0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij een brand in een flat in Rotterdam is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze een persoon aan die nog niet was overleden. Reanimatie mocht echter niet meer baten. De brand was volgens de politie snel onder controle. De flat hoefde niet ontruimd te worden. Het vliegtuig in Leipzig, waarnaast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder wel werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder al gelost in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Die aanval is mogelijk gepleegd door een vreemde mogendheid, zei de minister van Binnenlandse Zaken. In de muziekwereld is met respect gereageerd op het overlijden van Journey Kaagman. De zangeres van Earth and Fire en het jurylid van Idols overleed afgelopen vrijdag. Ze was 79. Mede-jurylid Erik van Tijn noemt Kaagman een van de allerleukste vrouwen uit de Nederlandse muziekgeschiedenis. Zanger en acteur Jamai Lohman is dankbaar voor de kans die Kaagman hem gaf bij Idols. Journey Kaagman leed al jarenlang aan Parkinson. De Britse luchtvaartmaatschappij EasyJet komt in de Amerikaanse handen. Het bedrijf wordt overgenomen door het vermogensbeheerbedrijf Apollo Global Management. Dat legt een bedrag van 6,7 miljard euro neer. De strijd om de overname was al sinds mei aan de gang. EasyJet bestaat sinds 1994 en is de vijfde vliegmaatschappij van Europa, gemeten naar het aantal passagiers. Het weer, vannacht in het noorden nog wat regen. Meer naar het zuiden zijn er ook opklaringen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen overdag droog, geregeld zon en 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Deze zomer spelen we het weer.
1: Vriendje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Van prachtige designer zonnebrillen, diner- en saunabonnen, tot wandelschoenen, schaatsen en luchtbedden. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En het leuke is, altijd prijs. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen. Tientje of tombola. De hele zomer bij Radio Drenthe. Altijd in de buurt.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. Oh God, wat is ze lief.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, moet in New Mexico bijna $500 miljoen bijdragen aan een jongerenfonds. Een rechter in de Amerikaanse staat oordeelde dat het bedrijf verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Meta zou Instagram en Facebook zo hebben ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken en kinderen onvoldoende worden beschermd tegen seksuele uitbuiting. Meta is het niet eens met het vonnis en gaat in beroep. Bij een brand in een flat in Rotterdam is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze daar iemand aan die nog niet was overleden, maar reanimatie mocht niet meer baten. Het vliegtuig in Leipzig, waar gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder wel werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder al gelost in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Die aanval is mogelijk gepleegd door een vreemde mogendheid, zei de minister van Binnenlandse Zaken. Gisteravond zijn in Nederland in de Conference League 2 kwalificatieduels gespeeld. Ajax versloeg in de Johan Cruijff Arena het Ierse Shelbourne met 3-1. En FC Twente had geen partij aan Dutch, dat uit Slowakije. Het werd in Enschede 6-0. Het weer dan nog. Vannacht blijft het nog enige tijd regenen in het noorden. Meer naar het zuiden zijn er opklaringen. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen droog, geregeld zon en dan wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, moet in New Mexico bijna $500 miljoen bijdragen aan een jongerenfonds. Een rechter in de Amerikaanse staat oordeelde dat het bedrijf verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Meta zou Instagram en Facebook zo hebben ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken en kinderen onvoldoende beschermd worden tegen seksuele uitbuiting. Meta is het niet eens met het vonnis en gaat in beroep. Bij een brand in een flat in Roermond, in Rotterdam is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze een persoon aan die toen nog niet was overleden. Reanimatie mocht echter niet meer baten. De brand was volgens de politie snel onder controle. De flat hoefde niet ontruimd te worden. Het vliegtuig in Leipzig, waar naast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder wel werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder gelost in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt nu inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelinge examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelinge toetsen over die werkstukken. Scholen moeten leerlingen beter in de gaten houden als die opdrachten maken op de computer. Als de zomervakantie voorbij is, gaan de nieuwe maatregelen in. Het weer, vannacht in het noorden nog wat regen, meer naar het zuiden opklaringen en het koelt af tot een graad of 13. Overdag droog, geregeld zon en dan wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: deze zomer spelen we het weer.
1: Vriendje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Zonnebrillen, diner- en saunabonnen, wandelschoenen, luchtbedden en de hoofdprijs, een helikoptervlucht boven het TT-circuit tijdens de Classic GP. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En het leuke is, altijd prijs. Tientje of tombola. De hele zomer bij Radio Drenthe. Altijd in de buurt.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 5 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, moet in New Mexico ruim $500 miljoen bijdragen aan een jongerenfonds. Een rechter in de Amerikaanse staat oordeelde dat het bedrijf verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Meta zou Instagram en Facebook zo hebben ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken en kinderen onvoldoende beschermd worden tegen seksuele uitbuiting. Bij een brand in een flat in Rotterdam is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze een persoon aan die nog niet was overleden, maar reanimatie mocht niet meer baten. Het vliegtuig in Leipzig, waar naast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder al afgeleverd in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelinge examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelinge toetsen over die werkstukken. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon wisselen elkaar af. In het noorden valt lokaal nog een bui. Er staat niet veel wind en het wordt 20 graden in Friesland tot 24 in Brabant en Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De Nacht van Drenthe.

0: is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, moet in New Mexico ruim $500 miljoen bijdragen aan een jongerenfonds. Een rechter in de Amerikaanse staat oordeelde dat het bedrijf verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. Meta zou Instagram en Facebook zo hebben ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken en kinderen onvoldoende beschermd worden tegen seksuele uitbuiting. Bij een brand in een flat in Rotterdam is iemand overleden, meldt de politie. De brand ontstond rond 11 uur gisteravond op de bovenste verdieping van een flat aan de Watertorenweg. Meerdere bewoners zouden rond het uitbreken van de brand een explosie hebben gehoord. Toen de hulpdiensten het gebouw binnengingen, troffen ze een persoon aan die nog niet was overleden, maar reanimatie mocht niet meer baten. Het vliegtuig in Leipzig, waar naast gisteren een drone met een explosief werd gevonden, had geen munitie meer aan boord, zoals eerder werd gemeld. Het Oekraïense vrachtvliegtuig had de munitie een dag eerder al afgeleverd in Oekraïne, melden Duitse media nu op basis van politieke bronnen in Berlijn. Het Duitse Openbaar Ministerie spreekt inmiddels van een gerichte aanval op logistieke infrastructuur. Middelbare scholen in Denemarken gaan meer mondelinge examens afnemen in de strijd tegen AI. Net als in Nederland gebruiken Deense leerlingen steeds meer kunstmatige intelligentie om werkstukken te maken. In Denemarken komen er nu mondelinge toetsen over die werkstukken. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon wisselen elkaar af. In het noorden valt lokaal nog een bui. Er staat niet veel wind en het wordt 20 graden in Friesland tot 24 in Brabant en Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: 1. Final Sale Week in Designer Outlet Ochtrop. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stijl voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtrop. 20 minuten van Enschede.
3: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
4: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
5: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
6: In Hoogeveen.
7: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
8: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
0: Radio Drenthe. Goedemorgen. De ochtend van Drenthe.

0: zomer spelen we het weer.
1: Vriendje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Van prachtige designer zonnebrillen, diner- en saunabonnen, tot wandelschoenen, schaatsen en luchtbedden. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En het leuke is, altijd prijs. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen. Tientje of tombola. De hele zomer bij Radio Drenthe. Altijd in de buurt.

0: ze zijn er weer. Overheerlijke aardbeien. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
1: Voortman bestaat 70 jaar. En dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
2: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Heller Regiobank en JMS Techniek.
3: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
4: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 7 uur.
5: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Tabaksfabrikant Philip Morris is door de reclamecodecommissie op de vingers getikt vanwege een omstreden campagne met kunstmatige intelligentie. Volgens artsen probeerde het bedrijf met AI-gegenereerde teksten burgers te beïnvloeden over nieuwe tabaksregels. In tabakszaken hingen gele posters met een QR-code. Na het scannen kregen bezoekers vragen over het rookbeleid. Op basis van de antwoorden schreef AI in reactie met argumenten tegen strengere wetgeving die vervolgens naar de website van de EU werd gestuurd. Die tekstgenerator was betaald door en in handen van Philip Morris. Op de Filipijnen is een aardbeving geweest in het westen van het land. Die had een kracht van 5,8 en was ook te voelen in de hoofdstad Manila. Een overheidsgebouw werd uit voorzorg ontruimd. Volgens het Filipijnse aardbevingsinstituut is de kans op schade door de beving klein, maar moet er wel rekening worden gehouden met naschokken. De duinbrand bij Ouddorp in Zuid-Holland is onder controle. De brandweer houdt het gebied in de gaten voor als het eventueel weer oplaait.
6: Defensie rondt nu de bluswerkzaamheden af. Ze maken nu een van de laatste vluchten. En het gebied wat in brand heeft gestaan is ongeveer 2000 vierkante meter.
5: De brand heeft ruim 7 uur gewoed. Ajax en Twente hebben gisteravond allebei gewonnen in de derde voorronde van de Conference League. Ajax versloeg in eigen huis Shelburne met 3-1. Twente won met 6-0 van het Slovaakse Dutch. Trainer Van de Brom stelde wat andere spelers op en was tevreden.
7: Als dan alle vier de wijzigingen uiteindelijk ook nog een goal scoren, dan denk ik dat je kunt spreken dat het geslaagd was. Ja, ik denk dat we een hele mooie uitgangspositie hebben gecreëerd om naar die play-offs voor de Conference League te gaan.
5: Volgende week zijn de returns. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon wisselen elkaar af. In het noorden lokaal nog een bui. Er staat niet veel wind en het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
9: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
2: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Heller Regiobank en JMS Techniek.
9: Kom naar de woonwinkel met de grootste keus in traprenovatie. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
10: Radio Drenthe.
11: Goedemorgen Drenthe.
10: Met Judith Regendorp.
12: Goedemorgen Drenthe, de laatste dag van de week alweer. Vrijdag 7 augustus is het. Milko, goedemorgen.
13: Goedemorgen.
12: Het barst vandaag weer los op de Oude Meerdijk in Emmen.
13: Ja, zeker weten. Een nieuw seizoen in de keukenkampioendivisie gaat van start. Alle hoop is nog springlevend.
12: Ja.
13: Ja, misschien gaat Emmen dit jaar wel promoveren. Wie weet, begin van iets moois.
12: Ja, inderdaad, vanavond tegen Roda JC. Nou, we waren bij de laatste training. We blikken dus zo even vooruit op die wedstrijd van vanavond. Verder, omgekeerde vlaggen zijn terug van weg geweest in het Drentse straatbeeld. Maar gemeenten, die stellen wel paal en perk. Verder hoor je waarom een dierenpension in Darp moet sluiten en strafrechtelijk zou moeten worden vervolgd. En de spanning loopt op bij het Shakespeare Theater in Dieven, want daar is vandaag de première.

krijg je het weer van me. Even bijkomen. Even wat bijtanken ook vandaag. Want het wordt niet zo warm als de afgelopen week. Vanochtend is het ook wat bewolkt. Kan ook een lichte bui vallen. Maar er kan ook wat zon bijkomen. En vanmiddag is het in ieder geval droog. Er staat een zwakke tot hooguit matige westenwind. En de temperaturen variëren van 20 tot zo'n maximaal 22 graden. Eerste muzikale gasten van vandaag zijn Sister Sledge en dit is We Are Family.

0: Mr. Slash. And we are family. 7:08. Eén grote familie inderdaad. En langs snelwegen zie je ze weer, hè? En ook op viaducten en aan lantaarnpalen. Omgekeerde vlaggen. Het symbool van het protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. Boer Jan Anneke uit Dalen daarover.
1: Ja, dat zegt vrij veel over de boosheid, maar ik denk dat het meer zegt over het onbegrip wat er is bij de boeren. Als je hem heel kort probeert samen te vatten, wat heel moeilijk is, is dat eigenlijk dat in de loop der jaren er dus beleidsmatig zoveel veranderd is en wat eigenlijk nooit het gewenste resultaat heeft gebracht, dat die rekening continu bij de agrarische sector neergelegd wordt en dat daar nou gewoon echt wel de maat vol is. Dat eigenlijk uit beleidsmatige foutjes, laten we het zo noemen, dat de boer de rekening gepresenteerd krijgt. En dat is nou echt wel hetgene wat gewoon bij de meeste boeren het verkeerde keel gaat schieten. Dat ze echt zeggen van jongens, we hebben er zoveel gedaan vanuit de sector, tot hier en niet verder, want het houdt niet op.
2: Als deze plannen van tafel gaan, zoals jullie willen, ben je dan niet bang dat er weer nieuwe plannen worden gemaakt en komt het misschien weer op hetzelfde neer?
1: Ik hoop van harte dat ze nieuwe plannen gaan maken, maar dan ook bij een goede basis beginnen. Want eigenlijk wel de essentie van het hele verhaal, haal de fout eruit. Dat is gewoon echt de essentie van het hele verhaal. Kijk waar die fout staat, ga daarmee aan de slag. En stop met het wild in de ronde schreeuwen van ja, jullie willen niks en die wil niks. Iedereen wil gewoon verder. Iedereen wil door. De hele maatschappij die zit op slot en dat ligt niet aan die ene boer. Dat ligt niet aan het ene vogeltje of het ene natuurgebied. Maar dan moet je samen tot een oplossing komen. En dan kun je zeggen van we gaan verder en praten. En dat moet ook, maar dan moet je wel beginnen bij een goede basis.
0: Ja, waar een deel van de boer het hele stikstofplan van tafel wil, pleit Arend Steenbergen van LTO Noord voor aanpassing van de plannen.
3: Nou, wij zeggen in ieder geval, als dit een totaal pakket is, dan kunnen we daar niet mee werken en kunnen we er ook niet aan meewerken. Dus dat klopt wel op hetzelfde neer, maar wij willen wel aan tafel zitten en meepraten, maar we gaan niet meewerken aan omzeep helpen van de sector.
2: We zien dus steeds meer omgekeerde vlaggen in het straatbeeld. In hoeverre staat de hele boergemeenschap hierachter?
3: Ik denk dat het een heel groot gedeelte hier volledig achter staat, want de zorgen zijn groot. En vooral ook om de onhaalbaarheid van van deze brief. Je moet zichtbaar zijn om te laten zien dat het op deze manier gewoon niet kan. En we zijn best bereid om wat te doen, maar geen onhaalbare doelen stellen. En daarom staan achter de acties. En wij vinden wel van dat acties normaal moeten zijn, zichtacties en gewoon publieksvriendelijk. Acties. En we zullen dus ook zelf komen met half Den Haag ligt aan het strand momenteel. Dus we gaan tegen het einde van het reces komen we ook absoluut bij de mediacampagne.
0: Arend Steenbergen van LTO Noord was dat in gesprek met landbouwverslaggever Frank Molema. Meerdere gemeenten zeggen in gesprek te zijn met boeren over de protestacties. Ze hebben boeren gevraagd de vlaggen niet op te hangen aan gemeentelijke eigendommen. Een burgemeester van Meppel laat weten vlaggen te laten verwijderen van lantaarnpalen in zijn gemeente.

0: Zat een doorsnee. Daarvoor hoorde je Bruno Mars op Radio Drenthe en On My Song.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
0: 7 augustus, we gaan herinneringen ophalen aan deze dag in het verleden. We beginnen in 1959. Dan zien we voor het eerst beelden van de aarde gemaakt vanuit de ruimte.
3: And perhaps most impressive of all, we'll relay back crude pictures of the globe and its cloud cover from the vantage of outer space.
0: Ruimte naar een nieuwtje uit de muziekwereld op 7 augustus 1970. Het eerste optreden van Christine McVie bij de band Fleetwood Mac. En de Fransman Philippe Petit die haalt in 1974 een stunt uit in New York. Wat doet hij? Hij loopt op grote hoogte over een koord van de ene naar de andere toren van het World Trade Center. En dat koord, dat heeft hij nog steeds.
4: This is the actual historic cable that I use between the Twin Towers. There is no fear. Why should I make a mistake if I put my entire mind and body into feeling myself being alive?
0: Ja, ik heb geen angst, ik concentreer me goed, dus waarom zou ik een fout maken, zegt hij. En terug in eigen land is in 1993 dit onze favoriet.

0: Fräulein Blanche op 1 en blijft daar ook 10 weken staan. En inwoners van Zuid-Afrika worden op 7 augustus 2012 verrast met iets dat ze zelden of nooit zien.
1: It's not normal, but it's very cold.
2: Maybe do things we used to see in cartoons, making snow angels and whatnot.
3: Something that doesn't happen like each and every time. It's just amazing.
0: Amazing, sneeuw in Zuid-Afrika. En tot slot op de kop af. 10 jaar geleden wint Anna van der Breggen Olympisch goud tijdens de wegwedstrijd in Rio de Janeiro. En terug in Nederland wacht een warm onthaal.
4: Heel bijzonder. Ik zou normaal komen bij die deuren uit en lopen we te worstelen met alle fietsen en gaan we snel naar huis. Dus zo'n heel ontvangstcomité is heel mooi.
0: Zo is dat, Anne van der Breggen. Congratulations and celebration. De jarige dan van vandaag. Voor wie gaan we de slingers ophangen? Onder andere voor wielrenner Stefan Rooks, die 66 jaar geleden is geboren. Actrice Angela Schijvers, jarig vandaag. Je kent haar onder meer van Flikken Maastricht. 47 is zij geworden. En voetballer Wout Weghorst is jarig. Hij mag 34 kaarsjes uitblazen. En voor de plaats van vandaag gaan we terug naar 7 augustus 1976. Dan staan Elton John en Kiki Dee op nummer 1 in Amerika met dit heerlijke nummer.

zeker nummer 1 in Amerika op deze dag dus in 1976. Het is 5 minuten voor 7:30. Straks het nieuws uit de regio. Onder meer over een cameraploeg die zou zijn belaagd in dorp en daarvan aangifte heeft gedaan. Hoor je zo meteen meer over. Maar eerst de Doobie Brothers op Radio Drenthe. Goedemorgen, mooi dat je luistert.

0: Hoe vormde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorden. Museumcoevorden.nl.
1: Zo, wat heb ik weer heerlijk geslapen.
2: Ja, dat moeten onze buren en familie ook echt eens proberen.
1: Ja, iedereen slaapt lekker op een bed van Dekker.
3: Lekker slapen, Dekker slapen.
4: Dekkerslapen.nl.
5: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
6: Maak nu een afspraak voor een persoonlijk slaapadvies.
3: Lekker slapen, Dekker slapen.
4: Dekkerslapen.nl.
7: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
8: Met het warme weer wil ik het binnen in huis wel een beetje koel houden. Met de rolluiken, screens en knikarmschermen van Bouwmarkt Schoonhoort lukt de vakdebuut in de deur. En als je het wilt, gemonteerd door een eigen klusteam. Bouwmarkt Schoonhoort, Nerima's.
9: 7:30 is het. Tijd voor het laatste nieuws. Krijg je van Milko Schepen. Milko, goedemorgen.
10: Goedemorgen. In Drenthe zijn de omgekeerde vlaggen terug van weg geweest. De vlaggen zijn vooral een uiting van ontevredenheid van boeren over het stikstofbeleid. Je hoort boer Jan Uyneke uit Dalen.
11: In de loop der jaren er is beleidsmatig zoveel veranderd is en wat eigenlijk nooit het gewenste resultaat heeft gebracht, dat die rekening continu bij de agrarische sector neergelegd wordt. En dat daar nou gewoon echt wel de maat vol is. Dat eigenlijk uit beleidsmatige foutjes, laten we het zo noemen, dat de boer de rekening gepresenteerd krijgt.
10: Drentse gemeenten die willen dat de vlaggen verwijderd worden van de openbare plekken. Gebeurt dit niet door de mensen die de vlag hebben opgehangen, dan zeggen de gemeenten het desnoods zelf te gaan doen. Poont die heeft aangifte gedaan nadat een cameraploeg zou zijn belaagd in Darp. Dat gebeurde tijdens opnames over een omstreden dierenpension. De omroep die spreekt van mishandeling, vrijheidsberoving en vernieling. Volgens een verslaggever werd de cameraploeg aangevallen toen die verhaal ging halen bij de vermoedelijke woning van de eigenaar. De politie die kwam ter plaatse en beschikt volgens omroep Poont over videobeelden van het incident. En een politieachtervolging is gisteren geëindigd in Oranjedorp. De bestuurder werd na een achtervolging met meerdere politieauto's en een helikopter klemgereden. De auto die botste daarbij tegen een bedrijfspand. Een politiehond die hielp vervolgens bij de aanhouding van de verdachte. Waarom de man op de vlucht sloeg is nog niet bekend. Volgens ooggetuigen zou tijdens de achtervolging ook een politiewagen zijn geramd. Meer nieuws uit onze provincie, dat vind je op onze website rtvdrenthe.nl en natuurlijk ook in de RTV Drenthe app.
9: Milko, dankjewel. Gaan we naar het weer. Roland van der Zwagen, heel goedemorgen.
12: Goedemorgen, Judith.
9: Ja, dat is even een andere koek als het gaat om de temperatuur, hè?
12: Ja. Het is 12 tot 14 graden als minimumtemperatuur. Ik ben er wel blij mee eigenlijk.
9: Ik vond het ook wel lekker, hoor.
12: Een dagje.
9: Ja.
12: Alleen, het is wel zo dat we ook komende nacht een frisse nacht krijgen. En dan gaan de temperaturen zelfs onder de 10 graden uitkomen. Gemiddeld richting de 8 graden. Maar omdat waarschijnlijk de bovenste laag kouder gaat worden dan op 2 meter hoogte, krijgen we waarschijnlijk wat lagere temperaturen. Dus ga er maar vanuit tussen de 5 en de 8 graden. Dat is dus echt koud. Ja, en heb je dan nog 2, 23 graden in je huis en morgenochtend krijg je het niet koel in je huis, dan weet ik het ook niet meer.
9: Wat zit er tussenin, tussen die twee nachten?
12: Er tussenin zit eigenlijk een maximumtemperatuur vanmiddag zo rond de 20 tot 21 graden. Het komt omdat we ten eerste in wat koelere lucht zitten. We hebben een westelijke wind, die is zwak. Die wordt vanmiddag matig, hooguit kracht 2 tot 3. Dus niet veel wind vandaag. Wat je buiten nu ziet zijn wolkenvelden. Die worden dus zo meegevoerd vanaf boven de Noordzee. En op de radarbeelden zijn een paar lichte echo's te zien. Dat betekent dat er een storing nu inloopt op het opbouwend hoge drukgebied. gebied. Ja, we zitten gewoon eigenlijk met hele mooie omstandigheden. Met ook in de bovenste atmosfeer stabiele situatie onder in de atmosfeer. En dat betekent dat elke storing die over ons heen komt, is niet bijster actief. Dus oké, later vanochtend en vanmiddag zou er op een enkele plek een lichte bui kunnen overtrekken. Dat is echt een kortdurende bui, die levert niet zoveel op. Maar de zonkracht die wordt tegengehouden. Dus vandaag gewoon eventjes gematigde temperaturen, 20 tot 21 graden. Nogal wat bewolking. Vanmiddag probeert de zon nog eventjes wat bij te komen tussen die wolkenvelden. Dat zal af en toe even lukken. En als dan die storing voorbij is in de namiddag en avond, dan breekt de zon eventjes wat vaker door. Dus we sluiten de dag gewoon prima af.
9: En hoe is het weekend?
12: In het weekend blijft het opbouwend hoge drukgebied boven, pal boven ons hoofd. De luchtdruk gaat flink stijgen, de wind gaat draaien, die Noordzee wordt afgesloten. We krijgen een zuidoostelijke wind, morgen flink wat zonneschijn, 24, 25 graden. En dan al richting zondag, weinig wind, ook dan 12 zonuren. Dus eigenlijk stralende dagen, zomerse dagen met temperaturen die richting de 28 tot 29 graden zijn of gaan. En dat betekent dus eigenlijk echt warm weer. En die tropische temperaturen lukt net niet, maar prima zo.
9: En of die eraan zitten te komen, dat horen we zo van je om 8:30. Dankjewel voor nu. FCM begint vanavond aan een nieuw seizoen. We horen straks hoe ze ervoor staan.
13: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
14: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
15: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
16: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
17: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
16: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
17: Nu bij Dirk, Whiskas. €3,99. Lekker voor de kat.

0: Verslaggever Mark Mertens is op de laatste training en spreekt daar trainer Menno van Dam.
1: Waar kun je Roda pijn doen?
2: Nou, zij geven zeker ruimtes weg. Zij willen heel graag voetballen. Dat vind ik ook dat kenmerkt hun ook. Veel mensen in de as brengen, met veel mensen aanvallen. Maar dat betekent ook in de omschakeling dat er ruimte ligt. Ja, en je moet gewoon eigenlijk je eigen kansen gaan afdwingen door zelf heel brutaal te zijn, agressief te zijn, maar ook aan de bal vast te zijn.
1: Roda, dat is een ploeg die waarschijnlijk ook bovenin mee wil draaien weer dit seizoen. Is het dan ook al gelijk een mooie krachtmeting voor Emmen om te kijken naar waar jullie staan?
2: Wij gaan vooral naar onszelf kijken en hoe wij willen gaan voetballen en wat voor identiteit we willen uitstralen. En hopelijk met die identiteit dat we dan ook dat met het publiek samen kunnen doen. En dat we zo'n vechtmachine worden die ook nog gewoon echt goed kan voetballen.
1: Wat hoop je dan te zien?
2: Ja, dat wij de tegenstander naar achteren drukken. Hè? Dat we hun spel hun niet in het spel laten komen, maar dat we vooral ook ons eigen spelletje kunnen gaan spelen. Nou ja, en dat hebben we in de voorbereiding echt wel goed gedaan. En tegen Almere hebben we dat ook nog omgezet in goals. Nou, dus ik hoop dat we daar uiteindelijk veel kansen gaan creëren. En de nul houden.
1: Ja, je zei net al veel publiek. Het is natuurlijk vakantieperiode. Wat verwacht je eigenlijk? Verwacht je dat er juist al meer publiek is? Of zijn er misschien nog te veel mensen op vakantie?
2: Ja, dat is gissen. Dat weet ik niet. Maar ik hoop in ieder geval dat de mensen die willen komen of die twijfelen, kom maar de kant op. Want het is weer begonnen. We zijn er klaar voor.
0: Ja, ze hebben een trainer Menno van Dam hoor je. En de wedstrijd tussen Emmen en Roda begint vanavond om 8:00. En je hoeft daar helemaal niks van te missen, want wij zijn er vanaf 7:30 bij hier op Radio Drenthe. En natuurlijk kun je het ook volgen via ons liveblog.
3: Dit is Radio Drenthe. Goedemorgen Drenthe.
4: Met Judith Regendorp.

0: Believer van de Monkees op Radio Drenthe. Het is 7:15, zometeen een overzicht van gebeurtenissen in binnen- en buitenland. Daarin hoor je onder andere over het overlijden van acteur Peter Faber.
1: Heb je een tijdje niet gezien? Je hebt een nieuwe vriend en ik zie het gaatje goed.

0: laten gaan. Had ik je maar nooit laten gaan. Bronsema en Staal. En over zich in ieder geval gebeurtenissen in binnen- en buitenland. We beginnen met triest nieuws. Het overlijden van acteur Peter Faber op 82-jarige leeftijd. Heeft zijn familie bekendgemaakt, Ed, hè?
1: Ja, klopt. Faber was bekend van vele rollen, zowel op het toneel als ook op tv. En hij brak door in de jaren 70 met de rollen in de films Keetje Tippel, Max Havelaar en Soldaat van Oranje. En hij speelde in A Bridge Too Far van Richard Attenborough. En daar speelden ook sterren in als Sean Connery en Anthony Hopkins.
0: 82-jarige leeftijd overleden, dus deze acteur Peter Faber. De duinbrand bij Ouddorp is onder controle. De brandweer houdt het gebied nog wel in de gaten voor als het eventueel weer oplaait.
2: Defensie rond nu de bluswerkzaamheden af. Ze maken nu een van de laatste vluchten. En het gebied wat in brand heeft gestaan is ongeveer 2000 vierkante meter.
0: Ja, uren heeft deze brand wel gewoed. En ook die bekende natte stoplijnen, die deden weer hun werk, hè?
1: Ja, zeker weten. Goed hun werk. En zo'n natte stoplijn, wat is dat nou precies? Nou, dat is eigenlijk zo'n soort sproeisysteem wat je in de tuin hebt, maar dan in het groot.
0: Ja, en dan gewoon één lijn maken, ja. Zowel op de grond als in de toppen van de bomen. En zeg maar alles nat houden.
1: Klopt.
0: Om te hopen dat de brand dan stopt. Nou, 7 uur heeft deze brand trouwens geduurd, die duinbrand bij Ouddorp. Gaan we naar Meta, want het bedrijf achter Instagram en Facebook moet best wel wat betalen. 492 miljoen betalen. Is dat in euro of in dollar? Nou, het is hoe dan ook veel. En dat is omdat ze platforms veiliger zouden moeten maken voor jonge gebruikers. Het is een uitspraak van de rechtbank in de Amerikaanse staat New Mexico. Maar Meta is daar absoluut niet mee eens, hè?
1: Nee, zeker weten van niet. Ze gaan zelfs in hoger beroep. Ja. Dus ja, het is hier nog niet, de kous is nog niet meer af, laten we het zo zeggen.
0: Nee, maar doordat zij de zaken niet goed op orde zouden hebben volgens die rechter, doen ze kwaad als het gaat om jongeren, kinderen die er gebruik van maken. Hè?
1: Ja, zeker weten. Mentale gezondheid van kinderen gaat het dan specifiek om. En Meta die zegt dan weer van, nou, wij doen er eigenlijk alles aan om die mentale gezondheid te waarborgen. Maar ja, de rechtbank denkt daar toch wat anders over.
0: Het gaat hard met de eclipsbrillen. Heb jij er al eentje?
1: Nee.
0: Nee?
1: Jij wel?
0: Nou, mijn schoondochter die appte in de familie-app. Ik heb eclipsbrillen. Wie wil er een? Ik zeg, doe mij er maar een. Ik kan me nog herinneren. We hebben het dan over de zonsverduistering, hè, die eraan zit te komen. 12 augustus.
1: Ja.
0: Ergens 's avonds tussen 7 en 9 ongeveer grofweg. Hè. Maar ik kan me die van 1999 was dat, hè? Kan ik me nog herinneren, toen was ik hier aan het werk.
1: Okay.
0: Niet in dit pand, want toen zaten we nog in het pand hier schuin tegenover. Mm-hmm. En toen gingen we met z'n allen naar buiten.
1: Inderdaad. Oh, echt?
0: Met brilletjes op. En, ja.
1: Wel leuk.
0: Ja, dat was heel leuk.
1: Toch een beetje als verbroedering of zo.
0: Ja.
1: Jij hoor. Ja. Ja, dat kan ik me voorstellen. Avonds. Dit is avonds, hè? Tussen 7 en 8 ongeveer. En dan wordt de zon gewoon voor 88% wordt die gewoon bedekt door de maan. Echt heel bijzonder. En ja, wij maken de volgende keer niet meer mee, hè, dat zo erg is. Want dat is echt pas in 2100 nog wat, nou, zoiets.
0: Ik denk niet dat ik dat nog meegemaakt
1: heb. Ik denk ook net niet meer, nee.
0: Maar ja, als er een run is op die brillen, dan worden ze natuurlijk ook in prijs wat duurder, of niet?
1: Zeker weten. En je hebt ze gewoon nodig om goed en veilig te kunnen kijken. Ondanks dat ze dus flink duurder zijn geworden, zijn ze niet aan te slepen, zegt deze verkoper tegen Hart van Nederland.
3: We zijn wel eens wat gewend. Er zijn vaker zonsverduisteringen, maar zo erg als dit hebben we het nog nooit meegemaakt. Dus dan zetten mensen hem op en dan zeggen ze, ja, hij doet het niet, want ik zie niks. Maar ik zie nu ook niks. Maar je kunt eigenlijk alleen de zon zien. Ze filteren 99,9% van het licht weg. En dat is ook heel belangrijk, omdat de zon zo ontzettend fel is dat je anders gelijk oogschade zou oplopen.
0: Ja, dus uitkijken. Mensen niet zomaar erin kijken. Ook niet via een spiegelplooitje. En wat er gebeurde ook nog wel in het verleden. Dat mensen een cd'tje pakten en door dat gaatje heen.
1: Ja, maar voor mijn gevoel was dat vroeger werd dat ook geadviseerd. Als je niet zo'n brilletje hebt, pak dan een cd, dan kun je het ook doen.
0: Nou,
1: dat kan tegenwoordig dus ook al niet meer.
0: Nee.
1: Maar ik ben wel even benieuwd of je thuis ook al die brillen in huis hebt. Dus laat het even weten. Even WhatsAppen.
0: 0592-33-1188. We gaan nog even voetballen. Vanavond natuurlijk op de Oude Meerdijk. FC Emmen tegen Roda JC. Maar Ajax en Twente hebben gisteren alweer even een potje gespeeld. Hè?
1: Zeker weten. En die hebben goede zaken gedaan. Die zijn weer een stapje dichter bij de Conference League gekomen. Ajax die versloeg thuis het Ierse Shelbourne met 3-1. En FC Twente die had geen enkele moeite met het Slovaakse Dutch. De Tukkers ja, die wonnen met, let op, 6-0. Trainer John van der Brom die stelde wat andere spelers op. En ja, hij was tevreden.
4: Als dan alle vier de wijzigingen uiteindelijk ook nog een goal scoren, dan denk ik dat je kunt spreken dat het geslaagd was. dat we een goede wedstrijd hebben gespeeld. Kan niet op.
0: Ja, volgende week de play-offs.
1: Ja, zeker weten. De returns, de returns zijn dan. En ja, daarna nog de play-offs. Dus ze zijn er nog niet bij de clubs. Ze hebben nog een tweetal hordes te nemen.
0: Maar ja, goed, als ze zo dik winnen. Ajax, begreep ik, heeft al met 3-1 gewonnen. Maar die cijfers vertekenen een beetje. Want ik geloof dat Ajax ontzettend veel kansen heeft gemist.
1: Nou ja, dat. En ze speelden niet met de sterkste opstelling. De commentator van Ziggo Sport gisteren had het over een etalagewedstrijd. Okay. Dus er werden spelers opgesteld die nog even verkocht moesten worden.
0: Aha.
1: Ja, ja.
0: Moet geld in laatje brengen. Alles Zeker. Draait om geld. Hoezo om de sport? En we blijven nog wel even in de voetbalwereld, want Mark van Bommel wordt vanmiddag gepresenteerd als nieuwe bondscoach van de Belgen.
1: Ja, zeker weten. Wat wij in Nederland niet kunnen, kunnen ze in België wel een bondscoach aanstellen. De oud-international van het Nederlands elftal begint op 15 augustus aan zijn nieuwe functie als opvolger van de Fransman Rudy Garcia. Die werd na het WK ontslagen. Van Bommel die trainde eerder onder andere PSV, Royal Antwerp en het Duitse Wolfsburg.
0: Nou, nu dus bij de Rode Duivels. Nou, we zullen in de gaten houden wat zij allemaal gaan presteren onder deze Mark van Bommel. Tot zover dit overzicht van gebeurtenissen in binnen- en buitenland. Voor nieuws uit de regio? Ik zou zeggen, gewoon lekker blijven luisteren. Of kijk even op de app of website rtvdrenthe.nl.

0: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
1: Hey Tess.
2: Hey, lees je weer een beetje naar gisteren?
1: Het gaat. Maar luister dan, er staan volle wijnglazen op de meest random plekken. In mijn nachtkastje, achter het douchegordijn.
2: Jo, heb je al in je bananenplant gekeken?
1: Ja, daar ook. Hoe weet jij dat nou?
2: Ja, ik zei nog, ik ben Bob, want ik zou die meiden thuis brengen. Maar jij was zo druk rondjes aan het uitdelen, dus ik heb mijne voor je bewaard. Nou, Maid, succes met opruimen. En check je airfryer nog even.
3: Top! Jij blijft Bob.
4: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar sunwering en rolloon.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
7: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
8: Zijn we er al?
7: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora autoverzekering.
10: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
7: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
11: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
12: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 8 uur.
13: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Acteur Peter Faber is overleden, meldt zijn familie aan het ANP. Hij stierf gisteren op 82-jarige leeftijd. Faber speelde in veel films, series en theaterstukken. Onder meer in Soldaat van Oranje, Schatjes en Siske Drat. Halverwege de jaren 70 brak hij door met een hoofdrol in de film Max Havelaar.
14: Weet je dat er een misbruik is gemaakt van gezag? Je had dat moeten weten. Weet je dat de regent zijn s'avonds laat bewerken door het volk zonder betaling? Waarom heb je er niets tegen gedaan?
13: Peter Faber was ook een van de oprichters van het Werktheater en hij won 2 keer de toonaangevende toneelprijs de Louis d'Or. Bij een schietpartij op een school in Thailand zijn 7 doden gevallen. Onder hen is zeker 1 leraar, 15 anderen raakten gewond. De schutter was een leerling van de middelbare school. Zijn motief is onbekend. Tabaksfabrikant Philip Morris is door de reclamecodecommissie op de vingers getikt vanwege een reclamecampagne. Het bedrijf heeft volgens artsen geprobeerd de nieuwe, strengere tabakswetten te beïnvloeden met behulp van AI. Een groep artsen diende een klacht in. Hun advocaat vertelt waar de tabaksgigant zich schuldig aan maakt.
15: Verboden tabaksreclame, maar het is ook misleiding, want het was reclame vermomd als burgerparticipatie. En ook de identiteit van Philip Morris was onduidelijk, want dat stond in hele kleine lettertjes onderaan, onder kniehoogte. En het werd gepresenteerd als burgerparticipatie.
13: Er hingen posters met een QR-code en na het scannen kregen bezoekers vragen over het rookbeleid. Op basis van de antwoorden schreef AI een reactie met argumenten tegen de strengere wetgeving die vervolgens naar de EU werd gestuurd. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, is veroordeeld voor het schaden van de mentale gezondheid van kinderen. Volgens de rechter zijn Facebook en Instagram zo ontworpen dat kinderen daaraan verslaafd raken. Het geld wordt onder meer ingezet om kinderen te behandelen. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon. In het noorden lokaal een bui bij 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
9: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
16: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
9: Plannen met je huis? Begin met goed advies. ASN Bank en Heller en Heller helpen je helder kijken naar je hypotheekmogelijkheden. Plan je afspraak via hellerenheller.nl.
17: Marktkauf Meppe, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio. Met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppe, 15 minuten van de grens.
18: Zo, ook weer schoon. Ik werk al jaren voor Dokter Schoonmaakorganisatie. Wij verzorgen algemene schoonmaak, specialistische schoonmaak en huishoudelijke hulp. En alle afspraken worden op tijd door ons uitgevoerd. Dat werkt wel zo prettig.
19: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
20: Radio Drenthe.
21: Goedemorgen Drenthe.
20: Met Judith Regendorp.
22: Juist opnieuw. Goedemorgen Drenthe, de laatste dag van de week. Vrijdag 7 augustus is het. En dat is de dag waarop de spanning stijgt in het Shakespeare Theater in Diever. Want daar is vanavond de première van een nieuw stuk. Straks praat ik daarover met regisseur Jacques Nieuwburg. En ook in Emmen stijgt de spanning, want de FC opent vanavond het nieuwe seizoen met een thuiswedstrijd tegen Roda. En als we maar ons eigen spel spelen, liggen er kansen, zegt trainer Menno van Dam. En gemeenten willen geen omgekeerde vlag aan lantaarnpalen. Die gaan eraf, laat onder andere de burgemeester van Meppel weten. Verder hoor je waarom een dierenpension in Dorp moet sluiten en strafrechtelijk zou moeten worden vervolgd. En onze opchakker Robert valt vanochtend met de neus in de stampot.

0: van Tell Her About It. Op Chuck.
1: Met Robert Oosting.
2: Ja, als Robert valt met de neus, je zou zeggen in de boten, maar in dit geval in de stampot. Jij staat bij een tent die we wel eigenlijk de stampot tent zouden kunnen noemen. En die heeft alles te maken met dat Shakespeare Theater in Dieven. Dan moet je hem uitleggen, Robert. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Ja, jij, God geloof ik, zometeen nog praten met Jacques, de regisseur van een van de stuk. Nou, die kan er vast inhoudelijk van alles over vertellen. Maar aan de rand van Shakespeare Theater, daar zit ook het scoutinggebouw in Diever. Nou, zou je denken, dat heeft nog niks met elkaar te maken. Nou, niets is minder waar. Dat heeft heel veel met elkaar te maken. Want we moeten even een kleine duik de geschiedenis doen. Lianne was geloof ik, hè? Lianne.
4: Sorry.
3: Ja. Ik schroef even een beetje naar je toe over deze biertafelbank. Jij vertelde net al een klein beetje dat er wel degelijk een relatie zit tussen de scouting en het Shakespeare Theater. En dan moeten we 80 jaar de geschiedenis in.
4: Ja, dat klopt. We moeten 80 jaar de geschiedenis in, want Dr. Broekema heeft zowel onze vereniging als Shakespeare opgericht.
3: Wie is Dr. Broekema?
4: Ja, een huisarts eerder in Dieven. En samen met zijn vrouw. Zijn vrouw is eerst begonnen met scouting. En hebben ze beide verenigingen opgericht en hebben ze ooit bedacht, hoe kunnen we die allebei van elkaar laten profiteren? En dat is geworden in de warme worst die wij verkopen in de pauze van het stuk, al sinds jaar en dag.
3: Yeah. En, warme worst.
4: Ja, warme rookworst. Ja. Is hij van de HEMA, vragen mensen dan? Nee, hij is super speciaal. Dus ja, dat doen we. En,
3: toch getriggerd.
4: Mensen worden echt wel getriggerd, maar mensen weten het ook. Die hebben gewoon contant geld mee in de zak om die worsten in de pauze te kopen.
3: Yeah.
4: En ja, dat is gewoon superleuk. Het is voor heel veel mensen ook een feestje om dat te doen in de zomer. Ouders helpen mee, kinderen helpen mee. En die kijken ernaar uit om die worst in die pauze te gaan verkopen. Yeah. Want dan mogen ze hun eigen toneelstukje opvoeren in de pauze met de warme worst, zeg maar, om ze te verkopen.
3: Ja, maar je vertelde net alleen dat Jacques, de regisseur, die schreef inmiddels een stuk zo dat er al een rol weggelegd is voor de worstverkoper zo'n beetje.
4: Ja, de worst heeft sinds een paar jaar echt een rol in het stuk. Nu ook is er eentje die meedoet na de pauze in het stuk. En vorig jaar waren er een aantal worsten die meededen en die werden de zaal ingegooid.
3: Yeah.
4: Dus,
3: zal Shakespeare trots wezen.
4: ja, Shakespeare, Broekema, ik weet niet. Ik denk dat ze allebei heel trots zijn.
3: Yeah.
4: Dus dat is wel gewoon heel erg leuk. Yeah. Om op die manier met elkaar samen iets leuks te maken voor de mensen.
3: En er zit er nog een bijzonder element in het stuk van vanavond. Als wij de heuften om de doeken van de tent heen gooien, dan kunnen we het Shakespeare Theater zien. Maar daar stiet iets bijzonders te gebeuren. Want deze tafel waar we nu aan zitten, die is heel mooi dekt, Esther. Dat is je verdienst. Tenminste, je hebt net drak met borden en bestek in de weer.
5: Ja, dat klopt.
3: Ja. Waarom is dat?
5: Vanavond starten we met de stampotmaaltijd hier van Scouting. Ook dat is een samenwerking met Shakespeare Theater Diever. Yeah. Zij kwamen met het idee en toen dachten wij van nou, wie weet kunnen we daarop inspringen en zodoende dat we hier nu zitten met elkaar.
3: Yeah.
5: En wij gaan dan een stampotbuffet maken voor onze gasten met boerenkool en hutspot. En dan mogen, van tevoren kunnen mensen daarvoor een kaartje kopen en dan kunnen ze hier voor de voorstelling komen eten.
3: En iedereen kan dat doen?
5: Iedereen kan in principe via het Shakespeare Theater een kaartje kopen. Er zijn wel max 40 plekken per avond.
3: Okay.
5: Dus we kunnen geen 500 mensen hier onderbrengen.
3: Dit is echt onder riante tent, daar wil ik niks van zeggen. Maar ik denk, alle bezoekers, als die nou straks zitten op de boerenkool met was, dan hebben we wel een probleem.
5: Hebben we zeker een probleem, ja.
3: Ja, dat kan dus ook niet. En in die stampot, Riet was het, hè?
4: Ja, klopt.
3: Maken jullie helemaal zelf? Of, want dat liep me nogal waar hij dan allemaal moet eerappelschilden en boerenkool moet wassen.
4: Nee, we hebben hem niet zelf gemaakt, maar hij is wel voor ons gemaakt. Ja.
3: Wel een echte, geen plastic bakjes van de supermarkt, folietje eraf nemen in de magnetron, zeg maar.
4: Nee, zeker niet. Nee.
3: Wat is jouw rol in dit geheel?
4: Nou, toen het idee naar voren kwam, moesten we natuurlijk op zoek naar een team. En ik dacht, nou, ik vind het wel een mooie uitdaging. Dus ik denk dat het iets heel moois is om neer te kunnen zetten, om mensen toch ook een kijkje te geven binnen de scouting, hoe wij dat eigenlijk altijd doen.
3: Ja. We werden er enthousiast op gereageerd toen jullie kwamen met, we hebben nou weer wat. We moeten voor god weet hoeveel mensen een stampot uitventen, zeg maar. Dat zucht, of was iedereen direct enthousiast en kreeg er handen voor op elkaar?
4: Ja, er waren wel wat vraagtekens dat mensen dachten, hoe willen jullie dat voor elkaar gaan krijgen? Maar we hebben gewoon een mooi clubje bij elkaar gezet, de koppen bij elkaar gestoken en uiteindelijk hebben we volgens mij iets heel moois neer kunnen zetten.
3: Ja. Vanavond is de niet alleen voor Jacques en voor de mensen in Dieven de première, ook voor jullie. Giet dat lukken allemaal? Giet dat goed komen? Of moet er nog heel veel gebeuren?
5: dat gaat allemaal helemaal goed komen. We hebben goed voorbereid, dus we weten waar we aan beginnen. En we hebben er eigenlijk heel veel zin in.
3: Ja. Nou, dat is goed om te horen. En jij kijkt ook redelijk rustig, dus dat is alles onder controle?
4: Ik heb er alle vertrouwen in. Ik ben heel enthousiast. Ik kijk er echt naar uit om die mensen hier te laten zien wat wij doen, hoe wij het op scouting doen. En dat was ook, die mensen mogen hier komen eten, maar we doen het wel echt op z'n scoutings. Dus er is ook geen frisdrinken, ranja en water, dat krijgen de kinderen op kamp ook, of als wij met elkaar eten. Dus het wordt echt op z'n scoutings stamppot eten.
3: Afzien.
4: Nee, absoluut niet. Nee.
3: Een belangrijke laatste vraag. De verkoop van de stamppot hier sluit de verkoop van de worst in de pauze toch niet uit, hè?
4: Nee, absoluut niet. Absoluut niet. We hebben gewoon nog steeds voldoende worsten in de pauze. En die kunnen mensen gewoon nog kopen van ons in de pauze.
3: Hartstikke mooi. Dan hoop ik dat Jacques zometeen de voorstelling inhoudelijk het een en ander uitgiet leggen. En misschien noemt hij de scouting nog wel even. Maar dan weet je in ieder geval hoe gastronomisch de vark in de steel zit hier bij het Shakespeare Theater in Diever. En we blieben een beetje in de gastronomische sfeer. Maar ook in Bijlen is er van alles te doen met eten. En dan hoor je mij straks om 10:30.
1: Heb jij ook een tip voor Opjak? Mail hem naar opjak@rtvdrenthe.nl.

0: you all over. De Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn wil dat dierenpension De Aanloop in Darp zijn deuren sluit. De inspectie controleert het pension al langer en na nieuws over een noodlottig ongeluk met een hond wil de inspectiedienst dat het sluit en dat het OM strafrechtelijk onderzoek gaat doen. Gaan we erover praten met Jelco de Ruiter van de inspectiedienst. Een heel goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, diverse bezoeken dus gedaan. Wat trof u aan bij bezoeken aan het pension in Darp?
1: Nou, we zijn daar eigenlijk al 2 jaar vaste gast om controles te doen. Dat begon 2 jaar geleden bijna op de kop af, eind augustus 2 jaar geleden. En dat was naar aanleiding van een melding dat daar van alles mis zou zijn. En toen wij daar toen de tijd binnenkwamen, troffen we inderdaad van alles dat niet op orde was. Veel te veel dieren op een veel te kleine oppervlakte bij elkaar gepakt. Scherpe delen op de vloeren, aan de hokken, aangevreten plastic manden waar de honden zich aan konden verwonden. Kortom, daar was van alles mis. De afgelopen twee jaar zijn we daar zeer regelmatig geweest. En we hebben ook periodes gezien waarin het aanzienlijk is verbeterd. Maar wij waren er vorige week voor het laatst. En het is nu volop zomervakantie. En dat pension zit weer volgepakt. Veel te veel honden op een te kleine oppervlakte. Weer heel veel beschadigingen in de inrichting. En dat was voor ons reden om te bedenken, volgens ons wordt het tijd om te gaan sluiten.
0: Ja, was het ongeluk met de hond die daar opgevangen werd, die uiteindelijk moest worden ingeslapen, was dat de druppel die daarmee deed overlopen?
1: Nou, niet zozeer de druppel. Wij hebben ook niet zoveel te maken met de meldingen die, even voor duidelijkheid, afkomstig zijn van House of Animals. Die doet daar ook onderzoek. Het is een belangenorganisatie voor dieren. En we hebben natuurlijk wel vanuit onze ooghoek al hun meldingen gezien en de aangiftes die zij richting politie hebben gedaan. We hebben natuurlijk ook altijd wel in ons achterhoofd gehouden wat zij hebben gesignaleerd. En op die manier hebben wij ook altijd wel in het pension rondgekeken. Wij hebben alleen nooit concrete bewijzen gezien of soortgelijke zaken gezien die aanleiding waren om direct in te grijpen. Het is op dit moment veel meer. En daar komt deze hond Banjer natuurlijk wel bij. Maar het is veel meer dat we daar 2 jaar lang hebben gecontroleerd, 2 jaar lang hebben gehandhaafd, 2 jaar lang met lasten en termijnen hebben gewerkt samen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. En dat er uiteindelijk na 2 jaar gewoon geen evidente verbetering zichtbaar is.
0: Ja, u zei tussentijds zagen we wel wat verbetering, maar nu we in de zomer weer hebben gecontroleerd, zien we weer dat het helemaal mis is.
1: Zeker, dat is ook waarom het zo lang geduurd heeft. Kijk, wat wij in eerste instantie doen, als wij op zo'n adres komen en wij zien reden dat er sprake kan zijn van verbetering of herstel van de situatie, dan gaan we daarvoor. En dat doen we door middel van bestuursrecht samen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Dus dan worden de lasten opgelegd, er worden termijnen opgelegd wanneer de verbetering zichtbaar moet zijn. En wij hebben wel degelijk, met name vorig jaar, hele grote verbeteringen gezien. Er is zelfs ook een periode geweest dat het niet optimaal was, maar wel stabiel. Nu zien wij in deze zomer dat het toch weer enorm achteruit is gekacheld en zien we eigenlijk gewoon alle oude overtredingen weer terug.
0: Dus sluiten, zegt u, met andere woorden. Ja. En u wil dat het OM strafrechtelijk onderzoek gaat doen. Waarom?
1: Nou, sterker nog, we hebben deze week procesverbaal aangezegd aan de beheerder van het pension. Kijk, in eerste instantie is niet direct aan te tonen dat iemand iets met opzet doet. In de meeste gevallen, als wij ter plaatse komen bij een particulier of een pension of een fokkerij, 9 van de 10 gevallen gaat het om onwetendheid of onmacht of onkunde. Dus je kunt niet zomaar direct zeggen, we gaan nu strafrechtelijk vervolgen vanwege overtredingen. Dus we gaan eerst kijken of we het samen kunnen oplossen. Als dan op den duur blijkt dat bepaalde overtredingen zich gaan herhalen, ja, dan komt dus wel opzet in het spel. Want dan ben je zo vaak gewaarschuwd, je hebt zoveel lasten opgelegd gekregen en toch herhaal je de overtredingen. Nou, dan komt de opzet in het spel. En vanaf dat moment vinden wij wel dat er strafrechtelijk moet worden opgetreden.
0: Nou ja, dank u wel. Jelco de Ruiter, woordvoerder van de Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn. En de eigenaresse van de dierenpension laat ons weten dat ze het pension uit liefde runt, maar legt zich neer bij de conclusies van de inspectie.
2: Dit is Radio Drenthe. Goedemorgen Drenthe.
3: Met Judith Regendorp.

0: Suzanne Freek en Halverwege. Vriendje of tombola? Daar doen we niet aan. We gaan er vol voor, wat jij, Milka.
1: Zeker weten, ja, absoluut.
0: De één na laatste week alweer, hè, van Tientje of Tombola.
1: Oh, dit is wel even een confronterend feitje, dit.
0: Ja.
1: Ja, precies. Dat gaat snel.
0: Nou, dat vind ik ook. Ja, 3 keer knipperen met de ogen en 4 weken zijn alweer voorbij.
1: Zo,
0: hè?
1: Zat, ja.
0: En wat mij betreft doen we Tientje of Tombola volgende zomer 6 weken, hoor. Vind ik lekker.
1: Oh, daar zet ik gelijk mijn handtekening op. Ja, absoluut.
0: Nou,
1: ja.
0: Bij het kruisje tekenen dan graag. Ja. En dan ook voor lekkere dikke priesen, want die zitten er nog in.
1: Ja, zeker weten. Iets wat me gelijk opvalt, wat hier nog op tafel staat, is bijvoorbeeld die haspel, hè? Die tuinslang die je kan winnen.
0: Die kun je wel gebruiken in deze periode.
1: Absoluut. Even lekker makkelijk even die bloemetjes even water. Te geven. Het kan gewoon allemaal met dat ding. Ja.
0: Gewoon, er zit al meer in, hè? Opgerold worden, dat is ook fijn. Ik loop altijd. Ik heb zo'n hele lange slang.
1: Ja.
0: En dan loop ik altijd met heel veel slang van de ene naar de andere kant van de tuin. Ik heb niet zo'n mooie die zo prachtig oprolt, zullen we maar zeggen.
1: Nee, helaas, je mag niet meedoen.
0: Nee, dat helaas dan weer niet. Ik weet het. Nee. Dat geeft ook allemaal niks. Maar,
1: okay, gelukkig maar.
0: Dat zit er nog in. En de hoofdprijs toch ook nog steeds, hè?
1: Is dat zo?
0: Nou. Ik weet niet beter dan dat hij er nog in zit.
1: Nee, ik ook niet. Ik heb het nog niet gehoord dat hij eruit is. Dus dan moet hij er nog in zitten.
0: Hij moet er nog in zitten. Zeker. Dus daar gaan we voor op deze vrijdag 7/8/26. De instapvraag van vanochtend.
1: Ja, Daniel Loos, hij schreef ooit eens een lied speciaal voor de trektocht van RTV Drenthe. En dan de vraag is natuurlijk, hoe heet dat lied?
0: Zo'n gezellig lied dat we allemaal meezongen aan het einde van de trektocht.
1: Mooie herinneringen.
0: Ja. Kom maar door. Wat is het lied dat Daniel Lohuus schreef voor de trektocht? 0592-331188.
2: 3, 2, 1. Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stijlvol besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
3: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
4: Koel in de zomer, warm in de winter. Met de juiste airco van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
5: Historie en toekomst komen samen op de Tabak Classic GP Assen. Ervaar legendarische Formule 1 bolides van de Master F1 Legends, klassieke racewagens en authentieke Grand Prix motoren op het TT-circuit. Van 28 tot en met 30 augustus tijdens de Tabak Classic GP Assen. Kijk voor meer info en tickets op tabakclassicgp.com. Where classic meets future.
6: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
7: Kurk 24.
6: Kurk24.nl.
8: Marktkauf Meppe, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppe. 15 minuten van de grens.
0: Goh, wat zijn we vandaag lekker aan time, al zeg ik het zelf. Het is 8:30, het laatste nieuws met Milko. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. In Drenthe zijn de omgekeerde vlaggen helemaal terug van weg geweest. De vlaggen zijn vooral een uiting van de ontevredenheid van boeren over het stikstofbeleid. Je hoort boer Jan Uyneke uit Dalen.
9: In de loop der jaren er is beleidsmatig zoveel veranderd is en wat eigenlijk nooit het gewenste resultaat heeft gebracht, dat die rekening continu bij de agrarische sector neergelegd wordt. En dat daar nou gewoon echt wel de maat vol is. Dat eigenlijk uit beleidsmatige foutjes, laten we het zo noemen, dat de boer de rekening gepresenteerd krijgt.
1: Drentse gemeenten die willen dat de vlaggen verwijderd worden van de openbare plekken. Gebeurt dit niet door de mensen die de vlaggen hebben opgehangen, dan zeggen de gemeenten het desnoods zelf te gaan doen. De Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn wil dat het dierenpension Daanloop in Darp zijn deuren sluit. De inspectie die controleert het pension al langer en na nieuws over een noodlottig ongeluk met een hond wil de inspectiedienst dat het sluit en dat het OM strafrechtelijk onderzoek gaat doen. Jacco de Ruiter is woordvoerder van de Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn en vertelt wat zij in het dierenpension in Darp aantroffen.
10: Veel te veel dieren op een veel te kleine oppervlakte bij elkaar gepakt. scherpe delen op de vloeren, aan de hokken, aangevreten plastic manden waar de honden zich aan konden verwonden. Kortom, daar was van alles mis.
1: Een politieachtervolging is gisteren geëindigd in Oranjedorp. De bestuurder werd na een achtervolging met meerdere politieauto's en een helikopter klem gereden. De auto die botste daarbij tegen een bedrijfspand. Een politiehond die hielp vervolgens bij de aanhouding van de verdachte. Waarom de man op de vlucht sloeg, dat is nog niet bekend. Volgens ooggetuigen zou tijdens de achtervolging ook een politieauto zijn geramd. En FC Emmen die begint vanavond aan het seizoen 2026-2027 in de Eerste Divisie. Dat gebeurt in eigen huis tegen Roda JC. Trainer Menno van Dam die vertelt hoe hij het Roda zo lastig mogelijk wil gaan maken.
11: Dat we hun spel hun niet in het spel laten komen, maar dat we vooral ook ons eigen spelletje kunnen gaan spelen. Nou ja, en dat hebben we in de voorbereiding echt wel goed gedaan. En tegen Almere hebben we dat ook nog omgezet in goals. Nou, dus ik hoop dat we daar uiteindelijk veel kansen gaan creëren. En de nul houden.
1: De eerste competitiewedstrijd van FCM die begint vanavond om 8:00 en is hier zeker live te volgen via Radio Drenthe. Meer nieuws uit onze provincie dat vind je op onze website rtvdrenthe.nl en ook in de RTV Drenthe app.
12: Is het mailgedankje daar? Hoe zeg ik dat? Dankjewel, zo heet dat. Hey, wat voor weer hebben ze erbij op de Oude Meerdijk in Emmen? En wat voor weer hebben ze erbij in Dieven bij de première van een Shakespeare-voorstelling? Ik ga het vragen aan Roland van der Zwaan. Goedemorgen.
13: Goedemorgen Judith.
12: Wat verwacht jij voor eerst even naar vanavond?
13: Nou, vanavond dan gaat de bewolking openbreken. De zon die komt erbij. De temperatuur die zal dan, als de zon er nog even bij zit, zo schommelen rond de 18 graden. Ik verwacht eigenlijk als de zon ondergaat, ja, dan gaat het echt vrij snel frisser worden richting de 14 tot 15 graden. Het is heel rustig vanavond. Het is droog. Er is de zon erbij met nog wat laatste wolken. Dus het ziet er prima uit.
12: Prima. En overdag?
13: Overdag vandaag maximaal 20 graden. Die bewolking houdt stand. Tussendoor laat de zon zich af en toe eventjes zien. Er zou een lichte bui kunnen vallen. En zou betekent eigenlijk van er is wat op de radar te zien. Maar heel veel plekken houden het droog vandaag. Dus weinig neerslag. Want inmiddels is wel duidelijk dat we echt in een hele grote zomer vertoeven. Het lijkt op die van 2003. Die van 2018, die droge 2018. En die 2019 toen we 39 graden hebben gehaald. Als een hoogste temperatuur ooit in Hogeveen. Nou, de temperaturen die zijn niet zo hoog deze keer. Wij zitten dus vandaag bij die 20 graden ongeveer. Morgen komt er na een frisse nacht van ongeveer 6, 7 graden met mistbanken morgenochtend. Die zijn vrij snel verdwenen. Komt de zon erbij, die blijft de hele dag bij ons. Weinig bewolking, volop zon. 24, 25 graden als maximumtemperatuur en weinig wind. Echt een zomerse dag morgen. Ja. En ook zondag schitterend weer met flinke zonnige perioden. Misschien een paar wolken die vanuit het westen naar ons toe komen. En weinig wind. En dan zelfs 29 graden als maximumtemperatuur. Dus de komend weekend lijkt de zomer gewoon door te gaan.
12: Ja, en daarna?
13: Daarna gaat zo'n hoge drukgebied, komt er weer een nieuwe naar ons toe. Die andere die trekt gewoon weg. Daardoor krijgen we dus een noordelijke wind. Noordelijke winden betekent dus weer wat koeler weer. Dan gaan we weer terug met nachttemperaturen zo rond de 10 graden. Overdag 23 graden, 24 graden. En daarna midden volgende week gaan de temperaturen weer omhoog als het hoge drukgebied weer naar het oosten weggaat. En de wind gaat draaien naar het oosten. Dus dit gaat voorlopig zo nog wat door. De eerste aankondiging van eventueel neerslag die misschien bruikbaar is voor ons, voor de landbouw, dat zie ik eigenlijk gebeuren ongeveer, zo'n beetje tegen de 20 augustus aan. Dus dat duurt echt nog wel eventjes anderhalve week. Dan wordt het licht wisselvallig met van tijd tot tijd een paar buien. En dan wordt het ook wat koeler. Maar voorlopig houdt deze zomer aan en is het lekker zonnig met van tijd tot tijd hoge temperaturen.
12: Roland, dankjewel. Heb een mooie dag en een goed weekend alvast gewenst. Daniel Loos schreef ooit eens een lied speciaal voor de trektocht. Je weet dat ongetwijfeld nog wel. Maar hoe heet dat lied ook alweer? Laat het ons weten op 0592-33-1188.
14: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
15: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
14: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
16: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
17: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
18: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
19: Hey ondernemer, hallo? Kan je me hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
20: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
21: Goedemorgen Drenthe.

0: Joe Cocker. Heerlijk om hem even erbij te hebben. Feeling alright. Vriendje of tombola. Nou, dat geldt misschien ook wel voor Geesje de Vogel vanuit Spier. Geesje, een heel goeiemorgen. Dag Geesje, goeiemorgen. Hé, hey, nou dacht ik Geesje onder de knop te hebben, maar... Oh, Geesje belt... Nou, heel goed. Geesje belt ons terug. Ik ga even kijken of ze er nu weer is. Hé, hey, was even weg, Geesje. Hoi. Goedemorgen.
1: Ik was even vergeten of ik... Ik was even vergeten of ik hem nu al op moest hangen of daarnet, maar...
0: Nee, maar we moeten eerst het spelletje nog even spelen, Geesje.
1: Ja, natuurlijk.
0: Hé, hey, Geesje, je zit in Spier, maar daar kom je niet vandaan, hè?
1: Nee, daar kom ik niet vandaan. Nee, ik kom uit Nieuw-Lekkerland.
0: Nieuw-Lekkerland, Zuid-Holland zijn we dan, hè?
1: Zuid-Holland zijn we dan, inderdaad.
0: Hoe mooi is daar?
1: Ook heel erg mooi. De molens van kinderen, daar heb ik een hele grote... Ja, vooral in de zomer, Japanners, Chinezen, iedereen komt daar langs lopen. Dus,
0: voor al die molens,
1: nee, een drukte van... Ja, 19 molens op een rij. Dus echt heel erg mooi.
0: En is het daarom dat je denkt... ik ga gewoon voor mijn rust even heerlijk in Spier zitten deze zomer?
1: Nou, toen ik hier mijn huisje kocht... waren de molens er wel, maar was het nog niet zo'n grote attractie. Het is nu echt werelderfgoed. Dus ja, dan is het echt heel erg bekend bij alle tour operators. Die komen er langs, schepen komen er langs. Ja.
0: Dus dan kunnen we beter hier zitten.
1: Ja. Dus zo hier kan je mooi fietsen.
0: Kun je ook nog eens meedoen aan een spelletje op de radio met als instapvraag. Daniel Lohuis schreef ooit eens een lied speciaal voor de trektocht. Maar hoe heet dat lied?
1: Laat mij maar lopen.
0: Ja! En jij zegt het mooi op het Zuid-Hollands.
1: Ja, laat mij maar lopen. Mag je nog
0: een beetje dress nemen? Laat mij maar lopen?
1: Ja. Laat mij maar lopen. Ja,
0: zo ongeveer.
1: Ja, nou,
0: we blijven oefenen, Geesje.
1: Ik versta ze al veel beter dan toen ik hier kwam.
0: Nou, kijk eens aan. Ja, aldoende leert de mens, hè? Zo is het ook nog eens.
1: Zeker
0: en Geesje, dat betekent dat je 10 euro in de pocket hebt. Daar zijn ze voor je. Of ga je ze inleveren voor de tombola?
1: Nee, ik ga het inleveren voor de tombola.
0: Daar zijn
1: we. Dat heb ik al eerder gedaan. Dus,
0: Nou, daar zijn we hartstikke blij mee. Weet je nog wat er toen uitkwam?
1: Ja, een zweefvlucht.
0: Nee!
2: Oh joh.
0: Nou, de helikoptervlucht zit er nog in. Het zal toch niet gebeuren, Milko?
2: Je weet het niet. Misschien heeft ze het geluk wel aan de kont hangen. Je zou het zeggen. Zullen we maar gelijk een slinger aan gaan geven dan?
0: En of het geluk aan die Zuid-Hollandse kont hangt, dat zullen we weten. Want Milko heeft inmiddels een balletje uit de tombola te pakken.
2: Ja, ik ben benieuwd wat voor prijs jij mee aan de haal gaat, Geesje. Eens even kijken. Wat is dat geworden? Ik maak het balletje open. En wat staat erop? Even kijken. Een verzorgde busreis voor 2 personen naar Kinderdijk. Nee, is niet zo. Nee, het is een bioscoopbon.
0: Die Milko die heeft het allemaal even voor de gek. Bioscoopbonnen, heerlijk. Bioscoopbon. Even met z'n tweetjes, Milko.
2: Bioscoopbonnen, dus het zijn er voor 2 personen, ga ik wel vanuit. Ja, zeker weten.
1: Het zijn er 2 personen, nou geweldig.
0: Je hebt weer een mooie prijs te pakken. Hé, hey, dankjewel voor het meespelen.
1: Hartstikke bedankt.
0: Dag Geesje, veel plezier in Drenthe. Dag.

0: Wat hebben we dit vaak gezongen met z'n allen. Wat heerlijk. Het trektochtlied van Daniel Hogus. Laat mij maar lopen. Ja, we waren net al even in Diever voor het Stamppotbuffet bij het Shakespeare Theater daar. Nou, we gaan even terug naar dat Shakespeare Theater. Want vandaag gaat het klassieke stuk As You Like It in première. Dus alle reden om even te bellen met de regisseur Jacques Nieborg. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe is het met je zo vlak voor de première?
1: Nou, ik heb er ongelooflijk veel zin in. Het is echt, we hebben er heel lang naartoe gewerkt met z'n allen. En ik denk dat we er echt wel klaar voor zijn. En nou, laat iedereen maar komen.
0: De 25e volgens mij, is het dan überhaupt nog spannend voor een regisseur?
1: Je bedoelt de 25e voorstelling. Ja, het is natuurlijk elke keer is het wel weer spannend of het wondertje gebeurt. En dat gaat niet altijd vanzelf. En de ene voorstelling is ook beter dan de andere voorstelling. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat het vanavond en de komende avonden wel goed komt.
0: Welke wondertjes kunnen we verwachten van jullie?
1: Nou, je wil toch graag dat het publiek zeg maar helemaal in de voorstelling komt. En dat proberen we te veroorzaken. En of dat gebeurt is altijd een beetje de vraag.
0: Ja, want hoe ga je dat doen als het een stuk is dat over huwelijken gaat?
1: Ja, nou, we gaan heel veel huwelijken toevoegen. En we gaan het echt doen. Hè? We gaan vanavond echt mensen in het huwelijk treden in de voorstelling.
0: In het Shakespeare Theater in Diever?
1: Ja.
0: Is dat ooit eerder gebeurd?
1: Niet dat ik weet.
0: En hoeveel huwelijken gaan daar vanavond voltrokken worden dan?
1: Heel veel. Maar eentje daarvan is een... ze zijn twee mensen die echt in het huwelijk gaan treden.
0: Hoe bijzonder is dit, zeg?
1: Ja.
0: Dat lijkt me nog wel meer spannend, eerlijk gezegd.
1: Ja, ik heb ze net ook een berichtje gestuurd. Toi, toi, toi voor hun huwelijk. Het is echt ze hebben ook de première.
0: Ja, want ga je dat voltrekken van dat echte huwelijk opnemen? Is dat verwerkt in het stuk? Hoe moet ik dat zien?
1: Ja, zo moet je dat zien. In het stuk het stuk eindigt, het is een comedy, het stuk eindigt met heel veel huwelijken. En deze mensen zijn dan ook op het toneel. En we hebben een babs. Die gaan natuurlijk treden.
0: Nou, heel bijzonder.
1: En het publiek maakt er allemaal mee.
0: Ja. Hoe zijn de laatste weken geweest in de voorbereiding op dit stuk, om deze première?
1: Ja, we hebben getry-out. Dat betekent dat we ook heel veel dingen uitproberen. Om te kijken of het wel of niet werkt. En of iets langer moet, of korter, of sneller, of langzaam, weet ik veel. En we hebben het stuk langzaamaan steeds verder aangepast. Tot het nu de vorm heeft die het nu heeft. En waar we met z'n allen en het publiek ook vooral heel enthousiast over is.
0: Het publiek was van tevoren al enthousiast volgens mij. Want al voor de première zijn alle voorstellingen uitverkocht. Hè? Hoe bijzonder is dat?
1: Ja. Ja, ik heb het nog niet eerder meegemaakt. Het is heel bijzonder. Het is ook een beetje. Ik vind het ook. Het is natuurlijk geweldig. En daar ga je voor. Maar ik vind het ook een beetje jammer. Want de boel zit ook een beetje op slot. Want er kan niemand meer bij. Dus we moeten maar eens kijken of we daar nog een oplossing voor kunnen vinden.
0: Hoe zie je die oplossing dan?
1: Ja, dat weet ik niet. Daar gaan we met een aantal verstandige mensen over praten.
0: Want het aantal plekken is iets minder, omdat het decor wat groter is dit jaar, toch?
1: Ja, we hebben een enorm decor. Het probleem voor onze decorontwerper dit jaar was dat het stuk zich afspeelt in het bos. En het theater zelf is al in het bos. Dus hij moest eigenlijk een bos in een bos ontwerpen. En dat is een enorm bos hout geworden, wat decor is geworden. En dat neemt nogal veel plaats in. En daardoor zijn er wat minder zitplaatsen dan andere jaren. En ik denk dat het 50 zitplaatsen minder per voorstelling dan andere jaren.
0: Ja. Nou, hang wat schommels daar in de bomen van het bos en dan kan misschien nog een aantal mensen daarbij. As You Like It, de première vanavond in het Shakespeare Theater in Diever. Met dus de voltrekking van een echt huwelijk. Regisseur Jacques Nieborg. Toi, toi, toi, zeg je dan in jullie weer.
1: Hey, dankjewel. Hoi, hoi.

0: Robbie Williams. Met heerlijke Candy.
1: Dit was het nieuws vanochtend.
0: In Drenthe zijn de omgekeerde vlaggen weer terug van weg geweest. De vlaggen zijn vooral een uiting van ontevredenheid onder boeren over het stikstofbeleid. En Drenthe gemeenten willen dat vlaggen verwijderd worden van de openbare plekken. Bijvoorbeeld van lantaarnpalen waar ze aan gehangen worden. Desnoods doen gemeenten dat zelf, laten ze weten. Ook blikken we vooruit op de eerste competitiewedstrijd van het nieuwe seizoen voor FC Emmen. Ze trappen vanavond af tegen Roda JC op de Oude Meerdijk. Natuurlijk, waar anders? Nou ja, als je een uitwedstrijd hebt, dan waar anders. Maar ze hebben een thuiswedstrijd, dus op de Oude Meerdijk om 8:00 vanavond daar. Wij zijn er eerder bij, vanaf 7:30 al live te volgen hier op Radio Drenthe. En natuurlijk ook via onze website en app. De Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn wil dat dierenpension de aanloop in Darp zijn deuren sluit. Dat vertelde Jelke de Ruiter, woordvoerder van de inspectiedienst. De inspectie controleert het pension al een langere tijd, sinds 2 jaar ongeveer. En tijdens die inspecties zijn meerdere gevallen, meerdere situaties vastgesteld waarbij het allemaal niet kon. Bijvoorbeeld veel te veel dieren. Kapotte vloeren die gevaarlijk zijn voor dieren. Kapot gekoude plastic manden die te scherp zijn voor de dieren. Nou, tot overmaat van ramp moest daar een hond die daar gelogeerd heeft worden afgemaakt vanwege een ongeluk daar. Goed, ze willen dus deze inspectie dat het tehuis het pension sluit en dat het OM strafrechtelijke vervolging gaat instellen. En de spanning stijgt in Dieven, je hoorde het net, want vandaag is de première van As You Like It in het Shakespeare Theater in Dieven. Dus de 25e voorstelling, voor de première al helemaal uitverkocht. En het is een bijzondere première, want ja, de voorstelling gaat over huwelijken. En laat er nou echt een huwelijk voltrokken worden vanavond daar. Jacques Nieborg die zegt, ja, allemaal leuk en aardig dat is uitverkocht, maar ik zou nog wel willen dat er wat mensen bij kunnen. Dus ze gaan nog kijken hoe ze dat voor elkaar kunnen krijgen. Nieuws uit de regio ook altijd te vinden op de app en de website.
1: Koffie en Keuvel.
2: Wim Boer.
0: Hey Wim, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Heb je de foto's al binnen van de hond en kant van de week?
3: Nee, nog niet.
0: Nou joh.
3: De selectiecommissie is nog niet helemaal klaar, denk ik.
0: Nee, denk het. Daar gaat de hele jury over, denk ik.
3: Ja, nee, klopt. Het is altijd wel een feestje als ze weer binnenkomen. Meestal donderdags, maar vanochtend nog niet. Dus ik heb even een mailtje gestuurd. En ze zijn nu volgens mij druk aan het zoeken. Dus,
0: het zal wel druk zijn daar.
3: Nou, het is hartstikke druk, vooral met katten. Ik hoorde vorige week, in 1 week hadden ze er 87 katten bij gekregen. En heel veel kittens. Dus, nou ja, ik ben benieuwd.
0: Als ik daar kom, kan ik zelf wel een opvang beginnen, denk ik.
4: Ja, je neemt ze allemaal mee.
0: Ach ja, joh.
3: Ja? Ja, hè? Hopsakee. Ja. Pak maar in, strik erom en meenemen.
0: Nou, zo is het. Ja. Heerlijk. Ja, en wat ga je nog meer doen?
3: Oh, straks natuurlijk in het eerste uur wel eventjes stilstaan bij het overlijden van Judy Kaagman. Natuurlijk, want dat was meer alleen dat dansje in dat strakke blauwe leren pakje natuurlijk. Prachtig mooi. En de muziekredactie heeft mijn favoriete liedje in de playlist gezet. Dus nou, daar ben ik wel heel erg blij mee. We gaan het hebben over marmotten en over andere zaken. Dus wij komen de ochtend wel weer door.
0: Marmotten, dan moet ik aan Fred Emmen denken.
3: Ja,
0: niet aan Fred Emmen, hoe heet die andere? Fred Oster.
3: Fred Oster. Die, ja, met André van Duin en zo.
0: Dan lieten ze van die marmotten gaan en dan ging die naar een hokje van 25 gulden of 100 gulden, zoiets, hè?
3: Ja, klopt. En dan zaten we op een meter voor de televisie te kijken van, oh, wie wint er?
0: Ja, precies, ja. Ga je daarom hebben over marmotten of heeft het met iets anders te maken? Oké. Okay. Zometeen hoor je het in Koffie en Keuvelen met Milko en met Wim. Veel plezier erbij. Goed weekend gewenst en tot maandag.
5: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
6: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
7: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
8: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in Hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
1: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 9 uur.
4: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. In Thailand heeft een tiener zeker 8 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. De jongen doodde eerst zijn opa en oma in hun huis en ging daarna naar de middelbare school waarop hij zat. Daar schoot hij 3 leraren en 3 leerlingen dood. Zijn lichaam werd later in een lokaal gevonden. Het motief van de jongen is onbekend. Acteur Peter Faber is overleden. Hij speelde veel rollen, zowel op het toneel als in films en tv. Zo speelde hij in Soldaat van Oranje en was hij de vader van Siske de Rat.
9: Je ziet er goed uit.
10: Dank je. Wil je wat van me drinken?
9: We hebben een biertje. Wat zou je ervan zeggen als wij eens gingen scheiden? Dan kun je allemaal doen en laten wat je wilt. Wat zou je er met mij getrouwd blijven? Als je in elke hand 10 anderen kan krijgen. Dan heb je toch niks.
4: Peter Faber speelde zijn laatste rol in 2023 met zijn zoon Jesse in de film Sweet Dreams, dat een jaar later de Nederlandse Oscar-inzending was. Peter Faber was 82 jaar. De dikke vandalen gaat het woord vulva-lippen toevoegen in het woordenboek. Gebeurt na jarenlange campagne van organisaties Dolomina's en Schaamteloos, een organisatie die zich inzet voor inclusief taalgebruik en bezwaar heeft tegen het woord schaamlippen, omdat er een onnodige link is met schaamte. De hoofdredacteur van de Dikke Vandalen legt uit waarom ze het woord hebben opgenomen in het woordenboek.
11: Ik zag dat een patiënteninformatie van gynaecologen. En dat het daar, dat het woord vulvalip daar nu toch vaker in voorkomt. En in ieder geval zo vaak dat het vermelding in de Dikke Vandalen verdient naast het woord schaamlip.
4: De term schaamlip blijft wel de centrale term. Het weer, flinke stapelwolken en wat zon. In het noorden lokaal een bui. Er staat niet veel wind en het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
12: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
13: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol. Voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
14: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna. Max Vakantieman. Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk. Samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
13: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
15: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
16: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
17: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Wereldband en festivalfavoriet Altin Gün speelt hun aanstekelijke Turkse psych groove. Bij hun bezwerende folkrock kun je niet stil blijven zitten. Op 20 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
16: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
17: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
2: Radio Drenthe.
1: Koffie en Keuvel met Wim Boer.

0: kapitein, deel 2. Dit waren natuurlijk Agda en de Munnik.
1: Koffie en Keuvel.
2: Met Wim Boer.
0: Het is 9 minuten over 9. Een hele goede morgen op deze vrijdag de 7e augustus. Welkom bij Koffie en Keuvel op Radio Drenthe. Leon Moorman, die zit in ons terugblik op de Drentse Duizend. En Danny de Munk, die zit in de schatkist der vaderlandse popmuziek. En natuurlijk staan we stil bij het overlijden van Johnny Kaagman. Straks hoor je de Dolly Dots met Don't Give Up. Maar eerst is hier Yves Berendsen. En misschien is het tijd.

0: bescheiden mening werd het gezongen door de beste zangeres van de Dolly Dots, Ria Briefies. Dit waren ze met Don't Give Up.
1: De Drentse Doezend.
2: Bij Radio Drenthe.
0: Tijd voor ons terugblik op de Drentse Doezend. En die staat in het teken van de laatste week van de bouwvak. Dus met liedjes over huis en over thuis, over een huis gaan en dat soort zaken meer. En we sluiten de week af met Leon Moorman met Naar Huis. Geschreven voor het Drents Liedjes Festival in 2018 door Leon zelf samen met Robin Mulwijk. Tijdens de finale van het Drents Liedjes Festival werd trouwens het nummer gezongen door Mark Bouwers, omdat Leon Moorman die avond gewoon niet kon. De studioversie werd natuurlijk wel door hem ingezongen en werd een enorme grote hit. In 2024 op nummer 23 in de lijst. Eind vorig jaar stond hij op nummer 53 in de Drentse Duizend.

langs afscheid van het publiek. Natuurlijk van het klein orkest met Laat Mij Maar Alleen. Harry Jekkers was dat. Straks hoor je de Golden Earring hier in een uurtje Nederpop met Another 45 Miles. Maar eerst Listen to the Man with the Golden Voice.

0: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
1: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
2: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
3: In Hoogeveen.
4: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantumfit, thuis in de regio.
5: Zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
6: Het is 9:55. Tijd voor het nieuws uit de regio. In Drenthe zijn de omgekeerde vlaggen terug van weg geweest. Vlaggen zijn vooral een uiting van de ontevredenheid van boeren over het stikstofbeleid. Drentse gemeenten willen dat de vlaggen verwijderd worden. De Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn wil dat het dierenpension Daanloop in Darp zijn deuren sluit. De inspectie controleert het pension al langer. En na nieuws over een noodlottig ongeluk met een hond wil de inspectiedienst dat het sluit en dat het OM strafrechtelijk onderzoek gaat doen. En FC Emmen begint vanavond aan het seizoen 2026-27 in de Eerste Divisie. Dat gebeurt in eigen huis tegen Roda JC. En dat kun je natuurlijk ook allemaal vanavond volgen op Radio Drenthe. Dit en meer nieuws vind je bij tvdrenthe.nl en ook in onze app. Roland van der Zwaag met het weer.
7: Vandaag laat de zon zich slechts af en toe zien. Het zijn vooral de wolkenvelden die vandaag het weerbeeld bepalen. Er zou een enkele lichte, kortdurende bui kunnen overtrekken. Stelt allemaal niet zoveel voor. De temperaturen vanochtend, ja, een graadje of 17. 17, maximaal 18 graden bij een zwakke wind uit het westen. Vanmiddag een zwakke tot matige wind uit het westen. Dan komt de zon er af en toe even bij. Er zou nog een enkele losse bui kunnen vallen. Maar de meeste plekken die worden steeds droger en die hebben eigenlijk helemaal geen bui. Temperaturen vanmiddag zo rond de 20 graden. En in de namiddag dan komt de zon er wat vaker bij.
8: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
9: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner voor talent.
10: Ik doe het voor gezonde nieren.
11: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
12: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
9: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
13: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
14: Zonder leden geen Max. Dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op Vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.

0: deze zomer spelen we het weer.
1: Vriendje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Van prachtige designer zonnebrillen, diner- en saunabonnen, tot wandelschoenen, schaatsen en luchtbedden. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En het leuke is, altijd prijs. Meer weten? Kijk op ntvdrenthe.nl/winnen. Tientje of tombola. De hele zomer bij Radio Drenthe. Altijd in de buurt.

0: de Royal Albert Hall in Londen vol deze Caramerald, A Night Like This.
1: De schatkist van Nederland.
0: Tijd om de schatkist der vaderlandse popmuziek in te duiken. En die staat de hele week in het teken van de Metaldag Mokumdag. Nou, dat was gisteren en dat hebben ze daar volgens mij geweten. Want je kon er over de kop lopen met heel veel muzikale activiteiten daar. En daarom ook deze week elke dag een nummer over de hoofdstad. En vandaag doen we dat met Danny de Munk, Mijn Stad. Het was in de tijd de opvolger van de nummer 1 hit Ik Voel Me Zo Verdomd Alleen. Natuurlijk uit de film Siska Draat. En Mijn Stad behaalde de tweede plaats in de Nederlandse top 40. Danny!

0: vandaag.
1: Robert van Hemert, dat met zijn zandlooster. We staan natuurlijk ook vanochtend in het uurtje Nederpop stil bij het overlijden van Junie Kaagman, de zangeres van Earth and Fire. Nou, ze leed al jarenlang aan de ziekte van Parkinson. En naast haar zangcarrière zette ze zich in voor de belangen van artiesten als voorzitter en medeoprichter van de muziekkantenvakbond BV Pop. En later natuurlijk als voorzitter van de stichting Konamus, wat we nu kennen als de stichting Buma Cultuur. Nou, een nieuwe generatie leerde haar kennen toen ze van 2002 tot 2008 jurylid was van het talentenjachtprogramma Idols. Ze werd in 1947 in Den Haag geboren als Christina Henriette Kaagman. En ze begon haar zangcarrière in het schoolkoor en in de schoolbed The Rangers van het Voorburgse Huygens Lyceum. In 1969 werd ze gevraagd als zangeres bij de Haagse popgroep Earth and Fire. En met haar unieke, krachtige, heldere stem en glamrockachtige kledingstijl werd ze niet alleen het boegbeeld van de band, maar groeide dus uit tot een stijl- en een zangicoon.

jaren 70 een tijd ver vooruit was. Johnny Cash natuurlijk samen met Earth and Fire. En What a Difference Does It Make? We zijn aan het einde gekomen van het eerste uur Koffie en Keuvel. Tot slot Roanesse. We gaan even afzakken naar Limburg.

0: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
1: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hoogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hoogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishoogeveen.nl.
2: Ze zijn er weer. Overheerlijke aardbeien.
3: Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
2: Kom naar de woonwinkel met de grootste keuze in laminaat en PVC-vloeren. Aanhuis Hogeveen. De woninginrichtingsspecialist. Aanhuishoogeveen.nl.
4: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
5: Had koevoorde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Koevoorde. Museumkoevoorde.nl.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
7: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. President Trump probeert opnieuw om het geboorterecht op Amerikaans staatsburgerschap in te perken. Nu krijgt vrijwel iedereen die in de VS wordt geboren het Amerikaanse staatsburgerschap, ongeacht de nationaliteit of de status van de ouders. Trump wil daar vanaf voor kinderen van sommige groepen ouders, zoals mensen die voor buitenlandse overheden in de VS werken, of van mensen die worden gezien als vijandelijke vreemdelingen. Ook wil hij een eind maken aan geboortetoerisme, waarbij zwangere vrouwen naar Amerika reizen met als doel daar te bevallen, zodat het kind automatisch de Amerikaanse nationaliteit krijgt. In Thailand heeft een jongen van 14 zeker 7 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. De jongen doodde eerst zijn opa en oma in hun huis en ging daarna naar de middelbare school waarop hij zat. Daar schoot hij 5 mensen dood. 23 mensen raakten gewond. Zijn lichaam werd later in een lokaal gevonden. Het motief van de jongen is onbekend. In Frankrijk zijn 2 mannen veroordeeld voor de zware mishandeling en dood van een Franse livestreamer. De 46-jarige man werd vorig jaar tijdens een 12 dagen durende livestream op Kik gemarteld en overleed daarna. De daders kregen voorwaardelijke celstraffen en een boete. Van doodslag werden ze vrijgesproken omdat zijn slechte gezondheid mogelijk heeft meegespeeld bij zijn overlijden. Wel bestaan twijfels of het slachtoffer de martelingen vrijwillig onderging. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram, Meta, is veroordeeld voor het schaden van de mentale gezondheid van kinderen. Volgens de rechter zijn de apps zo ontworpen dat kinderen eraan verslaafd raken. Meta moet ruim $500 miljard bijdragen aan behandelprogramma's en aan preventie. Het weer, in het midden en noorden veel bewolking en een enkele bui. Vanmiddag verdwijnen die buien en vanuit het zuidwesten komt dan de zon door. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS-journaal.
8: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
9: Oh, weer een muis.
8: En samen spelen.
9: Kom maar. Ja.
8: Au. En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
10: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
11: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
12: Tuurlijk wel!
11: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
13: Ik doe het voor gezonde nieren.
14: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
15: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten.
12: voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
11: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro? Dewarmte.nl.
15: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
16: Radio Drenthe.
17: Koffie en Keuvel met Wim Boer.

0: Wilco, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen Wim.
0: Dat Take a Chance on Me. Ik zit bij een zangclubje. Dat vind ik hartstikke leuk om te doen. En een van de liedjes die we daarbij zingen is deze, Take a Chance on Me.
1: Ja.
0: En ik doe dan de baspartij. Dus ik doe het hele nummer alleen maar. Take a chance, take a chance, take a take a chance, chance, take a chance, take a chance, take a take a chance. Gewoon 3 minuten lang.
1: Maar wel onmisbaar.
0: Ja, dat dacht ik.
1: Voor de nummer, nee, is hartstikke belangrijke taak, Wim. Nee, als je dat niet hebt.
0: En een goede ademhalingsoefening is het ook meteen. Dus dat scheelt er weer.
1: Ja. Is het ook je favoriete nummer om te doen? Dat lijkt me toch niet dan, hè?
0: Nee. Ik heb liever wat meer inhoud dan dit.
1: Wat is je favoriete nummer?
0: Favoriete nummer? Daar vraag ik me wat. De Beatles vind ik wel leuk om te zingen.
1: Ja? Welke?
0: Ja, She Loves You. Of Acta in de Munich doe ik ook nog wel eens een liedje van. Het regent zonnestralen. Dus, ja.
1: Een breed repertoire.
0: Ja, en wat wel leuk is, we beginnen volgende week met repeteren. En het kerstrepertoire staat alweer te gebeuren. Dus
1: volgende week ben jij al helemaal in de jingle bells.
0: Have yourself a merry... Nou, dat...
1: voor je weet is het zo ver, hoor.
0: Ja, dus dat dacht ik wel.
1: Pas op.
0: Pas op, jongen. De bladeren die vallen weer van de bomen. Oh, dat is een andere reden. Hé, hey, we gaan ons spel spelen. Maar daarvoor zijn we uiteindelijk hier nu op dit moment. Namelijk Tientje of Tombola. Vanochtend een horloge?
1: Nee. Bioscoopbonnen.
0: Oh ja.
1: Bioscoopbon. Mooie prijs. Bioscoopbon voor 2 personen. Ja, dat weet ik niet.
0: Heb ik een ander programma geluisterd of zo?
1: Dat zou maar zo kunnen, inderdaad.
0: Dat zou kunnen, goed. Maar in ieder geval, wel een leuke prijs. De hoofdprijs zit er nog in.
1: Die zit er nog steeds in, inderdaad.
0: En volgende week spelen we nog. Dus het wordt spannend.
1: Het wordt heel spannend. Ja, de balletjes die worden steeds minder. De hoofdprijs komt steeds dichterbij. Des te groter is de reden om mee te doen met Tientje of Tombola.
0: Dat dacht ik. En dan als jij een antwoord weet op de vraag... Wat is een flintkop? Iemand die belt nu al. Dat gaat snel.
1: Ja.
0: Wat is een flintkop? Kom maar door op 0592 33 11 88. Appje sturen mag natuurlijk ook.

0: van Kim Wilde was er op Radio Drenthe met Love Blonde. Vriendje op tombola. Het is precies 10:15. We gaan ons spel spelen. Ik heb aan de telefoon Marianne. Marianne, een hele goede morgen.
1: Een hele goede morgen.
0: Hoe is het?
1: Ja, eigenlijk wel lekker.
0: Nou,
1: heerlijk, zo'n cool dagje tussendoor.
0: Het is wel eventjes bijkomen, maar ik vind het echt bijkomen. In huis ook. Je kunt de boel een beetje tegen elkaar openzetten.
1: Ja, het is echt een heerlijkheid. Even weer de frisse lucht erdoor.
0: Ja.
1: Even weer eigenlijk ook even de kop weer helder, zeg maar.
0: De kop ook weer helder?
1: Ja.
0: Maar die was ook een beetje aan het stomen,
1: nou,
0: zeg maar?
1: Door die warmte wordt hij een beetje stomerig, ja.
0: Ik vind het vooral s'nachts wel weer lekker dat je weer redelijk koel kunt slapen. Want volgens mij was het 2 nachten geleden of zo. Nou, je ligt gewoon te drijven in je bed. Bah.
1: Klopt, ja.
0: Niks aan.
1: En dan boven de 20, nee, ging helemaal niks aan.
0: Nee, bah. Waar woon je eigenlijk bij Jan?
1: Ik woon in Meppel.
0: In Meppel?
1: In mooie Meppel.
0: Mooie Meppel.
1: In Meppel.
0: Heb je gisteren nog aan het feestje meegedaan dan? Of?
1: Nee, helaas. Dat is mij voor mij persoonlijk te druk. Ik heb posttraumatische stressstoornis opgelopen met mijn werk.
0: Ach.
1: En dus ik dat ga ik niet doen. Maar ik heb wel op een afstandje mee kunnen genieten met prachtige foto's van het fotoboek Meppel. Die ze op Facebook plaatsen. Dus daar geniet ik dan op die manier van.
0: Maar je vermijdt dus de prikkels.
1: Ik vermijd de grote prikkels, ja.
0: Ja, nou, dat snap ik
1: Alhoewel,
0: heel goed.
1: Alhoewel ik ze soms ook wel eens opzoek. Oh, ja. Puur om ten eerste mezelf te plagen. En ook te kijken van, goh, hoe gaat het nu?
0: Ja.
1: Maar ja, soms moet ik ook echt even pas op de plaats doen. En ja, Meppeldag is me net iets te groot.
0: Ja, dat snap ik inderdaad. Want je kon volgens mij gisteren over de koppen lopen daar.
1: Ja, dat heb ik wel begrepen, ja.
0: En als
1: ik begrepen heb, de bussen vol Amsterdammers ook. En de hotels waren vol, dus echt hartstikke leuk.
0: Maar half Amsterdam loopt dan in Meppel. En dat heeft ook een beetje te maken ook met de namen van de grachten die zijn. Want die zijn hetzelfde als in Amsterdam, hè?
1: Ja, Herengracht, Keizergracht. Ja, klopt allemaal. Ah, ja.
0: Prachtig is dat. Ja. En alle artiesten uit Amsterdam die waren volgens mij ook met de bus gekomen. Er waren wel volgens mij meer dan 30. Dus,
1: dat geloof ik wel, ja, zo'n beetje. Ja,
0: prachtig.
1: Echt hartstikke leuk, ja.
0: Nou, eens even kijken of we jou wel even kunnen prikkelen met een tientje of met een tombola. Die test die gaan we dan in dit geval wel even aan, Marianne. Wat bedoelden ze in Drenthe als ze zeggen van dat is een flintkop?
1: Nou ja, toen zei ik dat ben ik.
0: Ja.
1: Ik ben een koppig persoon.
0: Toch
1: of
0: wel, hè?
1: Hardnekkig of ja, ik ben best wel eigenwijzig en
0: In dit geval is dat goed.
1: Dus
0: dan hoor je ting ting het belletje. En dan mag ik jou feliciteren, want jij hebt in dit geval, hoppakee, 10 euro in de knip.
1: Hartstikke goed. Maar we gaan voor de tombola.
0: Gelukkig maar, ja.
1: Uiteraard.
0: En Milko die denkt er ook zo over, want
2: absoluut.
0: Die staat inmiddels al bij het apparaat. Dus,
2: ja, dan heb ik er niet voor niks mezelf verplaatst. Maar Jan, ik ga er een slinger aan geven. We gaan gewoon snel die tombola balletje uit laten vissen. Even kijken, daar komt hij aan.
0: Mm-hmm. Oh, wacht even, ik heb een beetje vormgeving er nog bij. Let op.
2: Oh. Groen met rood balletje. Maar het belangrijkste is, wat zit er in dat balletje? Jij gaat
1: mooie
2: aan de hal.
1: Drentse kleur, hè?
0: Ja.
2: Jazeker.
0: Ja.
2: Jij gaat aan de hal met de tuinslanghaspel. Hij staat hier. Ja.
0: Hoppa.
2: Ja, dat is een mooi ding, hoor. Absoluut.
0: Is mooi, hè?
2: En handig, hè, met deze warme temperaturen voor in de tuin natuurlijk.
1: Ja, zeker weten.
0: Ik moet zeggen, ik heb er thuis ook eentje aangeschaft. Ik vind het ideaal. En je kunt hem zo wel lekker oprollen. Je trekt er even aan en ruts, gaat hij weer naar binnen toe.
2: Ja.
0: Is perfect.
1: Ja, ik loop nog met een losse slang te slepen elke keer. Dus dit is echt heel fijn.
2: Redding is nabij, Marianne.
0: Dat is nu afgelopen. Het is helemaal klaar. Mooi zo. Hey, gefeliciteerd. Ja. We hebben je gegevens. Gaan we nog even noteren. En dan zorgen wij ervoor dat het allemaal richting het Meppelse gaat.
1: Hartstikke goed.
0: Ik wens je een hele fijne dag, Marianne.
1: Dank je.

lekker even luieren in de zon. Samen met de Kings en dat met hun Sunny Afternoon. Straks om 10:30 krijg je een overzicht van het nieuws uit de regio. En natuurlijk ook het meest actuele weerbericht met Roland van der Zwaag. Tot die tijd is hij Lou Reed. Over lekker rustig aan doen gesproken. Take a walk on the wild side.

0: voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
1: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
2: Kurk 24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk 24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk. Kurk 24. Kurk24.nl.
3: Het is even over half elf. Tijd voor het nieuws uit de regio. In Drenthe zijn de omgekeerde vlaggen terug van weg geweest. De vlaggen zijn vooral een uiting van de ontevredenheid van boeren over het stikstofbeleid. Drentse gemeenten willen dat de vlaggen verwijderd worden. De Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn wil dat dierenpension Daanloop in Darp zijn deuren sluit. De inspectie controleert het pension al langer en na nieuws over een noodlottig ongeluk met een hond wil de inspectiedienst dat het sluit en dat het OM strafrechtelijk onderzoek gaat doen. Een FC Emmen begint vanavond aan de seizoen 2026-27 in de Eerste Divisie. Dat gebeurt in eigen huis tegen Roda JC en is natuurlijk ook vanavond te volgen op Radio Drenthe vanaf 19:30. Dit en meer nieuws vind je ook op onze website en natuurlijk ook in onze app. Roland van der Zwaan met het weer.
4: Vandaag laat de zon zich slechts af en toe zien. Het zijn vooral de wolkenvelden die vandaag het weerbeeld bepalen. Er zou een enkele lichte, kortdurende bui kunnen overtrekken. Stelt dan maar niet zoveel voor. De temperaturen vanochtend, ja, een graadje of 17. 17, maximaal 18 graden bij een zwakke wind uit het westen. Vanmiddag een zwakke tot matige wind uit het westen. Dan komt de zon er af en toe even bij. Er zou nog een enkele losse bui kunnen vallen. Maar de meeste plekken die worden steeds droger en die hebben eigenlijk helemaal geen bui. Temperaturen vanmiddag zo rond de 20 graden. En in de namiddag dan komt de zon er wat vaker bij.
5: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
7: Tuurlijk wel!
6: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
8: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
6: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4.000 euro. Dewarmte.nl.
9: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
10: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
9: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig.

0: Richard. Samen met de Shadows en Lucky Lips.
1: Op Chuck.
2: Met Robert Oosting.
0: Het is 7 minuten overal 11 en we gaan eens even schakelen met Robert. Die is vandaag op Chuck en die is volgens mij in een dorp waar het vanavond en morgen een party ohne ende is. Of niet?
3: Nou, ja, ik... Dat klopt, ja, Wim. En ik zit hier even de Wall of Fame te bekijken bij Boer Hondies Belden, waar we bent. En ik zie hier een collega in een bijzondere positie. En dat is niemand minder dan Margriet Benak. Die, zo liet het tenminste, al behoorlijk wat ophef. Een microfoon in de BH plaatst heeft. Ik zal er zo even een foto van maken en die zal ik je hem sturen. Want dit is werkelijk waar de meute weer om hem te bekijken. En dit is in 2015, geloof ik, hè, jongens?
4: Ja, klopt, ja.
3: 2015, ja precies. Ik sta hier met Bastian en Bouke van de organisatie. En die hebben petit gemaakt tussen het... ja, wat waren jullie eigenlijk met bezig?
4: Met Bourgondisch Bijlen.
3: Ja, dat begreep ik. Maar wat wij aan doen hier?
4: Nou, we zijn momenteel aan het opbouwen. Ja, ja, nou, klaarmaken voor vanmiddag 4 uur. Ja. Voordat alles gaat beginnen en iedereen mogen ontvangen.
3: Ja, het ziet er voor mij heel klaar uit. Maar er moet nog wel even wat gebeuren.
4: Ja, er moet nog best wel wat gebeuren. Heel veel aankleding. Nou, zorg dat alles goed werkt. Kijken of alle drankkoud staat. Ook heel belangrijk.
3: Ja, dat is vooral met het thema natuurlijk misschien wel het belangrijkste.
4: Ja, dat is eigenlijk het belangrijkste.
3: Koud bier.
4: Ja, koud bier. Ja, dat hebben we nodig.
3: Ja, precies. Bouke, jij zet ook direct ja.
5: Ja, zeker. Koud bier. Zonder koud bier is er geen feest.
3: Nee. Helemaal niet in Belden.
5: Helemaal niet in Belden.
3: Nee. Hé, maar er zit een Duits tintje. En als ik zo eens naar de letters kijk op de tintjes achter mij, de muntverkoop, de tintjes waar je wat eten en drinken krijgen kunt, zeg maar. Het doet Duits aan in ieder geval.
5: Klopt, doet Duits aan. Het thema van dit jaar is ook Duits. En dan de Neue Mai Heimat is dan de leidende draad erin. Dat is een kookboek gemaakt uit van iemand uit, moet ik goed denken. Laat het globaal Duitsland.
3: Je meent het.
5: Ja, joh, het is een wonder. Ja. Nee, daar staan gerechten in. Die hebben allemaal een tintje gekregen van dat zijn van tegenwoordig. Dus nou ja, de kebab was een Duitse kebab. Alleen ja, ze hebben het allemaal een tintje gekregen. En dat gaan ze hier presenteren. Ja. En daar is een wedstrijd in.
3: Oké.
5: Ja. Ja.
3: Hoe ziet die wedstrijd er precies uit?
5: Nou, we hebben 10 deelnemers en 20 gerechten. En daaruit komt dan door een vakjury wordt de beste gekozen. Ja. En sommigen hebben ook nog een toetje.
4: Ja, klopt. Ja. Dessert, voorgerechten. Iedereen uniek. Soms zien we nog wel eens dat mensen dezelfde gerechten hebben. Nu heeft iedereen een ander gerecht. Dus dat is wel leuk.
3: Wat bindt dat dan voor deelnemers?
4: Restaurants uit de omgeving. Uit Bijlen, Westerbork, Wijster. Mis ik nog iets? Nee, bij de Westerbork Wijster.
3: Al u de gemeente bent redden in ieder geval.
4: Ja, klopt.
3: Ja, en hebben jullie die selecteerd met elkaar? Of kon die zich opgeven? Hoe is die samenstelling tot stand komen?
5: Nee, die kunnen zich opgeven. Die kunnen zich opgeven, ja. We hebben elk jaar wel terugkeren, de restaurants. Die terugkeren elk jaar. Af en toe wat nice. Af en toe valt er wat niet af.
3: Ja.
5: Maar ja, het is moeilijk ook wel tegenwoordig met personeel rond te komen. Dus het geeft variatie. Ja. En dat is wel mooi.
3: Weet je dat dan restaurants in de buurt? Ik noem wat de pizzeria hier in Belden bijvoorbeeld. Misschien dat die er met aan doet, misschien niet. Geen idee. Zonder reclame te maken. Maar die moet dus een Italiaans iets dan in Duitse vorm gaan gieten. Of...
5: Dat is een vrije keuze. Ze hebben in principe allemaal dat kookboek De Neue Heimat gekregen.
3: Ja.
5: Daarin moet ze een gerecht kiezen. En dat moet ze hier presenteren.
3: Ja. Dus een pizza en schnitzel combineren bijvoorbeeld.
5: Ja, dat kan.
3: Schnitza.
5: Dat kan. De braadworst, de curryworst, je ziet van alles voorbij komen. Dat is hartstikke mooi.
3: Ja.
5: Ja. En we gaan ze allemaal proberen.
3: Ja?
5: Zeker. Zeker. Ja. Zeker. Ja, als je de kans krijgt, dan moet je ze proberen. Dus we gaan ze zeker allemaal inproeven.
3: Zeker. Ik denk dat heel veel mensen die dit nog hoort behoorlijk enthousiast zijn. Maar kun je hier zo naartoe? Moet je tickets kopen? Is het al vol? Hoe gaat dat?
4: Nee, het is volledig gratis.
3: Gratis naartoe?
4: Ja, het is een open festival, om zo maar te zeggen. Kom je lekker voor de gezelligheid, lekker drank.

0: natuurlijk.
1: Ja, voor morgenavond is sowieso de hele avond vermaak. Vanavond ook eigenlijk ja, de hele avond. Allemaal Duitse artiesten. Weet ze zo niet. Eten drie allemaal vandaan.
2: Fuse komt.
1: Ja.
2: Fuse, ja. Die komt vanavond. Morgenavond hebben wij de Hin van Amstel. En we hebben tussendoor nog wat DJ's.
3: Ja, ook zo'n Duitser. Ja,
1: die ben ik vergeten wat zijn naam is.
4: Jimmy nog wel, geloof ik.
1: Nee.
0: Nou, dat vergeef ik jullie hoor. Ik zal het ook zo niet kunnen zeggen. Het is in ieder geval een duut stukje muziek. Hè. Iets met slager of...
2: Dat komt er vast bij.
1: Ja. Dat komt er vast bij.
0: Nou.
1: Dat komt er vast bij.
0: Ja, dat...
2: Slager, ja, slager. En ik heb eigenlijk geen flauw idee waar we kriegen.
0: Jullie zijn ook meer van de opbouw, denk ik.
2: Ja. Meer van de opbouw, ja, van de technische kant. Ja. Dus,
0: Dat is wel grappig dat de mensen van de communicatie zitten. Nou, Bouke en Bastien, die moet maar in het woord voeren. En jij bent van de vark even terug afgesprongen.
2: Wij lopen altijd achterop. Ja, dus nou, wat ze een keer als naar voren toe brengen, dat wij ook maar eens een keer...
0: Nou, er komt een mevrouw aan met een keycord om in net pak aan. En jij bent van de line-up. Jij weet precies wat er komt.
5: Nou, ik weet wel wat er komt.
0: Welke Duitse artiest houden we het over?
5: Oh, Imre Hansi komt om half zes.
0: Imre Hansi,
5: ja,
0: wie kent hem niet?
5: Ja, precies. Om half zes vanmiddag komt hij. Ja, heel
0: half
5: leuk.
0: Zes al.
5: Ja.
0: Hoe laat gaat de poort hier open? Dan ook om half zes? Of
5: nee,
0: net
5: om 4 uur starten we. En dan hebben we om half zes Imre Hansi en de Vlagionettes lopen langs. En om 8:30 begint de band Fuse. Yes.
0: En morgen weer?
5: Morgen weer. Morgen beginnen we met de pubquiz. Die opgave is helaas vol, dus die kunt je niet meer opgeven.
0: Ja, daar is een zwaantje pubquiz, gelukkig. Hè?
5: Ja, dat klopt. Mark Smit, zeker. En daarna om 9 uur begint de Heren van Amstel Band. Yes.
0: Het wordt in ieder geval een doldwaas weekend, gelukkig.
5: Ja, en gratis entree, hè, dus wees welkom.
0: Ja. Nou, ja. Iedereen dus die iets met Duitsland heeft of niet, of iets met Belden heeft of niet. Gratis entree hier achter het gemeentehuis, het Huis van het Tal, in Belden. Dus het wordt fantastisch. Dat is één ding wat zeker is. Het weer, dat zit in ieder geval met.
6: Tjus. Heb jij ook een tip voor Opjak? Mail hem naar opjak@rtvdrenthe.nl.

0: van Roxy Music met Dance Away. En daarvoor hoorde je Bluff met Alles is Liefde.
1: Wie keuvelt hier?
0: Het is natuurlijk allemaal best wel een toch een beetje droevige week. Natuurlijk, gisteren werd bekend dat Johnny Kaagman is overleden. Dat is al vorige week gebeurd. En vervolgens ook vanochtend werd je nog weer opgeschrikt door het bericht dat Peter Faber ons ontvallen is. 82 jaar, maar dan toch. En gisteren ook, misschien een klein beetje ondergesneeuwd, is dat Tony Scott overleden is. U zal dat heel veel luisteraars van Radio Dente wellicht niet iets zeggen, maar er zal altijd een categorie die zegt van, ja, goh, daar ben ik wel mee opgegroeid. Je denkt, ja, wie was het dan? Nou, een Nederlandse rapper uiteindelijk, 54 jaar oud geworden. Kreeg in 2014 de diagnose MS, waardoor hij vrijwel doof en blind werd. Peter van der Bosch, zo heette hij uiteindelijk echt. Hij scoorde tussen 1989 en 1992 een aantal hits in de top 40. Waarvan twee in de top 10 ook. Get Into It en Let Love. En andere bekende nummers waren Gangsta Boogie en From the Soul. En uiteindelijk was hij wel een van de vaandeldragers van de hip house. Een combinatie tussen house en hip hop. En een van de eerste rappers in Nederland. En dat was het genre vooral bekend in de underground. Maar ja, Tony Scott die zit het toch wel internationaal op de kaart. Kwam gewoon uit Weesby, jongen, in Suriname geboren. En hij boekte ook met name successen in Amerika en in het Verenigd Koninkrijk. En hij is dus gisteren overleden op 54-jarige leeftijd. Ik heb even bij ons systeem gekeken, er stond niet echt een plaat van hem in. Ik heb toch eventjes iets voor jullie opgezocht. En dit is Tony Scott met Get Into It. Luister maar eens.

Jeugd muziek die natuurlijk veel op Radio Drenthe zult horen, maar toch een verkleind eerbetoon aan deze vaandeldrager van de hip house, Tony Scott, die dus gisteren op 54-jarige leeftijd overleden is. In ieder geval wel muziek waar ik in mijn jeugd toch redelijk mee ben opgegroeid. Straks nog een uurtje koffie en keuvel op Radio Drenthe, met onder andere om 11:45 natuurlijk, niet vergeten, de hond en de kat van de week. Dit is Bad Boy van de Miami Sound Machine.

0: Kurk24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
1: Kurk24.
0: Kurk24.nl.
2: 3, 2, 1. Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stel voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
3: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
4: Tot 80% besparen met een hybride warmtepomp van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
5: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
6: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Verschillende mensen uit het vak reageerden verdrietig op het overlijden van acteur Peter Faber. Hij wordt herinnerd als een warm, vriendelijk en eigenzinnig mens. Producent Haik Balian noemt hem heel veelzijdig. Regisseur Ena Senjarevic, die zijn laatste film Sweet Dreams maakte, roemt zijn nieuwsgierigheid en zegt veel van hem te hebben geleerd. Ook acteur Barry Stevens prijst Faber. Volgens hem leerde Faber hem altijd open te blijven staan voor nieuwe dingen. De twee waren samen te zien in het RTL4-programma Beter Laat Dan Nooit. Peter Faber was 82. In Groningen is gistermiddag een surfer van 58 om het leven gekomen bij een ongeluk. De man uit Delfzijl werd in het Schildmeer aangevaren door een bootje. Hij werd zwaar gewond uit het water gehaald en overleed kort daarna. De bestuurder van het bootje is een man van 19. Hij wordt gezien als verdachte en is verhoord, maar zit niet meer vast. President Trump doet opnieuw een poging om het geboorterecht op Amerikaans staatsburgerschap in te perken. Wie nu in de VS geboren wordt, krijgt automatisch de Amerikaanse nationaliteit, ongeacht de nationaliteit of status van de ouders. Trump probeert opnieuw de wet aan te passen om zogenoemd geboortetoerisme tegen te gaan. In juni werd hij nog teruggefloten door het Hoge Rechtshof. In Thailand heeft een jongen van 14 zeker 7 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. De jongen doodde eerst zijn opa en oma in hun huis en ging daarna naar de middelbare school waarop hij zat. Daar schoot hij 5 mensen dood. 23 mensen raakten gewond. Zijn lichaam werd later in een lokaal gevonden. Het motief van de jongen is onbekend. Het weer. In het midden en noorden veel bewolking en een enkele bui. Vanmiddag verdwijnen die buien en schijnt vanuit het zuidwesten op steeds meer plaatsen de zon. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
8: Tuurlijk wel!
7: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
9: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
7: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4.000. Dewarmte.nl.
9: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
10: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Ta-ta-ta-ta. Beethoven's imposante 5e symfonie wordt uitgevoerd door het Antwerp Symphony Orchestra. Ook hoor je Dvorak's vioolconcert op 23 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
11: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
13: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
14: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
8: Sylvie en

gewoon natuurlijk aan Smokey Robinson, gezongen door ABC, When Smokey Sings. Nog een uurtje koffie en keuvelt op deze vrijdagochtend. Dit is Steve Winwood en Higher Love.

0: het jaar dat ik min 1 was. Beatles and I Wanna Hold Your Hands.
1: Op stap in Drenthe.
0: Heel oud dus. Kwart over 11, we duiken even in de weekendagenda. Normaal gesproken doen we natuurlijk ook iedere zaterdagochtend tussen 8 en 9 in de Boerhof. Maar er beginnen vandaag ook al een paar feestjes. 2 festivals namelijk. En 1 met een beetje speciaal aandacht. Wat vanmiddag, het programma van René, even een gesprek met 1 van de artiesten die optreden op het Pearl Village Festival. Niemand minder dan good old Peter Koelewijn. Dus blijf vanmiddag sowieso ook even luisteren. Nou, dat Pearl Village Festival in Dalen wordt georganiseerd sinds 2016. En is al lekker groeiend in het aantal bezoekers. Zo'n beetje zo'n 4500 mensen per dag. En ze hebben 3 dagen feest daar. Dus vandaag, morgen en overmorgen. Met niet alleen maar bekende nationale artiesten, maar ook een regionaal talent die daar acte de présence geven en optreden. Nou, en dat allemaal in verschillende muziekgenres. Op het ene podium heb je bijvoorbeeld blues, jazz, country en rock'n'roll. Maar op een ander podium dan kun je met de Hollandse hits en de guilty pleasures van toen en nu meezingen. En op weer een andere stage kun je lekker meedansen op zomerse urban, house, techno en hardstyle beats. Een mooie verdeling in muziekgenres en 4 podia's en een brede doelgroep maakt het tot een mooi uniek festival voor iedereen, voor jong en oud, om daar lekker muziek en andere dingen te gaan beleven. En als je wel eens over de A28 rijdt tussen Assen en Bijlen, dan zie je in een paar weken dat er een beetje reuring is ter hoogte van Hooghalen. Op een groot weiland daar zijn ze al druk bezig met de voorbereidingen voor Trekkerslep editie 2026. Is ook al jarenlang in dezelfde periode van het jaar op die locatie te zien. Met de Trekkerslep, Speedcross en natuurlijk ook heel veel muziek wat daarbij te aankomt. Bijvoorbeeld morgenavond heb je daar de Heino's, Henk Wijngaard, de Green Monkeys, Greedence Clearwater Revival, Boer Benny, Posh People, DJ Rico en DJ Johan Schotema die daar dan acte de présence geven. En vanavond begint het feestje met niet de minste hoor, ook diezelfde DJ's weer. Maar ook Klompen Mark en Krullen Kees, ja wie kent ze niet. De Dukes of Harlem, Jordi Hemus, de Accio Show komt erbij opschakelen. En niet te vergeten ook vanavond mooie werk al daar bij Trekkerslep in Hooghalen. De oude weg tussen Assen en Bijlen, niet te missen. Waar al die trekkers staan zeg maar, daar moet je wezen.

heren nog weer op het tournee zullen gaan. In ieder geval een prachtig mooi album Foreign Tongues, wat afgelopen maand is uitgekomen. Rolling Stones en Jealous Lover. Straks het nieuws uit de regio, maar eerst me en Bobby McGee. Janis Joplin. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

0: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
1: Ervaar thuis luxe en comfort met de zonwering, kozijnen, overkappingen en schuifbuien van Wemmenhoven. Door vakwerk op maat, uit eigen werkplaats en al meer dan 50 jaar ervaring heeft Wemmenhoven voor elk unieke wens een duurzame en onderhoudsarme oplossing. Ga naar wemmenhoven.nl of kom kijken in de showroom in Pessen.
2: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
3: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
4: Het is zo goed als 11:30. Tijd voor het nieuws uit de regio. In Drenthe zijn de omgekeerde vlaggen terug van weg geweest. De vlaggen zijn vooral een uiting van de ontevredenheid van boeren over het stikstofbeleid. Drentse gemeenten willen dat de vlaggen verwijderd worden. De Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn wil dat dierenpension Daanloop in Darp zijn deuren sluit. De inspectie controleert het pension al langer en na nieuws over een noodlottig ongeluk met een hond wil de inspectiedienst dat het sluit en dat het OM strafrechtelijk onderzoek gaat doen. En FC Emmen begint vanavond aan het seizoen 2026-27 in de Eerste Divisie. De ploeg van Menno Verdam ontvangt op de Oude Meerdijk Roda JC en natuurlijk ook te volgen op Radio Drenthe vanaf 19:30 vanavond. Dit en meer nieuws vind je bij tvdrenthe.nl en in onze app. Roland van der Zwaag dan met het weer.
5: Vandaag laat de zon zich slechts af en toe zien. Het zijn vooral de wolkenvelden die vandaag het weerbeeld bepalen. Er zou een enkele lichte, kortdurende bui kunnen overtrekken. Stelt dan maar niet zoveel voor. De temperaturen vanochtend, ja, een graadje of 17. 17, maximaal 18 graden bij een zwakke wind uit het westen. Vanmiddag een zwakke tot matige wind uit het westen. Dan komt de zon er af en toe even bij. Er zou nog een enkele losse bui kunnen vallen. Maar de meeste plekken die worden steeds droger en die hebben eigenlijk helemaal geen bui. Temperaturen vanmiddag zo rond de 20 graden. En in de namiddag dan komt de zon er wat vaker bij.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
7: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
8: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl.
7: Allianz Direct. Nu bij Dirk. Westland Barbecue Salades. 450 gram, 2,79.
9: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
10: Tuurlijk wel!
9: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
11: Kom deze zomer naar
9: te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
11: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
9: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
11: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
12: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 0767 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.

0: van Jennifer Page op Radio Rente. En dat met Crush.
1: De koffie- en keuvelservice-dienst.
2: Vandaag met
0: Alwin van het Dierentehuis in Bellen. Alwin, een goedemorgen.
3: Ja, hele goedemorgen.
0: Goedemorgen. Nou, we hadden net een liedje, dat heette Crush. Om maar meteen in de deur met huis te vallen. Het hondje van de week, Max. Ik vind het een beetje mormeltje, mag ik dat zeggen?
3: Mormeltje
0: nog wel. Ik bedoel het aardig, maar hij is wel. Hij kijkt wel een beetje uit zijn ogen van. Oeh.
3: Ja, ja, nou ja, het is eigenlijk, hij kijkt eigenlijk heel leergierig. Want het is eigenlijk gewoon een heel slim, heel leergierig hondje.
0: Toch, hè? Och, mooi man. Maar als je hem dan ziet en met dat tongetje uit zijn bek en hij kijkt zo omhoog van. Nou, dat. Maar het is eentje die er wel mag zijn, geloof ik, hè?
3: Ja, dit is absoluut. Hij moet het van zijn looks hebben. Het is echt kruising poedelachtig. Een beetje dat labradoedel. Iets doedelachtigs zit erin. Hartstikke leuk hondje. Heel leergierig hondje ook.
0: Mm-hmm.
3: Maar het is ook een hondje waar in het verleden iets goed misgegaan is, zeg maar.
0: Okay.
3: Want het is een hondje die zeker met 3-4 maanden, elke 3-4 maanden getrimd moet worden. Maar dat is niet te doen. En dat was bij de vorige eigenaar al, dat hij daarvoor naar de dierenarts ging en volledig onder verdoving ging.
0: Ai.
3: Want anders is hij niet te trimmen.
0: Oké, en dan opdat hij dan wild is en hapt en bijt en krijst en dat soort dingen meer?
3: Hij raakt volledig in paniek.
0: Och.
3: Ja, dus dat is wel even een dingetje waar je met deze heel goed rekening mee moet houden.
0: Ja.
3: Verder, zo is het echt een leuk hondje. Loopt prima aan de lijn bij je. Het wil bij je zijn. Vindt mensen echt. Iedereen vindt die leuk. Overal wil die aandacht van vragen.
0: Mm-hmm.
3: Maar moet die getrimd worden? Ja, dan kom je er niet meer bij de buurt.
0: Nee, oké. Dan moet je echt heel voorzichtig zijn dus.
3: Ja, hij is bij ons ook. Wij dachten in eerste instantie ook van we hebben wel wat ervaring en dit gaat ons wel lukken. Maar hij heeft het gewonnen. En hij is bij ons ook volledig onder de koker gegaan.
0: Ja, hè? Och.
3: Ja.
0: Maar dit is wel een dingetje.
3: Ja, echt niet te doen.
0: Ik zie soms wel van die filmpjes op internet voorbij komen. Van hondjes die dan bij een dierenarts zijn. En die dan bijvoorbeeld een spuitje krijgen. Die flauw vallen bij wijze van spreken. Maar dit is ook een dingetje.
3: Ja,

0: heel slim. Dingen pakt hij heel snel op. Dus ja, dat is echt wel een beetje de poedel die erin zit. Want dat zijn gewoon hele slimme honden.
1: Ja.
0: Dus ja, verder is het echt een heel leuk hondje. Ja.
1: Hij kan ook met katjes, las ik. Dus hij is ook opgegroeid met katten, dus daar heeft hij ook wel iets mee.
0: Ja, hij heeft in het verleden ook bij katten gezeten, dus dat kent hij.
1: Mm-hmm.
0: Dus wat dat betreft moet dat allemaal niet zo'n probleem zijn.
1: Nee, nee. Ja, het moet wel wederzijds zijn natuurlijk, maar dat is in elke goed huwelijk is het zo, hè?
0: Dat geldt voor alles, ja.
1: Ja, dat klopt. Maar wel, ja, het is een prachtig mooi om te zien, maar dat bekkie en dat tongetje wat uitkomt, ja, apart, mooi.
0: Ja.
1: Leuk. Hey, en dan naar de kat. En ik had begrepen dat het wel zo is dat jullie heel veel katten binnenkrijgen, hè?
0: Ja, heel veel. Het is echt een rampjaar, wil ik niet zeggen, maar het is echt een jaar dat we niet verwacht hadden.
1: Ja.
0: Dus het is sinds 2011 niet meer voorgekomen dat we zoveel katten binnenkrijgen.
1: Och.
0: Nee, we zitten inmiddels op dik 360.
1: 360, wacht even, ik hoorde hiervoor nog vorige week inderdaad, er waren in één week waren er 87 bijgekomen of zo.
0: Ja, klopt. Ja, en we plaatsen ook elke dag wel. We gaan ook elke dag het dieren uit. Alleen de aantallen gaan helaas niet naar beneden. Zoveel blijft er maar binnenkomen.
1: Mm.
0: Ja, nee, onze website is ook niet, zeker qua volwassen katten, niet helemaal up-to-date.
1: Ja, nee, dat snap ik.
0: Want we komen er niet helemaal aan toe, zeg maar.
1: Nee. Nou ja, wellicht dat we vandaag nog even jullie van dienst kunnen zijn met Indiana.
0: Ja. Ja, hele mooie kaarten, hele mooie aftekening ook.
1: Ja.
0: Heel bijzonder.
1: Klopt.
0: Ja, niet echt een hele drukke kat bij ons. Maar wel een die graag aandacht wil en dan heerlijk bij je komt liggen. En heerlijk vindt om lekker gekroeld te worden.
1: Mm.
0: Andere katten is hij wat wisselend mee. Het is natuurlijk wel echt een kater. Dus hij is zeker geen allemaals vriendjes met allemaal. Maar verder, ja, een gezin met wat grotere kinderen lijkt me geen probleem. En hij zal ook graag wel weer naar buiten willen.
1: Nou, mooi zo. En als je dan inderdaad met Indiana niet uit de voeten kunt, dan heb je dus nog 299 andere.
0: Ja, ja, dan zitten er nog veel meer andere katten die ook zitten te wachten op een plekje. Ja. Ja.
1: Heb je er allemaal plek voor? Of besteed je die dan uit met kittens bijvoorbeeld, met nestjes die ergens anders naar een gezinnetje gaan even?
0: Nee, wij hebben in totaal ruim 40 gastgezinnen.
1: Mm-hmm.
0: En die zitten momenteel barstens vol. Ik geloof dat een dikke 150 ook echt in gastgezin zit momenteel.
1: Ja.
0: Ja, zonder die gastgezinnen zouden wij echt een probleem hebben. Ja.
1: Hebben u genoeg gastgezinnen of kunnen we daar nog iets in betekenen om een oproepje te doen bij deze?
0: Ja, nee hoor, die zijn altijd welkom.
1: Ja, ik snap dat als je wat ruimte hebt. En je hebt bijvoorbeeld ervaring met katten, maar je zegt ik wil niet permanent weer, maar ik wil wel eens een poosje even een moederpoes met een nestje of zo hebben. Dan kun je altijd melden bij jullie.
0: Ja, ja, kijk, eigenlijk een van de belangrijkste criteria's die we hebben is dat er een aparte ruimte moet zijn. Een aparte kamer of iets dergelijks waar ze in eerste instantie nog gevangen kunnen worden.
1: Mm, ja.
0: Ja, de mensen mogen ons altijd bellen hoor, of mailen. We hebben een speciaal gastgezinde coördinator, een collega die staat daarop en die regelt dat allemaal. En die kan mensen daar alles over vertellen.
1: Hartstikke goed. En de telefoonnummer is?
0: 0593-52-32-32. En natuurlijk de website dierenasielbijlen.nl.
1: En er staan alle contactgegevens verder ook op. Mooi zo. Alwin, bedankt voor deze week en we spreken elkaar weer.
0: Helemaal goed, gaan we doen.
1: Yo, doeg.
0: Doeg.

so easy to fall in love. En natuurlijk even Alwin van het Dierasiel aan de telefoon. En bij het laten zien van de foto van de hond van de week stond mijn telefoonnummer in beeld. En ik wil Iels even bedanken, want die belde meteen even zijn hof. Supertram nu op Radio Dente. Dit is Breakfast in America.

Supertramp. En dat met Breakfast in America. En daar een einde van deze Koffie en Keuvel voor deze vrijdag. Natuurlijk aankomende maandag zijn we weer. Vergeet niet vanmiddag ook lekker natuurlijk naar Radio Drenthe te luisteren met Anouk en ook met René, waar onder andere een gesprek met Peter Koelewijn. Tot slot is hij Level 42 Children's Say. Ik wens je een heel mooi weekend. Hoi!

0: Car Wash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto super schoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Car Wash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
0: Altijd wassen met korting. Met onze waspas. Car Wash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
3: Marktkauf Meppen. De grootste Duitse megasupermarkt van de regio. Met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen. 15 minuten van de grens.
4: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Heller Regiobank en JMS Techniek.
5: Ben jij nog niet overtuigd van de voordelen van zacht water? Kom langs in de showroom van Emisoft en dan weet ik zeker dat daar verandering in komt.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
7: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De marathon van Amersfoort wordt voortaan eerder in het jaar gehouden. Bij de laatste editie op 31 mei raakten lopers onwel door de hitte en moest een loper worden gereanimeerd. De volgende editie van de marathon van Amersfoort is volgend jaar op 4 april. Ook bij andere marathons waren de afgelopen tijd incidenten die samenhingen met hoge temperaturen. Op een middelbare school in Thailand heeft een leerling van 14 jaar zeker 5 mensen en daarna zichzelf doodgeschoten. 23 mensen raakten gewond. Zijn motief is niet bekend. Voordat hij naar de school kwam, schoot hij zijn opa en oma dood in hun huis. Thailand heeft geregeld te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. In het land zijn naar schatting meer dan 10 miljoen vuurwapens in omloop. Op het Indonesische eiland Sumatra is een aap gevangen die de afgelopen weken 18 mensen verwondde. De aap beet en krabde zijn slachtoffers. Sommigen raakten dusdanig gewond dat ze meer dan 12 hechtingen nodig hadden. Vanwege de agressieve langstaartmakaak bleven scholen in het oosten van Sumatra dicht en kregen leerlingen online les. Natuurbeschermers gaan het gedrag van de gevangen aap onderzoeken. Ook wordt gekeken of het dier ziektes bij zich draagt. De slachtoffers van de aap zijn ingeënt tegen hondsdolheid. Een Belgische duiker heeft in een scheepswrak voor de kust van Engeland een fles Guinness-bier uit 1864 opgedoken. De duiker vond het wrak van een houten zeilboot 12 jaar geleden en dook er sindsdien meerdere keren naar. Bij een van die duiken zag hij een fles boven het zand uitsteken en dat bleek een 162 jaar oude Guinness te zijn, gebrouwen in Dublin en gebotteld in Londen. De Ierse bierbrouwerij wil de fles graag onderzoeken, maar ook een gistonderzoeker van de Universiteit van Leuven wil er onderzoek naar doen, omdat hij het bier eventueel zelf opnieuw wil brouwen. Het weer, in het midden en noorden veel bewolking en een enkele bui. Vanmiddag verdwijnen die en schijnt vanuit het zuidwesten op steeds meer plaatsen de zon. En er wordt het 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
10: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
11: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
10: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
2: Hey ondernemer, hallo? Kan je me horen? Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
12: Radio Drenthe.
6: Anouk in de middag met Anouk Middel.

0: raden. Touch heten ze.
1: Anouk in de middag.
2: Met Anouk Middel.
0: Maar wie kent ze niet als de Spice Girls? Een hele goede middag en wat leuk dat je weer luistert hier naar Radio Drenthe. En misschien ook wel kijkt. En misschien op vrijdag wel extra kijkt. Want dan gaan we altijd even ergens buurten. En waar we heen gaan bij ons in de provincie. We hebben geen idee nog waar we uitkomen. Robert gaat in ieder geval op pad, op Jack vandaag. Hij gaat zometeen, nou wat zal het zijn, met een minuut of 10 grabbelen in een grote ton. En daarin zitten allemaal papiertjes met plaatsen bij ons uit de provincie. En ook streken en gehuchten en hele kleine buurtjes. Ik meen dat hij vorige week in Papenvoort eindigde. Maar goed, dat gaat hij dan wel ontdekken de hele middag. Hij krijgt ook een opdracht mee, die ligt hier al naast me. En die hoopt hij dan te voldoen daar op de plek, ja, wat eruit komt vandaag. En je kan het dus allemaal zien, ook op TV Drenthe, want hij heeft de cameraman mee, dus alles is te volgen. Wat gaan we verder nog allemaal doen? Natuurlijk Tientje of Tombola spelen. We hebben nog heel veel prijzen weg te geven. Die hoofdprijs zit er nog steeds in, hè? Een helikoptervlucht is er te winnen. Maar ook allerlei van andere dingen. Dinerbonnen hebben we erin. Zonnebrillen hebben we erin. Prachtige collectors items. RTV Drenthe petten. Nou ja, laat je lekker verrassen. We gaan het tegen 14:15 spelen. Nou, dat en natuurlijk heel veel muziek. Ik heb zo meteen, ik denk toch wel een van de grootste bands van België voor je klaarstaan. Bij mij gaat hij dan een tandje harder. Maar eerst Andrew Gold op Radio Drenthe met Lonely Boy.

0: Andrew Gold op Radio Drenthe en Lonely Boy.
1: Even buurten.
0: Roberto, een hele goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Wat fijn ook dat we dit weer kunnen doen, toch?
2: Heerlijk, hè?
0: Ja, vind ik wel.
2: Zo'n trekkertocht is hartstikke leuk, maar dit mag toch ook niet ontbreken?
0: Nee, dit zijn we in korte tijd zo gehecht aan geraakt eigenlijk, dat we elke vrijdag ons laten verrassen wat er gaat gebeuren.
2: Klopt.
0: Geen idee. Nee. Vorige week was ik een weekje met vakantie, maar ik heb me laten bijpraten dat je in Papenvoort bent geëindigd. Ja. Onder andere bij die prachtige camping daar.
2: Ja, en dat was wel mooi, want de opdracht was zoek iemand die jarig is. En nou, ik weet niet of je wel eens een Papenvoort West hebt, maar zoveel mensen woont daar niet. Dus ik dacht, de grootste kans om een te vinden die jarig is, dat is op die camping. De Bodammen naartoe gaan en we hebben werkelijk waar vanaf de achterkant van een elektrisch golfkarretje, een elektrische tuk-tuk was het eigenlijk, met een van die camping mensen over de camping West. En we hebben letterlijk iedereen gevraagd, ik denk wel 150 man, als groen dit bos. Ben je jarig? Ben je nog mensen die jarig bent?
0: Niemand.
2: Niemand. Maar nou, ja. Ik denk ook, Anouk, eerlijk gezegd, als zo'n groen karretje door de bos na komt knappen met een cameraploeg erachterop die schreeuwt als je jarig bent, dan zal ik ook zeggen dat ik het niet was.
0: Nee, inderdaad. Ik ontken alles. Ja. Maar het is wel een prachtige camping daar trouwens. Hè? Heel verrassend. Ja.
2: Klopt.
0: Hey, ik heb hier ook een opdracht voor je liggen, want vandaag ga je weer op pad. Niet met lege handen, maar met een dichte envelop zal ik jou die alvast geven.
2: Dan moet ik even mijn koptelefoon afdoen.
0: Ja, of ik ga even bij deze microfoon weg, dus het is heel goed.
2: Goeie
0: radio nu.
2: Hoe we hadden praten.
0: Dat denk ik ook. En ja, we zijn er weer. Hupsakee.
2: Stoot er van de stoel af. Zo.
0: Nee, maar daar heb je je opdracht voor vandaag alvast. Waar ga je die doen? En welke plaats in Drenthe ga je ontdekken? Nou, die pot die wordt wel steeds leger en leger natuurlijk. Want we zijn al een tijdje bezig dat we elke vrijdag naar een locatie in Drenthe gaan. Maar er zit nog genoeg in, geloof ik, hè?
2: Ja, en ik wil het wel nog even benoemen. Dit is de tweede keer dat we het op deze wijze doen. De tombola die wordt veranderen doellijn gebruikt. Hè? Want al deze plaatsnaam, de Bel Vurg Sommer, geloof ik al met begun. Toen heb jij dat idee opperd. Alle plaatsen in Drenthe zitten in die pot. Letterlijk alles. Zo klein uit bedenken kunt. Het zit erin. Alles wat een plaatsnaam bord heeft, zit in die tombola of in die pot, in die balletjes. Ja, en daar putten we dus al op dit moment een jaar uit, zeg maar. En het einde is nog lang niet in zicht. Maar dan kunnen we wel aan het einde van de rit zijn dat we alle plaatsen in Drenthe aandaan hebben.
0: Ja, dat is toch mooi.
2: Precies. Nou, ik doe even een graai in de bak. Even voor de audiobeleving. Zo. Hartstikke mooi. En het is een blauw met groen balgie. Dat ben de favoriete kleur van David van der Spoel. We maken hem los. Er zit een heel klein briefje in. Vrommelt. Mensen die vaker lusten, kent het concept inmiddels. Oh, ik mag wel weg, Anouk.
0: Dat
2: is een heel eind rieden.
0: Waar ga je heen?
2: Emmer Compascuum.
0: Emmer Compascuum. Ah, dat vind ik mooi.
2: Dat, ja, daar ben we nog niet best. Ja, nee, dat kan ook niet, want anders staat hij niet in die pot natuurlijk. Maar, ja.
0: Emmer Compascuum. Ga jij
2: heel lang
0: ontdekken?
2: Dorp, vol met flitspaan.
0: Ja, pas erop, hè?
2: Ja, nou nee, maar ik bedoel, het is... nee, dat klopt. Het is een langgerekte lintdorp, een veendorp. We worden er goed belusterd, daar heb ik alle vertrouwen in. Hoeveel inwoners heeft het? Nou, ik schat 3000, 4000. Carnavalsdorp.
0: Ontzettend
2: fanatieke carnavalsploeg daar.
0: Ja, we hebben daar een molen. Ik ben ondertussen even een pagina aan het opstarten.
2: Oké, want ik doe het allemaal uit hoofd.
0: Ja,
2: ik zie naar de NOS te kijken op dit scherm waar ik naar doe.
0: Nee, maar laten we even de hulp inschakelen. Ja. Als er nu iemand luistert die woont in Emmer Compascuum, laat die even naar de studio appen of bellen. 0592 33 11 88. Dan kan hij of zij jou wellicht een beetje op weg helpen. En alle ins en outs van een dorp vertellen. Want dat zou wel mooi zijn, dat we echt Emmer Compascuum vanmiddag gaan ontdekken. Maar je zei het al, je moet wel nu in die auto stappen, want anders wordt het hem niet.
2: Nee, het is een heel eind rieden.
0: Nou, heel eind.
2: Drie kwartier, ben zo weg.
0: Ja, denk je?
2: Ja, 40 minuten.
0: Oh, nou, dan hou ik je niet langer op. Hups, oké, in
2: die
0: auto.
2: Ik ga direct die camera op.
0: Ja. Zodra jij... Oh nee, je hebt me verteld dat je onderweg geen beelden kan laten zien op tv, hè?
2: Helaas.
0: Nee, oké. Okay,
2: dus morgen gewerkt.
0: We kunnen niet schakelen met jou als jij onderweg bent, maar wel via de microfoon, hè? Dus je kan het wel bijpraten.
2: Ja, maar nou, Chuckback die stiet in bij de garage veronderold. Dus die is er als goed is aan de week weer. Maar we moeten nooit meer zonder doen.
0: Mocht er nu iemand luisteren uit Emmer Compascuum, bel dan nu naar de studio.
2: Ja.
0: 0592 33 11 88.
1: Anouk in de middag.
3: Even buurten.
1: Radio Drenthe.

deze bedoelde ik dus, hè. Toen ik het had over een van de bekendste bands van België. Clouseau natuurlijk en Louise op Radio Drenthe. En mijn Kompascum staat centraal vanmiddag. Daar willen we alles over weten. Robert die stapt nu in de auto en rijdt vanuit Assen naar Emmer Kompas. Woon jij daar nou toevallig? App of bel ons even 0592 33 11 8.

bijna niet uit elkaar te houden zijn. De tweelingbroers Brings, oftewel Tangerine. En Work for That Love op Radio Drenthe. Bijna half één alweer. Het laatste nieuws uit Drenthe. Ik praat je daarover zo meteen bij. Onder andere over dierenpension De Anloop in Tarp. Daar is van alles aan de hand. Daar hoor je zo meteen meer over. Lees je ook al meer over op onze site trouwens. rtvdrenthe.nl. En in de app vind je ook alles.

0: Hoe vormde een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorden. Museumcoevorden.nl.
1: Carwash van Veen in Assen. Wij wassen uw auto super schoon in de nieuwste wasstraat met de modernste techniek. Kom dus nu wassen bij Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
2: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar sunwering en rolloen.
1: Altijd wassen met korting met onze waspas. Carwash van Veen aan de Zendmastweg in Assen.
3: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
4: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in Hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
5: Het is even over 12:30, het laatste nieuws uit Drenthe. De politie heeft gisteren in Oranjedorp twee mannen aangehouden die zich zouden hebben voorgedaan als agent. Na een achtervolging wist de politie het duo te pakken. En de Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn wil dat dierenpension De Aanloop in Darp zijn deuren sluit. De inspectie controleert het pension al langer. En na nieuws over een ongeluk met een hond wil de inspectie dat het sluit en dat het OM strafrechtelijk onderzoek gaat doen. En in Drenthe zijn de omgekeerde vlaggen terug van weg geweest. Misschien heb je ze wel gezien. Die vlaggen zijn vooral een uiting van ontevredenheid van boeren over het stikstofbeleid. Nou, Drentse gemeenten hebben laten weten dat de vlaggen verwijderd zullen moeten worden. Ben ik heel benieuwd wat voor weer we nog gaan krijgen. Roland van der Zwaan, goedemiddag.
6: Hey Janouk, goedemiddag.
5: Nou, brand maar los.
6: Het is allemaal nog een beetje bewolkt. De zon is er even bij geweest op een paar plekken. En op dit moment zijn er wat lichte buitjes die overtrekken. Niet iedereen heeft een bui, maar goed, vooral in de strook over het midden van Drenthe. Daar zit een lijn met wat lichte buitjes. Dus de straat wordt soms even nat. Veel plekken tussendoor, ook in het zuiden van Drenthe, die zijn gewoon nu nog droog. Ach, het is allemaal niet heel veel, maar er kan vanmiddag een losse bui overtrekken. En dat geeft dan een halve millimeter regen op maximaal. Dus dat is allemaal niet zoveel. En de bewolking dus, die houdt nog wel even stand. Maar in de namiddag dan gaat de zon er vaker bij komen. Zijn die buitjes wel verdwenen op de meeste plekken. En vanavond gaat het huis zelfs wat meer opklaren, wat breder opklaren. Wind hoeven niet echt te verwachten vandaag. Het is een zwakke wind uit het westen. En temperaturen, nou goed, vooral als die zon er nog even bij komt, wordt het ongeveer 19 graden. Dat is het dan wel.
5: Ja, en dit was ook enig regen of krijgen we toch nog wat meer?
6: Nee, het is vooral droog. Hè. Juni was nat. Juli liet niet zo gek veel zien. Dan neerslag af en toe een bui. En deze eerste week van augustus is droog. De komende week eigenlijk verwacht ik nauwelijks wat. Misschien begin volgende week op maandag even wat gespetter. Maar dat is allemaal niet veel. Dit weekend helemaal droog. Dit weekend ook weinig bewolking. 12 zonuren, weinig wind en temperaturen morgen al richting de 24 graden. Dan is de wind gedraaid en die komt uit het zuidoosten. Die is zwak van kracht. De watersporters die hebben misschien op zondag net eventjes wat meer wind. Misschien windkracht 2 tot 3. Net genoeg misschien om wat vertier te hebben op het water. Maar dan wel met temperaturen zo rond de 28 graden. Misschien op de warmste plekken 29 graden. Voluit zon. Dus dit weekend verloopt echt zomers.
5: En daarna stort het weer in?
6: Daarna gaat de wind wat draaien naar het noordwesten. En dan komt die koelere lucht vanaf de Noordzee er weer bij. Dat is dan weer 1 of 2 dagen wat koeler weer. Kan het weer eventjes wat gematigd zijn voor de mensen die niet willen puffen en zweten. Dan hebben we bewolking, dan hebben we ook de zon erbij. En op maandag misschien wat gespetter. Veel is het allemaal niet, want op dinsdag hebben we alweer droog weer. Overal droog met een noordelijke wind, dus 22 graden. Dat is heel normaal voor de tijd van het jaar. En daarna gaat het hoge drukgebied weer naar het oosten. Gaat de wind ook weer draaien naar zuidelijke richtingen en oostelijke richtingen. En dat betekent eigenlijk dat de zomerse warmte weer terugkomt. Dus de zomer van 2026 houdt stand. We zitten nu al op plaats 2 als warmste zomer ooit. En wat die augustus gaat brengen, nou voorlopig de komende 2 weken warmte. En daarna zal de kans op een paar buien groter worden.
5: Nou, we gaan de boeken in dit jaar.
6: Dat denk ik wel.
5: Roland, dankjewel en mooi weekend.
6: Ja, mooi weekend hè.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
9: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
10: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
11: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen €4000. Dewarmte.nl.
10: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
12: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
13: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
14: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
13: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.

0: zomer spelen we het weer.
1: Vriendje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Van prachtige designer zonnebrillen, diner- en saunabonnen, tot wandelschoenen, schaatsen en luchtbedden. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En het leuke is, altijd prijs. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen. Tientje of tombola. De hele zomer bij Radio Drenthe. Altijd in de buurt.

0: Affair van John Mayer op Radio Drenthe.
1: Even buurten.
0: Bijna de grup over gaat hij. Emmer Kompas viste jij uit de grote... Ja, ik wil tombola zeggen, maar dat is het niet. Een grote bak met allemaal plaatsnamen, gehuchten en streekjes bij ons uit de provincie. En dus toog jij naar Emmer Kompas. En waar rij jij nu, Robert?
2: Nou, het duurt niet heel lang meer. Maar niet heel lang, bedoel ik een paar honderd meter... voordat ik het al die geweldige en schitterende Drentse derby Burger in Rie. Want ik ben hem over Papenvoort gegaan, waar we vorige week waren. Waar de opdracht was om één te vinden die jarig was. En voor de mensen die net intuned, dat is niet gelukt. We hebben wel mensen die bijna jarig waren of net jarig west waren. Mensen die hun verjaardagscadeautje nog kregen op een camping al daar. Maar niemand die jarig was. Dus gebak, dat heb ik niet hard. En dat is direct een bruggetje naar mijn volgende opmerking. Want ik hoop natuurlijk dat het vandaag in Emmer Kompas een BDA'ers wezen gaat. En dat moet toch kunnen. Emmer Kompas is een dorpje waar de RTV Drenthe lusterdichtheid ongelooflijk hoog is. Dus ik ga ervan uit dat dat helemaal goed gaat komen. Nou, in ieder geval genoeg te doen in Emmer Kompas. Het is een lang dorp, een groot dorp. Jij was net alleen de internetpagina aan het bestuderen. Studeren. Heb je daar nog leuke feitjes u tovert, Anouk?
0: Het eerste wat opkomt over wat kan je doen in Emmer Kompas is wandelen in de natuur.
2: Oké.
0: Ja, het Nobelpad gaat er doorheen.
2: Ben ik heel dan ben ik heel benieuwd waar dat natuurgebied dan ligt. Want ik heb nog het stikte van de omgeving en Emmer Kompas dat wel. Maar een echt natuurgebied heb ik daar nog nooit
0: Dat is wel bijzonder toch? Dat dat dan als eerste naar boven ploept inderdaad. Wandelen in de natuur en fietsen door de veenkoloniën. Er wordt nog een recreatievijver genoemd en een openluchtzwembad. Oh, en dat je bij een galerietje misschien wel even langs kan gaan. Maar we vinden het ook leuk als je even langs gaat bij iemand die nu luistert. En ik moet je een beetje teleurstellen, want ik heb nog geen appje of telefoontje gehad. Dus eigenlijk nog wel even een oproep.
2: Ze zijn allemaal op vakantie, denk ik.
0: Oh, dat zal zijn. Heel Emmer Kompas. Hoeveel dacht jij nou dat het aan inwoners had?
2: Ja, en wat zei ik? Zei tussen de 3 en de 4.000, dacht ik.
0: Ja, dik 7.500.
2: Oh, dan zat ik in de buurt. Als je van een miljoen uur gaat, dan zat ik redelijk dichtbij. Dus dat scheelt.
0: Nou, daar moet toch wel eentje bij zijn die jou op de koffie wil hebben?
2: Ja, vast.
0: Ja.
2: Dat vast. Ik kan me niet voorstellen dat het niet het geval is. Tenminste, ik heb altijd het idee dat als wij in Emmer Kompas zijn, dat we met open armen ontvangen.

0: hangen wordt. Al is het alleen maar door de carnavalsclub al door. Misschien ben er wel wagenbouwers al aan de gang. Dat klinkt wat vrog. Maar ja, om die prachtige praalwagens te maken, dat giet heel jaar deur.
1: Ja.
0: Dus,
1: wie zet Emma Kompas even in het zonnetje? Bel of app maar 0592-331188. Ja. Wat zeg je aan Tom Tom? Hoe laat arriveer je daar?
0: Ik heb eerlijk gezegd dat Tom Tom niet aan. En ik moet even de ogen op de weg leggen. Ik reed over de markt in Barger en loop allemaal mensen voor mijn auto.
1: Oh.
0: Nee, ik heb de Tom Tom niet aan. En dat heeft ermee te maken dat ik de toeristische route riep. Wat eigenlijk helemaal nergens op slaat. Want ik dacht dat is mooi voor de beeld, maar die houden er helemaal niet bij.
1: Nee.
0: Yes.
1: Maakt
0: niks uit. Maar ik reed richting De Mon en dan De Monweg over. En dan kon je vanzelf in Emma Kompas. Dus ik schat nog een minuut of... Nou, 20, dan moet ik het toch zeker weten.
1: Oké, okay, meld je maar weer als je er bent. En mocht je nu luisteren en in Emma Kompas wonen, app of bel dan even 0592-331188. Robert, tot zo!
0: Yo!
2: Even buurten.
3: Anouk in de middag.
2: Radio Drenthe.

0: hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantumfit, thuis in de regio.
1: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
2: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in een van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
3: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
4: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 1 uur.
5: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Spanje en Algerije is een van de grootste Europese criminele netwerken opgerold bij een internationale politieactie onder leiding van Spanje. Er zijn zo'n 80 mensen gearresteerd, onder wie 4 kopstukken van de bende. Het netwerk hield zich bezig met drugsmokkel, mensensmokkel en wapenhandel. Bij politieinvallen zijn onder meer dure boten, wapens, drugs en duizenden euro's aan contant geld in beslag genomen. De opgepakte verdachten komen vooral uit Algerije en hadden banden met criminele groepen uit verschillende Europese landen. ASN Bank heeft een goed half jaar achter de rug. De netto-winst kwam uit op 163 miljoen euro, bijna 10% meer dan in het eerste halfjaar vorig jaar. Net als andere banken profiteert ASN van de grote vraag naar hypotheken. De bank zit midden in een reorganisatie. Volgend jaar moeten 1600 fulltime banen zijn geschrapt. ASN Bank is wel klaar met het schrappen van allerlei merknamen, zoals BLG Wonen, SNS en Regiobank. Op het Indonesische eiland Sumatra is een aap gevangen die de afgelopen weken 18 mensen verwondde. De aap beet en krabde zijn slachtoffers. Sommigen raakten dusdanig gewond dat ze meer dan 12 hechtingen nodig hadden. Vanwege de agressieve langstaartmakaak bleven scholen op het oosten van Sumatra dicht en kregen leerlingen online les. Natuurbeschermers gaan het gedrag van de gevangen aap onderzoeken. Ook wordt gekeken of het dier ziektes bij zich draagt. De slachtoffers van de aap zijn ingeënt tegen hondsdolheid. Anna van der Breggen heeft de Tour de France Femme verlaten. Volgens haar team SD Works Pro Time heeft ze een moeilijke wedstrijdweek gehad en is ze niet topfit. Gisteren werd ze 71ste en zakte ze naar de 28ste plek in het klassement. Van der Breggen gaat dus vandaag niet de Mont Ventoux op. Het weer vanuit het westen breekt vanmiddag op steeds meer plaats de zon door. Het is 21 tot 25 graden. Vanavond is het zonnig en droog bij een graad of 19. Dit was het NOS-journaal.
6: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
7: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
8: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen. Beter leven.
7: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
9: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
10: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
10: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
12: Wow,
11: kost je maar 3 minuten. Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor 300 euro.
12: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
13: Radio Drenthe.
14: Anouk in de middag.

0: when you walk in the room. Het is even over ene. Het is vrijdag.
1: De hulplijn.
2: De hulplijn.
0: En dus kan er weer een oproepje gedaan worden. Vandaag door Renze, die ik aan de lijn heb. Goedemiddag, Renze.
3: Ja, goedemiddag.
0: Jij bent betrokken bij het Grienveenpark. En kan je ons nog even vertellen wat dat precies is?
3: Ja, het Grienveenpark is eigenlijk een uit de kluiten gewassen dierenparkje. En dat is vrij toegankelijk voor bezoekers uit de regio. En we hebben best heel veel bezoekers jaarlijks. En het wordt volledig gerund door vrijwilligers.
0: Ja, hartstikke mooi. En waar is het precies?
3: Achterop Erika, aan de Berkelaan.
0: Ja. En reden dat ik je aan de lijn heb, is dat jij vrijwilligers zoekt. Waarvoor?
3: Klopt. Nou, we hebben op dit moment zo'n 50 vrijwilligers die allemaal hun eigen bijdrage leveren. En we zoeken altijd nieuwe mensen en dat gaat om een aantal onderdelen. We hebben dierverzorging uiteraard, hè, dat is het voeren van de dieren, het verzorgen van de dieren, voldoende water en ook het schoonhouden van de dierenverblijven. Hè, dat is het meest belangrijke, hè, de dieren, dat gaat dag en nacht door. En daarnaast hebben we natuurlijk mensen nodig voor de groenvoorziening. Dat is snoeien, grasmaaien, schoffelen, het opruimen van bladeren onder andere. Dan hebben we ook nog het parkbeheer. Dat bestaat eigenlijk uit twee onderdelen. Het onderhoud, zeg maar schilderwerk, timmerwerk, het bouwen van de hokken, reparaties uitvoeren. En daarnaast ook de technische dienst, onder andere lassen en elektriciteit en dat soort zaken. En we hebben nog de horeca, ons paviljoen, waar mensen worden gezocht die onze gasten willen bedienen, voorzien van een kopje koffie, een hapje of wat anders, een ijsje. Ja, dat is eigenlijk de hoofdmoot.
0: Ja, ja, daar heb je best veel mensen voor nodig en je hebt er zelfs al 50. Waar ben je elke dag open?
3: Ja, we zijn 7 dagen in de week open. De horeca is in de zomermaanden zeg maar open, vanaf de voorjaarsvakantie tot en met de herfstvakantie. Mm-hmm. En we hebben ook best wat verloop. En ja, je kunt altijd weer mensen gebruiken. En het is ook een plek waar ook mensen die bijvoorbeeld moeten reïntegreren hun aantal uren een stukje werk kunnen doen.
0: Ja, ja, het is een hartstikke mooi initiatief. Wat voor dieren zijn er eigenlijk allemaal?
3: Ja, we hebben heel veel vogelsoorten, eenden, ganzen, geiten, diverse soorten schapen, alpaca's, herten, konijnen, eekhoorns.
0: Oh, dat klinkt echt groot, Renze.
3: Ja, het is ook behoorlijk groot, inderdaad. Ik zeg al uit de kluiten gewassen.
0: Ja, oké. Okay. Hey, en mensen die dus wel willen aansluiten, die hebt al verschillende functies dan tussen aanhalingstekens opgenoemd. Hoe kunnen die zich aanmelden dan bij jou?
3: Nou ja, dat kan eventueel als men op bezoek is in het park, door zich even in het paviljoen te melden. Daar liggen ook formulieren, maar het kan ook gewoon via de website. Okay. Dat is een speciale pagina voor het aanmelden van vrijwilligers.
0: Ja, Grienveenpark, als je dat even inklopt, dan vind je daar wel meer informatie. Ook een mooie button zie ik van een doneeractie. Kan natuurlijk ook nog allemaal, ja.
3: Dat mag ook, ja. Nou ja, goed, omdat we draaien met vrijwilligers, moeten natuurlijk ook ergens een inkomstenstroom op gang komen. En daar hebben we gelukkig goed voor elkaar.
0: Ah, dat is hartstikke mooi. En al 40 jaar zie ik daar staan op jullie site.
3: Ja, inmiddels vorig jaar 40-jarig bestaan gevierd, dat klopt.
0: Ach jee, wat goed.
3: Ja. Ja, en ik heb trouwens nog even een dingetje. Ik ben ook op termijn, middelkorte termijn zeg maar, op zoek naar een nieuwe secretaris en een nieuwe penningmeester.
0: Ah, dat staat ook al op de site of niet?
3: De penningmeester staat al op de site en de secretaris komt er binnenkort op.
0: Oh ja.
3: En dat is niet van vandaag op morgen, maar de betreffende persoon hebben aangegeven zeg maar uiterlijk eind volgend jaar te willen stoppen. En we hebben gezegd, dat doen ze vroegtijdig de oproep, zodat mensen ook nog die zich aanmelden ingewerkt kunnen worden.
0: Ja, en ik heb even inmiddels doorgeklikt bij jullie op de site en dan vind ik inderdaad het kopje vrijwilligerswerk, dat je niet fulltime als vrijwilliger aan de slag hoeft, maar dat je met een paar uurtjes al hartstikke blij bent.
3: Het belangrijkste is dat het aantal uren dat je zegt te komen, dat je er ook daadwerkelijk 100% bent.
0: Ja. Okay.
3: En dus als iemand zegt, ik kan 2 uur en dat past, dan is dat prima. Maar dan ook 2 uur gewoon normale inzet.
0: Ja, dan moet je wel van op aan kunnen.
3: Ja, we moeten er van op aan kunnen. Dat is het meest belangrijke. Ja.
0: Nou, helemaal goed. Meer informatie dus www.grienveenpark.nl. Dankjewel, Renze. Mooi weekend, hè?
3: Ja, bedankt. En goede uitzending.
0: Doei, doei.
3: Doei.
0: Wil je ook een keer een oproepje doen op Radio Drenthe? Dat kan hoor. Stuur even een mailtje, hulplijn@rtvdrenthe.nl of bel of app even 0592

0: First Choice en Dr. Love.
1: Even buurten.
0: Zo ben je ook nog ooit eens door het leven gegaan als Dr. Love, herinner ik mij, Robert.
2: Ja, meerdere keren. Maar één keer bij RTV Drenthe, inderdaad.
0: Ja, man. Echt in dikte doktersjas ging je op zoek naar de liefde. En nu zie ik jou zitten in een bushokje in mijn kompas, jongen.
2: Klopt. Ja, van liefde is hier op dit moment nog niet zo heel veel te bekennen. De bus komt er geloof ik ook nog niet aan, maar dat geeft ook niks, want ik hoef ook niet met de bus. Maar het is hier wel een mooi plekje om u de wind te gaan zitten. Vinderig en mijn kompas waar de auto's voorbij raast. Q-bus infrabeheer komt er wel langs met een bus hier, maar dat is de verkeerde. Geef ook allemaal niks. We bent er in ieder geval. En in mijn bus brandt een envelop, Anouk. En je hebt daar een geloof ik geheel zelfstandig een opdracht bedacht.
0: Ja. En ik denk dat je er blij mee bent.
2: Ja, echt?
0: Ja, denk ik.
2: Want ik ga altijd ongelooflijk verveeld mijn weekend in als ik mijn opdracht niet hou. Want ik ben barre fanatiek, dat weet jij ook. Uh-huh. Dus vorige week heb ik weer een hele nacht liggen reren in bed. Omdat ik geen een van heb die als jarig was. Wat de opdracht dan was. Ik heb inmiddels de envelop, het seal lustrakken. En het kaartje heb ik in de hand. En ik zal hem voorlezen, daar komt hij. Het is vandaag de internationale dag van het bier. Ga op zoek naar een bijzonder biertje. Succes.
0: Nou.
2: Nou, dit is echt koren op mijn mond,
0: ja,
2: Anouk.
0: Dat dacht
2: ja,
0: ik al.
2: Ja, zeker weten. Maar ja, ik... nooit spellen bewaken. Ik dacht, ik was toe een weekend, maar nu heb ik in één keer weer zin in de werkdag.
0: Ja. Drink het op dan na je werkdag officieel, maar op zoek naar een bijzonder biertje, dacht ik.
2: Jazeker.
0: En dat kan natuurlijk van alles zijn. Er kan ook iemand nu luisteren en denken van, oh, maar ik heb wat bijzonders in de koelkast liggen. Of dat er iemand wat brouwt of wat dan ook. Ik laat het helemaal aan jou.
2: Maar ieder zichzelf respecteerde dorp in Drenthe heeft toch inmiddels wel een eigen biertje op enige wijze. En ik had het toch vermoed dat Emmeke Pas, helemaal als het 7000 inwoners heeft, toch wel een brouwer ergens heeft. Een microbrouwer of een die schuurtje wat in elkaar voekselt. Dat moet lukken.
0: Ja.
2: Dat wordt de missie van vandaag. Naast dat we natuurlijk proberen dorpen te ontdekken. De resterende anderhalf uur die je al hebt, proberen we een biertje te zoeken.
0: Ja.
2: Dus als er mensen bent die dit hoort en die denkt, Wij hebben een lead, met mooi Drenthe woord, of een goede tip voor een echt Emmeke Pas biertje. Laat het weten. En dan komen wij er voor dadelijk aan.
0: Ja, 0592 33 11 88. Alle tips zijn welkom. Tot zo.
1: Even buurten.

meisje, kom gewoon bij ons uit de provincie die je net hoorde. Heel jong wiggie nog. Uit Meppel. Aniek heet ze. Onthoud die naam. Smoke was dit. Zometeen het laatste nieuws uit de provincie na Van Morrison.

0: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
1: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
2: Marktkauf Meppe, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio. Met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppe, 15 minuten van de grens.
3: Aan tafel.
4: Zo.
5: Wat kun je toch altijd lekker koken, oma?
4: Ik heb niet gekookt. Dat heeft Egbert Jan gedaan.
5: Heb je een nieuwe vriend, oma?
4: Nee, Egbert Jan Maaltijdservice.
6: Egbert Jan Maaltijdservice. Gratis, koel en vers bezorgd aan huis. Vraag een gratis proefmaaltijd aan op egbertjanmaaltijdservice.nl.
7: Crossroads, het jaarlijkse muziekfestival in de Nieuwe Kolk in Assen. Op zaterdag 26 september. De beste blues, soul en rock'n'roll artiesten uit binnen- en buitenland. Waaronder Rudy Foster, Jeffrey Halford en de Healers, Erwin Java, Roel Spanjers en Tim Knol. En een ode aan Harry Musquet en QB and the Blizzard. Kijk op crossroadsfest.nl. Crossroads, discover the blues, explore beyond.
8: Bijna 1:30 is het. Het laatste nieuws uit Drenthe. De politie heeft gisteren in Oranjendorp twee mannen aangehouden die zich zouden hebben voorgedaan als agent. Na een achtervolging wist de politie het duo te pakken. En de landelijke inspectiedienst Dierenwelzijn wil dat dierenpension De Aanloop in Darp zijn deuren sluit. De inspectie controleert het pension al langer. En na nieuws over een noodlottig ongeluk met een hond wil de inspectiedienst dat het sluit en dat het OM strafrechtelijk onderzoek gaat doen. En in Drenthe zijn de omgekeerde vlaggen weer terug van weg geweest. De vlaggen zijn vooral een uiting van de ontevredenheid van boeren over het stikstofbeleid. Drentse gemeenten willen dat de vlaggen verwijderd worden. En het weer komt vandaag van Roland van der Zwaag.
9: Ook vanmiddag heeft de bewolking de overhand. Er kan eventjes wat zon zijn, maar dat zal niet zo gek veel zijn. Bij een graad of 19. Nou, de wind is matig, die waait uit het westen. En er zou nog op een enkele plek een losse bui kunnen vallen. Vanavond is het droog, vanavond breekt de zon door. En dan blijft de temperatuur zo schommelen rond de 17 tot 18 graden.
10: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
11: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestsellerauteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
12: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
13: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
14: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
15: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
13: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
15: Een hybride warmtepomp plus installatie voor nog geen 4000 euro. Dewarmte.nl.
16: Lig je te piekeren? Maak je je zorgen? Of voel je je alleen? De Luisterlijn is dag en nacht bereikbaar. Voor iedereen die een luisterend oor nodig heeft. Bel 088 07 67 3x0 of chat via deluisterlijn.nl.
3: Anouk

0: Beautiful Woman van ILO op Radio Drenthe.
1: Even buurten.
0: We gaan buurten in Emmekompas. Of sterker nog, we zijn in Emmekompas. En ik zeg wel we, maar ik bedoel natuurlijk Robert Oosting. En een van de onderdelen is altijd dat we even gaan kijken wat het laatste nieuws is dat we hebben gebracht hier bij RTV Drenthe uit Emmekompas. En als ik dan eens even kijk, dan zie ik dat we 3 dagen geleden hebben gemeld dat een auto van de weg is geraakt in Emmekompas. En daar weer een paar dagen voordat er een lichtwonde bij een steekpartij in Emmekompas is omgekomen. Een verdachte is aangehouden, is omgekomen. Dat is wel heel wat anders. Nee, maar en dat dan het eerste nieuws uit het centrum zelf van Emmekompas komt. Dat het openbaar gebied in het centrum van Emmekompas volgend jaar op de schop gaat. Met onder andere meer groen moeten komen. Het moet veiliger worden. Overzichtelijke fietsen en wandelroutes moeten het centrum allemaal mooier maken. Nou, Robert zal ongetwijfeld naar het centrum toe gaan. En dat laatste nieuws, dat hebben wij dan gebracht op 3 juli. Maar het allerlaatste nieuws uit Emmekompas is dat jij rook ruikt in Emmekompas, Robert.
2: Ja, daar ben ik trouwens nou niet in de buurt. Maar er stond bij een hoes waar ik net langs kwam. Het leek wel een aggregaat of zo in de brand. En als ik even de straat in kiek, ja, ik zie geen rookpluim. Dus ik denk dat het goed gegaan is. De deuren stonden ook los. Dus waarschijnlijk ben er wel lui die de boel in de gaten hebt. Maar een brandende aggregaat of iets wat daarop bleek. Ik zal er straks nog even langs rijden voor de zekerheid, anders voel ik me ook schuldig. We zijn een klein eindje van de potentiële brand verwijderd. En daar staat een hele grote katholieke kerk. En dat is eigenlijk wel een beetje bijzonder aan dit gebied. Want in de tijd van de vervening weten heel veel mensen nu Duitsland heen gaan die hoofdzakelijk katholiek waren. Dus in deze ran, de veenran van het zand Drenthe, zeg maar, hij ook heel veel katholieken zin. En dat maakt dat Emmekompas een gigantische katholieke kerk heeft. De Sint-Willehadeskerk, geloof ik. En dat was een man die hier de boel bekeerd heeft. De Saksische stam die hier destijds nog rondzwiert, geloof ik. Maar goed, dat heb ik ook afwezen. Maar er zit een heel mooi kapelletje bij. En ik denk, dat wil ik eens even kijken hoe dat er van binnen hoe staat. Want zo'n kapelletje, dat zie je in Limburg, hè, in België, Frankrijk. Maar in Drenthe heb ik dat eigenlijk nog nooit zien. En het is de Mariakapel. Dus dit een heel mooi boekje leg hier. Ik durf er eigenlijk niet in te kijken. En mensen kunnen daar boodschappen in schrijven. Ik zal ze niet voorlezen, maar straks lees ik per ongeluk naam voor. Dat is niet net iets, maar ja, dat, als jij denkt, ik zoek steun bij het geloof, dan kun je hier naartoe. En dan kun je daar een prachtige boodschap in schrijven of een keerzie aansteken. Hertogin van Drenthe staat erbij, bij een prachtig standbeeld van Maria hier in dat kapelletje. Hij is gebouwd in 1951, of ingewijd in 1951, op zondag, 24 juni. Kort na de langste dag. Ik weet niet of dat nog symbolisch iets is. Maar het is wel grappig dat zo'n, tenminste ik vind dat, een kapelletje hier in Emmekompas aan de deur van de weg stiet. Waar de mensen die in het over algemeen hervormd en gereformeerd Drenthe toch een stukje katholicisme beleven kunt. Nou, dat gezegd hebben de katholieke monnik, die doet ook niks als bier brouwen, geloof ik, in België. Dat zie ik hier nog niet. Als ik eens ik schud zo de mouw. De brouwer, die gaan we even opzoeken. Want er zie vast iemand te vinden in Emmekompas die iets met bier brouwen doet. Maar ik zal eerst even langs die brandrieten of dat zich inmiddels niet verspreiden heeft.
0: Ja, dat. Ja, Robert kreeg dus een opdracht mee. En het is de internationale dag van het bier. Ga op zoek naar een bijzonder biertje daar waar jij bent. Nou, hij is dus in Emmekompas en struint nu heel Emmekompas af op zoek naar bijzonder bier. Mocht je hem willen helpen, laat het even weten. 0592 33 11 88.

Drenthe Emmer Compascum gaan we ontdekken vandaag. En ik krijg een appje binnen. En ook weet je ook meer over de NK-fabriek in Emmer Compascum? Ik moet je het antwoord schuldig blijven. Ik heb echt geen idee. Ik ga het zo meteen Robert even vragen. Of als er iemand luistert nu, weet je meer over de NK-fabriek in Emmer Kompas? Laat het ons even weten.

0: bescheiden ook, hè? Ik ben de sterkste, ik ben de slimste, ik ben de leukste. Veldhuis en Kemper, bijzonder.
1: Even buurten.
0: Buurten in Emme Kompaschum. Zometeen ga ik weer schakelen met Robert, die een afspraak heeft. Bert nodigde me uit. Dus Bert, als je dit luistert, Robert is onderweg naar jou toe. Bert woont in Emme Kompas. En ja, Emme Kompas proberen we te ontdekken vandaag. En hij heeft ook een opdracht meegekregen. Het is vandaag de internationale dag van het bier. Zoek een bijzonder biertje in Emme Kompas. En ondertussen kwam de NK-fabriek voorbij. Een grote werkgever destijds. En Ria belde net. Ja, ik heb niet bij de NK-fabriek vroeger gewerkt, maar wel bij de fabriek daaropvolgend. Dat werd de NPBI. En tegenwoordig is het de Fresenius. Maar als mensen daar weer meer over weten, of nog misschien wel herinneringen van die NK-fabriek hebben, laat me weten hoor. 0592 33 11 88. Sowieso over de geschiedenis van een dorp. Klaasien die appte nog iets over de voetbalvereniging. CEC. Volgens mij zijn ze net gedegradeerd. Hoor je ook meer over zo meteen.

0: 1! Final Sale Week in Designer Outlet Ochtrop. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stel voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtrop. 20 minuten van Enschede.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
3: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
4: Werken in schone ruimtes. Ja, dat vind ik belangrijk voor mijn personeel. En daarom laat ik de schoonmaak verzorgen door Dokter Schoonmaakorganisatie. Zij verzorgen de schoonmaak van bedrijven en organisaties in vrijwel alle sectoren. Ze zijn zorgvuldig, flexibel en proactief. Ja, en dat werkt wel zo prettig.
5: Dokter Schoonmaakorganisatie. Kwaliteit in schoonmaken. Kijk op dokterschoon.nl.
3: Kom naar de woonwinkel met een enorme keus in buitenzonwering. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 2 uur.
7: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Ook Ace & Tate is getroffen door het datalek bij een logistiekbedrijf. Dat schrijft de brillenketen in een mail aan klanten. Eerder deze week werd bekend dat klantgegevens van Bol, De Bijenkorf, ING en Ajax op straat liggen na een cyberaanval op Siva. Logistics, het bedrijf dat de logistiek van de webshops afhandelt. De omvang van de hack wordt nog onderzocht. Volgens Siva is niet duidelijk welke data zijn gestolen. Het zou in ieder geval niet gaan om betaalgegevens, gebruikersnamen en wachtwoorden, maar mogelijk zijn er wel adressen en telefoonnummers gelekt. In Spanje en Algerije is een van de grootste Europese criminele netwerken opgerold bij een internationale politieactie onder leiding van Spanje. Er zijn zo'n 80 mensen gearresteerd, onder wie 4 kopstukken van de bende. Het netwerk hield zich bezig met drugsmokkel, mensensmokkel en wapenhandel. Bij politieinvallen zijn onder meer dure boten, wapens, drugs en duizenden euro's aan contant geld in beslag genomen. De opgepakte verdachten komen vooral uit Algerije en hadden banden met criminele groepen uit verschillende Europese landen. In Thailand heeft een jongen van 14 zeker 7 mensen doodgeschoten en daarna zichzelf. De jongen doodde eerst zijn opa en oma in hun huis en ging daarna naar de middelbare school waarop hij zat. Daar schoot hij 5 mensen dood. 23 mensen raakten gewond. Zijn lichaam werd later in een lokaal gevonden. Het motief van de jongen is onbekend. Wielrenster Anna van der Breggen stapt niet meer op in de Tour de France Femme. Ze is niet topfit, zegt haar ploeg. Gisteren zakte ze naar de 28e plek in het klassement. Het weer nog. Vanuit het westen gaat op steeds meer plaatsen de zon schijnen. Het is vanmiddag 20 tot 24 graden. Komend weekend verloopt vrij zonnig en warm, met temperaturen van 25 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS-journaal.
8: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
9: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
8: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
10: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terdazom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdazom.nl.
9: De fietsonderbroek van Bikeboxer, onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
10: Neem Terdazom op in je testament. Kijk op terdazom.nl.
11: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
12: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Mahler's vreugdevolle, spookachtige en heroïsche 7e symfonie hoor je op 25 augustus. Uitgevoerd door het Gustav Mahler Jugendorchester en Philippe Jordan. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
11: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: 50% korting voor deelnemers van de VriendenLoterij op zomerconcerten.nl.
13: Radio Drenthe.
14: Anouk in de middag met Anouk.

0: later verkochten ze. Ze maakten ook succesvolle muziek voor anderen. De Bee Gees en Night Fever.
1: Even buurten.
0: Letterlijk op de koffie in Emmer Kompas. Bij wie, Robert?
2: Nou, bij Bert. En ik denk dat heel veel luisteraars misschien geen idee hebben hoe Bert de roes zat. Maar wel wat voor stem of Bert, hè. Want Bert is een fervent RTV Drenthe spelletjespeler. En ik geloof van dat hij allemaal rutentrekkers en wat hij allemaal niet winnen, Bert.
3: Ja, van alles, hè. Met zijn sleutelhangers, ruitenwissen, dagjes uit. Nou, Boer nog ook toevallig weer volgende week. Oké. Ja, daar gaan we heen.
2: Hey, dat via RTV Drenthe?
3: Ja, allemaal via RTV Drenthe, ja.
2: Oh, dat maakt mij ook allemaal mogelijk, dat is echt niet normaal.
3: Dat is een grote sponsor, hè?
2: Ja, ik heb het in de gaten, ja. Hé, hey, maar nou spons jij ons ook op een andere wijze. Want cameraman Mark, die hier naast me zit, en ik, wij waren eigenlijk een klein beetje verdrietig vorige week. Voor de mensen die net intunen, om dat kort nog even te vertellen. We moesten een vinden die jarig was. Nou, ik denk, dit is natuurlijk kat en baggie in Papenvoort. Het zal er vast wel een wezen die jarig is. Ja, en dan kriegen we natuurlijk vast gebak. Nou, niks. We hebben helemaal niks van. En jij vindt dat zo sneu verroest. Dat begrootte je zo dat je dacht, nou, kom dan hier maar.
3: Inderdaad. Ik dacht van zo'n sneu, ik dacht nou maar dubbel.
2: Precies. Nou ziet hij een gigantisch bord voor ons met puddingbroodjes en... Ja, wat ben je dat? Mooi kop met chocolade erop, dus wij worden niet goed verzorgd.
3: Dat geloof ik een beetje meer.
2: Ja. Ja. Is helemaal kompas een gastvrij dorp?
3: Ja, denk ik wel. Ja? Ja, ik denk wel dat de mensen wel, wel gastvrij zijn, ook wel vriendelijk, ja.
2: Jij in ieder geval?
3: Ja, ik wel. Maar ik ben ook niet geen getogen naar mijn kompas misschien.
2: Nee, dat begreep ik. Maar alleen nu de buurt, Ter Apel, kooi voor geluk?
3: Ja, Ter Apel, ja. Geboren en getogen, Trabel.
2: Hey, en mijn kompas bestiet eigenlijk maar uit een paar hele lange straten. En een van die straten, daar woon jij aan, helemaal aan de rand. Maar als ik die kant op kijk, dan zie ik een grote windmul staan. Die stiet al in Duitsland, geloof ik.
3: Ja, klopt. Ja. Zo ongeveer. Nou, zal het zo wezen. Nog in 1500 meter zit ze in Duitsland af.
2: Ja. Hoe ben jij hier ooit verzeld raakt in deze uithoek, zal ik al zeggen?
3: Ja, uithoek. Ja, ik wou graag zelf een woning bouwen. Dus... En in Trapel kon ik nog weinig geschik krijgen. Dus is bij mij ging aangelopen.
2: Yeah.
3: En zo ben ik hier gekomen. Hier,
2: ja, was dat een stap voor je, de Emelke Pas te gewoon? Of dacht je, ach, het is om hetzelfde slagvolk hier in dit hoek?
3: Nee, dat maakt me niet veel uit.
2: Want, nee,
3: nee, achteraf ben ik blij dat ik in principe uit Trapel weg ben.
2: Ja.
3: Ja. Ja, nee, sorry dat ik het zeg, maar het is wel zo. Zo.
2: Vanwege de overlast.
3: Ja, inderdaad. Ik denk wel dat je daar zo meer last van de medemensen hebt. Maar daar zo...
2: Dan hier.
3: Ja, hier is vrij rustig. Hier komen ze gelukkig nog niet langs.
2: Nee, nou, hier komt volgens mij niemand langs.
3: Nou, dat wel, hè.
2: Oh, ja?
3: Komen heus wel mensen wel langs, hè.
2: Ja, nee, maar ik bedoel, het is een weg. Dus ja, het loopt niet dood, maar ik bedoel, het is geen deurgaande weg naar iets toe. Het is,
3: gaat nog best wel meer verkeer langs dan de meeste mensen.
2: Voetbal op straat, dat wil nog niet, hè?
3: Nee, dat nog niet. Nee. Vroeger ging ik wel met de kaart over de straat heen, dat nog wel.
2: Ja.
3: Maar dat was ook niet geschikt voor de straat.
2: Nee. Hey, maar jij woont 30 jaar hier in Emmekopaskum. Geen geboren en getogen Emmekopaskumenaar. Ik weet niet of dat iemand het woord is, maar daar komen we misschien verder nog wel achter. Wat is voor een soort dorp?
3: Ja, een vrij vriendelijk dorp vind ik. Gemoedelijk. Zeg je, ja, gebeurt niet echt. Ja, overal gebeurt wel wat, maar ik vind het niet dat het echt extreem veel is.
2: Nee. Nee. Je woont aan de rand. Je vertelde net ook van, oh, ik bemoei me verder nergens niet zoveel met. Het is niet meer om het vrije wonen hier. Maar ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld Emmekopas ook feest. Nef, gooi daar dan wel naartoe als het dorpsfeest is of carnaval of dat soort zaken.
3: Ik ben geen carnaval gaan. Nee, dat heb ik nog nooit wat meegaan. Nee, niet. Maar als er bijvoorbeeld een feestweek is en er bepaalde bandjes treden op, dan ga ik er wel heen.
2: Oh, ja,
3: dat doen we wel.
2: Ja.
3: Zo.
2: Maar goed, is dit een plek waarvan je zegt, nou, ik wil hier wel doodgaan?
3: Nou, dat twijfel ik nog wel aan. Dat weet ik nog niet.
2: Wat zou de volgende stap wezen tussen, ja, dat klinkt een beetje mal, maar tussen de dood en je leeftijd, nou, zeg maar, daar zit nog wel een paar jaar in, gelukkig. Maar wat, heb jij nog iets anders dat je zegt van, nou ja, als je dit allemaal niet meer doen kunt, je hebt ook een hele grote tuin. De
3: tuin wil op zich wel groter allemaal. Die worden wel wat ouder om te onderhouden allemaal. Dat, ja, er wordt wat minder allemaal. Mm-hmm. Zo.
2: Wat is dan de volgende stap?
3: Ja, ik denk misschien Klazienerveen.
2: Ja?
3: Ja.
2: Heb je daar een link met? Of?
3: Nou, nee, maar ik vind Klazienerveen gewoon een leuk dorpje. Gezellig dorpje.
2: Yeah.
3: Veel winkels. Ja.
2: Hebben
3: ze alles. Emmekopas is er wel wat minder met winkels. Zoveel zijn er niet meer.
2: Nee.
3: Als je echt grote dingen moet kopen, hebben ze niet echt...
2: Nee, zoals speciaal bier bijvoorbeeld.
3: Speciaal biertjes, ja.
2: Je boort ons net al krombaggers aan. Ik vind dat wel speciaal pils. Maar we gaan nog even kijken of Emmekopas misschien een biertje heeft wat hier bruin wordt. Maar dat wist jij ook zo niet, hè?
3: Nee, ik heb geen enkel idee wie een speciaal biertje heeft. is dat.
2: Dan moet je ons zomaar in melden met de kroeg nemen.
3: Ja, dat denk ik wel, ja.
2: Voordat we dat gaan doen, Anouk, gaan we eerst even heerlijk smulden van het lekkers waar hier op een bord ons in de muur ziet te lachen. En dan gaan we wel straks eens even naar de kroeg voegen om te kijken of daar iets van speciaal bier is.
0: Ja, jullie worden wel verwend daar. Kom minder, hè? Daar hebben we weer die uitspraak. Robert, tot zo.
2: Zo is het. Yo.

0: Duitsland en daar dansen. Tientje of tombola. Geen spraakgebrek of ik stotter niet. Het deed echt zo dada dansen. We gaan hem weer spelen. Tientje of tombola. Want we hebben nog heel wat prijzen weg te geven. Die tombola machine is nog lang niet leeg. Wat fijn dat je even tijd hebt vrij kunnen maken, Sebas. Om mij te helpen.
1: Ja, goedemiddag, Anouk.
0: Goedemiddag. Want al die telefoontjes die binnenkomen, daar kan ik niet aan alleen.
1: Nee, dat snap ik.
0: Oh, mijn grote steun en toeverlaat vandaag. Jij hebt een vraag. Als je het antwoord weet, kan je bellen naar de studio 0592 33 11 88. Kom je erdoor? Is het goed, dan mag je kiezen of Sebas geeft de beste slinger aan die tombola of we maken een tientje over.
1: En stiekem hopen we op de tombola,
0: ja,
1: toch?
0: Gewoon hardop. Inderdaad, mooie prijzen zijn er al uitgegaan. Zo'n tuinhaspelmuurding. Nou ja, dan een andere volgorde. Maar er zit nog van alles in. Dus brand maar los, stel die vraag maar en dan kunnen we losgaan.
1: Koning Willem-Alexander vierde één keer zijn verjaardag bij ons in de provincie. Dat was in 2024. De vraag is, waar was dat?
0: Waar was dat ook alweer? Waar vierde hij zijn verjaardag bij ons in de provincie 2 jaar terug? Als je het weet, kan je nu bellen 0592 33 11 88. Ah, die telefoon die gaat alweer. Wij moeten aan de bak, Sebas. Dit is Talk Talk op Radio Drenthe.

0: Wat fijn echt dat je er was, Bas. Ik ben altijd blij met je, maar op zulke momenten des te meer.
1: Leuk om te horen, Anouk. Een keer een compliment.
0: Nee, want de telefoon die gaat nog steeds. Iedereen wil natuurlijk wel even een gokje wagen. En zo lekker voor het weekend aan is dat misschien wel een extra cadeautje. Ik heb geen idee ook gewoon. Eén iemand is eruit gerold en heb ik nu aan de lijn. Met wie heb ik het genoegen? Goedemiddag.
2: Goedemiddag, met Justin.
0: Dag Justin. Waar bel je vandaan?
2: Uit Noordse Schut.
0: En hoe is het in Noordse Schut?
2: Nou, de zon komt erbij.
0: Ja, lekker hè? Nu pas.
2: Ja nu pas.
0: Nog plannen voor het weekend, Justin?
2: We gaan morgen even naar Ruinen. Even naar de oldtimer-dag.
0: Oh, praat maar bij. Wat is daar te doen?
2: Ruinewold is het. Sorry, Ruinewold. En dan met oude trekkers, fietsen, auto's en weet ik het allemaal wat.
0: Ach, wat leuk. En dat is dan in het centrum van Ruinewold?
2: Ja.
0: En dat begint zaterdag of is dat hele weekend?
2: Dat durf ik jou niet te zeggen, dat weet ik zo niet.
0: Maar jullie gaan in ieder geval zaterdag even kijken.
2: Juist.
0: Nou, leuk. Hey, misschien kan ik je wel met een cadeautje het weekend insturen. Als jij antwoord weet als bevraag. Koning Willem-Alexander vierde één keer zijn verjaardag bij ons in de provincie. Dat was in 2024. En toen stelde Sebas de vraag, waar was dat?
2: In Emmen.
0: Ja! Heb je sowieso al iets gewonnen, Justin. Of
2: nou,
0: een tientje. Ja, of een slinger aan die tombola. Dus jij mag zelf kiezen.
2: Nou, doe maar een slinger aan de tombola.
0: Ja, Sebastien lacht al.
1: Zeker. Ik ga gelijk slingeren, of niet?
2: Ja, is prima.
0: Nou, kijk je trouwens TV Drenthe of luister je alleen mee via de radio?
2: Ik luister mee via de radio. En er zit iemand anders naar oma te luisteren. Dus,
0: naar jou te luisteren?
2: Ja, naar mij, ja.
0: Oh, wat en wie is dat dan?
2: Dat is mijn kleinzoon, Gert-Jan.
0: Ach, Gert-Jan. En die zit voor de buis.
2: Nee, die zit bij de radio in huis en ik sta ietsje verder weg.
0: Ah, en hoe oud is Gert-Jan?
2: 4.
0: Ach, wat schattig. En die heeft natuurlijk vakantie. Ja. Dus bij oma.
2: Jazeker. Ja.
0: Leuk. Hey, ja. Ondertussen is er een balletje uit die tombola gerold. Sebas, ik pak de trommels erbij. Wat heeft Justin gewonnen?
1: Justin heeft gewonnen een dinerbon bij het eethuis in Zuidlaren.
2: Nou, dat is mooi.
1: En lekker.
2: Lekker, jazeker.
0: Dat is een lekkere prijs, joh. Hè?
2: Jazeker.
0: Ja, en volgens mij kan je er echt lekker van uit eten. En kan je echt wel iemand meenemen ook. Zo groot is die bon.
2: Nou, kijk aan. Dat is hartstikke mooi.
0: Neem je Gert-Jan mee?
2: Ah, wie weet.
0: Is wel gezellig, toch? Als een klein upseltje.
2: Ja, zeker. Dat is zeker gezellig. Ja, hoor.
0: Nou, geniet ervan. Blijf even aan de lijn. Dan krijg je Sebas nog even weer. En hij regelt hoe je die prijs zo snel mogelijk krijgt. Ik wens je veel plezier morgen. Dikke knuffel voor die kleine. En een mooi weekend.
2: Nou, dankjewel.
0: Doei.
2: Goed weekend. Doei.

0: Crossroads, het jaarlijkse muziekfestival in de Nieuwe Kolk in Assen. Op zaterdag 26 september. De beste blues, soul en rock'n'roll artiesten uit binnen- en buitenland. Waaronder Rudy Foster, Jeffrey Halford en de Healers, Erwin Java, Roel Spanjers en Tim Knol. En een ode aan Harry Musquet en QB and the Blizzards. Kijk op crossroadsfest.nl. Crossroads. Discover the blues. Explore beyond.
1: Bloemmode helpt graag met een verrassend grote keuze in damesmode van bekende modemerken als Nucus, Paramie, Geisha, Monari en Street One. Met advies op maat en de juiste kleding voor een extra blij gevoel. Kom naar Bloemmode en laat je inspireren. Je vindt ons in Drachten, Leeuwarden en Sneek of in Assen bij Warenhuis van der Veen. Shop ook eenvoudig online op bloemmode.nl. Bloem maakt je blij.
2: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
3: Het is bijna 2:30. Het laatste nieuws uit de provincie Drenthe. De politie heeft gisteren in Oranjedorp twee mannen aangehouden die zich zouden hebben voorgedaan als agenten. Na een achtervolging wist de politie het duo op te pakken. En de landelijke inspectie dierenwelzijn wil dat dierenpension De Aanloop in Darp zijn deuren sluit. De inspectie controleert het pension al langer. En na nieuws over een ongeluk met een hond wil de inspectiedienst dat het sluit en dat het OM strafrechtelijk onderzoek gaat doen. En in Drenthe zijn de omgekeerde vlaggen terug van weg geweest. Misschien heb je ze al wel gezien in je omgeving. De vlaggen zijn vooral een uiting van de ontevredenheid van boeren over het stikstofbeleid. Drentse gemeenten willen dat de vlaggen verwijderd worden. Het weer nog, Roland van der Zwaag.
4: Ook vanmiddag heeft de bewolking de overhand. Er kan eventjes wat zon zijn, maar dat zal niet zo gek veel zijn. Bij een graad of 19. Nou, de wind is matig, die waait uit het westen. En er zou nog op een enkele plek een losse bui kunnen vallen. Vanavond is het droog, vanavond breekt de zon door en dan blijft de temperatuur zo schommelen rond de 17 tot 18 graden.
3: Hoe smaakt het bier in Emmen Compascuum? Hoor je zo.
5: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
6: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
7: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
8: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner for Talent.
9: Het ontroerende, waargebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. De historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
8: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
10: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
11: Ik doe het voor gezonde nieren.
12: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
13: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
10: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.

0: De Frambouillengroep en Kronenburg Park.
1: Even buurten.
0: Robert gaat even buren in Emmen Kompas. En ik heb eigenlijk geen idee waar je beland bent. Ja, net was je bij Bert op de koffie. En waar zit je nu?
2: Nou, we staan nu midden in het centrum in Emmen Kompas. Met achter mij de pub. Café Old Pub staat op een groot bord. En we kunnen net doen nou spontaan naar binnen gaan. En dat zullen we ook net doen alsof we dat doen. Maar we zijn alleen binnen West. Dus ik weet eigenlijk ook al de uitslag van de opdracht. En daarom kijk ik niet zo blij. Maar goed, we doen net of wij allemaal van niks weten. En we zullen spontaan naar binnen gaan. Alsof we voor de eerste keer komt. Dus loop maar eens even met. Dan gaan wij de deur naar binnen toe. Mark die volgt mij, de cameraman Mark. En die doet de deur dicht, dus je moet het allemaal even tegelijk doen. En bliksem, kijk eens even. Je hebt de discoverlichting er al bij aan gedaan. En wij worden hier warm ontvangen. Goeiedag.
3: Goedemiddag.
2: Mooi. Jullie zitten al aan het bier?
3: Ja, zeker.
2: Dat kan hier, hè?
3: Ja, dat kan hier aan mijn kopaas, jongens.
2: Ja, precies. Nou ja, bij ons is dat niet anders, hè. De vrijdagmiddag. Mag ik naast je gaan zitten? Ik ga even op deze kruk.
3: Je kan naast hem gaan zitten.
2: Ja, dat snap ik. Maar goed, er zit geen kruk naast.
3: Dus, dat kan wel even zetten, hè?
2: Ja, we kunnen het zo wel even verplaatsen. Ja. Hey, maar ik begreep dat dit de oudste pub is, de oudste kroeg is van mijn kopaas.
3: Dat blikt wel. Blikt wel, dat hoor ik net van de beste man.
2: Ja? Nou, dan loop ik hem naar je toe. Je bent de beste man, die staat achter de tap. Kom, ik geef jouw kant op. Dit is de oudste kroeg van Emmen Kompas.
4: Ja, klopt helemaal.
2: Ja, hoe oud is ze?
4: Oh, heel oud. Nog lang voor mij voordat ik geboren ben.
2: Zo oud?
4: Ja, zo oud.
2: Dat is heel oud.
4: Dat is heel oud.
2: Jij bent hier de eigenaar? Of?
4: Samen met mijn vrouw zijn wij de eigenaar. Ja.
2: Ja. Hoe lang doe je dat al?
4: Bijna 10 jaar.
2: Oké.
4: Ja, ja.
2: En bevalt je dat? Of?
4: Nou, we gaan stoppen. Want de pub staat in overname.
2: Oh?
4: Want het lichaam wil niet meer. Het is niet dat wij niet willen, maar het lichaam wil niet meer. Dus ik moet nieuwe knieën en mijn vrouw zit met de heupen en zo. Dus ja, dan moet je een keuze maken.
2: Ja, maar het is toch staand werk wat dat betreft?
4: Klopt.
2: Als je het zo kunt doen als jij nou doet, dan kun je erbij zitten. Maar...
4: Achter de bar,
2: ja, precies.
4: Ja. Maar je moet op een gegeven moment naar je lichaam luisteren.
2: Ja. Ja. Vind je dat jammer of vind je het ook wel goed? Je denkt, nou, ik heb 10 jaar gedaan, het is ook wel mooi best.
4: Nou ja, het is zeker jammer. En natuurlijk, het is ook wel op een gegeven moment goed geweest. Maar zeker jammer. Als we echt gezond waren geweest, hadden we nog wel een paar jaar doorgewild.
2: Ja. Nou gaat horecazaken overal in heel Nederland failliet of ze stopten met, kunnen geen opvolging vinden. Is dat hier ook nog aan de orde?
4: Nee, eigenlijk niet. Het is een goedlopend dorpscafé. En er zijn geïnteresseerd om het over te nemen. En we hopen dat het ook concreet te maken is.
2: Ja, want zoveel horeca zit hier ook niet meer in Emmen Kompas, denk ik.
4: Nee, klopt. Zeker een gezellige bruin café zoals dit.
2: Yeah.
4: Met nette prijzen is gewoon heel slecht te vinden.
2: Ja, precies. Hey, en hoe is jullie speciaal bier voorraad? Want ik zie dat de heren aan de bar, die hebben een niet nader te benoemen merk uit Amsterdam.
4: Klopt. Het speciaal bier loopt hier zo. Want dit zijn de mensen hier zijn meestal sneldrinkers.
2: Ja.
4: En die zijn niet van de speciaal...
2: Sprinters.
4: Ja, sprinters.
2: Ja, precies.
4: Ja, zijn niet van de speciaal bier. Hebben wel geprobeerd. Maar goed, dan wordt het net snel gedronken als een Amstel of een Heineken. En dan zijn je snel dronken. Dus ja, dat is weer omzetverlies. Dat moet je niet hebben.
2: Nee, precies.
4: Dus je moet zo langzaam dronken hebben.
2: Dat is het mooiste, hè?
4: Dat is het mooiste, ja.
2: Een goed pindas op de bar zetten en een goed solde bek krijgen, dan heb je nog veel meer durst.
4: Klopt helemaal, ja.
2: Hé, maar ik heb een opdracht met gekregen. Ik ga even naar de bar zitten. Dat is ook een klein beetje mijn vaste plek. Ja, niet hier dan zozeer, maar daar voel je gauw thuis, hè. Kijk, het is vandaag internationale dag van het bier. Wist jij dat?
3: Nee, dat wist ik niet.
2: Nou, ik ook niet. En dat valt me eigenlijk voor mezelf tegen. Als bier drinken, maar...
3: Ja, je kunt het niet alles weten, hè?
2: Nee, dat is ook waar. Maar het is in ieder geval de internationale dag van het bier. Ga op zoek naar een bijzonder biertje. Succes. Dat is mijn opdracht. Maar ik zie hier Amstel, ik zie hier Heineken, mag geen reclame maken. En ik zie hier Radler. En dat is het, hè?
3: Dat is genoeg, daar. Ja.
2: Dat is genoeg.
3: Ja,
2: wat moet je anders ook nog
3: hebben? Ja, niks.
2: Nee, het smaakt toch allemaal hetzelfde?
3: Ab en duur wel.
2: Ja, dat is ook zo, hè? Na die 10e, dan merk je toch allemaal niks meer.
3: Als kool dus niet.
2: Nee, daarom. Goed kool, dat is het belangrijkste. Hé, maar bent er ook brouwers hier in Emmen Kompas?
3: Nee. Misschien geen brouwer, maar dat weet ik niet.
2: Nee, precies. Maar je weet niet dat één toevallig in zijn schuurtje waar een hobby is met...
3: Hij je naast mij de deur vullen.
2: Oh, zal ik dan? Dan kijk ik je nog even, hè? Want je hebt nergens grote vaten naar binnen zien gaan, nergens illegaal of...
3: Af en toe, hè?
2: Ja, maar voor het bier, hè?
3: Ja, maar dat maakt niet over praat.
2: Oh nee, dat is waar. Ja, dan houdt het op, hè?
3: Ja, zeker. Ja.
2: Kunnen we, als we de camera straks goed zetten, dat je me dit dan even vertelde, dat we er dan even langs gaan?
3: Misschien.
2: Nou, dit is allemaal ontzettend spannend. Of wij dat nog gaan halen, een speciaal bier in Emmer Kompas vinden, dat valt je dus nog niet zo veel met. Amstel en Heding, dat is ontdekt, maar dat is mij nog niet speciaal genoeg in ieder geval. Maar ja, waar heet eigenlijk ook voor neur als wist?
3: Nergens.
2: Nergens, zo ja, is het. Nou, nee. Wij gaan kijken of wij wat vinden kunt aan de hoek.
0: Ja.
2: En de groeten van u de Old Pub. En dan hoor je ons straks wel weer.
0: Het ziet er heel gezellig uit in ieder geval. Oké, go, go, go. Je hebt nog 12 minuten de tijd. Tot zo.
2: 12.

Prachtig liedje van Raccoon weer, samen met Vanjella. Binnenkort, zijn ze weer te zien in Groningen. Dat concert wat aangekondigd was, 25 september, was binnen een mum van tijd uitverkocht. Maar ze hebben nu een extra show waar nog steeds kaarten voor te vinden zijn, te krijgen zijn. En dat is zaterdag 26 september. Ik ga zo meteen eens even kijken of ik nog contact kan krijgen met Robert. Of ik hem daar bij die bar kan wegpeuteren. Hij moest op zoek naar een speciaal biertje op deze internationale dag van het bier. En die moest hij vinden in Emmekom-Paskum, want dat was de locatie van vandaag. Nou, hij belandde wel in de kroeg, maar vond daar geen speciaal bier. Ik zoek zo contact.

0: Swing Out Sister en Surrender.
1: Even buurten.
0: Even buurten in Emmen Compascuum. En René die staat al achter mij, want René neemt het zo meteen over. En die vroeg net, gaat het allemaal goed met die schakelingen en zo? En ik roep heel zelfovertuigend, ja wel hoor, gaat heel goed. En ik klik Robert aan, zwart beeld. Maar Robert, je bent inmiddels weer in beeld op TV Drenthe te zien. In Emmen Compas nog steeds in het centrum, hè? Maar niet meer aan de bar, zie ik.
2: Nee, nou, het was niet heel aardig als er geen beeld bij werd. Want ik sta hier toch enigszins met een drup en een spreekwoordelijke neus. Een spreekwoordelijke drup en een figuurlijke neus, net hoe het zien wilt. Want we hebben onze opdracht nog niet haald aan. Ik kan eigenlijk alleen maar mensen vinden in Emmen Compas die pils hebt. En in mijn beleving is dat niet speciaal bier genoeg. Dus heb ik de opdracht bij dit nog niet gehaald. Ik heb van alles geprobeerd. Mensen vragen van, goh, wat er misschien in de illegaliteit wordt gedaan. Nou, er wordt van alles gedaan. Jenever, ecstasy, harddrugs. Ik weet allemaal niet wat ze allemaal voorbij hebt horen komen. Maar niks, geen speciaal bier. En dat is gewoon ongelooflijk jammer. Amstel en Heineken, dat worden die schunken. En de mensen van de Old Pub, die verwezen mij naar deur naar de buren. Dat was een Chinese snackbar-eigenaar. En ja, die verkocht ook. Je raad het al, alleen maar Amstel en Heineken. Ik heb nog één kans. Hier achter mij zitten nog een paar heren. De plaatselijke hangjeugd, denk ik. En daar kan ik nog even vragen. Oh, god, direct gaat iedereen op een rekken. Hoeft niet hoor, dat is niks ernstigs. Jullie weten ook helemaal niks van speciaal bier in een dorp, hè? Of dat iets maakt wat daar wat met te maken heeft, of wel?
3: Nee, daar hebben we niks met.
2: Nee,
3: nee,
2: hè?
3: Niks.
2: Heb je ook een favoriet biertje, of niet?
3: Ja, wie gewoon altijd nog douchen. Hertog Jan, mogen we zeggen. Nee, Kronbacher.
2: Kronbacher?
3: Ja.
2: Ja. Meer die dat verkoopt. We waren net bij Bert en die schunk daar geloof ik ook op de...
3: Ja, dat klopt.
2: Die gaat die naar Duitsland Baschup noemen.
3: Ja, ook. Ja.
2: Want ik zag net ook al een plaats naar bord daarachter staan. Rutenbrock, 8 kilometer. Daar zit de supermarkt.
3: Ja, daar gaan we vaak Rutenbrock.
2: Ja. Maar goed, geen speciaal bier dus?
3: Nee.
2: Ongelooflijk. Ja, hoe zal dat komen dat dit geen speciaal bierlievend dorp is?
3: Ja, het is hier allemaal Amstel, ja. Amstel, ja.
2: En Heineken.
3: En Heineken, ja.
2: Ja. Nou, het is sparkelijk waar. Dat de duivel.
3: Dat goedkope bier van Aldi.
2: Dat ook, ja. God, ik zie die reclame te maken, dan moet ik echt muut kijken. Ja, nou ja, in ieder geval, we weten allemaal waar je het over hebt. Ja, precies. En ja, Jenever, wat hij was stookt, heb ik al gehoord. Maar speciaal bier, niks.
3: Het is hier vindt Jenever en Achterdorf, ja.
2: Dat is ook, nou ja, wat dat betreft past het wel hier.
3: Ja,
2: precies. Ja. Nou ja, dat sluiten we daar dan maar met af. Met vindt Jenever en Achterdorf hier in Emmen Compas. De Achterdorf, dat voelt met iedereen was ontzettend welwillend om in ieder geval met te helpen denken. Om die opdrachten te halen die ik hier in de buurt heb. Maar helaas, het is niet gelukt om speciaal bier te vinden hier in Emmen Compas. Volgende week dan proberen we het maar weer. Want we moeten toch die streak, om het zo maar even te zeggen, van niet gehaalde opdracht nemen doen keer. Maar we hebben in ieder geval wel een prachtig stukje van Emmen Compas laten zien. En ja, een heel eerlijk beeld van zo'n Drents dorpje aan de rand van het zand Drenzen in het Veen. En ja, mij hoor je volgende week wel langs weer, Anouk.
0: Sluit
2: me dan met af.
0: Goed, inderdaad. En als jij nou gewoon thuis daar je speciaal biertje open plopt, dan heb je hem stiekem toch gehaald, toch? Op deze internationale dag van het bier.
2: Oh, tuurlijk, een koelkast helemaal vol.
0: Dan vind ik hem half gehaald. Hey, goed weekend, nou. Robert. Tot volgende week.
2: Yo. Hey.

0: Museum Collectie Brands bestaat 15 jaar. Ooit is Museum Collectie Brands ontstaan door de ongekende verzamelwoede van Jans Brands. Daarom staat de nieuwste tentoonstelling in het teken van verzamelen en verzamelingen. Benieuwd naar alle jubileumactiviteiten? Collectie-brands.nl. Je raakt er niet uitgekeken.
1: Ah, bijna weer vakantie. Voordat ik vertrek naar de camping, ga ik eerst naar Bouwmarkt Schoonoord. Even de campingspullen aanvullen en kan ik ook naar nieuwe tuinmeubelen kijken. Wat een keuze op de bovenverdieping, zeg. Bouwmarkt Schoonoord, Nerimaas.
2: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio. Met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
3: Shop de laatste modetrends en ontdek de ruime collectie in één van de Leeds-winkels. In onder andere Assen, Bijlen, Veendam, Steenwijk of Emmen. Met merken als PME, Cast Iron, No Access, Geisha en Lofty Manor. Of shop online via leedsjeans.nl.
4: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar sunwering en rolloeken.
5: Had Coevorden een rol in het slavernijverleden? En hoe wordt er nu gekeken naar het koloniale systeem? Krijg inzichten en vorm zelf een beeld in de tentoonstelling Verketend Beeld. Vanaf nu te zien in Stedelijk Museum Coevorden. Museumcoevorden.nl.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 3 uur.
7: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De premier van Thailand wil dat zijn land strengere wapenwetten krijgt. Hij reageert ermee op een schietpartij vanochtend op een middelbare school in Thailand. Een jongen van 14 schoot op zijn school zeker 5 mensen dood en daarna zichzelf. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten. Thailand heeft geregeld te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. In het land zijn er schatting meer dan 10 miljoen vuurwapens in omloop. De burgemeester van de Griekse plaats Tilida is opgepakt vanwege een grote natuurbrand in de buurt van Athene. De opgepakte burgemeester is ook eigenaar van een bouwbedrijf. Volgens onderzoekers is de brand ontstaan bij werkzaamheden van dat bedrijf aan een windmolenpark. Naast de burgemeester is ook de eigenaar van dat windmolenpark en een aannemer opgepakt. Bij het blussen van de brand kwamen 2 brandweermensen om het leven. De verdachten kunnen maximaal 10 jaar cel krijgen. Door het datalek bij het logistiekbedrijf Siva zijn ook klanten getroffen van de brillenketen Ace & Tate. Dat schrijft de winkelketen in een mail aan klanten. Eerder deze week werd bekend dat klantgegevens van Bol, De Bijenkorf, ING en Ajax op straat liggen na een cyberaanval bij Siva dat de logistiek van de webshops afhandelt. De omvang van de hack wordt nog onderzocht. Bij een grote politieactie in Spanje en Algerije is een grote Europese criminele bende opgerold en zijn zo'n 80 mensen opgepakt. Het netwerk handelde in wapens en smokkelde mensen en drugs. De politie nam onder meer dure boten, wapens, drugs en contant geld in beslag. Een aap die de afgelopen week op het Indonesische eiland Sumatra 18 mensen verwondde, is gevangen. De langstaartmakaak beet en krabde zijn slachtoffers. Daarom bleven scholen in het oosten van Sumatra dicht en kregen leerlingen online les. Het weer vanuit het westen gaat op steeds meer plaatsen. De zon schijnt, het is 20 tot 24 graden. Het weekend verloopt vrij zonnig en warm met temperaturen van 25 tot lokaal 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
9: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
11: Huh?
10: Maak er een potje van.

0: anders doet.
1: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
3: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
4: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
5: And now for something completely different.
6: Radio Drenthe.
7: 60s and 70s. Met René Steenbergen.

0: Wel aardig is om te weten is dat het liedje medegeschreven is door Isaac Hayes, die je bijvoorbeeld nog kent van Superfly. Nou, hij zat ook hierachter. Soulman van Sam & Dave.
1: Studio Steenbergen.
2: 60s en 70s.
1: Met René Steenbergen.
0: Ja, die man die kon wel wat. Nou, dat is meteen een gelijk soulvol begin van het jaren 60 en 70 uurtje voor deze vrijdagmiddag. Hè. De laatste van de werkweek alweer. Nou ja, werkweek. Er zijn natuurlijk ook nog heel wat mensen die vakantie hebben. Nou, dan klinkt dit uurtje misschien wel extra lekker. Laten we eerlijk zijn. De 60s en de 70s staan weer centraal tussen nu en 4 uur. Met het komend uur op het stapeltje onder andere deze van de Archies. Ah, sugar. Ah, honey, honey. En Simon & Garfunkel. Homeward bound, I wish I was homeward bound. En ook Elvis Presley. Return the sender. En deze van 10cc.

komen. Verder ook nog drie grote hits uit de top 40 van deze dag in 1974. De jukebox, die rijden we aan het eind van dit uur weer tevoorschijn. En ja, we zijn misschien een beetje voorbarig, maar er is ook weer een beetje voorpret voor onze eindejaarslijst. De Drentse Duizend, hoor je straks meer over.

uit de tijd dat het versturen van een rouwkaart nog geen, wat is het, 3,75 kostte. Nee, dat was wel heel anders in de tijd dat dit een hit was. Return to Sender van Elvis Presley uit 1962. Uit de film Girls, Girls, Girls, trouwens. En daarvoor bijzonder liedje dat volgende week zaterdag om precies te zijn, zijn exacte 50-jarig jubileum viert. ABBA en Dancing Queen. En dat gaan ze onder andere doen met een speciaal evenement in de ABBA Arena in Londen. Weet je wel, met die hologrammenshow. Daar zullen we ongetwijfeld nog meer over te horen krijgen. Goed, 3 liedjes over 3. En dat betekent dat de deuren van onze kluis, onze archieven weer opengaan. En dan eens even kijken wat er zoal gebeurd is op deze datum door de jaren heen. Nou, zo is het op deze dag in 1960 dat de debuutsingle van Ike en Tina Turner uitkomt.

Fool in Love is in maart van dat jaar opgenomen in een studio in St. Louis. De single komt eind augustus binnen in de Amerikaanse Billboard Hot 100 en bereikt dan een keurige 27e plaats. En het Amerikaanse weekblad Time Magazine publiceert op deze dag in 1964 een recensie van A Hard Day's Night, de eerste bioscoopfilm van de Beatles.

Nou, de recensent die laat geen spaan heel van de film. Lezers wordt aangeraden om vooral niet naar de bioscoop te gaan, want het zou zonde van de tijd zijn, vindt Time Magazine. Ook op 7 augustus 1964, één dag voor hun vertrek naar Nederland, treden de Rolling Stones op in het Britse tv-programma Ready, Steady, Go. En ze spelen daar hun dan nieuwe single It's All Over Now. En dan naar de Turtles. Zij komen op deze dag in 1965 binnen in de Amerikaanse Billboard Hot 100 met hun versie van deze Bob Dylan-compositie. It Ain't Me, Babe wordt met een 8e plaats een grote hit in Amerika. En in de EMI-studio's aan Abbey Road in Londen neemt Cilla Black op deze dag in 1966 haar versie op van dit Beatles-nummer.

Ja, mooi liedje, For No One. Nou, Cilla Black's versie komt uit in oktober. En het is haar eerste stereo-single. En dat is dan nog een heel ding in die tijd. Gaan we naar de Nederlandse groep Airbubble. Hun racing car komt op deze dag in 1976. Precies 50 jaar geleden. Op 30 binnen in de top 40.

En Air Bubble is een band uit Apeldoorn met onder andere André Grote in de gelederen. En hij wordt in de jaren 80 bekend als Paragnost dankzij zijn medewerking aan Het Zwarte Gat, een radioprogramma van Veronica. En in Amerika komt op deze dag in 1979 de LP We Don't Talk Anymore van Cliff Richard uit, met daarop uiteraard deze titelsong. It's so funny how we don't talk anymore. Nou, die LP die staat 15 weken in de Amerikaanse albumlijst, maar blijft een beetje onderin bungelen. Nou, in september komt het album ook in Europa uit, maar dan met een andere titel, Rock'n'Roll Juvenile. In Groot-Brittannië wordt de plaat een succes, met een derde plaats in de albumlijst. En in ons land blijft hij op 20 steken in de Nederlandse LP Top 50. Nou, van de album Top 50 naar de single Top 40. Het is een kleine stap. Met vandaag de focus op de top 40 van deze dag in 1974. Daar krijg je drie liedjes uit te horen. Met zometeen het uitermate zomerse Beach Baby van First Class. Eerst daarvoor nog Paper Lace, The Night Chicago Died. En eerst is hier de Nederlandse band Catapult en Let Your Hair Hang Down.

0: historie en toekomst komen samen op de Tabak Classic GP Assen. Ervaar legendarische Formule 1-bolides van de Master F1 Legends, klassieke racewagens en authentieke Grand Prix motoren op het TT-circuit van 28 tot en met 30 augustus tijdens de Tabak Classic GP Assen. Kijk voor meer info en tickets op tabakclassicgp.com. Where classic meets future.
1: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sands.
3: Ook voor onderhoud en reparatie ben je welkom bij Giant Store Assen. De ruime werkplaats heeft deskundige monteurs en is er voor alle merken fietsen. Van e-bike tot sportief, jouw fiets is in goede handen. Giant Store Assen.
4: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Helle Regiobank en JMS Techniek.
5: Bijna 1 minuut over 3:30. Snel naar de hoofdpunten uit het Drentse nieuws. De politie heeft gisteren in Oranjedorp 2 mannen aangehouden die zich zouden hebben voorgedaan als agent. Na een achtervolging wist de politie het duo op te pakken. De landelijke inspectiedienst Dierenwelzijn wil dat dierenpension De Aanloop in Darp zijn deuren sluit. De inspectie controleert het pension al langer en na nieuws over een noodlottig ongeluk met een hond wil de inspectiedienst dat het sluit en dat het OM strafrechtelijk onderzoek gaat doen. En in Drenthe zijn de omgekeerde vlaggen terug van weg geweest. De vlaggen zijn vooral een uiting van de ontevredenheid van boeren over het stikstofbeleid. De Drentse gemeenten willen dat de vlaggen verwijderd worden. Meer nieuws kun je vinden op rtvdrenthe.nl en ook in de app. En dan het weer, Roland van der Zwaag.
6: Ook vanmiddag heeft de bewolking de overhand. Er kan eventjes wat zon zijn, maar dat zal niet zo gek veel zijn. Bij een graad of 19. Nou, de wind is matig, die waait uit het westen. En er zou nog op een enkele plek een losse bui kunnen vallen. Vanavond is het droog, vanavond breekt de zon door en dan blijft de temperatuur zo schommelen rond de 17 tot 18 graden.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
8: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
9: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
10: Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
9: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
11: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
12: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.

0: deze zomer spelen we het weer.
1: Vriendje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Van prachtige designer zonnebrillen, diner- en saunabonnen, tot wandelschoenen, schaatsen en luchtbedden. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En het leuke is, altijd prijs. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen. Tientje of tombola. De hele zomer bij Radio Drenthe. Altijd in de buurt.

0: precies 60 jaar geleden, deze hit van Simon & Garfunkel. Homeward Bound. Ook nog Tennessee C met The Things We Do For Love. En je hoorde ook nog de Archies en Sugar Sugar.
1: De Drentse Doezend.
2: Geur en deur Drenthe.
3: Het beste van de Drentse Doezend.
0: Ja, ik roep het eigenlijk de hele week al. Hè. Je kunt niet vroeg genoeg beginnen met de voorpret voor onze eindejaarslijst. De Drentse Doezend. Sterker nog, dat is op Radio Drenthe al een tijdje aan de hand. In de zomerprogrammering hebben we namelijk op de zaterdagmiddag tussen 12 en 2... Jeffy Verdel met 2 uur lang het beste uit 5 jaar Drentse Doezend. Want er is nog wat gebeurd in dat eerste lustrum van deze nu al legendarische hitlijst. En we zijn ons hier achter de schermen langzaam maar zeker al een heel klein beetje aan het warmlopen. Voor de 6e editie. Die de plaats gaat vinden tussen kerst en oud en nieuw. Nou, een beetje in het kader van de voorpret daarvoor. Dan bladeren we die oude lijstjes eens een beetje door. En ik vond het wel weer eens tijd om te kijken naar een pareltje van de Golden Earring. En toen viel me iets op. Weekend Love van de Golden Earring. Dan denk je, nou hè, dat is wel een constante factor. Wel zo'n constante klassieker die elk jaar wel vertegenwoordigd zal zijn. Nou nee, niks is minder waar. Als ik bijvoorbeeld kijk naar 2022. Was hij er niet in te vinden? Een jaar later wel, in 2023 op 7,75. Mwah, ook nog niet echt dat je zegt denderend hoog. Weer een jaar later, in 2024, was hij weer weg. En de afgelopen editie was hij weer terug. In de Drentse Doezend.

Wild en daarvoor nog de Golden Earring en Born to be Wild. Bijna 4 uur alweer en dat betekent de hoogste tijd voor onze jukebox. En daar haal ik vandaag 2 liedjes uit van Fleetwood Mac. Want ja, dat is zo'n band die je niet genoeg kunt draaien op de Drentse Radio. Laten we eerlijk zijn. En wat is nou de aanleiding? Nou, daarvoor neem ik je mee terug naar deze dag in 1970. Want dan speelt Christine McVie voor het eerst mee tijdens een live concert van Fleetwood Mac. Ja, meestal als je het over Fleetwood Mac hebt, dan heb je het over Peter Green, de beginperiode. En anders wel over Lindsey Buckingham en Stevie Nicks. Maar vlak Christine McVie ook niet uit. 2 liedjes die door haar geschreven zijn, die haal ik uit de jukebox voor vandaag. Daarvoor gaat het muntje er alvast in. Zometeen hoor je het prachtige Say You Love Me. En deze vloeide ook mede uit haar pen. Ik ga de naald op de plaat zetten voor Don't Stop.

0: altijd al willen weten hoe de inwoners van Drenthe vroeger hebben gewoond en geleefd? Breng dan eens een bezoek aan Openluchtmuseum Ellert en Brammert in Schoonoord. Hier vind je een diversiteit aan objecten uit vroeger tijden, zoals een tolhuis, een schooltje, een caféboerderij, een kerkje, een smederij en een gevangenis. Een leuk dagje uit voor jong en oud. Tot ziens in Schoonoord.
1: Oh, ik ben echt zo ongelooflijk, verschrikkelijk, gigantisch jaloers op de bestrating van de buren. Meneer heeft zich laten inspireren en adviseren in de showtuin van Zwaagstra Sierbestrating. Ja, zo kan ik het ook.
2: Zwaagstra, de wereld aan sierbestrating.
3: In Hogeveen.
4: Je financiële zaken wil je goed geregeld hebben. Bij ASN Bank en Heller en Heller doe je met gemak al je bankzaken, verzekeringen, hypotheek en belastingen dichtbij. En je wordt er nog echt persoonlijk geholpen. Loop binnen of maak een afspraak via hellerenheller.nl. ASN Bank en Heller en Heller. Voor zekerheid en gemak.
5: Tse, zie meneer Relax zitten onder zijn nieuwe Zwaagstra terrasoverkapping. Ik ben er helemaal klaar mee. En maak vandaag nog een afspraak voor een veranda bij Zwaagstra Sierbestrating.
4: Plannen met je huis? Begin met goed advies. ASN Bank en Heller en Heller helpen je helder kijken naar je hypotheekmogelijkheden. Plan je afspraak via hellerenheller.nl.
6: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 4 uur.
7: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. KLM gaat deze maand weer vliegen tussen Amsterdam en Tel Aviv. De dienst wordt op 25 augustus hervat met een tussenstop op Cyprus. De verbinding met Tel Aviv werd een half jaar geleden gestaakt vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Waarom er straks wel weer wordt gevlogen, zegt KLM niet. Alleen dat er voortdurend afwegingen worden gemaakt. De KLM-bemanning overnacht niet in Israël, maar op Cyprus. Op de bestemmingen Dubai, Riyadh en Dammam vliegt KLM in elk geval tot 24 oktober niet. In de haven van Amsterdam heeft de politie afgelopen zondag 800 kilo cocaïne gevonden. Dat gebeurde tijdens een reguliere controle. De drugs zaten verstopt in een zeecontainer met cassavemeel. Die container stond op een schip dat van West-Afrika op weg was naar Antwerpen, zegt het Openbaar Ministerie. De cocaïne is vernietigd. De politie en de FIOD doen onderzoek naar de smokkel. Vanwege de aanhoudende droogte mogen schapen en koeien voorlopig niet meer grazen op enkele dijken langs de Waddenzee in Noord-Holland. Het zogenoemde beweidingsverbod gaat morgenavond in. Het gras op de dijken is door de droogte al flink beschadigd en daarom mogen er nu dus geen dieren meer op grazen, omdat die grasmat is bedoeld om de dijk stevig te houden. 16 boeren in Noord-Holland en op Texel worden door de maatregel geraakt. De dijken moeten weer hersteld zijn voor het stormseizoen in oktober begint. Kale dijken zijn bij veel regen kwetsbaar. De Thaise premier wil strengere wapenwetten invoeren. Aanleiding is de schietpartij op een middelbare school vanochtend, waarbij een jongen van 14 zeker 5 mensen doodschoot. Thailand heeft vaker te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. Bij een grote politieactie in Spanje en Algerije is een grote Europese criminele bende opgerold en zijn zo'n 80 mensen opgepakt. Het netwerk handelde in wapens en smokkelde mensen en drugs. De politie nam onder meer dure boten, wapens en drugs in beslag. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Het is een graad of 22. Vanavond koelt het af en vannacht kan het lokaal 7 graden worden. Het weekend is zonnig en warm met temperaturen tussen de 25 en 30 graden. Dit was het NOS-journaal.
8: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
9: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
10: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
12: Het ontroerende, waar gebeurde verhaal van twee vrouwen die vechten voor hun vrijheid in De Wees van Westerbeek. de historische roman van bestseller-auteur Patricia Snell. Haal De Wees van Westerbeek nu bij de boekhandel.
3: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
13: Radio Drenthe.
14: Studio Steenbergen. Met René Steenbergen.

0: 80, in dit geval van de Human League en Don't You Want Me Baby.
1: Studio Steenbergen.
2: Met René Steenbergen.
0: Bijna 10 minuten over 4 is het in het o zo gezellige radioprogramma. Laat ik je eventjes mee terugnemen naar de jaren 60, naar een bekend tv-programma.

0: ken je dit nog? The Jetsons, populaire tekenfilmserie uit de jaren 60. Nou, die komt terug. En deze keer niet als tekenfilmserie, maar als film. En dan is de grote vraag natuurlijk, wie speelt de hoofdrol van George Jetson? Nou, en toen ik het las, dacht ik, ja, dat zie ik wel. Jim Carrey. Die ken je natuurlijk uit films als Dumb and Dumber en The Mask. En ze willen volgend jaar gaan beginnen met het opnemen van die film. Ja, en tot die tijd moeten we het dan nog even doen met die klassieke tekenfilmserie. The Jetsons, in hun vliegende schoteltjes. Magische tijd, hoor. Altijd lekker op zaterdagochtend naar kijken. En nog even wat anders. Mocht je op zoek zijn naar een nieuwe auto, dan heb ik een leuke optie voor je via Marktplaats. Want een man uit Breda, die biedt daar zijn BMW vol kogelgaten aan. Het gaat om een BMW 550i en die had een hoofdrol als filmauto in de Hollywoodfilm Wolves uit 2024 met Brad Pitt en George Clooney. Vraagprijs? €55.000. En dat is fors meer dan de kleine 8.000 die deze man uit Breda ervoor betaald heeft op een veiling. Nou, of een echte fan bereid is om er 7 keer zoveel voor te gaan betalen, dat zal moeten blijken. Maar die BMW is gewoon te vinden op Marktplaats. Neem daar vooral een kijkje. Al is het natuurlijk ook wel zo, kan ook nog wel eens wat gedoe zijn, hè? Handelen via Marktplaats.
1: Ik was dus helemaal vergeten dat op het moment dat jij een advertentie op Marktplaats zet, dan verandert jouw mailbox in de klaagmuur. Die advertentie van mij stond nog geen 2 minuten online. Toen kreeg ik al een mailtje van Joke via Marktplaats. Nou, we weten allemaal wat voor iemand dat is. Joke is een wijf met een asymmetrisch hoofd die de hele dag thuis op de bank zit te F5'en om shit zo goedkoop mogelijk te kunnen scoren. Joke is gewoon een hele zure sloot. En nee, maar dat bleek ook wel uit haar mailtje, want het hele mailtje van Joke was in hoofdletters. Ik dat mailtje lezen. Goedenavond. Vraag 1. Betreft bruine eettafelstoelen, heb je ze ook in het blauw? Nou. Vraag 2. Ik zag op de foto ook een mooi vloerkleed. Verkoop jij dat toevallig ook? Nou, toevallig niet. Nee. Mijn gitaar staat ook op de foto. Moet je die ook hebben, Joke? Moet je die ook hebben? Moet ik meteen bellen met mijn gitaarleraar? Vragen of die zin hebt om les te geven aan de wijf in de overgang in Harderwijk. Moet ik dat doen? Moet ik dat doen? Vraag 3a. Vraag 3 was gesplitst. Mag het ook voor 4 tientjes? En dat vond ik een goede vraag. Dat is een goede vraag, want het is Marktplaats, dan mag je best een beetje afdingen. Maar toen kwam vraag 3b, en kom je ze dan brengen? Nou, zo werkt het niet, toch? Je kan ook niet met je auto door de McDrive. Bzzzt, hoi, hoi, ik wilde graag 4 Happy Meal, alsjeblieft. Nou, dat kan, dat wordt dan €16. Nou, nee hoor, ik bied 12 en rij jij maar achter mij aan. Boop, boop. Nee!
2: Studio Steenbergen.

0: waren de Easy Beats van Down Under. Al zat er ook wel een beetje Nederlands bloed in. Ja, geëmigreerde Nederlanders die zaten ook in de Easy Beats. En Friday on my mind. Nou, dat is veel toepasselijker dan dit. Kan het niet, hè? 4:15 is het op de vrijdagmiddag. Nou, in Dalen, daar zijn ze op dit moment druk bezig met de laatste puntjes op de i. Want over een kleine 3 uur begint daar het Pearl Village Festival. Dat is een festival dat sinds 2016 wordt georganiseerd. En elk jaar groeit het nog. En er is een mooie mix te zien. Van regionaal talent tot nationaal bekende artiesten. En dan ook nog in allerlei verschillende genres. Maar op het ene podium blues, jazz, country, rock en roll gespeeld worden. Dan zing je op een ander podium mee met Hollandse hits en guilty pleasures. Ja, van een Dire Straits tribute band tot de Heino's. Van Samuel Welten tot verschillende DJ's. En er staat wel een hele opvallende naam tussen. Een legendarische naam, kan niet anders zeggen. Namelijk Peter Koelewijn. Peter, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hallo, Peter.
1: Wat een mooie... Wat een... Entree.
0: Ja toch? Moet altijd een beetje stijlvol, hè? Ja.
1: Ja.
0: Hey, hoe lang is het geleden dat je in Drenthe geweest bent?
1: Oh, dat kan nooit zo erg lang geweest zijn. Maar ik weet niet meer wanneer, maar... Nee, ik ben mijn hele leven al zo vaak in Drenthe geweest.
0: Ja.
1: Dus, maar eigenlijk heel Nederland en België. Dus, maar Drenthe ook.
0: Ja.
1: Dus dat...
0: Want jij maakt nog altijd je rondjes, hè, door het hele land. Jij bent gewoon niet te stoppen.
1: Ja, ik weet niet. Winschoten, valt dat onder Groningen? Of valt dat
0: is
1: onder
0: Groningen. Het? Dat is Groningen.
1: Ah, dat is ook, maar dat zit helemaal in die punt, toch?
0: Ja, dat klopt, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, dat kan ik me nog heel goed herinneren. Dat de Winschoten, maar dan kom je dwars door Drenthe heen natuurlijk. Dat, ja. Dat was een zaal en dancing en die heette Beiering.
0: Oh, dat zou kunnen.
1: Of dat nu nog was, is dat weet ik dus ook niet meer. Maar oké, morgen zitten we in Dalen.
0: Ja. Morgen in Dalen op dat bijzondere festival. Het Pearl Village Festival. En kom je nou met de Rockets of kom je nou alleen? Want dat is me niet helemaal duidelijk. Nee,
1: met de Rockets, met de band.
0: Kijk.
1: Dus ja, ik kijk er naar uit. Het is wel een beetje een handicap. Want ik heb ik had last van een hernia in aan de linkerkant. De linker onderkant. En daar heb ik dinsdag een pijnbestrijdende injectie voor gekregen. Maar die hakte er aardig in, mag ik wel zeggen. Dus het is een beetje lastig lopen. Maar ik hoop niet dat daar veel van te merken is. Maar mocht het wel zijn, men weet waar het van komt.
0: Nou, het is natuurlijk wel zo. Die keren dat ik jou live gezien heb, dat gaat er nog best wel wild aan toe. Je wil nog wel eens een sprongetje maken en even heen en weer rennen op podium. Maar dat zit er dan in Dalen dus eventjes niet in morgen misschien.
1: Ik denk dat het sprongetje maken, dat sowieso er al even niet in zit. En het hangt ervan af hoe het morgen is en hoe ik het voel. Maar we gaan er sowieso een feest van maken met de band.
0: Uiteraard.
1: Ja, overal, hè.
0: Ja. Ja, aan de andere kant zou je ook kunnen zeggen... Ik roep het maar gewoon even op de radio. In december word je 86. Ja, als je dan een herniaatje hebt... en dat is alles, zeg ik dan tussen aanhalingstekens... dan hoor je ook wel hele andere verhalen van leeftijdsgenoten.
1: Ja, dat is eigenlijk alles. En ik klaag er ook niet zoveel over, hoor.
0: Nee.
1: Maar het is even vervelend als je... Want ja, het is toch minimaal een uur op de bühne. En ja, ik weet niet, misschien is het wel iets langer zelfs. Dat hangt er vanaf of er na ons weer iemand komt. Want als het een strak programma is, ja, dan moet je toch een beetje aan de regels houden.
0: Ja.
1: Maar we kijken er wel naar uit om daar te komen spelen. Ik weet niet wie in ons voor of na ons zit. Of er bekende mensen zijn die ik ken van vroeger of wat dan ook. Want het zou altijd leuk zijn om weer collega's te zien bij zo'n festival.
0: Nou dus, ja, het is een line-up waar geen einde aan komt. Het is echt ongekend wat daar allemaal naar Dalen komt. Dus gezellig wordt het ongetwijfeld sowieso.
1: Ja, hey, het is mooi weer, hè?
0: Ja, dat ook. Dat is perfect festival weer, lijkt me.
1: Ja.
0: Ja. Trouwens, wat ik je ook nog wilde vragen. Hoe kijk je tegenwoordig aan tegen de muziekwereld eigenlijk? Want jij draait natuurlijk echt al decennia lang mee. Je hebt de glorietijd meegemaakt. En de muziekwereld staat misschien wel meer dan ooit op zijn kop. Volg je dat allemaal nog een beetje? En wat vind je ervan?
1: Nou, ik volg het niet echt op de voet, maar ik volg wel een hele hoop dingen die er gebeuren. Ik ben niet echt zo meer in internationale muziek, met de muziek en dat soort dingen. Maar Nederlandstalig ben ik toch wel redelijk op de hoogte. En af en toe, als ik dan zie net zo'n plaat als Cheerio, ja, dan ga ik even op YouTube kijken en even draaien wat, waar het over gaat. En, maar ik vind het een hele goede ontwikkeling dat de Nederlandstalige muziek zo gewild is.
0: Ja, het is echt groter dan ooit, hè, die Nederlandstalig.
1: Ja. Ja, en het is wel eens anders geweest. Maar ik denk dat dat niet aan het publiek lag. Ik denk dat meer aan de programmering lag. En nu zien we dat het, het is precies wat jij zegt, het is groter dan ooit.
0: Ja, ja. Kriebelt het bij jou dan nog wel eens dat je denkt van, ik wil ook wel weer eens wat nieuwe muziek maken?
1: Nou, ik ben bezig. Ik heb al diverse songs hebben klaar. Ik zit erover te denken of om dat solo te doen of eventueel met samen als een soort duet. Maar daar ben ik nog niet helemaal uit. En dan wil ik toch, toch nog, als het kan, dit jaar nog met iets nieuws komen.
0: Kijk, en, dus er borrelt wel iets.
1: Ik vind het heel leuk om liedjes te maken. Dus ik ben er weer volop mee bezig.
0: Ja. En morgenavond in Dalen dus. Peter en zijn Rockets een uur op het podium. Daar komen al die klassiekers voorbij, lijkt me, hè?
1: Ik denk het wel, ja.
0: Wat moet je ook anders, hè? Ja. En je hebt materiaal genoeg om een uur te vullen, lijkt me. Dat zal het probleem niet zijn.
1: We hebben genoeg. Dus ja. We hebben eigenlijk meer dan genoeg. Dus,
0: luxe probleem.
1: Als je alles zou moeten doen, dan ben je wel een uurtje of drie aan de gang.
0: Ja, precies. Dus,
1: maar alles samengevoegd in een uur, dan is het al hartstikke leuk.
0: Hartstikke leuk. Morgenavond vanaf 21:15 te zien op het Pearl Village Festival. De Dalerveense straat, daar is het festivalterrein. Daar is het allemaal te zien. En wil je de complete programmering weten en alle andere details, dan moet je gewoon even kijken op pearlvillage.nl. Ja en alleen Peter Koelewijn is al reden genoeg natuurlijk om daar naartoe te gaan. Ja, Peter, ik dacht van, dan kan ik natuurlijk wel weer Kom van het Dak af gaan draaien. Dus niks mis mee, begrijp me niet verkeerd. Maar ik dacht, het is de zomerperiode. Ik pak toch nog even dat liedje dat misschien een beetje weggezakt is bij mensen, maar wel zo'n zogenaamd oh ja liedje, waarvan mensen zeggen, oh ja, maar die is leuk om weer eens te horen. En dan heb ik het over Parlez-vous Français.
1: Leuk.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Vond ik wel passen in de zomervakantieperiode. Dus ik ga je veel plezier wensen morgenavond in Dalen en hartstikke leuk dat we even konden bellen.
1: Dankjewel.
0: Dag Peter.
1: Mensen die luisteren, tot morgen.
0: Hoi.

Nou, of hij dit morgenavond gaat spelen in de Dalen op dat Pearl Village Festival, dat denk ik bijna niet. Maar je weet het maar nooit zeker, hè? Zoals je net al zei, Peter Koelewijn heeft zoveel klassiekers. Dat uurtje, dat zit zo vol, hè? Kom van dat dak af zal erin zitten. Veronica, sorry. KL204, Angeline, mijn bonde, seksmachine. Nou, dan hebben we de setlijst al bijna klaar. Maar deze was ook leuk. Parlez-vous français van Peter Koelewijn dus. Morgenavond live te zien in Dalen. Still don't know what I was waiting for. And my time was running wild. A million dead-end streets. And every time I thought I got it made, it seemed the taste was not.

0: Magazijnen Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stijl voor besparen op ruim 100 designermerken. Designen Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
1: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
2: Zonnetevel, jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonwering en rolloeken.
3: Klaar voor sportief spektakel? Kom naar de 19e editie van de Triathlon Klazinaveen op zondag 30 augustus. Doe mee op jouw niveau. Sprint, olympisch of middenafstand. Alleen of in estafette. Gezellige sfeer, gratis toegang, pure topsport en plezier in hartje Klazinaveen. Inschrijven en info? Ga snel naar triathlonklazinaveen.nl. Mede mogelijk gemaakt door Heller en Heller Regiobank en JMS Techniek.
4: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
5: Het is 1 minuut over 4:30 geweest. De hoofdpunten uit het Drentse nieuws. De politie heeft gisteren in Oranjedorp 2 mannen aangehouden die zich zouden hebben voorgedaan als agent. Na een achtervolging wist de politie het duo op te pakken. De landelijke inspectiedienst Dierenwelzijn wil dat dierenpension De Aanloop in Darp zijn deuren sluit. De inspectie controleert het pension al langer en na nieuws over een noodlottig ongeval met een hond wil de inspectiedienst dat het pension sluit en dat het OM strafrechtelijk onderzoek gaat doen. En fitnesscentra schieten in Drenthe als paddenstoelen uit de grond. In 2017 waren het hier nog 133, maar inmiddels is dat aantal gestegen naar 279. En dat is een stijging van 110%. Nou, wil je nog meer cijfertjes weten of wil je nog meer ander nieuws lezen, dan kun je altijd terecht in de app en natuurlijk ook op rtvdrenthe.nl. Voor het weer dan naar Roland van der Zwaag.
6: Ook vanmiddag heeft de bewolking de overhand. Er kan eventjes wat zon zijn, maar dat zal niet zo gek veel zijn. Bij een graad of 19. Nou, de wind is matig, die waait uit het westen. En er zou nog op een enkele plek een losse bui kunnen vallen. Vanavond is het droog, vanavond breekt de zon door en dan blijft de temperatuur zo schommelen rond de 17 tot 18 graden.
7: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
8: 3 sterren slot.
7: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
9: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
10: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
9: Gun jezelf een Holland-America-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerica.com.
10: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
11: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
12: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.

0: is Radio Drenthe.
1: Geweldig, hè? Geweldig.
0: Studio Steenbergen.
1: Wat een plezier, hè? Wat een plezier.

Niks mis en met een stukje Italo op zijn tijd. Bij deze ook weer gelukt. Ryan Paris en Dolce Vita. En ook nog Van Morrison en The Bright Side of the Road. Vintje of Tombola. Hoogtepunt van dit radioprogramma ook vandaag weer. En ja, nog iets meer dan een week. En dan gaat de Tombola-machine de stalling weer in. En hopelijk komen er de komende dikke weken nog wat dikke prijzen uit. Dat zou wel het mooiste zijn. Daar straks bij Anouk hoorde ik een rondje waarbij er een gezellig diner voor twee uit de ballenmachine tevoorschijn kwam. Nou, dat is natuurlijk helemaal niet zo gek. Dat is hartstikke fijn om dat te winnen. Een etentje, hoe leuk is dat? Het is maar een van de vele prijzen die te vinden is in de Tombola-machine. Ja, verder zit de hoofdprijs er ook nog steeds in. En dat is de rondvlucht boven het TT-circuit tijdens de Classic GP. Aan het einde van deze maand is dat. Wauw, TT-circuit bekijken vanuit de lucht, terwijl daar allerlei actie op is. Hoe leuk zou dat zijn? Ja, verder zitten er nog allerlei andere leuke zaken in. Horloges, merk, zonnebrillen, maar ook pennen, Bartje beeldjes, bidons, petjes, ik weet het allemaal niet. We gaan het weer spelen. En ik roep dat nou allemaal wel, hè, die hele karrevracht aan prijzen. Maar als je echt het zekere voor het onzekere wil nemen, dan kun je natuurlijk ook gewoon kiezen voor het tientje lekker op je bankrekening. In deze krappe tijden is dat eigenlijk ook best een leuke prijs. Nou, het is aan jou. Spelletje heet niet voor niks. Tientje of tombola. Eerst maar eens de zogenaamde instapvraag goed zien te beantwoorden. Dat is jouw entreekaartje naar een mogelijke muntje in de tombola-machine. Goed, we gaan een beetje het cultureel verleden in voor wat betreft de vraag die ik voor je heb. Vroeger werd er namelijk veel aan zandstrooien gedaan. Dan werd er met zand een mooi tapijt kunstig op de grond aangebracht. Ja, vroeger kwam het best wel vaak voor. Alleen er is nu nog maar één plek in heel Nederland waar dat gedaan wordt. Nou, dat is in Drenthe. Dat zou je niet verbazen. Maar waar gebeurt dat? Waar maken ze nog van die zandtapijten? Waar regelen ze dat? En waar bewaken ze die traditie een beetje? Als jij weet in welke Drentse plaats dat gebeurt, geef dat dan door. Het mag via een appje, het mag ook via de telefoon 0592 33 11 88.

0: mooi dit, hè? Ruim een jaar geleden was het al een grote hit in heel veel landen in de wereld. En nu lijkt in Nederland ook een beetje wakker te worden. Ella Langley en Choosing Texas. En ook nog de mama van Michel van Jan Henk de Groot daarvoor.
1: Vriendje of tombola.
0: Nou, het is weer een gezellige boel, hoor. Hier in de appcentrale, in de telefooncentrale. Er zijn heel veel mensen die wel zin hebben om een rondje tientje of tombola te spelen. Waaronder Anja. Hi Anja, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Waar bel je vandaan?
2: Uit Valthermond.
0: Uit Valthermond. Oké. Okay. En nog vakantie of alweer een beetje over de orde van de dag?
2: Nou, ik heb nog een week vakantie en we zijn net vandaag teruggekomen.
0: Oh, waar was je geweest?
2: In Duitsland.
0: In Duitsland. Met de camper, de caravan of wat was de situatie?
2: De camper.
0: De camper. Ja, de camper is populairder dan ooit, hè?
2: Ja, ja.
0: Ja. Heb je er ervaring mee? Ben je een ervaren camperbestuurder of had je er eentje gehuurd?
2: Nee, dit was voor het eerst.
0: En hoe is het bevallen?
2: Heel goed,
0: ja?
2: Heel goed.
0: Oké, dus
2: ja,
0: volgend jaar weer.
2: Heel goed, ja.
0: Oké, nou leuk.
2: Ja, en nu weer blijven.
0: Goed zo, nou en nu weer terug en dan langzaam maar zeker weer een beetje voorbereiden op het gewone leven. Maar goed, dat komt dan allemaal over een dikke week wel. Eerst eens even tientje of tombola, want ja, ik vond op zich nog misschien best wel even een lastige vraag. Want vroeger werd er veel aan zandstrooien gedaan. Dan werd er met zand een mooi tapijt op de grond aangebracht. En er is nu nog maar één plek in heel Nederland waar ze dat nog doen. En waar is dat?
2: Schonebeek.
0: Oh, ik hoor hier een kassa. Dat is, op zich is dat goed nieuws, maar ik had liever het belletje gehoord. Ja, deze. Dat is helemaal goed. In de zandstrooiboerderij, hè?
2: Ja.
0: Daar doen ze dat. Ja, en die hele geschiedenis en die hele cultuur, die bewaken ze daar ook een beetje. En dat doen ze hartstikke goed.
2: Ja.
0: En ja, Schonebeek is dus goed. En dat betekent, kijk, daar hebben we hem nog een keer. De rinkelende kassa. In principe een tientje voor jou, Anja.
2: Of de tombola.
0: Of de tombola, ja. Ik heb wel zo'n voorgevoel waar het bij jou naartoe gaat.
2: Doe maar de tombola.
0: Doe maar de tombola? Oké, nou, dan ga ik daar naartoe rennen. Moet ik weer even wat kunstgreepjes uithalen. Maar dat gaat eigenlijk de hele week al goed. Dus ik denk nu ook wel. Ik doe een muntje erin. Zou je eventueel in een helikopter durven, Anja?
2: Nou, dat weet ik eigenlijk niet.
0: Nee.
2: Ik denk dat ik hem weggeef.
0: Oh, want dat is dan...
2: een van de kinderen of mijn man.
0: Oh ja, oh, dat komt altijd wel goed. Nou, ik had het vanmiddag met collega Anouk over. Ik zei, dat is nou wel typisch zo'n prijs. Dat koop je niet voor jezelf, maar als je het wint is dat hartstikke leuk. Die categorie is dat een beetje.
2: Ja, dat is ook wel...
0: Nou ja, goed.
2: Maar of ik het durf, weet ik nog niet.
0: Nou, eerst maar zien of hij er überhaupt uitkomt. Dat is sowieso de grote vraag. Even zien hoor. Een heel klein briefje. Het is een oranje en groen balletje. Er komt een heel klein briefje uit met onmogelijk kleine letters. Oh, nou, het is geen helikoptervlucht.
2: Oh.
0: Dat niet. Maar het past wel een beetje bij jou als ervaren camperbestuurder, denk ik.
2: Oeh.
0: Want het past er goed bij. Jij krijgt namelijk de enige echte, exclusieve, niet te vermijden en o zo gewilde RTV Drenthe pet.
2: Gefeliciteerd! Oh, dat is ook goed.
0: En dat is een hartstikke mooie pet met allerlei Drentse kreten daarop. En mooi in de RTV Drenthe clubkleuren. Dus als jij volgend jaar weer met je campertje door Duitsland heen stuurt... nou, dan zal niemand dat omgaan dat jij een RTV Drenthe fan bent.
2: Dat is goed.
0: We gaan hem naar je toe sturen en geven hem een mooie bestemming, hè?
2: Ja, dank je wel.
0: Oké, hoi.
2: Joho.

0: Kurk24 is de grootste kurkzaak van Nederland en biedt een trendy, natuurlijke en duurzame oplossing voor vloer- en wandbekleding. Kurk geeft comfort, werkt isolerend en is verkrijgbaar in veel designs. Ontdek alle mogelijkheden bij Kurk24 in Westerbork. Hier vind je alles van Kurk.
1: Kurk24.
0: Kurk24.nl.
2: Hoe maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
3: Hey Tess.
4: Hey, lees je weer een beetje na gisteren?
3: Het gaat. Maar luister dan, er staan volle wijnglazen op de meest random plekken. In mijn nachtkastje, achter het douchegordijn.
4: Jo, heb je al in je bananenplant gekeken?
3: Ja, daar ook. Hoe weet jij dat nou?
4: Ja, ik zei nog, ik ben Bob, want ik zou die meiden thuis brengen. Maar jij was zo druk rondjes aan het uitdelen, dus ik heb mijne voor je bewaard. Nou, Maid, succes met opruimen. En check je airfryer nog even.
5: Top! Jij blijft Bob.
2: Kom naar de woonwinkel met de grootste keus in traprenovatie. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
6: Dit is Radio Drenthe, met het nieuws van 5 uur.
7: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het dodental van de schietpartij in Thailand is opgelopen tot 8. De schutter van 14 schoot vanmorgen op zijn middelbare school 5 leraren en een leerling van 12 dood. Daarvoor had hij al zijn opa en oma doodgeschoten. Er liggen meerdere gewonden in kritieke toestand in het ziekenhuis. Na zijn dood beroofde hij zichzelf van het leven. Vanwege de schietpartij wil de premier van Thailand strengere wapenwetten invoeren. Thailand heeft geregeld te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. Turkije, Saoedi-Arabië en Pakistan hebben een defensieovereenkomst getekend. Een aanval op één van de drie betekent een aanval op allen. Die formulering lijkt op artikel 5 van het NAVO-verdrag. Turkije is NAVO-lid en heeft zich nu aangesloten bij de al bestaande defensieovereenkomst van de andere twee. De overeenkomst komt in een gevoelige tijd. Saoedi-Arabië wordt geregeld beschoten door Iran. KLM gaat deze maand weer vliegen tussen Amsterdam en Tel Aviv. De dienst wordt op 25 augustus hervat met een tussenstop op Cyprus. De verbinding met Tel Aviv werd een half jaar geleden gestaakt vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Waarom er straks wel weer wordt gevlogen, zegt KLM niet. Alleen dat er voortdurend afwegingen worden gemaakt. De KLM-bemanning overnacht niet in Israël, maar op Cyprus. De Britse muziekproducer William Orbit is vorige maand overleden, heeft zijn familie vandaag bekendgemaakt. Met Madonna maakte hij onder meer het album Ray of Light, dat 3 Grammy Awards kreeg. Een jaar later produceerden ze Beautiful Stranger, waarmee ze ook een Grammy wonnen en een MTV Award. Ook werkte Orbit samen met bands als Blur, All Saints en U2. William Orbit was 69 jaar. Dan het weer, zon en wolken bij ongeveer 22 graden. Vanavond koelt het af en vannacht kan het lokaal 7 graden worden. Het weekend is zonnig en warm. Het wordt dan tussen de 25 en 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
9: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terrasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terrasom.nl.
8: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
9: Neem Terrasom op in je testament. Kijk op terrasom.nl.
10: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie?
12: Kijk op nieuweenergie.nl.
13: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
14: Radio Drenthe.
15: Studio Steenbergen. Met René Steenbergen.

0: voor het echte zomervakantiegevoel, hè? Michel Delpech en Pour en Fleur.
1: Studio Steenbergen.
2: Met René Steenbergen.
0: Een van de grote zomerhits in het jaar 1971. Over een grote verliefdheid, het verlangen naar een kort avontuur en de bereidheid om alles achter te laten voor een flirt. Pour en Fleur. Kortom, zomerse kriebels verpakt in een liedje. En ja, die zomer van 1971, dat is een mooie hoor. De gemiddelde dagtemperatuur is een graad of 18. Het is zelfs een paar dagen puffen met 30 graden. 1971 dus, daar draait het dit uur om. En dan met name de augustusmaand. We gaan dus precies 55 jaar terug in de tijd. Wat was er toen aan de hand in de wereld? En hoe klonk die augustus als je toen de radio aanzette? Nou, dan hoorde je bijvoorbeeld deze hele grote hit van The Cats.

0: het is wel de ultieme paling soundklassieker deze. Hè? One Way Wind van The Cats. Geschreven door bassist Arnold Muren. Die het idee voor het liedje krijgt als de band voor concerten op Curaçao is. Dat vertelt gitarist Jaap Schilder.
1: De vroegste herinnering is eigenlijk toen we op het strand liepen. Dat Arnold zei van, kijk wat eigenaardig, hier gaan die bomen. Die staan allemaal één kant heen precies. En ik denk dat hij daar ook het idee kreeg van de titel van One Way Wind. Dat het steeds de wind van dezelfde kant afkwam.
2: Het gaat niet over de wind hier in Volendam?
1: Nee, ik denk het niet. Want hier is het denk ik het meest veranderlijk wat je hier maar voor kunt stellen. Wij hebben alle richtingen hier.
0: Ja, de hele maand augustus 1971 staat One Way Wind in de top 10 van de top 40. Het liedje is niet alleen in Nederland een succes. Nee, eigenlijk over de hele wereld. Want er zijn inmiddels zo'n 300 covers van gemaakt. 300 covers van One Way Wind. Nou, dat is wel een prestatie. Daar mogen we de loftrompet wel even voor heffen, lijkt me.

0: Manuela. Manuela.
1: Het is de grootste Nederlandstalige hit in de top 40 van augustus 1971. Deze Manuela van Jacques Herp. Oorspronkelijk een Duits lied van de zanger Gunnar Welz en Pierre Gardner, beter bekend als Vader Abraham, die maakte er een Nederlandstalige versie van. Wordt een groot succes. En het zijn trouwens sowieso gouden tijden voor Pierre Gardner, want hij scoort die maand ook met De Clown van Ben Kramer en ook met Zou het erg zijn, lieve opa? Duet met kindsterretje Wilma. Nou, als we dan toch via deze smartlappen toch een klein beetje in het treurige hoekje zitten, dan kunnen we meteen eventjes door naar The Doors. Frontman Jim Morrison wordt dood aangetroffen in zijn bad, in zijn appartement in Parijs. 27 jaar oud nog maar.
2: The death of another rock musician was disclosed today. Jim Morrison, 27 years old, lead singer of The Doors. He was buried in Paris in the same cemetery where Balzac and other French immortals lie.
1: Ja, Jim Morrison wordt begraven op het kerkhof Père Lachaise, tussen vele andere beroemdheden, zoals Edith Piaf, Maria Callas, Frédéric Chopin en ook de Nederlandse kunstenaar Karel Appel heeft daar zijn laatste rustplaats. Nou, kort voor het overlijden van Jim Morrison komt deze single van The Doors uit. En in augustus 1971, dan staat hij hoog in de top 40. Onheilspellende klanken van The Doors, Riders on the Storm. Riders.

we kennen dit liedje natuurlijk vooral in de versie van The Monkees. Die scoren er in 1967 een wereldhit mee. I'm a Believer, maar dit was de uitvoering van de schrijver zelf. Niemand minder dan Neil Diamond, die er na The Monkees zijn eigen versie van opneemt. En dat wordt een klein hitje in de top 40 in augustus 1971. Nou, laten we dan eens even naar een bijzondere muzikale categorie gaan. Want in de top 40-lijsten van augustus 71 staan ook een paar instrumentale platen. Bijvoorbeeld deze van de Gebroeders Brouwer.

Ja, mooi hè. Middernacht heet het. En deze staat er ook in van de kermisklanten. Dat is de Zigeuner Tango. En dan is er nog een instrumentale plaat die in augustus 1971 in de hitlijsten staat en nogal omstreden is. Vooral bij de muziekpuristen. Je zou zelfs kunnen zeggen verguist misschien wel. De Argentijnse orkestleider Waldo de los Rios, die vindt het namelijk nodig om het klassieke werk van Wolfgang Amadeus Mozart om te bouwen tot popmuziek. Nou, dat wordt hem niet door iedereen in dank afgenomen, maar dit wordt wel een hit. Zijn versie van Eine kleine Nachtmuziek.

0: historie en toekomst komen samen op de Tabak Classic GP Assen. Ervaar legendarische Formule 1-bolides van de Master F1 Legends, klassieke racewagens en authentieke Grand Prix-motoren op het TT-circuit. Van 28 tot en met 30 augustus tijdens de Tabak Classic GP Assen. Kijk voor meer info en tickets op tabakclassicgp.com. Where classic meets future.
1: Maak je de juiste keuzes voor het interieur van jouw huis? Aanhuis in Hogeveen is de specialist voor jouw complete woninginrichting. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
2: Bij Giant Store Assen vind je fietsen voor iedereen. Van racefiets tot e-bike in verschillende prijsklassen. Met persoonlijk advies en specialistische fietsmeting vind je de fiets die bij je past. Giant Store Assen.
1: Kom naar de woonwinkel met de grootste keuze in laminaat en PVC-vloeren. Aanhuis Hogeveen, de woninginrichtingsspecialist. Aanhuishogeveen.nl.
3: Het is bijna 1 minuut over 5:30. De hoofdpunten uit het Drentse nieuws. Het Asserbedrijf Resato Hydrogen Technology krijgt extra tijd om een faillissement te voorkomen. Bewindvoerder Jeroen Spranger zegt voorzichtige hoop te hebben dat het bedrijf kan worden gered. De Landelijke Inspectiedienst Dier en Welzijn wil dat Dierenpension De Aanloop in Darp zijn deuren sluit. De inspectie controleert het pension al langer en na nieuws over een noodlottig ongeluk met een hond wil de inspectiedienst dat het pension nu dichtgaat en dat het OM strafrechtelijk onderzoek gaat doen. En de fitnesscentra schieten in Drenthe als paddenstoelen uit de grond. In 2017 waren het er nog 133, maar inmiddels is dat aantal gestegen naar 279. En dat is een stijging van 110%. Nou, dat is een goed bruggetje naar de meest fitte man van Noord-Nederland. Dat is Roland van der Zwaag. Goedemiddag, Roland.
4: Hallo René, ik doe mijn best.
3: Ja, maar jij doet het dan op de fiets, hè? Niet in fitnesscentra.
4: Nee, ik doe dat niet in fitnesscentra. Nou, laat zo zeggen, nu nog eigenlijk een beetje stiekem wel. Want ik moet bij de fysio elke dinsdag nu die zware oefeningen doen. Onder begeleiding. En gelukkig is mijn Achillespees hersteld. In die zin dat ik weer kan lopen. Ik kan weer op de racefiets. Alleen ik moet nog kracht opbouwen. En ik moet nog zorgen dat na mijn oefeningen, na twee, drie dagen, dat het gevoel, best wel een beetje pijnlijk gevoel als reactie, dat het weg is. Maar dat gaat goed. Ja,
3: tot zover de medische update van onze meteorologische vriend.
4: Zeker.
3: Roland, laten we het over dingen hebben die minstens net zo belangrijk zijn. Mm-hmm. Toen ik hier tussen de middag naartoe reed, een uurtje of 12:30 of zo, had ik ineens een merkwaardige substantie op mijn voorruit. Die ik lang niet gezien had.
4: Nee. Ik vermoed dat dat niet zozeer Sahara-zand is, maar wel dat dat eigenlijk de viezigheid van de lucht is. We hebben ook wat. 2-3 dagen geleden hadden we in ieder geval de rook. Die konden we ruiken van de branden. In ieder geval uit Frankrijk. Er zitten heel veel stuifmeelkorrels zitten in de lucht. Het heeft een tijd lang al een week niet geregend. Dus al dat viezige. Ja, de lucht was gewoon niet helemaal schoon.
3: Ja, maar ik bedoelde dus eigenlijk regen, Roland.
4: Ja, snap ik ook wel. Maar dat komt dan met de regen komt dat dan naar beneden. En als je dat dan direct daarna dan weer verdampt, René, dan gaat dat namelijk. Dan zie je dat al het naliggende, het overblijvende vuil, dat zie je dan liggen. Dat heb ik ook op mijn auto liggen. En dat is inderdaad gekomen omdat er her en der wel wat gevallen is. Er zijn wat een paar tiendes van millimeters zijn doorgegeven. De kiel had 0,2 millimeter, 0,4 in Wijster. Er zijn her en der, in Diever is er bijvoorbeeld echt wel een buitje gevallen van 1,5 millimeter. Het is plaatselijk geweest, dus heel lokaal. Nu is de regenradar helemaal vrij. Wat ook is gebeurd is dat het wolkendek eindelijk wat open aan het breken is. De zon is erbij gekomen, de temperatuur is daardoor nog gestegen naar in het uiterste zuidwesten van Drenthe naar 20 graden. Elders ruim 19 graden. Het is een rustige avond, er is weinig wind. En die wolken die willen in de loop van de avond gewoon steeds meer oplossen. En dat betekent dus dat we, als we die zon nog even kunnen hebben, een heerlijke avond hebben. Maar dat de nachtperiode fris gaat verlopen, want we zitten in koele lucht.
3: Nou, vind je niet zo erg, frisse nacht?
4: Nee, dat is, voor mij is dat ook prima. Ik ga ervan uit dat de temperaturen toch wel echt wel richting de 7 graden gaan als minimumtemperatuur. Vlak rond zonsopkomst, dan is de temperatuur dus zo laag dat er ook mistbanken gaan ontstaan. Dus morgenochtend voor de vroege vogels is het wat beetje mistig en der, vooral in de natte gebieden. Dan komt de zon er weer bij. Dan zijn die, in ieder geval dus vrij snel, zijn die mistbanken verdwenen. De temperatuur die gaat morgen stijgen naar ongeveer 23 graden. 23, 24 graden. We krijgen volop zon. We krijgen misschien een wat vriendelijke stapelwolken erbij. Die stapelwolken zijn zondag zo goed als wel verdwenen. Ook dan een warme dag met 28, 29 graden. Dus de warmte die komt in ieder geval weer terug.
5: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
6: Wow,
5: kost je maar 3 minuten.
6: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
5: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
7: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
8: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
7: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
8: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
9: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
9: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
12: Bent u op zoek naar uw nieuwe droomauto? Nieuw of gebruikt? Wensink Mercedes-Benz biedt u een scala aan aansprekende modellen. Denk aan de A-klasse, CLA en C-klasse. Of de elektrische EQA, EQB en EQE. Nu zeer scherp geprijsd en met de scherpste leasetarieven van Nederland. Kijk op wensink.nl/Mercedes-Benz. Kom naar een van onze showrooms, maak uw deal en rij zeer voordelig weg. Wij zijn Wensink, aangenaam.

0: Ze staan er in augustus 1971, twee weken mee in de top 10. De Britse band The White Plains en When You Are a King. En in die zomer 1971, dan is er een bijzondere rechtszaak. Nell Quist en haar vriend die laten zich expres oppakken door naakt te gaan zonnen op het strand van Callantsoog.
1: Die agent kwam en die zei op een zeker moment: u moet uw kleren aan, anders wordt u geverbaliseerd.
2: Ja, en dat heb ik niet gedaan. Want als er nou een agent zou komen, dan ging iedereen gauw even zich aankleden. Hè? En ik bleef juist bloot. Het kon me niet schelen. Ik heb gewoon gezegd: ja, maar dit, ik wil niet anders. Nou, dat hebben ze ook. Op den duur hebben ze dat heel geaccepteerd.
0: Ja, met die actie willen ze een proces uitlokken om naaktrecreatie niet meer strafbaar te stellen. Het is verrukkelijk, u zou het ook eens moeten proberen, zegt Nell tegen de rechter. Nou, die rechter is daar blijkbaar gevoelig voor, want die bepaalt dat in je blootje van de zon genieten niet langer in strijd is met de openbare orde. Kortom, een hartstikke leuk en legaal uitje. Hè? Maar ja, misschien doe je liever iets anders. Nou, dat kan natuurlijk ook, want in die tijd kun je bijvoorbeeld ook naar de Flevohof, die in die zomer door dan nog prinses Beatrix wordt geopend.
3: Beleef de dag van je leven in de Flevohof.
4: Flevohof, dat is pret voor het hele gezin.
5: De Flevohof is geopend in 1971. En de totale kosten waren ongeveer 22,5 miljoen gulden. Ja, dat was het idee om hier dat themapark, wat ging over land- en tuinbouw, om dat dan hier neer te zetten in de polder.
6: Flevohof, dat is niet zomaar iets. Dat is een kijk-, speel- en doepark.
3: Flevohof.
6: En je steekt er nog wat van op ook.
3: Flevohof.
6: Kijk-, speel- en doepark.
0: Ja, de Flevohof bestaat inmiddels niet meer. Tegenwoordig ligt pretpark Walibi op die plek. Nou, lekker weg in eigen land, zullen we maar zeggen. En over eigen land gesproken, of beter gezegd nog, onze eigen provincie. Drie zussen uit Emmen. Die staan in augustus 71 maar liefst 11 weken in de top.

Anneke, Willeke en Janneke de Roo uit Emmen. Met blauwe korenbloemen. Ze hadden een talentenjacht gewonnen en als prijs mochten ze een plaat opnemen. En dat werd dus deze, blauwe korenbloemen. Geschreven door Gert Timmerman. Je weet wel, van Gert en Hermien. Hij is ook nog een tijdje de manager van de zussen. Nou, een jaar of vijf duurt de carrière van de zusjes de Roo. In het jaar 2000 overlijdt Willeke. Haar tweelingzus Anneke, die geniet van haar oude dag en zingt eigenlijk alleen nog thuis tussen de schuifdeuren. En Janneke, nou, die treedt nog altijd op, hoor. Die kun je nog wel eens tegenkomen.

0: Ja, laat het nou vandaag precies 55 jaar geleden zijn dat deze zomerse plaat op nummer 33 binnenkomt in de top 40. Black and White van Greyhound. Dat is een Jamaicaanse groep die op het huwelijk van Mick Jagger heeft gespeeld. De Stones-zanger is de broertje niet. Hij helpt hen aan een platencontract. Maar na 3 singles, ja, dan is het succes eigenlijk wel een beetje voorbij. Nou, gaan we nog even naar het bijzondere radio-experiment. Alleen op een eiland, dagboek van een eilandbewoner. Op uitnodiging van radiopresentator Willem Ruis verblijft schrijver Godfried Bomans een week lang op het onbewoonde eiland Rottumerplaat. In dagelijks radiocontact is al snel duidelijk dat het verblijf Bomans maar slecht bevalt, hoor.
1: Bredenburg naar Rottumerplaat. Bredenburg naar Rottumerplaat. Over.
2: Ja, ik ben blij dat je laat horen. Want nu het volgende punt. In deze omstandigheden waarin ik zo verschrikkelijk moe ben en alsmaar drinken en niet eten, weet ik niet wat ik zeggen moet dadelijk. Ik heb daar moeite mee. En ik wil ook geen paniek zaaien. En de flinke man met hangen die het uithoudt. Ik wil het wel uithouden. Maar ik vind het ook vervelend om iets heen te praten. Dat geeft aan de uitzending een soort geforceerde opgewektheid waar ik niet van hou. En die ook blijkt te mislukken. Mijn mening is nu dat ik dat niet overdreven, maar toch moet zeggen dat ik me niet goed voel en verkoud ben. Maar wil je, als ik het zeg, Pietie belt op, haar zeggen dat wanneer het te erg wordt, ik gewoon vraag of ze me komen halen. Anders maakt ze zich ongerust. Over.
1: Ja, dat is begrepen. Over.
0: Ja, nou, die heeft er duidelijk weinig lol in, hè? Wel schrijft Bomans een boek over zijn verblijf en de radioopnames die komen jaren later op cd uit.

0: duidelijk slotakkoord daar, hè? Zo mag ik het horen.
1: Het schijnt een protestlied te zijn trouwens tegen de revolutie uit de 60's, deze. Won't Get Fooled Again van The Who. 5 weken staan ze ermee in de top 40 in die zomer van 1971. De zomer waar het allemaal om draaide, hè, het afgelopen uur. Alhoewel, er is nog 1 grote vraag die ons nog rest, hè. Want wat was nou de allergrootste hit in die maand augustus 1971, exact 55 jaar geleden? Nou, kan je in elk geval vertellen dat dat in elk geval een hele zomerse hit is. Hij komt namelijk van de Spaanse zanger Peret. In zijn thuisland Spanje heeft Peret dan al een behoorlijke staat van dienst. In de jaren 60 heeft hij daar al een aantal grote hits op zijn naam staan. En ook is hij als acteur op het witte doek te zien. En ja, in augustus 71 is ook groot succes voor hem in Nederland. Want hij houdt het uiteindelijk maar liefst 7 weken vol op nummer 1 in de top 40 met zijn liedje Borriquito. Nou, daar ga ik het uurtje voor wat betreft 1971 mee afsluiten. Maar niet voordat ik je verteld heb dat we dit dus verder de hele maand nog gaan doen, hè. De komende 3 weken ook nog. Elke middag tussen 5 en 6 dan gaan we terug naar een bepaalde augustusmaand uit het verleden. Afgelopen uur was het dus 1971. En aanstaande maandag, dan staat 1982 op het programma. Dus wie weet brengt dat nog wat sentiment omhoog. Hè? Probeer in ieder geval een beetje een beeld te geven van de augustusmaand in dat jaar. Maandag dus, 82. Het afgelopen uur draaide dus om 1971. En toen was dit de grote hit. Zoals gezegd, Peret in Borriquito. Zometeen na 6 uur veel plezier met Johan Derksen. Met een nieuwe aflevering van Muziek voor Volwassenen. Goed weekend.

0: que tú, que tú, que tú y que tú, vos un equipo como tú. Que no sabes la jungla, vos un equipo como tú. Entonces más que que tú y que tú y que tú y que tú, que tú y vos un equipo como tú. Que no sabes la jungla, vos un equipo como tú. Entonces más que yo sé más que tú y más que tú y más que tú. Que tú y que tú y borrequito como tú. Que no sabes la jungla, borrequito como tú. Y yo sé más que tú, yo sé más que todo, sé más que nadie y sé más que tú. Y que tú y que tú y que tú, que tú, que tú y borrequito como tú. Que no sabes la jungla, borrequito como tú. Yo sé más que tú, más que tú, más que tú, más que tú. Y más que tú y borrequito como tú. Que no sabes la
1: jungla. Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
3: 3, 2, 1. Final Sale Week in Designer Outlet Ochtroep. Nu tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs. Stijl voor besparen op ruim 100 designermerken. Designer Outlet Ochtroep. 20 minuten van Enschede.
4: Zo, wat heb ik weer heerlijk geslapen.
5: Ja, dat moeten onze buren en familie ook echt eens proberen.
4: Ja, iedereen slaapt lekker op een bed van Dekker.
6: Lekker slapen, Dekker slapen.
7: Dekkerslapen.nl. Bloemmode helpt graag met een verrassend grote keuze in damesmode van bekende modemerken als Nucus, Paramique, Geisha, Monari en Street One. Met advies op maat en de juiste kleding voor een extra blij gevoel. Kom naar Bloemmode en laat je inspireren. Je vindt ons in Drachten, Leeuwarden en Sneek of in Assen bij Warenhuis van der Veen. Shop ook eenvoudig online op bloemmode.nl. Bloem maakt je blij. Maak nu een afspraak voor een persoonlijk slaapadvies.
6: Lekker slapen.
7: Dekkerslapen.nl.
8: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 6 uur.
9: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het dodental van de schietpartij in Thailand is opgelopen tot 8. De schutter van 14 schoot vanmorgen op zijn middelbare school 5 leraren en een leerling van 12 dood. Daarvoor doodde hij zijn opa en oma. Na zijn daden beroofde hij zichzelf van het leven. Er liggen meerdere gewonden in kritieke toestand in het ziekenhuis. Vanwege de schietpartij wil de premier van Thailand strengere wapenwetten invoeren. Thailand heeft geregeld te maken met grote incidenten door vuurwapengeweld. Turkije, Saoedi-Arabië en Pakistan hebben een defensieovereenkomst getekend. Een aanval op één van de drie betekent een aanval op allen. Die formulering lijkt op artikel 5 van het NAVO-verdrag. Turkije is NAVO-lid en heeft zich nu aangesloten bij de al bestaande defensieovereenkomst van de andere twee. De overeenkomst komt in een gevoelige tijd. Saoedi-Arabië wordt geregeld beschoten door Iran. In de haven van Amsterdam heeft de politie afgelopen zondag 800 kilo cocaïne gevonden. Dat gebeurde tijdens een reguliere controle. De drugs zaten verstopt in een zeecontainer met cassavemeel. Die container stond op een schip dat van West-Afrika op weg was naar Antwerpen, zegt het OM. De cocaïne is vernietigd. De politie en de FIOD doen onderzoek naar de smokkel. Kasia Nivia Doma is de nieuwe gele truidrager in de Tour de France Femme. In de etappe naar de top van de Mont Ventoux reed ze steeds verder weg van gele truidrager Marleen Reuser en Demi Vollering. Vollering reed nog weg bij Reuser en werd tweede. In het algemeen klassement heeft Vollering nu 15 seconden achterstand op de gele trui van Nivia Doma. Dan het weer. Vanavond is het zonnig en droog. Vannacht is het fris en kan het afkoelen naar 7 graden. Morgen een zonnige en warme dag. Het wordt 25 tot 28 graden. En zondag wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
10: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel €15.070 terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
11: Hey Tess.
12: Hey, leef je weer een beetje na gisteren?
2: Het gaat. Maar luister dan, er staan volle wijnglazen op de meest random plekken. In mijn nachtkastje, achter het douchegordijn.
11: Jo, heb je al in je bananenplant gekeken?
2: Ja, daar ook. Hoe weet jij dat nou?
11: Ja, ik zei nog, ik ben Bob, want ik zou die meiden thuis brengen. Maar jij was zo druk rondjes aan het uitdelen, dus ik heb mijne voor je bewaard. Nou, Maid, succes met opruimen. En check je airfryer nog even.
12: Top! Jij blijft Bob.
13: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
14: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
15: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 augustus staat de jackpot op 14,8 miljoen. Belastingvrij. De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
16: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
17: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terlezom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
16: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
17: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
8: Radio Drenthe.
18: Muziek voor volwassenen.
8: Met Johan Derksen.

0: Samenstelling en presentatie Johan Derksen.
1: De Steel Woods, dat was een band met voormalige bandleden van Jamie Johnson en zanger Wes Bayliss uit Alabama. Maar na 3 albums viel de band uit elkaar na het overlijden van gitarist Jason Cope. Dit komt van het album On Your Time, The Steel Woods, The Man From Everywhere.

The Steel Woods, The Man From Everywhere. Kip Moore, dat is een singer-songwriter uit Georgia. Hij ging naar Nashville en daar kreeg hij hulp van producer en songwriter Brad James, want hij regelde een platencontract bij Virgin Records voor hem. En Kip Moore had al een reputatie als songwriter. Hij schreef hits voor Carrie Underwood, Jessica Andrews, Martina McBride, Kenny Chesney, Roddy Atkins en Jason Aldean. Kip Moore, Reason to Believe.

Kip Moore, Reason to Believe. Bluesgitarist Walter Trout staat onder contract bij het Nederlandse platenlabel Profolk Records. En dit komt van zijn album Sign of the Times. Walter Trout, Bleed on My Pillow.

Walter Trout, Blood on My Pillow. Het komt van het album Copperhead Road van Steve Earle uit 1988... en de single eindigde op 10 in Amerika, 12 in Canada, 23 in Australië en 45 in Engeland. En er werden ruim 1 miljoen singles van verkocht, en in Copperhead Road werd vroeger moonshine whisky gestookt, en de straat bestaat ook echt in Mountain City in Tennessee. Steve Earle, Copperhead Road.

Steve Earle, Copperhead Road. Het nummer is geschreven door de broers Steve en Muff Windwood voor de Spencer Davis Groep in Birmingham. En dat was in 1966. Het werd de nummer 1 hit in Canada. Het eindigde 2 in Engeland, 3 in Nederland, 4 in Oostenrijk, 5 in Nieuw-Zeeland, 6 in Australië, 7 in Ierland en in Amerika en 10 in België. De Spencer Davis Groep. Gimme Some Lovin'.

Spencer Davis Group, Give Me Some Lovin'. Graham Bonnet, dat is een Engelse rockzanger. Hij was de frontman van Rainbow, de Michael Schenker Groep, Alcatraz, The Marbles en zijn eigen Graham Bond Band. Deze solo-opname werd een hit in Engeland, Finland en Ierland. Graham Bonnet, Night Games.

0: radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: What Happens Next van Gabe Stillman is het album van deze week. En Gabe Stillman besluit zijn album met een cover van John Hartford uit 1967. En er verschenen 314 covers, onder meer van Glen Campbell, Tammy Wynette, Frank Sinatra, Aretha Franklin, Elvis Presley, Colin James, R.E.M., Alison Krauss en Lucinda Williams. Gabe Stillman, Gentle on My Mind.

Gabe Stillman, Gentle on My Mind. Ram Jam, dat was een rockband uit New York, en de band bewerkte stokoude nummers van Late Belly. En ze maakten van de blues rock'n'roll onder leiding van de zanger Mike Seeson. Het nummer eindigde 3 in Australië, 7 in Engeland, 18 in Amerika. Ram Jam, Black Betty.

Grand Jam, Black Betty. Het komt van het album Demons and Wizards van de Engelse band Uriah Heep met David Byron en Ken Hensley. En het werd een hit in Australië, België, Canada, Denemarken, Finland, Nederland, Amerika en Duitsland. Uriah Heep, Easy Livin'.

Uriah Heep, Easy Living. The Ovations, dat was een band uit Memphis met zanger Louis Williams. En Louis Williams was een fan van Sam Cooke, en dat is goed te horen. Het werd geen hit. Een cover van blueszanger Mighty Sam McLean werd later wel een hit. The Ovations, I Need a Lot of Lovin'.

Black Sabbath, Paranoid. Het was een grote hit voor Don en Juan, een duo uit Detroit. En er verscheen een cover van James en Bobby Purify als opvolger voor hun hit I'm Your Puppet. James en Bobby Purify. Hello there.

dat was de artiestennaam van Harry Chapin. En dit was zijn enige nummer 1 hit in Amerika en Canada. Ugly Kid Joe, Cats in the Cradle.

Ugly Kid Joe, Cats in the Cradle. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Meenendorp en Johan Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Ronnie Millsap, dat is een zanger-pianist uit Kentucky. Hij begon als blueszanger, maar schakelt al snel over naar country omdat dat veel meer geld opleverde. Ronnie Millsap, Blue Skies of Montana.

0: Museumcollectie Brands bestaat 15 jaar. Ooit is Museumcollectie Brands ontstaan door de ongekende verzamelwoede van Jans Brands. Daarom staat de nieuwste tentoonstelling in het teken van verzamelen en verzamelingen. Benieuwd naar alle jubileumactiviteiten? collectie-brands.nl. Je raakt er niet uitgekeken. Ze zijn er weer. Overheerlijke aardbeien. Zo van het land in je mand. Onbespoten. Boerderijwinkel De Streek. Zachtfruit.nl.
1: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
4: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
5: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
5: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels.
7: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 7 uur.
8: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De directeur van de militaire inlichtingendienst MIVD, Racing, had tot voor kort een openbaar account van de sportapp Strava, meldt de Volkskrant. Jarenlang waren zijn hardloop- en fietsroutes te zien. Ook was te zien waar hij woonde. Het gebruik van zo'n openbaar account is in strijd met regels van defensie, want het is een veiligheidsrisico. De MIVD-directeur betreurt de gang van zaken en heeft het account afgeschermd. De Thaise premier wil dat er strengere wapenwetten komen. Vandaag was er in Bangkok een schietpartij op een middelbare school. Een jongen van 14 schoot docenten en een leerling dood en had daarvoor ook zijn opa en oma gedood. In totaal vielen er 8 doden. Volgens correspondent Mustafa Margani zijn er al wapenwetten in Thailand, maar daar wordt nauwelijks op gehandhaafd.
9: Er is een hele wijk in Bangkok met wapenwinkels die je heel makkelijk door die mazen in de wet kunnen gitten. En zo gaan er in Thailand veel meer wapens rond dan in andere Zuidoost-Aziatische landen.
8: In Marokko is een voortvluchtige Nederlander opgepakt. De man van 25 wordt in Nederland verdacht van drugshandel, ontvoering en deelname aan een crimineel netwerk, melden Marokkaanse media. Via Interpol was een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd. Bij zijn arrestatie had hij hasjes in bezit en daar wordt hij mogelijk in Marokko voor vervolgd. Veehouders in Noord-Holland moeten voor morgenavond hun schapen en koeien weghalen van een aantal waddendijken. Door de droogte mag het vee er niet meer grazen, vertelt verslaggever Mark Hamer.
10: De grasmat op de dijken is te ernstig achteruit gegaan, zegt het Hoogrijmaatschap. Ja, en een goede grasmat heb je nodig om die dijk stevig te houden. Dus ja, daar moeten ze nu voor gaan zorgen. Dus moeten de schapen weg.
8: Noord-Holland wil de dijken zoveel mogelijk sparen voor het stormseizoen begint. Dan het weer, een heldere avond en nacht. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen veel zon en weinig wind. 24 graden in het noordwesten tot 28 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
7: Radio Drenthe.
11: De avond van Drenthe.

0: welkom bij de uitzending van RTV Drenthe en Zo 34. Samen die gaan de wedstrijd FC Emmen Roda JC verslaan. Ja, voor ons in het stadion zitten Jan-Willem Kralen en Tom Meijers. Ja, jongens, we mogen weer.
1: Ja, gelukkig wel. Ik was er wel weer aan toe. En jij ook, denk ik, Tom.
2: Ja, zeker. Absoluut.
0: Ja, want we mogen dus weer. En hoe staat FC Emmen ervoor op dit moment?
1: Nou, je bent zo goed als je laatste wedstrijd. Hè? Dat geldt ook zeker wel voor FC Emmen. Dat hun voorbereidingen kende. Ja, met wat zware tegenstanders. Met wat nederlagen. Maar de laatste wedstrijd heeft veel goed gedaan. Die van vorige week, die oefenwedstrijd. Op de open dag tegen Almere City. Want daar kwam FC Emmen echt uitstekend voor de dag, moet ik zeggen. Tegen een tegenstander die voor de zomer nog in de halve finale van de play-offs werd uitgeschakeld. En ja, ook wel met de beoogde basis speelde in die wedstrijd. En op het eerste kwartier na speelde Emmen daar echt een overtuigende wedstrijd. 4-0-7, fris voetbal. Dus ja, wat dat betreft goed. Het wordt ook als een groot voordeel gezien dat de selectie al lang bijeen is. Eigenlijk is alleen de spits, Jack Cooper-Love, wat later aangesloten. Maar de meeste spelers zijn dus al een week of 6-7 bij elkaar. En dat geeft toch voordelen. Van Dam zag ook dat de ploeg veel verder was dan vorig jaar, begin augustus. Dus dat belooft wat. Veel Nederlandse jongens nu in de selectie. Qua leeftijd is het ook allemaal wat beter in balans, zo lijkt het. Dus de voortekenen zijn goed.
0: Ja, en als je dan kijkt, ik heb je net al even gehoord over die play-offs van Almere City. Maar ja, FCM dus 2 jaar op rij geen play-offs. Laat het ook zijn sporen na bijvoorbeeld in de bezoekersaantallen. Kan je dat nu zien in het stadion? Of?
1: Is nu nog wel wat te vroeg om te zeggen. De berichten van vorige week waren toch dat de verkoop van de seizoenskaarten wel weer aardig was aangetrokken. Het zullen niet de aantallen van vorig jaar worden, maar ja, de gevreesde daling is eigenlijk wel een beetje uitgebleven. Vorige week na de wedstrijd sprak ik en Zulder nog even, de directeur voetbalzaken van FC Emmen. Zo moet je dat zeggen. Hij hoopte eigenlijk dat door die wedstrijd van vorige week, die positieve indruk die Emmen toen achterliet, dat daardoor misschien deze week wel weer een paar honderd extra twijfelaars toch over de streep getrokken zouden worden. Dat kan natuurlijk ook in de komende weken nog wel gebeuren. Maar we gaan straks dus echt zien hoe vol het hier zit. Vorig seizoen zag je echt wel op een gegeven moment met de week de toeschouwersaantallen hier op de Oude Middijk teruglopen. Supporters werden ook niet verwend. Wat dat betreft ook begrijpelijk. Maar er is toch wel weer een soort nieuwe energie. Een nieuwe wind, wat nieuwe hoop hier in Emmen.
2: Als ik om me heen kijk, zie ik heel veel hoopvolle gezichten. En dan komt die oefenwedstrijd tegen Almere City van afgelopen week natuurlijk wel op een perfect moment. Want als je dan kijkt hoe ze bijvoorbeeld voor de dag kwamen tegen ons bij elkaar geraapte amateurploegje.
1: Wat dacht jij toen?
2: Toen dacht ik, nou, er is nog wel wat werk aan de winkel voor Menno van Dam en Co. Maar uiteindelijk als ik jou zo hoor, want wat viel je het meeste op in dat duel met Almere City, die dus overtuigend werd gewonnen met 4-0?
1: Nou ja, gewoon op de overtuiging. Het spel naar voren, iedere keer met de optie vooruit gezocht. Vorig jaar toch wel vaak poep in de broek. En lag het ook vaak heel erg open bij Emma achterin. Dat heb ik weinig gezien. Het is een sterk centraal duo hoe ze op mij overkwamen. Met Mouquet en Dede Lom, de nieuwe Fransman.
2: Franse Jannes.
1: Ja, die eerste Franse Jannes, die hebben snelheid. Die durven ook te voetballen. 2 linkspoten.
2: En de spits, want die was er tegen ons niet bij. Toen speelde ik tegen Giel Sunder. Jack Cooper-Love, heeft hij een goede indruk op jou gemaakt tegen Almere City? Of is het nog vooral even wennen?
1: Ja, speelde een helftje. Maakte een goal natuurlijk. Na die uittrap, fantastische uittrap. Met een side volley, heb ik me laten vertellen. Door Sam Cassis. Deed hij heel netjes met de verdediger in de rug. Is snel. Sneller dan je misschien op het eerste oog zou denken. Afronding was daar ook in orde. Heeft fysiek nog wel wat. Een achterstand. Speelde tot nu toe hoogstens een helft mee. Dat was ook vorige week zo. Ik kan me voorstellen dat het vandaag gerekt kan worden tot 60 minuten. En anders gaan we gewoon de man uit Nieuw-Amsterdam zien.
2: Ja, precies, ja.
1: Die ook vorige week zijn doeltje meepikte.
2: Dan doe je natuurlijk op Lambers.
1: Ja.
2: En die scoorde tegen ons trouwens ook aan de lopende band. Maakte een aantal goals. Maar ik ben wel benieuwd of hoe lang Cooper Love het dan vanavond tegen zijn oude ploeg gaat volhouden. Want hij heeft natuurlijk ook een verleden bij Roda JC. En dat zijn er meer bij FCM. Onder meer ook Congolo natuurlijk. En de aanvoerder van vanavond, Michael Breij. Dat is ook wel echt een versterking, hè?
1: Ja, dat moet wel echt een sleutelspeler gaan worden. Is loopt tegen de 30, is 29 jaar. Heeft legio-wedstrijden gespeeld in deze competitie. Weet wat er gevraagd wordt. En is niet voor niks ook benoemd tot de aanvoerder van deze ploeg. Dat we ook aan Congolo kunnen denken. Nou, die heeft op dit moment geen basisplaats.
2: Nee.
1: Staat rustig met fysiek trainer Christoffersen te praten. Zo rond de middenlijn. Maar Breij is een leider, een verbinder in het elftal. Ja, eigenlijk speelt Emmen met een punt naar achter op het middenveld. Breij moet dan het verlengstuk zijn van de trainer, maar ook in het veld. Het verlengstuk richting de aanval. En je ziet dat hij het spel wil vormgeven. Het spel naar zich toe wil trekken. Ja, het verbaasde me eigenlijk dat Emmen hem überhaupt halen kon. En ik begreep ook dat Roda hem graag wilde verlengen. Maar Emmen kon gewoonweg meer salaris betalen.
2: Nou, dat is hoopvol voor alles wat het Drentse profvoetbal in elk geval een warm hart toedraagt. Het positiespel is inmiddels gaande in een zonnige oude Meerdijk. Want de zon schijnt er prachtig op. Martin Perez, de scheidsrechter van vanavond, is druk bezig met de warming-up. En het positiespel aan de kant van FCM wordt geleid door Björn Zwicker, die we natuurlijk allemaal kennen uit het amateurvoetbal. Ja, ik ben echt wel heel erg. Ik heb ook wel zin in. Ik heb eigenlijk misschien wel een beetje hetzelfde gevoel als al die supporters hier op de tribune. Want ik zie inderdaad hoopvolle blikken. En het is toch altijd maar de vraag hoe die woorden van Menno van Dam gewogen gaan worden. Hè? Want ik hoorde hem in die voorbeschouwing bij de club het hebben over het is rustig. Hè? De neuzen staan dezelfde kant op. De voorbereiding was goed. Als je dan een puddingwedstrijd gaat spelen vanavond tegen Roda JC, dan sta je wel direct weer onder druk, hè?
1: Ja, en ik hoorde Van Dam in een eerder stadium al zeggen, nou, als we nou tegen Roda winnen, hebben we daarna Jong Ajax en Jong AZ. Dus zij telden alweer 9 punten op, zo'n beetje, dan uit de eerste 3 wedstrijden.
2: Als is verbrande turf.
1: Dat is Van Dam ook wel een beetje. Die kan daar wel een beetje uit de bocht schieten. Is niet van politiek correct antwoorden wat dat betreft.
2: Wat heel leuk is, hè, Vol?
1: Is heerlijk om met die man te spreken. Uiteraard, maar laten we eerst maar eens vanavond gaan afwachten. Het is wel het seizoen van de waarheid, denk ik, toch? Voor Van Dam. Er waren wel wat twijfels. Moet Emmen nou doorgaan met hem? Heeft het vertrouwen gekregen? Had een 2-jarig contract? Heeft nu de selectie gekregen die hij wilde? Was op tijd bij elkaar? Het aantal blessures valt mee. Er komen nog wat jongens terug de komende weken. Wat dat betreft zijn er geen excuses eigenlijk meer.
2: De komende weken zijn belangrijke tentamens voor Van Dam. Zeg ik tegen jou als docent.
1: Als jij na 8 wedstrijden op 1 zege staat, dan vermoed ik dat hij de kerst niet haalt.
2: Nee.
1: Zo werkt het dan ook wel.
2: Dan zal het omveld rondom FCM zich ook wel gaan laten gelden, verwacht ik zo.
1: Dan gaat het snel draaien. Het is nu vrij snel gedraaid richting het positieve. Eigenlijk in 1 week tijd. En aan de andere kant kan het met 2 nederlagen ook zo weer de andere kant op gaan. Ja, en men moet gewoon weer vol voor die play-offs gaan. Zoals eigenlijk zo'n beetje elke ploeg in de keukenkampioen-divisie. Ik neem aan dat er een stuk of 5 bovenuit zullen gaan stijgen.
2: Ja.
1: Die hebben ook echt wel de financiële middelen. Als je kijkt naar Volendam, die legt de Reuven Niemeyer nog even vast erbij. Dat zijn ploegen die om de eerste 2 mee gaan doen.
2: Ja.
1: Daar verwacht ik Emmen niet bij. Maar de eerste 9 zal het weer moeten worden.
2: En wat Van Dam in elk geval goed heeft gedaan, is de Drentse voetbalsupporter naar de mond praten. Want waar zij van houden is strijd, passie. En dan mag je verliezen, zolang je me alles hebt gegeven. En ik kon er niet omheen, maar ik kwam het woord echt tegen. Hij wilde meer grinta in het team. Wat houdt dat in, Jan-Willem Kralen?
1: Nou, sterker nog, ik hoorde in de podcast van het Dagblad van de krant dat Emmen het Argentinië van de keukenkampioen-divisie moet gaan worden.
2: Nou, wie is dan Paredes? Want dan ga ik daar even extra op letten.
1: Ja, en wie is Messi? Hè? Voor wie gaan ze met z'n allen door het vuur?
2: De Drentse Messi.
1: Is dat dan Freddy Quispel?
2: Ja, misschien wel. wel.
1: Dat lijkt me misschien eerder een type bodyguard die iemand anders juist uit de wind kan houden. Precies. Samen met zijn broer, die vandaag trouwens niet bij de selectie zit, maar vorige week wel 10 minuten maakte maar wat en is, op de weg terug is.
2: Wat is het al gewoon heerlijk om nu met die schone lijn nog even lekker te fantaseren over wat FCM dit seizoen op de mat kan gaan leggen.
1: Ja.
2: Dat is toch heerlijk. Ik vind het altijd misschien wel de mooiste week van het jaar. Omdat alles weer gaat beginnen.
1: Ja.
2: Iedereen heeft nog...
1: En de lijstjes. En die vult zijn ranglijst in. En die doet zijn voorspellingen. En wie wordt de verrassing? Wie gaat het degraderen? Nou, daar hebben we dan geen last van in de keukenkampioendivisie, gelukkig.
2: Nee.
1: Ja, het zijn de weken van de voorpret. En daar moeten we maar even van genieten. Want voor je het weet zitten we weer in de harde realiteit. En zijn de druiven misschien wel weer ontzettend zuur her en der.
2: Heel koud de koel in Venlo op een novemberavond.
1: Oh ja, en nu zitten we heerlijk met ons t-shirtje. Zien we overal. Ja. En met thuisshirtjes. Die van Roda zitten heerlijk in hun gele shirtje in het uitvak.
2: Eén geluk, VVV Venlo uit is volgens mij al eind augustus. Dus dat scheelt dan. Maar ik heb ook wel eens gezeten met ijspegels aan mijn neus. En daar word je niet vrolijk van.
1: En wij hoeven daar allebei niet heen, geloven.
2: Nee, dat scheelt alweer.
1: We gaan in de plaat draaien, Tom, denk ik. En dan gaan we het zo meteen even wat dieper hebben over de tegenstander van vanavond. Roda JC uit Kerkrade.
0: Ja, voordat we het doen, zometeen bij jullie terug natuurlijk. Gaan we eerst naar de weekschijf hier op Zo34. De belangrijkste plaat hier. Dat is Lisa Ploeger met My Own Way to Rome. En daarna komen we terug bij Jan Willem en Tom.
3: Zo34.
4: De Zo34 weekschijf.
5: Hey, ik ben Lisa Ploeger en mijn muziek hoor je op Zo34.

0: En wij vinden onze weg terug naar de Oude Meerdijk. Want dat is het Jan-Willem Kralen en Tom Meijers. Ja, heren, Roda JC. Wat voor tegenstander is dat eigenlijk als we erover praten?
1: Ja, dat is een ploeg die in ieder geval de top 5 wil aanvallen. Top 5 is echt wel een duidelijke doelstelling van de Limburgers. Alweer het 9e seizoen in de keukenkampioendivisie gaat Roda in. Toch een ploeg die niet heel lang geleden ook op het hoogste niveau wel een uitstekende indruk heeft gemaakt. Grote club, groot stadion in het zuiden van het land. Dus met een nieuwe trainer, Rob Penders. Hij staat eigenlijk een ander systeem voor, 3-4-3. Een vrij specifiek systeem met één diepe spits ook en twee spelers daar vlak achter. Met dus duidelijke pionnen ook op de vleugels. Daar heeft hij bij FC Eindhoven gigantisch veel succes mee gehad. Werd derde met dat kleine clubje FC Eindhoven dus in de keukenkampioendivisie. Daarna werd hij assistenttrainer van Ron Jans in Utrecht. En nu staat hij weer op eigen benen. Terwijl de ploeg van Roda door een vol uitvak. Ja, het is voor Roda JC vanuit Kerkrade de verste uitwedstrijd van het seizoen. En het komt bijna Duits over. Zoals zij nu de ploeg richting de kleedkamer begeleiden. Aan het einde dus van de warming-up. Ja, dat is Roda JC vorige week. De laatste test gehad tegen Alemannia Aken. En dat is een vriendschapsduel zoals we dat noemen. Tussen twee mooie ploegen dus. En uiteindelijk verloor Roda die wedstrijd met 4-2. Niet heel belangrijk. En in de selectie van de Hurk bekende naam als spits. Joshua Nisbet heeft vorig jaar indruk gemaakt. Kleine middenvelder uit Nieuw-Zeeland. Van wie eigenlijk nog wel wat wordt verwacht dat hij een stap gaat maken. Maar hij is er nog bij. En van wie ook veel wordt verwacht is een huurling van eerste FC Köln. Vincenten, een 18-jarige aanvaller die al 8 keer meedeed in de Bundesliga zelfs. En 1 keer in de basis stond ook bij de eerste FC Köln. Maar hij begint op de bank. Hij wordt een jaartje gehuurd, terwijl andere grootmachten ook achter hem aan zaten. Dat is ook wel een speler om heel nadrukkelijk in de gaten te houden. Achterin is Dario van der Buijs een belangrijke leider. Hij is terug van een blessure, dat is belangrijk. Voor Roda JC en dan FC Emmen. De ploeg dus met in de basis 2 oudspelers van Roda JC. 1 wijziging ten opzichte van vorige week. Mustafa Abdulatif, hij startte in de basis. Ging er in de rust af omdat hij een tikkie had gehad in die eerste helft. En hij is wel bij de selectie, maar niet fit genoeg om te beginnen. En dat biedt Van Dam de mogelijkheid om Siebrand Veldhuis op te stellen. Hij kwam in de tweede helft echt uitstekend voor de dag vorige week. 20-jarige Vries die 1 keer mocht invallen in het eerste helft van Cambuur. Maar daar in Leeuwarden vooral zijn potje speelde in het tweede elftal. Die maakte ook echt een indruk. Stroop de mouwen op. Een vuurvreter, maar ook creatief. 2 assists gaf hij vorige week in die tweede helft. Aan de andere kant biedt die blessure van Abdulatif denk ik ook mogelijkheden, Tom. Want ja, Van Dam zou misschien hebben

0: Benieuwd hoe hij deze basiskans eigenlijk gaat uitpakken. Want die Abdul Latif, ik ben nog niet helemaal overtuigd.
1: Nee, hij was vorige week wel wat beter dan ik hem inderdaad de oefenwedstrijden heb gezien. Aanvoerder van de tweede helft van Hannover, het ABSC-opleiding. Moet heus wat kunnen, die jongen. Maar heeft misschien ook wat tijd nodig om hier te aarden. Zeg het
0: en
1: maar.
0: Ritme.
1: Heb ik een quizvraagje voor jou, Tom?
0: Oh god.
1: Vorig jaar begon Emmen het seizoen uit bij Jong PSV. Toen raakte Luca Denkslaar geblesseerd. Die is er bijna weer. Eén speler stond in de basis in Eindhoven toen. Die nu ook in de Emmen basis staat. De rest is allemaal of vorig seizoen in de winterstop gekomen.
0: Ja.
1: Of gedurende dit seizoen.
0: Dat zal Luca Everink zijn geweest.
1: Nee, want die kwam op de laatste dag voor het einde van de transferperiode destijds.
0: Dus dan is het of Amadine of Kwistel.
1: Was Amadine.
0: Ja, precies.
1: Die ook een goede indruk maakte aan het begin van vorig seizoen. En heel erg misvallig was daarna. Kwistel scoorde in die wedstrijd trouwens als ze invallen. Maar dat zegt wel veel over wat er allemaal is gebeurd in de afgelopen 12 maanden bij FC Emmen. Veel gewijzigd.
0: Maar gelukkig is Karel, de materiaalman, nog altijd aanwezig. Want die loopt hier net tegen een fotograaf aan. Ja. En biedt zich gauw zijn excuses aan.
1: Sommige dingen veranderen nooit.
0: Gelukkig.
1: Het is 7:50. We gaan luisteren naar de plaat der platen. En zijn zometeen ruim op tijd terug op de Oude Meerdijk. Voor de aftrap van FC Emmen tegen Roda JC.
2: Zo 34 en RTV Drenthe. FC Emmen Live.

0: soms ontdek je een plek die meteen klopt. Een oud bruin café waar je binnenkomt als gast en weggaat als vriend. In Café De Drie Paardjes zijn de glazen goed gevuld en de mensen gezellig. Het echte huiskamergevoel met een vleugje Ierland. Café De Drie Paardjes aan de Hoofdstraat in Emmen Centrum begint al op de3paardjes.nl.
1: Landelijke en industriële meubelen zijn stoer en woest aantrekkelijk. Het Monument heeft een ruim aanbod betaalbare kasten, tafels, stoelen, accessoires en heel

0: Het Monument. Wonen in landelijke stijl.
1: Loop eens binnen bij Heller en Heller in Klazinaveen of Schonebeek en scoor de juiste hypotheek of verzekering. Zelfstandig adviseur van Regiobank. Heller en Heller. Financieel en fiscaal advies. Heller en Heller.nl.
2: Het Monument in Veenoord, Nieuw-Amsterdam.
0: Wonen in landelijke stijl. Hetmonument.nl.
3: Als ondernemer in Drenthe wil je vooruit. En dan is het mooi dat zo'n partij als Area Zakelijk er is. Met afvalinzameling door middel van rolcontainers, maar ook met milieuscans. Area Zakelijk zorgt dat mijn bedrijf klaar is voor morgen. Ja, ze hebben hart voor Drenthe en voor mijn bedrijf. Ontdek het zelf op area-afval.nl/zakelijk.
4: Dit is Zo 34.
5: Het nieuws van 8 uur.
6: Ismael de Bruin met het NOS-journaal. De directeur van de militaire inlichtingendienst MIVD, Racing, had tot voor kort een openbaar account van de sportapp Strava, meldt de Volkskrant. Jarenlang waren zijn hardloop- en fietsroutes te zien. Ook was te zien waar hij woonde. Het gebruik van zo'n openbaar account is in strijd met regels van defensie, want het is een veiligheidsrisico. De MIVD-directeur betreurt de gang van zaken en heeft het account afgeschermd. De Thaise premier wil dat er strengere wapenwetten komen. Vandaag was er in Bangkok een schietpartij op een middelbare school. Een jongen van 14 schoot docenten en een leerling dood en had daarvoor ook zijn opa en oma gedood. In totaal vielen er 8 doden. Volgens correspondent Mustafa Margani zijn er al wapenwetten in Thailand, maar daar wordt nauwelijks op gehandhaafd.
7: Er is een hele wijk in Bangkok met wapenwinkels die je heel makkelijk door die mazen in de wet kunnen gitten. En zo gaan er in Thailand veel meer wapens rond dan in andere Zuidoost-Aziatische landen.
6: In Marokko is een voortvluchtige Nederlander opgepakt. De man van 25 wordt in Nederland verdacht van drugshandel, ontvoering en deelname aan een crimineel netwerk, melden Marokkaanse media. Via Interpol was een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd. Bij zijn arrestatie had hij hasjes in bezit en daar wordt hij mogelijk in Marokko voor vervolgd. Veehouders in Noord-Holland moeten voor morgenavond hun schapen en koeien weghalen van een aantal waddendijken. Door de droogte mag het vee er niet meer grazen, vertelt verslaggever Mark Hamer.
8: De grasmat op de dijken is te ernstig achteruit gegaan, zegt het Hoogrijmaatschap. Ja, en een goede grasmat heb je nodig om die dijk stevig te houden. Dus ja, daar moeten ze nu voor gaan zorgen. Dus moeten de schapen weg.
6: Noord-Holland wil de dijken zoveel mogelijk sparen voor het stormseizoen begint. Dan het weer, een heldere avond en nacht. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen veel zon en weinig wind. 24 graden in het noordwesten tot 28 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
9: Een auto. Nou, ik heb hier nog eentje voor een zacht prijsje. Hey, uitgevoerd met remmen, stuurwiel, rubberen banden, twee stralende koplampen, moet je kijken. Hey? En weet u wat? U krijgt van mij nog een half uur garantie bovenop. Wat dacht u ervan? Hey?
10: Ja hoor, hè. Als je echt voor het beste kiest, dan kies je voor Misker, autobedrijf Misker. Daar kom je verder mee.
11: Adverteren en met hulp van Zo34 jouw bereik en natuurlijk omzet vergroten? Kijk dan snel op zo34.nl/adverteren en neem contact op voor jouw persoonlijke advertentie.
12: Kijk, bij Expert en Emme komen alleen de echte filmfans, de keukenprinsen en de net iets te drukke huishoudens. Want die weten dat je bij een nieuwe tv, inbouwvaatwasser, wasmachine of koelkast alleen het beste elektronica-advies krijgt bij de echte Expert. En dat service zonder gedoe. Dus kom nou maar gewoon naar Expert, want daar wordt heel Emme wijzer van.
13: Duurt het eeuwen voordat jouw bedrijfswebsite geladen is? Oh. Laat maar raden. Handig neefje die dat heeft gefixt? Zelf niet mans genoeg? Mansmedia.nl. Opvallende websites die wel snel werken. Webdesign, streaming, domeinnaamregistratie en zeer betaalbare hosting. Mansmedia.nl. Meer dan webhosting.
14: Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door Expert Emmen.
5: Zo 34 en RTV Drenthe.
14: FC Emmen Live.

0: welkom terug bij de uitzending. Net voor de start van FC Emmen tegen Roda JC gaan we terugschakelen naar het stadion. Jan-Willem Kralen en Tom Meijers.
1: De selecties van Emmen en Roda op het veld kwamen net de tunnel uit. En toen zagen we ook dat moment, dat eerbetoon voor Kevin Geerts. Hij dus, die te vroeg overleden supporter. Het gebeurde op 8 juni. Hij, een trouw FC Emmen supporter, een bekend lid ook bij de hardkern van de club. En wat zagen we rondom het veld? Overal stonden supporters met een fakkel in de lucht. En ook in het uitvak stond een doek ter nagedachtenis aan Kevin. En dat is mooi gedaan door de beide supportersgroepen samen. Nu rondom de middenstip. Twee clubiconen. Het is René Grummel namens FC Emmen en Jenne Hansen. Mister Roda JC met een gigantische derbystartbal. Omdat de eerste divisie dit jaar 70 jaar bestaat, trappen legendes, clublegendes in de hele competitie vanavond het seizoen af. En Jenne Hansen klapt richting het uitvak. Hij speelde 442 wedstrijden voor Roda JC. Kom daar nu nog maar eens om. Geroemd om zijn koepelmentaliteit. En hij schopt tegen de bal aan. René Grummel geeft de bal met zijn handen een zetje. En nu gaan beide heren rustig richting de zijkant. Zodat het veld ook echt wordt vrijgemaakt voor de start van deze wedstrijd. Allemaal in het kader dus van 70 jaar eerste divisie. René Grummel, een eretegel hier bij de ingang. Maakte zijn debuut in 1991 en speelde bijna 230 wedstrijden voor FC Emmen. Was assistenttrainer en is nu nog actief ook als hoofdjeugdopleiding van de club. Nou, al die plichtplegingen gehad. Het eerbetoon dus voor supporter Kevin in de aftrap van het seizoen. En dan kijken we om ons heen en zien we een heel aardig gevulde Oude Meerdijk. Met name de lange zijde tegenover, waar de mensen lekker in het zonnetje zitten. En dat uitvak, laat ook van zich horen, is bomvol dus. De reis afgelegd vanuit Limburg naar de Oude Meerdijk voor de start van het nieuwe keukenkampioen divisie seizoen. En ook de supporters van de harde kern van FC Emmen zoeken hun stek op de Zuidtribune. Even wachten nog tot de aftrap echt kan beginnen. Een van de assistenten scheidsrechters haalt aan de overzijde nog iets van het veld. En dan zien we dat FC Emmen de eerste helft al richting de Zuidtribune gaat spelen. Met het dichtst bij de bal spits Jack Cooper-Love. Die maakt nog even een rondje langs wat oud teamgenoten. En nestelt zich dan achter de bal daar bij de middenstip. Ja, nog altijd niet speel klaar het veld. Nu moet zelfs Sam Kassis even in actie komen. Helemaal in het geel gestoken. Roda JC in het zwarte uittenue. Met aanvoerder Anthony van den Hurk in de spits. En Cooper-Love wacht op het seintje van Martin Pires. Dat seintje is gekomen. En dus is FC Emmen van start met Muke. Dus Joshua Muke als centrumverdediger. Naast Yannis Dedelom, de Fransman die na een proefperiode hier een contract voor 2 jaar afdwong. En een uitstekende indruk wist te maken. Hij al heel snel onbetwist daar in het hart van de verdediging. Eigenlijk met wat vertraging als de opvolger van Pascal Mulder. Zo zou je het kunnen stellen. En hij heeft dus nu niet Oestergaard. Hij is geblesseerd en ook niet Congolo. Terug van een blessure. Maar Joshua Muke naast zich gekregen. Everink en Van Hoven lijken voorlopig wel de vaste mensen te gaan worden op de backpositie. Van Hoven overgekomen van Topos. En Everink na een jaar op huurbasis hier op de Oude Meerdijk te hebben gespeeld, is hij nu vastgelegd, definitief vastgelegd door Emmen. Transfervrij op het middenveld, dus Kasper Staring punt naar achter. En daarvoor, ja, als echte team Freddy Quispel en ook wel in een vrij aanvallende rol, aanvoerder Michael Breij, Forcellini, Amadin aan de rechterkant, Sibrand Veldhuis aan die linkerkant dus. En niet Abdulatif en in de spits de Zweedse Engelsman Jack Cooper-Love. En de bal is bij Emmen, bij Kasper Staring. Gaat de bal naar de linkerkant en is deze voorzet van Veldhuis eigenlijk voor niemand bestemd. Maar Emmen heeft die bal alweer terug. Staat met de hele ploeg op de helft van Roda JC. En die ploeg gespeeld. Ja, verdedigend. Zo'n beetje met vijf man op een lijn. En dus moet de beweging zijn om daar dan heen te kunnen spelen, Tom.
2: Zeker, met Amadine aan de zijlijn. Moet even terug, helemaal naar Mouquet, die de rust bewaart. En zijn compaan centraal achterin vindt. Die heeft dus een inspeelpaas in huis. Dat leek een matige, maar hij komt toch aan bij Amadine aan de rechterkant. Die moet even terug via Evering. Gaat het naar Staring in de as van het veld. Even terug weer naar Mouquet. En dan is de rust weer bij de Franse Jannes, die indribbelt en niet bang is om vervolgens een goed vervolg te geven. De voorzet van Evering, die komt alleen niet aan. Maar het is een hoopvol begin voor FC Emmen, dat dus meteen volledige druk heeft op de helft van Roda JC. De gasten helemaal terugdwingt. En dus deze eerste helft richting de Zuidtribune meteen speelt. De Zuidtribune die nog wat rustig is, wat tam is. Maar dat zal ongetwijfeld in de loop van de wedstrijd gaan veranderen. Hier moet Staring optreden, doet dat. En dit is een vernuftig verlengd door Jack Cooperlove. Dit is de eerste voorzet en de kans is er voor Amadine. Maar de uitgestoken hand van Treichel is net belemmerend genoeg voor de aanvaller van FC Emmen om niet af te kunnen ronden. Cooperlove gaat dan liggen in het strafschopgebied, maar krijgt geen penalty, want maakt zelf de overtreding op Jay Kruiver. En dus alle hens meteen even aan dek bij Roda JC. En een prima begin van FC Emmen. En de Zuidtribune is wakker, Jan-Willem.
1: Ja, ze zijn wakker. Vorige week moet ik zeggen, ook een uitstekende kopbal gezien van Amadine. Ja,
2: hij kan wel koppen.
1: Hij kan echt goed koppen. En dat zoek je misschien niet zo snel achter het type speler dat hij is. Flegmatiek, buitenspelen. Maar toen kwam hij echt heel hoog op een voorzet van Dede Lom. En was er nog een redding van de doelman van Almere City. Nu kon hij er net niet bij. En ook Treichel zat net niet aan die voorzet. Ging over beide heen. Maar het eerste momentje is dus voor FC Emmen. Dat de bal weer probeert te heroveren. Dat lukt niet. Kasper Staring hier geen overtreding. En dan levert De Jong in, middenvelder van Roda JC. Hier bijna de overname van Cooperlove. En dan is er Hens gezien door de spits. Maar ook door scheidsrechter Pires. En krijgt FC Emmen rondom de middenlijn een vrije trap. Ja, nog een ander moment van vlak voor de aftrap dat we eigenlijk niet onbedoeld mogen laten. Was het momentje voor drie supporters die vorig jaar, nou echt een fijn jaar was het niet, zeker niet op vreemde bodem, die alle uitwedstrijden van FC Emmen vorig jaar in het uitvak mee zijn geweest. Waaronder Harm Haak, natuurlijk de broer van verzorger Jan Haak. En hij kreeg met nog twee andere supporters hun ingelijst uitshirt uitgereikt. Ook dat gebeurde nog voordat de bal hier in Emmen ging rollen. Ja, kom er maar eens om. Al die uitwedstrijden, al die verre uitwedstrijden.
2: Ik was er vorig jaar uit bij Jong Ajax.
1: Ja.
2: En ik had geluk op de toekomst. Heb je een hele kleine tribune.
1: Het regen,
2: en ik zat daar lekker onder dak. Helemaal in mijn sasje. Geen probleem. Maar op een gegeven moment kwam het me daar uit de hemel, Jan-Willem. Daar werd je echt niet vrolijk van. En ik zag daar aan de overkant heel treurig. Nou, een twintigtal Emmenaren staan. Ja. Ja, in de volle regen, geen overkapping. Het was echt te triest voor woorden. En eigenlijk beschamend dat een club als Ajax zo met uitsupporters omgaat in de keukenkampioendivisie. Het luchtduel wordt gewonnen door Dede Lom ten opzichte van Van der Hurk. Maar Roda JC neemt wel over. En is er even door aan de rechterkant. Zo lijkt het. Wordt de bal nu meegegeven. Valt hij op randje 16. En is daar de eerste mogelijkheid misschien wel voor de gasten. Bal blijft nog even hangen. Omdat Seedorf niet tot een schot komt. De voorzet aan de rechterkant komt er ook niet. En dan gaat hij uiteindelijk via Kruiver over de achterlijn. En kan FC Emmen even opgelucht ademhalen. De bal veilig in de handen bij Karsis, die zich opmaakt voor een doeltrap.
1: Ja, een aantal supporters op de toekomst vorig jaar zelfs in de wc's beland. Omdat dat de enige plek was toen wij nog een beetje comfortabel en warm kon staan. Met een livestream op de telefoon en een biertje.
2: Ja, het was echt vreselijk.
1: Hebben ze zich daar ook nog wel weer vermaakt. En het zijn achteraf de verhalen die je altijd weer aan elkaar zult blijven vertellen.
2: Maar wat een respect heb ik voor dat soort mensen die dat toch elke week maar op willen brengen.
1: Maar dat een club als Ajax niet even voor een afdakje zorgt. Bij AZ hebben ze het nu wel voor elkaar, geloof ik. Dat supporters daar nog wel droog kunnen staan. Het is al een verschrikkelijke uitwedstrijd bij zo'n jong team. Ja. Bij Utrecht volgens mij hetzelfde verhaal.
2: Nou, ik kan me een filmpje herinneren van onze voormalige collega's René Postuma en Niels Dijkhuizen. Die zijn daar toen ook weggeregend. Het lekte daar op de perstribune. Het was ook één grote bende. Dus ik hoop dat het nu bij jong FC Utrecht op Zoudenbalg dat beter is. Want ik kan me herinneren dat ik voor die wedstrijd ben ingepland. Cooper Love in actie, maar kan niet richting het doel. Wat lach je nou?
1: Ja, mooi dat jij daar naartoe mag. De volgende wedstrijd is trouwens Jong Ajax uit. En dat is dan nog lekker in augustus. Op maandagavond. Volgende week.
2: Zomersbuitje.
1: Niet aanstaande maandag. Een weekje later. Zomersbuitje. Maar die is dan weer voor de teruggekeerde Matthijs Renkema. De clubwatcher van FC Emmen. De bal rolt nog altijd. En is al een heel tijdje in bezit van Emmen. Maar dan is Muke aan het knoeien. Verliest hij hem aan van de Hurk. Maar kan Seedorf daar het duel niet winnen. Dan verliest ook Everink de bal. En mag dit ook weer door. Nisbet. De middenvelder van Roda JC. En dan de opening van Marco Tol naar de linkerkant. Met de teruggekeerde Seedorf. Was er vorige week nog niet bij Roda. Maar nu speelt hij wel weer zijn voorzet bij de tweede paal. En daar is de Kruiver nog. Die flankspeler van de rechterkant. Houdt die bal binnen. En heeft opties. Kiest voor de bal terug naar Marco Tol. Weer dat rechterbeen. Weer het kijken. En nu kan Didelom onbedreigd die bal de 16 meter uit koppen. Maar de tweede bal is weer voor de ploeg uit Kerkrade. Het gaat naar de linkerkant, naar Koen Jansen. En die heeft weinig gehaast. Kijkt, het overstapje is daar van De Jong. Nispert niet, De Jong wel. En die wordt dan in de rug gelopen. Brein is het daar totaal niet mee eens. Maar Perez geeft een vrije trap aan Roda op een meter of 25, denk ik, van de goal. Een aardige plek in ieder geval om aan te gaan leggen. Het is Dario van der Buis, de centrale man in die driemans defensie, die daar wel zin in heeft. En met zijn linkerbeen eventueel overlegd met Van der Hurk en ook De Jong. En Kaien Seedorf staan daarbij. De muur wordt gemetseld door Sam Karsis, die dus vorige week met een assist kwam. In de eerste twee keer dat hij zo'n beetje moest meevoetballen. De bal inleverde. Vandaag hebben we hem eigenlijk nog niet aan de bal gezien. Nu zou hij maar zo eens zijn eerste redding ervoor moeten halen. Nee, het is niet nodig. Want deze bal van Van der Buis gaat met een laf curfje over de goal van de huurling van FC Twente heen. 23 jaar is hij, Sam Karsis. En kwam eigenlijk niet verder dan de positie van derde doelman in Enschede. Hij heeft nog wel een contract voor de komende jaren. En doet dus nu eindelijk, zou ik haast willen zeggen, ervaring op in de KKD. Dit is een moment met mogelijkheden op. Breij, die bal is niet goed. Vier Emmenaren in de 16 meter. Breij bereikt ze niet. Maar de bal is nog wel voor Emmen. Amadine misschien het linkerbeen opzoeken. Dat lukt niet. Hij wordt van de bal gezet. En dan is dit moment weg voor FC Emmen. Ja, één goede combinatie. En er lag heel veel ruimte. En daar kwam FC Emmen ook met heel veel mensen door. En dat moet aanvoerder Breij beter doen.
2: Dat moet Breij zeker beter doen. Maar het was ook wel uitstekend verdedigd hoor, door Lucas Beerten. Die daar zijn lichaam in dat duel met Amadine uitstekend gebruikte. En de flankspeler van de bal zette. Didelom stapt goed in. Bereikt Cooper Love in. De redding is daar van Treigel. Moet snel naar de grond. Rechts onder in de hoek. Want daar had Cooper Love hem gemikt. De bal mist, de poging mist Venijn, de bal mist Vaart. En dus kan Treigel redding brengen. Maar het geeft de Drentse burger moed. Deze poging van Cooper Love. Na uitstekend instappen dus van die goede centrale verdediger. Didelom, de Franse Jannes, zoals hij dus al gekscherend wordt genoemd hier in de omgeving. Laat zien waarom hij, of waarom men zo blij is hier met de komst van de Frans-Giaanse aanwinst. Want uitstekende speler, Jan-Willem.
1: Jazeker. Ook wel mooi, hè, want hij is niet gescout. Hij is gewoon door een zaakwaarnemer getipt. Ik heb nog wel een aardige verdediger. Kan die niet meetrainen? Nou, dat is goed, zei
2: gaat hij weer.
1: En Zulmer, laat me komen. En ze waren hier heel snel overtuigd van zijn kwaliteiten. Ja. Het is ook niet zo gek. Maar zo kan het lopen. Hè. Eén goede tip en je hebt misschien wel een pareltje in huis.
2: Nou, dat blijkt, want hij heeft nog geen duel verloren. Alleen dat geldt niet voor Veldhuis, die hier het kopduel verliest van Doornbos. Maar er wel een inworp aan overhoudt. Halverwege de helft, dus precies bij de middenlijn. 11 minuten en 25 seconden op de klok in de Oude Middijk. Beide ploegen doen weinig voor elkaar onder. Grote kansen zijn voorlopig uitgebleven. Het schot van Cooper Love was natuurlijk aardig. Het kopkansje van Amadine en de vrije trap van Van den Buis. Dat zijn de momenten die we hebben genoteerd. Maar echt heel dicht bij een doelpunt zijn we dus nog niet geweest. Misschien nu Cooper Love in de diepte gestuurd. Maar door Van Hoven, die een uitstekend linkerbeen heeft, maar dat hier niet laat zien. Cooper Love kan niet bij die bal en dus raapt Treigel eenvoudig op. En kijkt de doelman van Rode JC waar hij naartoe kan. Hij kan naar Van der Buis.
1: Ja, Dario van der Buis dus. Belg, ook al heel veel KKD-wedstrijden. Gaat dit goed? Nee, dat gaat niet goed. Veldhuis, is de goal vrij? Nee. Dan kapt hij hem naar links. Dit is goed. En dan het vervolg. Cooper Love misschien. Of Staring. Wie haalt eruit? Het is Staring. Bal gekraakt. Het kan nog altijd. Kasper Staring ziet wat ruimte nu. Bij Evering. Ja, aan de linkerkant uitgekomen. Staring inbrengen. Van der Buis kopt hem weg. En dan is daar het duel tussen Van der Hurk en Luque. Ja,
2: Ippel.
1: Ja, die is ontzettend sterk en slim. En laat Luque in zijn rug komen. En die weet dan wel dat hij de vrije trap mee gaat krijgen. Maar dat deed hij handig hoor, die Veldhuis. Is fel en dat laat hij hier zien. Uiteindelijk.
2: Hij is ongrijpbaar.
1: Ja, hij is ongrijpbaar.
2: Veldmuis.
1: Veldmuisje.
2: Hij is zo snel, zit overal tussen.
1: Ja.
2: En doet vaak ook goede dingen met de bal. Kiest in elk geval vaak voor de juiste kleur. En hier had meer in gezeten. Maar helaas, voor Emmen valt het net niet goed. Inderdaad, dat schot gekraakt uiteindelijk. Oh. En die voorzet van Staring was wel heel aardig hoor. Alleen ook goed verdedigd door Van der Buis. En nu kan Rode JC misschien denken aan een eerste echt vlotlopende aanval.
1: Ja, met Doornbos. Dat is een speler die Penders nog kende. Van FC Eindhoven, waar hij, Rob Penders dus, veel wedstrijden gespeeld voor NAC in het verleden. Bij Eindhoven had hij succes. Bij Utrecht had hij ook een belangrijke rol hoor. Onder hoofdtrainer Ron Jans, die graag delegeert. Deze uitbraak mislukt omdat twee spelers elkaar in de weg lijken te lopen bij Emmen. Maar blijkbaar is er ook een overtreding begaan in het voorbijgaan. En dus krijgt Emmen de vrije trap. Op 30 meter van de goal. Dit kan niet ineens, lijkt mij. En Michael Braai, die bedenkt nu bij wie die bal wil gaan neerleggen. Dedelom naar het front. Ook Kasper Staring staat diep. En Freddy Pispel heeft ook altijd een neusje voor de goal. Wat is hierover afgesproken over dit soort momenten? Braai dreigt hem snel en kort te gaan geven. Doet dat nu alsnog breed op Evering. Dat is niet goed hoor. Nee, is echt niet goed. Jongen, jongen, wat slordig is die paas eigenlijk in eerste instantie al. En daarna de aanname van Evering ook. Het enige geluk is dat Muke als achterste man de bal heeft opgevangen. Dan weer de diepte. En dan verliest Quispel het duel van verdediger Tol. En belandt hij bij de doelman van Roda JC. Bij Treigel. Nou, ja, je zag aan alles dat er iets was afgesproken. De afstemming voordat die vrije trap genomen werd. Die was daar, het overleg ook. Maar de uitvoering dus erg matig. Roda JC in balbezit. Afgejaagd hier Tol door Veldhuis. Cooper Love moet datzelfde nu ook doen bij Van der Buis. Doet hij ook. Maar die blijft wel rustig en ziet aan de linkerkant Koen Jansen. Als wingback dus aan die andere zijkant. Van der Hurk laat zich nu even inzakken om zich met de opbouw te bemoeien. Als aanspeelpunt. En via Beerte en Van der Buis gaat het dan naar De Jong. Dit lijkt me wat te fel van Braai. Is het inderdaad het vingertje omhoog van Menno van Dam. Die het daar absoluut niet mee eens is. Maar de vierde man. Dat is Agamachi, een talentvol amateurscheidsrechter ook hier in de omgeving, in het noorden. Maar hij is nu dus ook opgewerkt tot vierde man in de keukenkampioendivisie. Hij maant Van Dam tot rust. En binnen de lijnen zien we dan dat Marco Tol de bal opdribbelt naar de rechterkant. Waar Seedorf even is uitgezakt. De bal gaat van voet tot voet bij Roda. En Emmen terug op eigen helft.
2: Het balbezit voor Beerten, de links linker middenvelder, moet ik zeggen. De nummer 8 aan de kant van Rode JC. Deze dieptepaas op Van der Hurk komt aan, want de spits is ijzersterk. Maar Mouquet laat zich het kaas niet van het brood eten en komt terug in dat duel. Uiteindelijk nu wel de ruimte gevonden door De Jong. aan de rechterkant. Maar Van Hoven treedt goed op. En als het snel is, FC Emmen, dan is het 5 tegen 5. Amadien in de 1 tegen 1 met Beerten aan de rechterkant van het veld. Moet er langs, lukt niet. Krijgt dan te maken met dubbele dekking. En moet even kiezen voor de terugweg. Via Everink is de bal dan bij Staring. En dan moet het spel snel verlegd worden naar de andere kant. Van Hoven staat vrij hoog. En dus wordt Dedelom gezocht. Die voorzet is aardig. Die valt uiteindelijk misschien nog wel voor Cooper Love. Alleen Treigel is daar attent. Springt hoog de lucht in. En vangt de bal in twee instanties. Waardoor het gevaar verijdeld is. Het gevaar dat even dreigde voor het doel van Rode JC. Na die uitbraak. Na die overname van FC Emmen. Met goed werk van Van Hoven dus. Alleen Amadien die te traag handelde. En voor de terugweg moest kiezen. Het duel andermaal gewonnen door Mouquet ten opzichte van Van den Hurk. En dus de bal bij Karsis, de doelman van FC Emmen, die via de Franse Jannes naar Van Hoven gaat.
1: Nou, maar dit toch net eigenlijk een keer in de 1-op-1 met de Beerten.
2: Dat was een hele korte 1-op-1, ja, want hij kreeg direct te maken met dubbele dekking.
1: Ja, daar kwam die dubbele dekking, maar dan hoop je toch dat hij snel de passeeractie zoekt. Het lukt niet. Nu breed doorgelopen aan die rechterkant. In één keer de voorzet.
2: Daar is
1: Quispol. Op dit soort ballen loert hij wel, hoor, Freddy Quispol. Om na de eerste paal te komen van achter de spits vandaan. En hij komt uiteindelijk ook wel aan die bal. Maar kan hem niet genoeg richting en krachten meegeven. Na die actie dus van aanvoerder Breij. Over die rechterkant. Maar het was goed om te zien dat Emmen snel voorwaarts wil spelen. Direct naar voren. En ook niet bang is om, ja, zoals daarnet even, echt ver door te stappen over de middenlijn. Ik denk dat de laatste verdediger de middencirkel zojuist voorbij was. Kop van de middencirkel wel te verstaan. En ja, daar neem je wat risico mee. Maar het vertrouwen is er blijkbaar wel om dat te doen. Het spel ligt stil. Er is een blessure aan de kant van Roda JC. Ik denk dat het daar Kruiver moet zijn die geblesseerd op het veld ligt. Het is inderdaad de man met rug nummer 22. En die heeft veel pijn. Kijk ik naar de zijkant, komt de verzorging aan. Daar lijkt het nog niet op. Het is wel het moment voor Björn Zwicker om zich even te laten zien. De hoofdtrainer van Hogeveen loopt stage bij FC Emmen dit seizoen. En hij komt met wat aanwijzingen voor Nelson Amadin. Vlak voor de wedstrijd kreeg hij nog even mee de loting van de voorrondes van de KNVB-beker. Waarin Hogeveen mee mag doen. En Hogeveen loten een thuiswedstrijd tegen SVZW uit Wierden. Toevalligerwijs volgende week ook de eerste tegenstander in de competitie voor Björn Zwicker. Die nu dus vooral assistent, trainer en stagiair is bij FC Emmen. Hij ziet dat Roda weer inlevert. En dat de bal via Muke teruggaat naar Karsis.
2: De openingsfase is toch wel voor de thuisploeg. 19 minuten op de klok en Emmen dicteert. Weinig te duchten nog. Voorlopig van de ploeg uit Limburg. Dit is wel matig gespeeld. Van Hoven zoekt Cooper Love, maar geeft de paas met zijn rechtervoet. En hij heeft toch een veelvaardiger linkerbeen. En dus gaat de bal over de achterlijn en is het een doeltrap voor Roda JC. Het is zomeravond, het is lekker, de sfeer is goed, het schemert in Emmen. En het is eigenlijk wel genieten geblazen voorlopig hier op de Oude Meerdijk. Waar we dus een paar mogelijkheden hebben gezien voor FC Emmen. Echte kansen kunnen we nog niet noteren, maar het schotje van Cooper Love was toch aardig. En de mogelijkheid voor Quispel zojuist was toch ook prima te noemen. Na goed werk van onder meer Cooper Love, die de bal verlengde naar de rechterkant. En Breij vond, de vroege voorzet van Breij, werd getoucheerd door Quispel, maar niet tot het doel van Treigel. Inworp aan de rechterkant nu voor FC Emmen. Een metertje of 4 voor de middenlijn. Wordt Cooper Love andermaal gezocht door Everink. Everink die dan het duel wint van Seedorf. En dan gaat het via Cooper Love naar de andere kant. En dan moet het verlegd worden. Dan moet het rap verlegd worden. En dat heeft Dedelom goed in de gaten. De diepe paas op Veldhuis komt uiteindelijk aan. En via de borst verlengd tot bij Quispel en Cooper Love. Veldhuis aan de linkerkant geeft een goede paas op Cooper Love. En dan de bal vanaf links voorgegeven door Van Hoven. Maar uiteindelijk net weggekopt voordat Amadien gevaarlijk kan worden. En ook de tweede voorzet nu vanaf de rechterkant is te verijdelen door Rode JC. Het afstandsschot van Dedelom brengt geen gevaar met zich mee. En dus de bal veilig voor Rode JC in de handen van Treigel. Die de bal over de zijlijn gooit. Want die verdediger van Rode JC. Kruiver lijkt me toch te aangeslagen om door te kunnen, Jan Willem.
1: Dat lijkt mij ook, inderdaad.
2: Ging even vlot.
1: Ja, ging even snel en uiteindelijk was het gewoon een mislukt schot volgens mij van Everink.
2: En Breij probeerde, was het geen voorzet?
1: Breij probeerde daar zo snel mogelijk nog maar iets van te maken. Dat lukte dus niet. Maar Emma heeft de boel wel aardig voor elkaar. In ieder geval op het veld heeft Van Roda niet veel te duchten. En zoekt geduldig de mogelijkheden om gevaarlijk te worden. Die blessurebehandeling gaat nog wel even op zich laten wachten. De instructies voor een wissel komen er ook aan. Ik denk dat dat dan Xander van den Berg moet gaan worden bij Roda. En dat is een speler die vorig jaar nog teamgenoot was van Luka Priljic bij Quick Boys. We gaan het zien zometeen.
2: Laat maar vraagje voor jou.
1: Oh, kom maar.
2: Ja, bij welke team speelt Priljic volgend seizoen?
1: Die speelt dit seizoen bij HC Hardenberg.
2: Ja, dit seizoen.
1: Ik heb dinsdag zien spelen. En,
2: hoe was het?
1: Ouderwets.
2: Aanvoerder?
1: Nee, nog geen aanvoerder. Oh. Maar we, ja, wel binnen de lijnen wel aan het praten en aan het doen. En hij heeft Sesje Fatima waarschijnlijk straks naast zich.
2: Keurig.
1: Die ken je misschien ook wel.
2: Ja, zeker.
1: Dat is een dodelijk duo.
2: Wat een beest is dat.
1: Achterin met Jorik Maats op doel. Die ze eigenlijk al lang bij Emmen hadden moeten vastleggen.
2: En ik zag aanvoerder en voormalig FCM-speler Danny Bouws. Ook al mooie woorden spreken bij onze collega's van RTV Oost over Priljic, zo'n geboren leider. Hij, was dat nog iets geweest voor FCM? Dan vraag ik me nu hardop af. Misschien is dat dan iets te hoog gegrepen ook wel.
1: Hij staat er niet voor open. Ik heb hem gesproken eind vorig seizoen toen Quick Boys kampioen werd. Hij heeft een uitstekende opleiding gedaan en heeft nu een dikke baan in het noorden.
2: Ja, klopt, ja.
1: Verdient uitstekend.
2: Goeie paas, zeg.
1: Kan ik me voorstellen. En bij HC Hardenberg kun je dan uitstekend ook dat combineren. Dat maatschappelijke met voetbal. Dus hij heeft de keuze gemaakt om na zijn studie in het westen weer naar het noorden te komen. En dan kom je natuurlijk al heel snel uit bij HC Hardenberg. En nee, het betaald voetbal, dat zei hij toen ook al. Een tweede Pascal Mulder wilde hij niet worden.
2: Oh, ja, dat is jammer. Dan gauw weer legt. Treigel trapt uit. Zoekt Van der Hurk, die aan het judoën is. Nogmaals, nu niet met Mouquet, maar met Staring. Staring vindt dat hij daarbij onreglementair wordt bejegend door de aanvoerder van Rode JC. Pires laat het doorgaan, want de bal even goed voor FC Emmen. Crispel draait goed door. Bezorgt de bal uiteindelijk bij Cooper Love. Cooper Love naar Veldhuis. Veldhuis moet de bal dan verlengen. Wil dat, doet dat ook richting Amadine, die even terug moet. Maar nu wel zijn directe tegenstander op kan zoeken. Dat is Jansen. Deze voorzet is goed. Alleen Cooper Love kan zijn hoofd er net niet tegenaan zetten. Mede doordat onder meer die Kruiver zijn hoofd ertussen zet. Hij lijkt hem ook even te toucheren, maar Pires zegt nee hoor. Dat gebeurde helemaal niet, Tom. Dat was gewoon een doeltrap voor Rode JC. Gevaarlijk moment. Na 24 minuten spelen op de Oude Meerdijk. Andermaal voor FC Emmen. Maar wederom loopt het met een sisser af voor Rode JC.
1: Ja, inderdaad. Kruiver dus nog wel gewoon binnen de lijnen. Vooralsnog. D.D. Lom wint maar weer eens een kopduel. Cooper Love komt voor zijn man, maar bereikt niet Breij. En Almadin, die echt weer een uitstekende voorzet in huis had.
2: Zo hoor.
1: Ja, die kan wel voetballen, is alleen zo snel aangeslagen, vaak geblesseerd.
2: Dat ook vooral, hè?
1: Ja.
2: 6 wedstrijden vorig seizoen, 3 doelpunten.
1: De Liezen, heel vaak onwillig. Uit bij de Graafschap was hij fantastisch aan het begin van vorig seizoen. Maar daarna is hij ook tijden niet beschikbaar geweest. En nu gelukkig alweer een tijdje. Ja, laten we het afkloppen. 14 en dan kun je wel zien wat je aan deze Nelson Almadin hebt. Lange bal nu van Roda. Mouquet zijn voet ervoor. Maar hier ligt wel wat ruimte voor Roda. Omdat Nisbet die tweede bal oppikt. En hem lang bij zich houdt. Nisbet dan naar Van der Hurk. Aan de linkerkant van de 16 meter houdt hij hem bij zich. Wacht hij op Koen Jansen. Daar is Koen Jansen ook. Uiteindelijk wordt het rechterbeen. En is hier ruimte voor Emmen met Veldhuis die oppikt.
2: Schouwen.
1: Is nog ver over de middenlijn. Voor de middenlijn. Nu over de middenlijn. En daar komt hij aan, Veldhuis.
2: Oh, matig zeg.
1: Ja, wachten op Van Hoven. Dat is logisch. Maar het paasje op de Brabantse linksback gaat dan de mist in. Ja, ook dat zal deze Sybrand Veldhuis hebben. Uitstekende fases, uitstekende acties. Maar ja, als jonge speler die vandaag voor het eerst in het betaald voetbal aan de aftrappen staat, zul je ook altijd hebben dat er mindere momenten zijn.
2: Ja, en dan moet ik ook zeggen dat de overlap van de man die zijn 102e duel in de eerste divisie speelt, van Hoven, die overkwam van Topos ook niet echt denderend was. Hij kwam een beetje traag op gang. En dus was de paas van Veldhuis ook te diep voor de meegelopen linkervleugelverdediger van Emmen. Mouquet zoekt vooruit, maar wordt gehinderd door Van der Hurk en Zeedorf. En moet dus even terug naar zijn compaan centraal achterin, Dedelon. Dan gaat de bal uiteindelijk naar de rechterkant via Everink naar Karsis. De doelman van FC Emmen schuift de laatste lijn van Rode JC weer een beetje op. Is daar druk van Jansen, maar Jansen stapt wel heel amateuristisch in. Kan Everink door, maar die kiest dan ervoor om de bal bij Breij in te leveren. Uiteindelijk is het goed. Hij had ook naar voren kunnen dribbelen. Dan had hij drie man uitgespeeld. Helaas is dat niet het geval. Weet Breij de bal nog te veroveren en uiteindelijk te bezorgen bij de doelman Treigel. En dus uitbraakmogelijkheden voor Rode JC in de kiem gesmoord. En de opbouw wordt nu verzorgd daar aan de kant van Roda door Van den Buis, die met een crosspaas Kruiver wilde bereiken, maar Zeedorf ziet oppikken. Uiteindelijk de bal toch bij Kruiver, moet het even terug. En zoekt Roda JC vooral naar gaatjes in de organisatie bij FC Emmen, maar wordt dat voorlopig nog niet gevonden.
1: Jij hebt Tom dus begin juli met dat VV Onze Clubteam tegen Emmen gespeeld. Je vond Veldhuis opvallend.
2: Ja.
1: Wie vond je nog meer echt goed als je er zo tussen staat?
2: Nou, Dedelon sowieso. Ook gewoon überhaupt met zijn uitstraling. Hoe die daar stond, rustig. Echt nul paniek bij die man. En die viel mij in positieve zin op. Zunder en Staring vielen mij in negatieve zin op. Vond ik niet heel opvallend. Everink, ja, is onvermoeibaar. Blijf maar gaan. Amadine is voor ons amateurs gewoon lastig te stuiten, want is snel.
1: Ja.
2: En helemaal met dat linkerbeen. Als hij de ruimte krijgt, wat hij in de KKD minder krijgt dan tegen VV Onze Club. Als hij de ruimte krijgt, dan schiet hij vaak dodelijk. En zo zagen wij dat ook. Zo zagen wij hem ook de score openen tegen ons. Dus ja, dat waren wel de meest opvallende namen in mijn optiek.
1: Kun je als linksback het voornemen hebben om heel kort te zitten bij zo'n Almerdin. Maar het gaat snel, hè?
2: Ja, het gaat heel snel.
1: Kappen.
2: Ja, het gaat heel snel. En ik moest ook wel lachen, want we hadden natuurlijk de podcast met Freddy Quispel. En gekscherend zei ik, als het 9-0 is, laat ik me wisselen. Want ik wil niet met meer dan 10-0 van het veld of met dubbele cijfers van het veld. En ach, wat was die jongen stil. 65 minuten lang hoorde ik Freddy Quispel niet. Maar ja, 5 minuten later stond het toch 5 of 6-1. En toen kwamen de praatjes toch ook bij Freddy Quispel. Ik kan er uiteindelijk, ja, het is een mooie kerel. Dus daar moet je dan achteraf om lachen. Maar ik ben blij dat het uiteindelijk bij 8 is gebleven.
1: Uiteindelijk viel dat mee. Kijk naar de zijkant waar toch een wissel, denk ik, geprepareerd wordt voor Kruiver in de 30ste minuut. En als dat allemaal hier op de Oude Meerdijken gebeurt met de stand van 0-0, kunnen wij, denk ik, even gaan luisteren naar een prachtige plaat.

0: Milo met You Don't Know op Zovinetter en RTV Drenthe. Waar we snel teruggaan naar het stadion. De Oude Meerdijk, Tom Meijers en Jan-Willem Kralen.
1: 32 minuten gespeeld, 0-0. Maar wel een flink schrikmoment daarnet. Toen de voorzet van Koen Jansen zomaar tegen de lat aan waaide. En volgens mij daarna ook nog tegen de paal. Daarna twee spelers van Roda die de bal voor het intikken dachten te hebben. Maar de bal ook niet lekker voor de voeten kregen. En daarna buitenspel geconstateerd. Hetzelfde geldt, waait zo'n voorzet erin, terwijl er weinig aan de hand was. En eerst voor Emmen, wat de wedstrijd onder controle heeft. Al maar in achterlijn halen, ja, dan lijkt hij hem op de achterlijn binnen te houden. Dan rolt hij alsnog over de achterlijn heen. Als je die bal iets steviger stopt, lijkt mij, dan haal je zo'n bal wel gewoon binnen. En sta je daar in de 1-op-1. Dat gebeurt niet en dus de doeltrap voor Roda. Het is een wedstrijd van weinig kansen. Tot dusver Roda JC net dus met die bal tegen de lat. Gevaarlijk. En de grootste kans voor Emmen, die was al eerder. Die was voor Jack Cooper Love. In de 16 meter kon hij uithalen zijn schot. Nou, volgens mij ook nog licht gekraakt door de verdediger van de buis. Met zijn sliding. De redding uiteindelijk daarvan. Keeper Treigel. Maar voor de rest is het nog geen duel waar de vonken van afspatten. Emmen heeft het verdedigend dus al wel goed voor elkaar. Heeft ook het meeste balbezit denk ik wel gehad tot nu toe. Hoewel we ook steeds vaker de opbal van Roda zien. Dan gaat Emmen wel diep. Dit doet Van der Hurk weer slim. Ja, of Muke niet handig kun je ook zeggen. Want Muke houdt de aanvoerder van Roda in de middencirkel weer vast. Waardoor de ploeg uit Kerkrade weer een heel eind kan opschuiven. Onder de druk vandaag combineren. Dat lukt niet zo vaak. Maar nu heb je in ieder geval de eerste fase alweer overgeslagen. En mag Doornbus de bal neerleggen in de middencirkel. Dat gebeurt nu ook. Bal terug naar Beerten. De man met een heerlijke snor. Links in de driemans defensie. Bij Roda. Dat het over de linkerkant probeert met Nisbet. Die draait en daar De Jong de diepte instuurt. Handig gedaan weer van Evering. Niet de eerste keer dat hij een ingooi of een doeltrap op deze manier versiert. Door de bal even tegen zijn tegenstander aan te tikken. In dit geval gaat de bal dan weer naar Karsis. Maar die geeft hem de punt van de 5 meter aan Dede Lom.
2: Intelligent gedaan door Evering inderdaad. Tweede keer al dat hij het zo oplost. En dus de bal houdt. Nu levert hij hem bijna in. Maar Staring handelt snel en vindt Van Hoven aan de linkerkant. Die dribbelt de middenlijn over. Kan het naar Veldhuis? Gaat het ook naar Veldhuis? Aan de linkerkant halverwege de helft van Roda JC. Van Hoven gaat er overheen. Veldhuis moet even naar zijn rechter. Kiest dan voor de terugweg richting Staring. En dan gaat het naar de rechterkant via Mouké. En Evering de bal bij Amadine. Amadine op de punt van de 16 krijgt dan weer te maken met Beerten, de man van de snor inderdaad. Geweldige moustache heeft hij op zijn bovenlip. En dit is ook geweldig, de paas op Veldhuis. Hij neemt hem fraai mee, maar wordt uitstekend verdedigd door die invaller aan de kant van Roda JC. En dat is Sander van den Berg, die zich terugknokt in dat duel. Want anders was Veldhuis op weg naar Treigel. Wat een prachtige paas door de linies. Volgens mij andermaal van Dede Lom.
1: Het zal me niks verbazen. Nog geen goals hier, maar de eerste treffers van de avond zijn er wel gevallen. Meest opvallende tussenstand 1-0 Topos tegen NAC Breda. Doelpunt van Nsingi. Dat is ook een speler die uit het amateurvoetbal is overgekomen. Maar dan vanuit de derde divisie maakte ze goals vorig jaar nog voor Eendijk. Dat vind ik toch altijd mooie gevallen om eruit te pikken en in de gaten te houden. Die amateurspelers die de overstap maken. Je hoort vaak dat tussen de tweede divisie en de KKD het gat helemaal niet zo groot is. Maar dit is dus nog een extra divisie ertussen. Verder 3 goals. 2 voor FC Dordrecht en 1 voor Jong Ajax. En verder is het nog doelpuntloos bij Vitesse RKC en VVV tegen Heracles Almelo. Eredivisie, Cambuur, Excelsior. Na een dik half uur
2: 0-2. Zag ik ook, ja. Dat is toch lekker voor de Rotterdammers.
1: Die zijn wedstrijden waarvan Cambuur denkt van die moet pakken thuis.
2: Ja, precies. Hier zijn mogelijkheden. Maar voorlopig dus niet thuis tegen Excelsior. Op een 2-0 achterstand. Hier in de Oude Meerdijk allemaal veel belangrijker. 36,5 minuut gespeeld. 0-0. De bal bij Veldhuis aan de linkerkant. Die andermaal een vernuftig paasje in huis heeft. Alleen het is doorzien door de Limburgse defensie. En dus de bal weggewerkt over de zijlijn. En mag FC Emmen gaan gooien. Kiest het even voor de rust in de opbouw bij Mouké. Mouké krijgt te maken met Van der Hurk. Die ervaren leider daarvoor in bij Roda JC. Breij probeerde daar zijn directe tegenstander te verrassen. Lukt niet en dus weggekopt. Neemt Emmen alweer gauw over en kan het bouwen aan een nieuwe aanval. Emmen dicteert hoor. Heeft niet het meeste balbezit, zag ik zojuist Jan-Willem. Maar wel het meest gevaarlijk. Kwispel weggezet door De Jong. Dat lijkt me een overtreding. Dat is geen overtreding. Dan wordt De Jong heel kort even vastgehouden door Everink. En dat levert de eerste gele kaart op van dit duel. De rechtsback van FCM op de bom geslingerd. Nou leek mij die overtreding van De Jong op Kwispel toch iets zwaarder. Maar goed, het is misschien een tegenstoot die je eruit haalt. Alleen,
1: hoe reageer jij in de tweede klasse als je voor zo'n overtreding geel krijgt?
2: Nou, ik heb vandaag een verhaal geschreven over arbiters en de toenemende druk op arbitrage. Omdat die kritiek die wordt geleverd is niet meer alleen op zondagavond.
1: Dus je gaat er niks
2: maar
1: over zeggen?
2: Het is constant en continu. En in elke podcast of in elke talkshow wordt het wel uitgemeten, uitvergroot. En op elke social media platform kan elke nobody iets zeggen over scheidsrechters. Nou, laat deze nobody zich daar dan maar even wijselijk stil over houden.
1: Ik ben benieuwd hoe lang dit goede voornemen in stand blijft.
2: Ja, zondag 2-0 uit. Oefenwedstrijdje. Ik ben benieuwd.
1: Ik ook, heel erg. Dede Lom.
2: Verliest eens een keer.
1: En dan is dit gevaarlijk, hoor. Met invaller Van den Berg. Tweede paal is Jansen. Die bereikt hij ook. En er komt de goal.
2: Nee,
1: er komt niet de goal. Van de Hurk wordt gevonden. Zo leek het tenminste. Daar in de 5 meter. Eigenlijk bijna perfect gedaan dit van Roda JC. Met het terugleggen van Jansen dus. Maar daar komt Van de Hurk toch niet aan de bal. En is het daar opnieuw op gelucht ademhalen voor die mensen op de Noordtribune. Duidelijk de leegste tribune trouwens. Van de 3 publiekstribunes. En het uitvak van Roda, dat zit wel bommetje vol. En laat zich wel horen, net als de mensen op Zuid, waar de bovenste paar rijen nog genieten van de laatste zonnestralen van deze mooie vrijdagavond in augustus. De bal is weer bij Emmen, bij Brian van Hoven. Ervaren keukenkampioen divisie back dus. Met ook al 4 seizoenen voor Helmond Sport in de benen. Nu heeft hij het noordelijker gezocht. Hier wordt hij weer gevonden. In de opbouw. Paasje weer geprobeerd. Richting Kwispel. Die weer doorloopt vanuit de rug van Jack Cooper-Love. Maar die bal is te hard. En is voor Treichel. Ja. Echt grote kansen bij Emmen is toch ook alweer een tijdje geleden, Tom, dat we die hebben gezien. Nou, je ziet mooie dingen, je ziet aardige combinaties. Maar eigenlijk tot aan de 16 meter lijn.
2: Ja, echt grote kansen hebben we sowieso nog niet echt gezien natuurlijk bij FC Emmen. Het enige wat noemenswaardig was de aanval met Kwispel als eindstation die de bal net niet tot het doel kon werken. Want dat zag er aardig uit via Cooper-Love en Breij. En het schotje van Cooper-Love die dat vooral kracht miste. Ja, kun je dat kansen noemen? Ik zou het eerder mogelijkheden noemen.
1: Ik denk
2: noemen.
1: Dat Cooper-Love het wel een kans vond.
2: Ja, nou dan schrijven we hem voor hem speciaal op. Maar de grootste kans was toch echt zojuist voor Van den Hurk. Die aanvoerder van Roda JC. Die van dicht bij de bal binnen leek te tikken, maar de bal niet richting het doel wist te werken. Amadien kan nu druk zetten op Beerten, maar Beerten heeft de aanname in orde. En ook de paas in orde, want bezorgt hem op de stropdas bij Van der Hurk. Dan wordt het snel verlegd naar de rechterkant. Gaat het via Van den Berg naar Seedorf. Maar Seedorf wordt goed verdedigd door Mouquet.
1: Ah, jongens.
2: En dat is niet
1: is
2: goed verdedigd.
1: Hens. Maar hij ligt op de grond. Dat kan
2: ja, dat is heel, heel lastig. Maar deze assistent scheidsrechter, zoals we dat tegenwoordig moeten noemen, doet van zich gelden. Want hij steekt de vlag in de lucht. Wappert dan heel gauw met die vlag. En dat is voor Perez het sein om te fluiten voor een overtreding. Een hensbal dus. En een vrije trap voor Roda JC. Metertje of 18 van de achterlijn. Wel helemaal aan de rechterkant. De Jong meldt zich daarvoor. En dus zijn de lange mannen mee naar voren. Anthony van der Hurk is een goede kopper. Maar ik zie ook Doornbos daaronder meer staan. Is de voorzet goed? Valt hij bij Beerten? En kan hij dan nog richting doel gewerkt worden? Nee. Want de bal moet uiteindelijk via Jansen helemaal terug naar Van den Buis.
1: Ja, die staat in de middencirkel. Houdt hem bij zich. En vindt dan Doornbos. Die kopt de bal achterover. Maar daar is geen ploeggenoot te bekennen. 42 minuten gespeeld op de Oude Meerdijk. En de eerste supporters hier op de hoofdtribune. Die zoeken de tap alweer op. Dat geldt ook voor de mensen op de andere tribunes trouwens. Op zoek naar een verkooploket voor een versnapering. Kleine 3 minuten dus nog. En deze bal van Kassius is vooral heel hoog. Van der Buijs wint. Daar is Van der Hurk weer. Die toch steeds vaker zich kan bemoeien als aanspeelpunt. Met de opbouw van Roda. Hier is ruimte. Ja, inderdaad. Voor Koen Jansen. Daar is Van der Hurk weer voor de goal. En Nisbet niet. En wel Kasper Staring.
2: Nuttig.
1: Voordat de Nieuw-Zeelander, die kwam inlopen, tot een doelpoging kan komen. Staring zorgt voor een corner. En Emmen moet vlak voor rust nog even achteruit.
2: Ja, even overleven. 3 minuten nog op de klok. Tel ik voor het gemak het minuutje blessuretijd mee, die er sowieso wel bij gaat komen. Onder meer door die blessure van Kruiver. De Jong is de man aan de kant van Rode JC die zich ontfermt over de standaard situaties. Vrije trappen, maar ook hoekschoppen zijn voor hem. 1 hand in de lucht. Daar komt de corner vlak voor rust dus. Die valt op de 5 meter, maar wordt weggekopt door Breij. Dan is Jansen daar om de tweede bal opnieuw in het strafschopgebied te brengen. Maar hij bezorgt hem op de Noordtribune. Opgelucht ademhalen dus met nog 1,5 minuut op de klok in de eerste helft. De doelman voor Kassius, die even om moet schieten, vindt Perez, de Leidsman van vandaag.
1: Ja, die telt af met de vingers in de lucht. 0-3, Tom, bij Cambuur tegen Excelsior. Met een doelpunt van David Garden. En die speelde vorig seizoen voor Quick Boys. Ze duiken overal op.
2: Al die amateurs, hè?
1: Ja, die duiken overal op.
2: Geweldige naam trouwens.
1: David Garden, ja. Ja. Ja, zeker. En die heeft het tuintje weer netjes aangehard.
2: Maar die leidt je niet zomaar om de tuin.
1: Nee, zeker weten. Die harkt hem even binnen.
2: Nou,
1: 0-3 in Leeuwarden.
2: Schopt hem erin, denk ik.
1: 0-0 in Emmen. Ja, we gaan er maar even door.
2: Jongen. Wat slecht.
1: En dan weten wij of het inderdaad bij 0-0 gaat blijven. Daar heeft het wel alle schijn van. Verder in de KKD, in de keukenkampioendivisie, viel er net een goal in Arnhem, volgens mij. Ja, Vitesse op 1-0 tegen RKC. Heracles, ja, toch ook wel een titel favoriet. Met 1-0 voor bij VVV. En daar is die Fransman alweer uitgevallen. Ren Adelaide. Ja, met een blessure wellicht. Een sensatie bij Olympique Lyon geweest. En bij Heracles vooral heel veel pech op het veld hier. En maar nog steeds in de achteruit, hoor. Want de aanval van Roda komt weer met Van den Berg. Die wil een penalty en die krijgt hem niet. Vlak voor het uitvak probeert Van den Berg het uitgestoken been van Van Hoven te vinden. Maar Perez vindt dat hij daar veel te makkelijk naar de grond gaat. En dus geen strafschop in de blessuretijd van de eerste helft voor Roda JC. 1 minuutje krijgen we nog. Hier in Emmen in de KKD is het bij Dordrecht Jong Ajax nog steeds 2-1. Top Os met 1-0 aan de leiding tegen NAC. Nog steeds Vitesse RKC dus 1-0. Doelpunt Bannis. En Heracles op voorsprong.
2: Bannis
1: in de koel. Weer een momentje voor Roda met Seedorf. Recht in de handen van Kassius. Maar meer en meer moet FC Emmen verdedigen. En dat zal Van Dam niet zinnen. Staat met beide handen in de zakken voor de dugout. En geeft aan Kassius aan waar hij die bal graag getrapt ziet hebben. Het is zoeken naar Cooper Love. Maar die legt het vaak af in de lucht tegen Van der Buijs. Ook nu Nisbet weer. Het oppikken door een bos naar rechts. Naar Van den Berg die bedrijvig invalt. Maar tijd om aan een nieuwe aanval te beginnen lijkt er niet te zijn. De bal gaat terug naar Truichel. En scheidsrechter Perez fluit voor 15 minuten rust. 0-0 hier in Emmen op de Oude Meerdijk bij Emmen tegen Roda JC.
0: Heren, bedankt en zometeen terug in de Oude Meerdijk, de tweede helft van Roda JC, of FC Emmen tegen Roda JC. Nu is dus rust met Counting Crows en Bluff met Holiday in Spain. Op RTV Drenthe en Zo 34.

0: Alex Warren op 37 en RTV Drenthe. Waar we snel doorgaan naar de reclame en het nieuws van 9 uur. Waarna we terug zijn voor de tweede helft FCM tegen Roda JC.
1: Zeggen jouw medewerkers vaak,
2: ik wist van niks.
1: Of, ik hoor ook nooit wat. Hou ze happy met People Happy. Alles binnen jouw organisatie overzichtelijk in één app. Geef informatie, regel personeelszaken en stuur berichten.
2: Dat is lekker makkelijk met People Happy.
1: Zo hou jij je medewerkers voortaan happy. PeopleHappy.nl. We make people happy.
3: Die gouden ring of horloge die in de la ligt? Of die zilveren ketting die stof ligt te happen? Bij de Goudman in Emmen verzilver jij het meteen in cash of een bankoverschrijving. De Goudman koopt al jouw oude sieraden, camera's, horloges en merkproducten. Dus haal nu jouw la leeg. Dan is straks je portemonnee vol. Degoudman.nl komt ook op locatie.
4: Een thriller, fantasy of juist een roman? Jouw volgende avontuur begint bij boekwinkel Omlo in Klazinaveen. Van een spannend verhaal tot kinderboek en literatuur. Bij boekwinkel Omlo ligt hij al voor je klaar. Of je bestelt hem via boekwinkelomlo.nl, dan is hij er morgen. Maar we zijn er natuurlijk ook voor wenskaarten, tijdschriften en kantoorartikelen.
5: Zonder stroom over? Sla het op met de thuisbatterij van SolarFeed uit Emmen. Dan laad je overdag en gebruik je 's avonds thuis jouw eigen opgewekte stroom. Zo lever je minder terug en heb je meer grip op je rekening. Voor advies en vakkundige installatie kijk je op SolarFeed.nl. De thuisbatterij van SolarFeed. Een duurzame keuze voor een stralende toekomst.
6: Landelijke en industriële meubelen zijn stoer en woest aantrekkelijk. Het Monument heeft een ruim aanbod betaalbare kasten, tafels, stoelen, accessoires en heel veel banken.
7: Het Monument in Veenoord, Nieuw-Amsterdam.
6: Het Monument. Wonen in landelijke stijl.
8: Bij Houthandel Bos kunt u terecht voor het grootste assortiment aan goede kwaliteitsproducten tegen een eerlijke prijs. Aangezien we daarnaast een uitgebreide voorraad hebben, kunt u weer snel aan de klus. Houthandel Bos, Kapitein Grandstraat 30A in Emmen.
9: Dit is Zo 34.
10: Het nieuws van 9 uur.
11: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. In Marokko is een voortvluchtige Nederlander opgepakt. De man van 25 wordt in Nederland verdacht van drugshandel, ontvoering en deelname aan een crimineel netwerk, melden Marokkaanse media. Via Interpol was een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd. Bij zijn arrestatie had hij hash in zijn bezit. Daarvoor wordt hij mogelijk in Marokko vervolgd. De directeur van de militaire inlichtingendienst MIVD, Racing, had tot voor kort een openbaar account van de sportapp Strava, meldt de Volkskrant. Jarenlang waren zijn hardloop- en fietsroutes te zien. Ook was te zien waar hij woonde. Het gebruik van zo'n openbaar account is in strijd met de regels van Defensie, want het is een veiligheidsrisico. De directeur van de MIVD betreurt de gang van zaken, heeft het account afgeschermd. Opnieuw heeft een Amerikaanse rechter president Trump opgedragen om te stoppen met de bouw van een balzaal bij het Witte Huis. Volgens het federale Hof van Beroep moet Trump eerst toestemming vragen aan het congres. En dat was ook de conclusie van twee eerdere vonnissen. Trump bestrijdt die redenering en zegt dat de balzaal met privégeld wordt gefinancierd. Voor de bouw is de oostvleugel van het Witte Huis inmiddels gesloopt. Trump heeft al gezegd dat hij in beroep gaat bij het Hoge Rechtshof. De nieuwe mannetjesleeuw in Gaia Zoo in Kerkrade is anderhalve maand na zijn komst plotseling overleden. De leeuw van 15 kwam eind juni over vanuit een Deense dierentuin. Deze week maakt hij een zieke indruk, zegt de directeur van Gaia Zoo tegen L1.
12: Hij is bediend met medicatie, maar die medicatie had geen effect. Dus uiteindelijk hebben we gisteren besloten met de dierenarts om het dier te laten verdoven, om hem grondig te onderzoeken. Maar uit die narcose is hij niet ontwaakt.
11: Waaraan de leeuw is overleden, wordt nog onderzocht. Het weer een heldere avond en nacht. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen veel zon en weinig wind. Het wordt 24 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Wil jij zichtbaar zijn op radio, tv en onze website? Adverteer dan nu op Zo34. Adverteren kan al vanaf €200 per maand en is bewezen effectief. Ga snel naar zo34.nl/adverteren.
14: Snijders Wachtum, de winkel voor boerderij, dier en tuin. Kom gezellig winkelen op ruim 750 vierkante meter met voldoende parkeerruimte voor de deur. Advies nodig? Vraag het ons.
15: Snijders Wachtum is makkelijk bereikbaar aan de A37 en de N34. Snijderswachtum.nl. Uw groene vakwinkel.
16: Heerlijk geurende koffie. Vers gemalen en binnen handbereik met de machines van Koffie & Companies. Die van jouw kopje koffie op het werk geen hogere wiskunde maken. Want Koffie & Companies staat garant voor lekkere koffie en uitstekende service. En dat maakt Koffie & Companies de lekkerste collega in ieder bedrijf. CINC.nl.
15: Van tuingereedschap tot werkkleding. Het start bij Snijders in Wachtum.
17: Deze uitzending wordt mede mogelijk gemaakt door Expert Emmen.
18: Zo 34 en RTV Drenthe.
17: FC Emmen Live.

Welkom bij de uitzending van RTV Drenthe en Zo 34, waar we tijdens de FCM'en Rode JC aanwezig zijn in het stadion. Ze zijn nog niet op het veld, dus we gaan even verder met muziek. Dit is Hannah May en Maxime. Ik wil dat je liegt. En daarna zijn we terug voor de tweede helft. Rode JC tegen FCM natuurlijk.

0: je liegt.
1: Ik hoop niet dat de heren in het stadion liegen. Jan-Willem Kralen en Tom Meijers. Hoe gaat het er bij FC Emmen? Zijn ze alweer op het veld?
2: Het staat 1-0 voor Emmen. Oh nee.
3: Hey, je liegt. Je liegt.
2: Ik, ja.
3: Wat slecht.
2: Heel het slecht. Is 0-0, Michel. En beide ploegen hebben één keer gewisseld. De bal rolt 24 seconden in de tweede helft. De Emmen is van hoever afgehaald. Dat lijkt me niet om tactische redenen. Maar dat zal met een fysiek probleem te maken hebben, lijkt mij. Vincent Karus is voor hem gekomen. 19-jarige linksback. 1 jaar gespeeld bij het onder 19 elftal van Victoria Köln. En daarvoor in de opleiding van Schalke 04 gespeeld. Ik denk ook niet dat Emmen bij Victoria Köln scout, als ik eerlijk ben. Maar deze speler is dus toch in de selectie terechtgekomen bij FC Emmen. En bij Roda JC Dario van der Buis, centrale verdediger, vervangen door Mitchell Paulussen. Dat is een middenvelder. En dat betekent dat het op het veld ongetwijfeld iets anders zal staan. Ik heb zelfs het idee dat het misschien wel meer een viermans defensie wordt. Of het is deze Doornbos die centraal achterin gaat spelen. Hij staat in ieder geval nu in de dekking bij spits Jack Kuperlof, die dus langer gaat spelen dan in de wedstrijd vorige week. Toen werd hij halverwege vervangen. En nu zal hij dus langer meegaan. Misschien wel een uur of zo. Het is in ieder geval wel Daan Lammers die in de warming-up is. Bezig is achter de achterlijn met het activeren en opwarmen van de spieren voor hem in deze tweede helft. Ongetwijfeld weer een rol weggelegd. En dan zijn er jongensboeken die het hebben over een goal in een oefenwedstrijd. Maar ook over goals in een eerste competitiewedstrijd. Het zal prachtig zijn voor het exponent van Twedo uit Nieuw-Amsterdam. Komt hij, Daan Lammers, 19 jaar en een contract getekend bij de club waar hij lang in de jeugdopleiding ook speelde. Maar dat laatste deel voor rust was niet sterk van Emmen, Tom. Toen kwam Roda opzetten. Het moet wel anders, want anders wordt het een vervelende tweede helft.
4: Zeker, maar ik vind het leuker als je even fantaseert over de mogelijke invalbeurt zometeen voor Lammers. Eerst nog Veldhuis hier op de rand van de 16 bereikt. Maar de bal die bedoeld is voor Kwispel komt niet aan. En dus neemt Roda JC over. Dat fantaseren vind ik toch altijd wel even leuk. Wat zou het mooi zijn als hij zometeen zijn invalbeurt kan opluisteren met misschien wel een doelpunt of een andere belangrijke rol. En je noemde de wisselingen in het veld. Ook op de perstribune zijn wat wisselingen doorgevoerd. Waardoor ik de eerste anderhalf minuut van de tweede helft heb moeten missen. Maar het is ook hier allemaal geregeld. De vierde man van de perstribune zit weer. En dus kunnen we ons opmaken voor een hopelijk heel aantrekkelijke tweede helft. Het is nog even zoeken voor beide ploegen in dat tweede bedrijf. Om even de rust aan de bal te vinden en een goede aanval op poten te zetten. Dat kan misschien hier via Breij en Amadien. Krijgt Kuperlof hem dan mee? Ja. En wordt hij dan onderuit gekegeld? Ja. Maar daar zit een bal bij. En dus is het uiteindelijk goed verdedigd daar door Doornbos. Die, zo lijkt het inderdaad, een linie is teruggeschoven door Penders. De man die het voor het zeggen heeft.
2: Dit is hard, hoor.
4: Bij Roda JC. Dit is een heel harde overtreding van Dede Lom op de middenlijn. Op Seedorf. Die getorpedeerd wordt door de Franse centrale verdediger van FC Emmen. Die dan ook nog wat moppert bij Pires. Dan moet hij wel uitkijken, want dit is een overtreding die eigenlijk niet bij hem past. Hij was echt veel te laat. Vloog echt met een hoog been in op Seedorf, die daar behoorlijk last van heeft. Maar uiteindelijk wel weer opkrabbelt. Hier harde overtreding en dus een terechte gele kaart. Misschien wel met een rood randje.
2: Ja, ik weet ook niet of het rood moet zijn. Dat kun je dan misschien beter op beelden zien in een herhaling over hoe die dat been dan daar misschien wel of niet plant op dat been van Seedorf. Maar hard en laat was het zeker van Yannis Delon. Misschien zijn de tackles die op het derde niveau in Frankrijk gebruikelijk zijn.
4: Doen ze dat elke week?
2: Ik hoop het eigenlijk niet. Geboren in een voorstad van Parijs, daar heb je misschien ook wel eens dit soort acties nodig om jezelf te verdedigen. Maar een minnetje in ieder geval voor Delon.
4: Nou ja.
2: Of vind je dat dit ook wel weer zijn kracht kan zijn?
4: Goed verdedigd hier door Veldhuis. Die zijn lichaam goed gebruikt in dat duel. Met invaller Paulussen. Hij verliest de eerste duel dus in deze wedstrijd. Maar inderdaad, Dedelon. Je hebt een minnetje nu genoteerd, zie ik, achter zijn naam. Maar staat nog in schril contrast hoor. Met al die plusjes uit de eerste helft. Karsis rustig in de opbouw. Staring gewonnen en de ruimte nu aan de linkerkant bij Karus. Die heel wat meters kan overbruggen. Omdat Rode JC achteruit loopt. De ruimte is er aan de linkerkant bij Veldhuis. Gevonden door Karus. De overlap is er ook van Karus. Maar die wordt niet op waarde geschat door Veldhuis. Die dan een vrije trap wil. En die krijgt. En dat is een cadeautje van de scheidsrechter. Want heel veel was dat niet aan de hand. Maar Paulussen krijgt toch de vermaning van de scheidsrechter en wordt teruggefloten. Niet een heel lekkere invalbeurt als je je eerste duel verliest en vervolgens een vrije trap moet toestaan op een toch wel aantrekkelijke plek. 51 minuten op de klok. Quispel bemoeit zich ermee. Ook Brij meldt zich. Uiteindelijk is het Veldhuis die nu richting de penaltystip loopt. Misschien is een variantje à la Weghorst en Koopmeiners in de maak. Je weet het niet. Er is wel wat ruimte daar voor Veldhuis op de rand van de 16. Maar ook de lange mannen zijn mee. Ik zie onder meer Dedelon zich daar melden op de 5 meter bij Roda JC. Eens kijken of Brij hier iets uit kan halen. De aanvoerder van FCM achter de bal. Eén hand in de lucht. Er wordt ingelopen bij de tweede pal. Maar de bal is laag en wordt niet getoucheerd. En dus eenvoudig opgepakt door Treigel. Die dit allemaal met een sisser ziet aflopen. Ja. Toch weer een matige variant, zo zou je het ook kunnen noemen.
0: Ja, inderdaad. Want ook dit is natuurlijk voorbereid. En dan moeten dat er eigenlijk wel spelers in ieder geval dichter bij die bal in de buurt zijn. Eigenlijk moeten ze natuurlijk gewoon die bal raken. In ieder geval eentje. Bijvoorbeeld een Quispel die wel in kwam lopen. Maar duidelijk te laat was. En dat gold ook voor zijn ploeggenoten. En ja, dan ziet het er wat somber uit. Als je het op deze manier doet met zo'n lage bal waar iemand tegenaan moet gaan lopen. Dus dit is weer de opbouw van Roda. Het loopt goed met die bal terug. Maar heel overtuigend vind ik het toch niet als die bal bij die drie van voet tot voet gaat. En dat ruikt Emmen dan ook wel. Hier wordt het vaak gevaarlijker. Zodra Anthony van der Hurk wordt gevonden en hij met zijn rug naar de goal een kaats kan geven. Dat heeft hij nu ook weer gedaan. Dan loopt hij zelf weer door naar de penaltystip. Maar de bal is bij Seedorf. Het pasen weer van der Hurk. Nu legt hij hem weer terug. Maar dan ook Paulissen. Het is toch een fijne spits hoor om in de KKD in je elftal te hebben. Anthony van der Hurk. Altijd kun je hem aanspelen. En hij maakt zijn doelpuntjes ook nog eens. Hij is op meerdere plekken in het veld dus gevaarlijk. En Van Dam lijkt ook aan te voelen dat zijn ploeg het nodig heeft om wat opgepept te worden in deze fase. Dat zie je aan de driftige armbewegingen die de man uit Heerenveen steeds vaker aan het maken is langs de zijlijn. Zal tevreden zijn geweest over het eerste half uur. Relatief tevreden. Maar daarna heeft Emmen het een stuk moeilijker gekregen. Vooral met het creëren van gevaar. Hier weer slim gedaan van de Hurk. Nu biedt Staring hulp aan Muke. Maar Roda kan openen naar Van den Berg. Naar rechts zoekt nu Karus op. Die moet voor het eerst ook verdedigen. Karus met de sliding is wat onhandig en wat wild vooral gedaan.
4: Oh, jongen.
0: De Duitse jongeling. Hier gaat Seedorf. Ja, dat is dit een zwalbe misschien
4: ja,
0: ook wel, hoor.
4: Ja, dat is zeker een zwalbe.
0: Gewoon een duik in het zwembad, wat je volgens mij ook mag affluiten als scheidsrechter.
4: Aquarena is dichtbij, hè.
0: Maar nu geeft hij een corner in plaats van een vrije trap aan FC Emmen. Seedorf dus op zoek naar de strafschop waarin de eerste helft van de Berg het ook al een keer was. Namens Roda JC, Paulissen heeft de bal neergelegd in de hoek waar nu een vijftal spelers van Emmen zich aan het opwarmen is. Daar komt de bal van de ervaren Paulissen bij de eerste paal weggekopt. Ja, dit is wel vast te houden bij Doornbos. Maar net licht genoeg blijkbaar om opnieuw geen strafschop te geven. Daar komt De Jong. En die is net op tijd bij Veldhuis. Die wel mag gaan gooien. Dat ontzettend slordig doet. Maar dan jaagt Jansen die bal de tribune weer in. Penders wil van Agamachi, de vierde man, weten waarom dat geen strafschop was. Ja, hij werd wel degelijk in de rug aan het shirt gepakt. De man met nummer 11, Doornbos. Maar een strafschop komt er opnieuw niet voor Roda JC. Het derde moment dat daar in ieder geval nadrukkelijk vraag naar was van de Limburgers. En het eerste moment dat de scheidsrechter het ook had kunnen doen, als je het mij vraagt. Maar hij deed het dus niet, Martin Pires. Maar Emmen heeft het lastig. Ook na rust. 10 minuten is die tweede helft oud. Nisbet veel ruimte. Maar Everink ertussen. Hij springt ertussen. En daardoor kan de paas op Jansen niet aankomen. Die had veel ruimte, die Koen Jansen. Nu de overname weer van Emmen. Het staat een beetje stil. Staring naar Breij. Die moet de ploeg bij de hand gaan nemen. Als vormgever in het spel. Karus aan de binnenkant. Inspelen goed. Cooper Love houdt hem bij zich. Terug naar Karus. Kan die bal voor? Laag. Ja, dat kan. Maar dan wordt hij weer weggehaald uit de doelmond door Roda JC. In ieder geval een kaats tussen Karus en Cooper Love. Wat er goed uitzag. En de linksback die de achterlijn haalt. Maar zijn paas bereikt uiteindelijk niemand. Maar eindelijk weer een moment in de 16 meter van Roda voor Emmen.
4: Sowieso wel een aantal momenten van opwinding. Zo vlak na rust. 11e minuut na rust. 11e minuut in de tweede helft. Quispel draait goed weg. Vindt de ruimte aan de rechterkant bij Amadien. Die heeft nu eens ruimte om naar die linkerpoot te gaan. Gaat hij ook naar zijn linkerpoot? Ja, hij kan die schieten. Hij kan schieten, maar zijn schot mist kracht. Eenvoudig gered door de doelman van Roda JC, Treigel. Pakt hem allemaal eenvoudig van de grond. Daar zat meer in. Maar overtuiging aan de kant van Amadien ontbreekt. Zonde, want daar zat echt meer in voor de thuisploeg. Als Roda JC weer eens inlevert, dan gaat het snel via Breij naar Koepelhof, naar Breij. En Breij schiet naast, metertje of twee inderdaad. Wat ik wilde zeggen, een aantal momenten van opwinding. Vlak na rust dus. Twee penalty momenten aan de kant van Roda JC. Seedorf, daar was echt niets aan de hand. Probeerde daar Pires te foppen. Hij trapte er niet in, de leidsman. Goed gezien, maar even daarna dus die Doornbos, die wel degelijk werd gehinderd door een Emmenaar. En daar zwijnt FC Emmen. Aan de andere kant dus Amadien en Breij dichtbij. Het is leuk, die tweede helft. Goed begonnen. En andermaal Delelom die onderschept via Quispel de bal bij Staring. En nu even ademhalen, even rust. De bal aan de voet bij Mouquet.
0: Ja, dat gaat dan weer naar Delelom. Die direct weer wil openen met links. Dat lijkt wat hard, inderdaad. Amadien wordt zo niet bereikt. En Beerta kan terugkoppen op Treigel. Het gaat wat snel heen en weer. Ploegen houden de bal niet lang in bezit. Nisbet nu in de opbouw voor Roda. Dit is wel goed, het verplaatsen van de bal. Naar Van den Berg aan de rechterkant. Maar die drie centralen worden continu al afgejaagd. Door vooral Veldhuis en Amadien. Koeperlof als spits trekt zich nu eventjes terug. Treigel heel fel in het coachen. Ook Paulussen geeft met de handen aan wat hij wil. In het spel van Roda JC. Emmen staat compact nu hoor rond de middenlijn. En laat Roda dit even doen. De bal gaat van voet tot voet. Nu naar de linkerkant. Naar Jansen. Nisbet probeert vrij te komen. Naar Beerten, nu wel Nisbet. Een jaar speelde die nog maar bij Roda, maar maakte indruk. En in Kerkrade vrezen ze hem toch nog wel kwijt te gaan raken in deze transferperiode, die nog tot het einde van de maand duurt. Dat is een serieuze periode waarin Emmen in ieder geval nog een aanvaller wil contracteren. Het liefst een ervaren type breekijzer, zei Ernst Sulner vorige week. Omdat hij met Lambers en de nu nog niet fitte Sunder natuurlijk twee jonge alternatieven heeft voor Jack Cooper-Love. Die op zijn beurt ook nog niet 100% fit is. En als een wedstrijd vastzit of je moet iets creëren vanuit een achterstand, dan is het wel fijn om zo'n breekijzer te hebben. Maar ja, zo'n speler wil iedereen hebben.
4: Vindt hij maar eens.
0: En komt waarschijnlijk pas in de laatste week beschikbaar. En zo moet je soms ook wachten op wat er bij de clubs boven je in de voedselketen gebeurt. Want als ze bovenin transfers plaatsvinden, dan sijpelt het altijd wel weer door naar beneden met spelers die op zoek zijn naar speeltijd.
4: Zeker. Karsis is niet op zoek naar speeltijd, want staat er gewoon in. Is op zoek naar Cooper Love. Vindt hem ook bijna. Maar Treigel let goed op en kiept uitstekend voor zijn doel. Want het is net op tijd om dat gevaar dat dreigde van Cooper Love te verijdelen. Staring heeft hem voor zijn rechter. Kan niet schieten, maar gaat naar Amadien aan de rechterkant. Puntje 16. Amadien met links voor. Valt hij dan nog goed voor Emmen? Nee. Wel wat onorthodox daar verdedigd door Roda JC. Kan die bal binnengehouden worden? Ja. En dan gaat die bal uiteindelijk via Veldhuis over de zijlijn. Prima verdedigend werk daar van de Limburgers. Als Pires even Fluit omdat er te veel gesmokkeld wordt door de Limburgse defensie. Paulussen draait weg bij Kwispel. Kwispel wil terugkomen in dat duel, lukt niet. Bal verplaatst naar de rechterkant. Dan stapt Evering daar wel heel matig in. Is er ruimte voor Rode JC? Gaat het snel naar de linkerkant via Nisbet. Nisbet heeft de voorzet in huis op Seedorf. Seedorf vindt dan uiteindelijk De Jong. Maar die heeft geen controle. En dan neemt Kwispel over. Cooper Love moet de bal dan vasthouden. Want anders neemt de Rode JC weer over. Dat doet de spits uitstekend. Versiert een overtreding. En dus een vrije trap en balbezit voor FCM. Was de druk. En toch even gevaar van Rode JC.
0: Ja, inderdaad. Kijk even naar de zijkant. Daar onder andere Apulatief bij dat groepje warmlopers. Hij zal in principe de vaste of de eerste keuze zijn aan de linkerkant. Maar was niet fit genoeg om te starten aan de wedstrijd. Maar gaat ongetwijfeld zometeen, waarschijnlijk als vervanger van Veldhuis, nog wel een rol krijgen in de wedstrijd. En het wachten is natuurlijk ook op de lange Lambers die ook bij dat groepje zit. Net als bijvoorbeeld Jabberpoer en Jasper Huizer. Die al eens minuten maakte voor FCM en via omzwervingen en via het amateurvoetbal weer terug is hier in Drenthe. Truichel wordt wat opgejaagd, speelt hem dan lang. Naar Seedorf, verliest van DD Lom. De tweede bal is niet voor Kwispel, maar voor De Jong, de kale centrale middenvelder van Roda JC. Dit is ook weer een foute paas nu van den Berg. Omschakelen misschien. Maar er gaat nodige mis aan beide kanten. En dat zorgt ervoor dat het een open tweede helft is. Met Veldhuis, goede paas op Freddy Kwispel naar Cooper Love. Daar gaat hetzelfde voor. Oh, Breij, past dat? Uiteindelijk net niet. En dan wordt Breij nog eens de boven gekegeld. Op het moment dat hij het paasje al gegeven heeft. En dit is een moment waar wat in zit. Want Perez spuit de plek tussen de kop van de cirkel en de lijn van het 16 meter gebied. Hij ligt echt vlak buiten de 16 meter. Redelijk centraal voor de goal. Een lekkere plek om het eens te gaan proberen. Breij, Kwispel, Jack Cooper Love. Zij overleggen. Zij lijken kandidaten te zijn. Uiteindelijk mag
4: Kwispel,
0: de man uit Emmen, Freddy Kwispel, de bal neerleggen. Zijn broer zit op de tribune. Maakt de minuten. Is nog niet ver genoeg. En Kwispel scoorde vorig jaar in de openingswedstrijd van het seizoen als enige Emmenaar uit bij Jong PSV. En nu heeft hij hem liggen. Maar het Breij staat daar nog bij, hoor. Soms zie je dat de ene speler hem neerlegt en de andere hem toch nog neemt. Maar het is Kwispel die het vertrouwen van de aanvoerder krijgt. Vijf man in de muur. Daar komt nu in Seedorf een zes erbij. Daar voor Truichel. Kwispel en Truichel pakt hem daar uiteindelijk uit de hoek. Aardig geschoten, maar Truichel had er goed het oog in. En hij verwerkt die bal, bokst hem eigenlijk uit de goal. En inmiddels de bal alweer achterin bij FCM en bij Karus en Mouké.
4: Hoek van de keeper, dan moet je hem hebben. En dat heeft Truichel, maar Kwispel is bedrijvig. Kaatst hem nu uitstekend op Staring. En dan is de bal bij Amadine, die heeft een goede voorzet in zijn linker. Vindt nu met een lage paas Kwispel, dan gaat het snel. Op de rand van de 16 via een hakje van Breij belandt de bal uiteindelijk niet bij Cooper Love. En dan neemt Rode JC over. En men krijgt toch wel de... Wat wil je zeggen?
0: Hij is zo sterk, Jody van der Hulk.
4: Ja, hij is heel sterk, ja. Alleen Delon moet nu wel op gaan passen. Want die van der Hulk is niet alleen sterk, hij is ook nog heel slim. En de centrale verdediger van Emmen moet gaan waken dat die ervaren aanvoerder van Rode JC hem niet heel subtiel zijn tweede kaart aan gaat smeren. Want dan moet je straks nog een half uur in honderdtal verder. Daar moet Delon op letten. Maar dat zal ongetwijfeld ook Menno van Dam wel in de smiezen hebben. Kwispel praat even bij met Zwikker. Het staat prima bij FCM. Als ook Rode JC gaat wisselen. Zij halen Seedorf, aangeslagen trok, van het veld. En in het veld komt aan de kant van Rode JC Finn Jenten. En dat spreek ik op zijn Duits uit. Ja. Want Jan-Willem Kralen.
0: Het is niet Besai, hè?
4: Nee.
0: Jenten.
4: Nee, Vicente, ja, zo zou het ook nog kunnen.
0: Ja, dat is,
4: maar het is een
0: one to watch.
4: Precies, en hij heeft een half uur, krijgt hij van Penders om zich helemaal leeg te spelen als de oude medaille gaat staan en de handen op elkaar brengt voor de ploeg in het rood-wit, strijdend voor de eerste punten in dit eerste divisieseizoen. Ze liggen hier voor het oprapen tegen een Rode JC dat ik toch ook wel eens beter heb zien voetballen. Het Ze doen weinig voor elkaar onder, zo is het ook. Dus ik ben heel benieuwd hoe zich dit gaat ontvouwen. Emme even terug via Dedelon naar misschien wel Karsis. Nee, hij slaat de doelman over. Gaat het naar Mouquet. En via Mouquet toch nog bij Karsis. Wordt er druk gezet door Nisbet en ook door die invaller Vincenten. En dus moet Karsis snel handelen. Met een lange trap probeert hij Veldhuis te vinden. Nou is dat een aardige kopper, maar zo'n bal, ja, ik geef het je te doen. Bal gaat over de zijlijn, inworp voor Roda JC.
0: Ja, die Vincenten is de enige speler op het veld die vorig seizoen in de Bundesliga in de basis heeft gestaan. Dat was bij Köln. 18 jaar is hij aanvaller. Maakte indruk in de Youth League, de Champions League voor jeugdelftallen.
4: Met scoorde
0: zes goals in vijf wedstrijden. Op een gegeven moment kwam Köln ver, speelde ze in het eigen stadion en zat daar dik 30.000 man. Voor onder andere dus deze Vincenten. Porto wilde hem wel vastleggen, Lille ook wel. Maar hij koos voor Kerkrade om een jaar minuten en ervaringen op te doen in de keukenkampioen divisie. 7 keer Bundesliga vorig jaar, 1 keer in de basis. Ja, dan kun je wel wat. 18 is hij, een sterke aanvaller. Ik had hem eigenlijk in de basis verwacht. Het werd Seedorf en Vincenten staat nu dus binnen de lijnen. Truichel heeft die bal en zegt, jongens, rustig aan. Ik wacht wel tot er iemand komt lopen van Emmen en er zo een patroon vrijkomt in de opbouw. Hij wachtte op het instappen van Cooper Love. Geeft hem dan aan Marco Tol. En die geeft hem aan Doren Bos, die centraal de plek van den Buijs inderdaad heeft overgenomen. Van den Buijs ging er in de rust al af. Dit is ook hard.
4: Pas op, jongen.
0: Veldhuis is dat. Ja, die gaat voor de bal. Ja, klopt ook wel. Eventjes Paulussen erbij van doe rustig aan. Ja, Veldhuis zal aangeven dat dit ook niet zijn bedoeling was. Het hoge been van Sybrand Veldhuis en het hoofd van Van den Berg. Ja, de onschuld en het tikkie op het achterhoofd van Veldhuis. De Vries bij Van den Berg en met Sander van den Berg lijkt het ook wel weer te gaan. Van Dam vraagt dat ook nog even. Check dat ook nog even. Kwart wedstrijd nog te gaan en anders stevenen we af op een doelpuntloos gelijkspel. Deze wedstrijd verdient wel een goal. Veldhuis in de rug gezeten door Van den Berg. Overtreding gefloten. Veldhuis terug naar Dedelon. En de vraag is ook wanneer Van Dam met meer wissels komt.
4: Nou, ik zie hem kijken naar zijn 5 pupillen die achter de achterlijn van Karsis druk bezig zijn met de, ik schat zomaar eens in, laatste fase van hun warming-up. Wissels gaan niet lang meer uitblijven. Hij is al een keer gewisseld natuurlijk. Van Hoven werd vervangen aan de kant van FC Emmen. Als nu uiteindelijk daar ruimte is aan de rechterkant. Everink heeft een goede voorzet. Maar laat dat hier niet zien. Wil dan een penalty, want Hens. Maar Perez wilde niet aan. Staring, overstapje is daar. Kwispel, Kwispel uit de draai. Kwispel uit de draai. Freddy Kwispel zet FC Emmen na 65 minuten op voorsprong. En dat is verdiend. Een typische Freddy Kwispel goal wordt aangespeeld in de 16 meter. Heeft dan een metertje van die Limburgse defensie. En vindt dan de verre hoek achter Traigel. Emmen op voorsprong. Emmen op 1-0 dankzij Freddy Kwispel.
0: Ja, heel knap gedaan hoor. Want hij staat met de rug naar de goal op het moment dat die bal voor zijn voeten valt. En vindt dan de verre hoek. Bal is lang onderweg. Maar je zag dat een aantal spelers in de baan van het schot stonden al en al in de gaten hadden dat die bal daar wel binnen zou gaan vallen. En het gebeurde achter Justin Traigel dus. Minuut 69 en Roda JC direct op zoek naar het antwoord. Het centen naar Koen Jansen, maar die levert in aan Almadin. Moet eigenlijk naar de linkerkant. Oh, dit is slordig inleveren. Daar komt er een kans voor Roda aan.
1: Nee. Oh, wat goed verdedigd.
0: Knap gedaan door Dedelon, die wel direct aan de hamstring voelt. Na die tackle daarbij van de Hurk. Maar ontzettend belangrijke ingreep van de Fransman. Anders had van de Hurk oog in oog met Sam Karsis gestaan. Die eigenlijk nog steeds in de eerste redding van de wedstrijd moet verrichten. 70ste minuut. De bal is bij Traigel. En de oude Meerdijk viert feest met name op de Zuidtribune. Zijn de supporters nu duidelijk te horen. Xander van den Berg, rechterkant. Roda JC er langs bij Karus. Van de Hurk niet. Wel Everink, die neemt hem aan. met de buik. Draait dan om de bal heen en speelt hem richting Hamadin. Die wordt niet gevonden. Staringen dan wel tussen eerder bij de bal. Dan Michel Paulussen en Trijgel veruit zijn goal om die bal snel op te vangen. En weer mee te geven aan Marco Tol. Emmen nu dicht bij elkaar op eigen helft. Even toch kijken hoor, hoe het gaat met Delon. Die zat heel duidelijk aan zijn hamstring net na die sliding. Na die ingreep. Nisbet inspelen op Schente en Van der Hurk. Beide niet. Het wegwerken is van Karus niet heel overtuigend. Want Roda kan opnieuw. Maar weer kan Vincent Karus ertussen zitten voordat Van den Berg wordt bereikt. Van Dam nadrukkelijk in de coaching. Is er heel druk ook richting de wissels. Richting Mats Christoffersen. En hij geeft aan welke twee spelers zich moeten gaan melden voor een invalbeurt. Karus niet. En ook De Jong niet. Wel Cassis. Die kan de bal aannemen. Even aan de voeten laten. En hem dan rustig oppakken. Een side volley richting de voorwaarts zit er nu niet in.
4: Dat is jouw nieuwe woord nu, hè?
0: Ja, ik heb het geleerd van Klaas Boersma. Dat is de keeper van Flevol Boys. Die op TikTok heel erg actief is. Met filmpjes vanuit de goal. En die reageerde ook al onder de video van RTV Drenthe. Dat hij ook gek is op de side volley. De side volley van Cassis dus nu niet uit de gereedschapskist gehaald. Staring, hij krijgt de vrije trap mee in de middencirkel. En opent, nou dat is slordig, heel slordig zelfs, naar Veldhuis. Want die bal komt niet aan. En daardoor geef je Roda weer een moment om naar voren te komen. Met Van den Berg in de mangel, met Veldhuis ook. En Van den Berg krijgt de vrije trap mee. Dan staat hij direct even hoofd tegen hoofd met Karus. Dat is ook een felle jongen hoor. Die Vincent Karus.
4: Dat is heel is typisch. Want hij stond ook al vlak voordat hij inviel. Stond hij zichzelf een beetje op te peppen. Stond hij tegen zijn gezicht aan van oké, ik mag nog 3 kwartier. Maar het is inderdaad iets wat we hier in Zuidoost-Drenthe. Ik zeg want ik ben toch ook echt geboren in Emmen. Wat we hier graag zien. Wat lach jij nou?
0: Nee, vind ik mooi.
4: Ja, dat is toch zo?
0: Ja, hey, dat klopt ook. En lekker fel tegenover die hele nette Xander van den Berg. Lijkt mij zo. Veldhuis heeft hij trouwens geel gekregen. Omdat hij, ik denk wat vervelend deed. Door het allemaal even te traineren. Het overleg tussen Telgenkamp en de speaker van dienst. Over de wissels die gaan komen bij FC Emmen. Ze zijn nog niet te zien. Het is in ieder geval nog even afwachten dus wie precies de wijzigingen van Van Dam gaan zijn. Nisbet kan niet aannemen. Staring doet dat wel. Maar die kleine Nisbet nestelt zich dan weer voor Staring. Want nu wel is op het middenveld. Uiteindelijk Karus het inspelen op Veldhuis. Die zal er wel afgaan denk ik. Want Abdoulatif staat klaar. En ook voor de andere vleugel staat iemand te popelen. Namelijk Stan van Manen met rugnummer 14. Twee verse krachten voorin. Die Van Dam zometeen gaat brengen. 73 minuten achter de rug. De voorsprong dus voor Emmen. Dankzij dat doelpunt zojuist van Freddy Quispel. Ontzettend belangrijk. Breiweer heel nadrukkelijk in de coaching. En vooralsnog altijd op het veld. Jack Koepelhof en geen Daanlanders.
4: Nee, precies. Die is nog steeds druk bezig met zijn warming up. De man uit Nieuw-Amsterdam krijgt waarschijnlijk iets minder dan een kwartier. Dat betekent inderdaad dat Koepelhof dus toch ruim driekwart van de wedstrijd in de benen heeft straks. Dat is goed nieuws voor de spits. Want ritme en helemaal wedstrijdritme, dat doe je alleen op in de competitie. En onder het hoogste, op het hoogste niveau en onder de hoogste druk. En dat is heel waardevol nu. Deze minuten voor de spits van FC Emmen. Daar zijn de wissels aan FC Emmen zijde. Hamadin gaat naar de kant. Hij wordt vervangen dus door Stan van Manen. De rechtervleugel dus vernieuwd door Van Dam. En ook Veldhuis gaat het veld verlaten. Hij wordt vervangen door Abdoulatif. Twee nieuwe vleugels dus voor de thuisploeg. Hopelijk kunnen zij in het laatste kwartier van dit duel de score nog wat opvijzelen. Ze zullen ongetwijfeld getergd zijn met hun plaats op de bank. Abdoulatif natuurlijk noodgedwongen vanwege een tikkie op de training afgelopen week. Hij moet het doen met een kwartier. Terwijl Lambers nog altijd druk bezig is met zijn warming-up. is het even onduidelijk. Mag Rode JC gaan gooien op eigen helft. Halverwege de eigen helft gaat het even terug. Is de ruimte aan de linkerkant. Emme eventjes in de achteruit. Met name Luca Everink doet dat uitstekend. Goed mee verdedigd. Ik moet dat herstellen. Dat is Michael Breij. De aanvoerder geeft het voorbeeld. Uitstekend meegedaan. En hij blijft bedrijvig. Michael Breij. Hij dus gebombardeerd tot sleutelspeler van dit FC Emmen. Dat afstevend op de eerste drie punten van dit seizoen. En dat is knap te noemen. Want vijf keer eerder kwam Rode JC op bezoek. En slechts één keer won FC Emmen hier op de Oude Meerdijk. De lage voorzet valt uiteindelijk voor Quispol. Maar Quispol kan deze bal niet controleren met de rug naar het doel. Stuit het over de schoen, maar opgepikt door Everink. Even de bal aan de rechterkant. Gaat het terug via Van Manen. Van Manen heeft wat ruimte. Kan de bal breed naar Karus. Karus zoekt. Karus vindt. Het hakje van Kupelov is fraai. Maar niet functioneel. Is het Staring die hier een overtreding moet maken op Van der Hurk. De spits allemaal naar de grond. En Staring komt ermee weg, want Pires houdt het bij een vermaning. Overtreding dus wel en een vrije trap op eigen helft voor Rode JC. Met nog een kwartier op de klok. Ik ben benieuwd of SCM dit vol gaat houden. En of er nog überhaupt een slotoffensief in zit van de gasten. Misschien wel ingegeven hier door deze paas aan de rechterkant. Nou, nee hoor, want die bal gaat over de zijlijn van de Berg Balt. Dat kan die bal niet meer binnenhouden. Dus mag Karus zich op gaan maken voor een inworp. En ik neem zomaar eens aan dat hij daar zijn tijd voor gaat nemen. Ook omdat ik zo in mijn ooghoek zie dat Daan Lambers straks een KKD-debuut gaat maken. Dit is buitenspel, lijkt mij. En dat is het ook. Maakt ook allemaal niet uit, want de bal gaat voorlangs. Matig afgewerkt door Vincenten. En dan is daar het moment. Het moment voor Daan Lambers. Hij gaat in het veld komen. En ik verwacht dat ik zometeen een rode nummer 9 ga zien, Jan-Willem.
0: Jack Cooper Love. Ja, lijkt mij ook dat hij dan moet gaan. Is nog niet bezig om heel ver weg te lopen. Nee, want hij weet het ook wel. Dat hij naar de kant gaat. De man vorig jaar nog op huurbasis spelend bij Roda. Nu overgenomen door SGM. Hij wordt vervangen door de man uit Nieuw-Amsterdam. Daan Lambers. Een luid applaus voor hem. Veel bekende zullen toch ook voor hem vanavond op de tribune zitten. Dat was vorige week al zo. Toen zijn hele gezin er uiteraard bij was. Die waren ook allemaal bij het tekenmoment. Een paar dagen daarvoor. Net zoals wat oude teamgenoten. Het is lang geleden begreep ik dat er zoveel mensen bij een tekenmoment waren. Het zijn allemaal mensen die trots zijn op Daan Lambers. En Emme is natuurlijk blij en trots dat het weer een jeugdexponent kan vastleggen. Want het wil ja, toch met een zo herkenbaar mogelijk elftal voor de dag komen. En daarin hoort gewoon een aantal spelers met de wortels hier in Zuidoost-Drenthe. Oh, dit is een hart. Uw brei wordt geraakt in de borst. Ja, het is allemaal ongelukkig hoor. Het is niet doelbewust. Maar het kan hard aankomen. Gelukkig staat Breij wel weer vrij snel in de middencirkel. Maar het belangrijkste is dat Emmen gewoon weer rustig die bal te nemen krijgt. Hij wacht even Breij op Yannis Dede Lom. Die volgens nog gewoon door kan. Dit is, dit is heel nonchalant getrapt. Richting Van Manen. Die kan hem ook niet aannemen. En daardoor is de bal gewoon weer voor Roda. En ingooi aan de linkerzijde als we richting de laatste 10 minuten van deze wedstrijd te gaan. Het druk zetten nog altijd. Abdulatif moet dat nu doen. Het doorlopen naar Marco Tol. Dat doet de Syriër ook. Man, want Interlands ook achter de naam. Geboren in Berlijn. En aanvoerder geweest vorig jaar dus van het tweede van Hannover. 96. En nu voor het eerst buiten Duitsland actief. Met rug nummer 10. Spelend. Creatieveling. Die dat moet gaan brengen. Vanaf de zijkant Lambers. Iets te fel hier. Ja, op Doornbos. Jeugdige onbezonnenheid misschien wel. Maar Doornbos gaat liggen. En weet dan dat hij de vrije trap meekrijgt. En dus geen omschakelmoment. Emmen in de 80ste minuut. Met Xander van den Berg. Aan de rechterkant. Niet langs Karus. Ja, moet kijken Tom. Karus die viert dit. Alsof het een doelpunt is.
4: Dat wordt een publiekslieveling, Jan-Willem. Geloof mij dan maar.
0: En is het dan niet eens het voorkomen van een doelpunt of zoiets? Ja, dan kan ik me voorstellen dat je het viert alsof het een doelpunt was. Dit is het afschermen van de bal. Ter hoogte van de dugouts op een ongevaarlijke plek. Mooi ventje. Hier Vincent Kaus vol met testosteron. Van de Berg.
4: Goeie bal, hè.
0: Van de Hurk. Niet. En Everink en Cassis. Goeie voorzet hoor van Xander van den Berg. En wie er net niet. Aanvoerder en spits van den Hurk. De bal is voor Cassis. Die wel uit moet kijken. Want scheidsrechters letten weer scherp op het vasthouden van de bal. Lambers inspelen en neerleggen. Doet hij goed op Freddy Quispel. Die laat hem vallen voor Michael Breien. Dan moet Emmen die bal gewoon even bij zich houden hier. Het gebeurt niet. Slordig gedaan door Van Manen. Die wel ook weer druk zet. Dan waardoor Roda niet direct naar voren kan. Maar Emmen moet dan toch gewoon zo'n bal even bij zich houden. Dan creëer je wat rust in de wedstrijd. Nu blijft het wat rommelig. Heen en weer gaan. Ook omdat Roda slordig is. Gefloten is er wel door Pires. Omdat er daar op de middenlijnen iets gebeurde. Ja, Horenbos krijgt de vrije trap mee. En aan de zijkant staan weer twee wissels klaar bij Roda JC uit Kerkrade. We gaan nog even naar een plaat luisteren, lijkt mij. Dan kunnen deze wissels plaatsvinden. En zijn we zometeen weer opgeladen voor de slotfase.

0: Anna Spyro met Material Lover op Zo 34 en RTV Drenthe, waar we gauw teruggaan naar de slotfase van de wedstrijd FCM tegen Roda JC.
1: 84ste minuut, het staat nog 1-0 omdat Stan van Manen zojuist verzuimde om de wedstrijd te beslissen. Vrije kopbal hoor, op geringe afstand van de goal. Moest er met een soort snoepduik naartoe. En kopte hem uiteindelijk over de goal van Roda JC. De Limburgers dus nog steeds in de wedstrijd. Hier kan Van der Hurk te makkelijk aannemen. Wordt hij vastgehouden, blijft hij liggen. Vincente, het hakje, Nisbet en de redding van Karsis met de linkerarm. Een van zijn eerste echte reddingen. Belangrijk. Van de man uit de Enschede. Alessandro Djamapour staat klaar om zo in te komen. Maar de bal is nog niet buiten. De bal gaat naar de zijkant. De actie daar bij Roda. Daar komt die bal ook. Wordt er op hoop van zegen een beetje hard ingepompt. En nu kan Emmen misschien counteren met Abdul Latif. Daar gaat Van Manen lopen. En in de as is daar Lambers. Het is nog ver naar de goal. Maar Van Manen geeft hem goed terug aan Abdul Latif. Naar Lambers. Keeper uit de goal. Daar Lambers daar wat in de sandwich. En dan wordt hij van de bal gezet voordat hij zijn voet er tegen kan krijgen. En neemt Roda JC weer over met Freddy Quispel. Die tikt daar net Beerte aan, denk ik. Ja, dat is inderdaad gebeurd. Dan kun je wel gaan fluiten, maar dat was duidelijk. En dat is dan wel het sein om Quispel naar de kant te gaan halen. Djamapour, dinsdagavond nog trefzeker in Assen. Bij de belofte van FCM tegen ACV. Hij komt erbij, de Canadees. En het applaus is voor Freddy Quispel, de man van de enige treffer vanavond. Scoorde vorig jaar in het openingsduel van de competitie. En doet dat nu weer. 85 minuten gespeeld, iets meer. En Djamapour er dus bij, terwijl Quispel door de Zuidtribune wordt toegezongen. Djamapour, nou, toch iets meer misschien ook voor de verdediging spelend. Wat sterker daarin. Breinu op 10. En Djamapour naast Kasper Staring om te overleven ook in het slot van deze wedstrijd. Brei verliest de bal, maar met een handigheidje heeft hij hem terug. Lambers zet de kont erin. Emmen moet de bal overhouden. En dat gebeurt ook. Abdul Latif naar Karus. De tweede weer naar de Syriër, maar die komt hier niet aan. Marco Tol stapt in en Nisbet onder druk gezet door Djamapour. Maar Nisbet draait weer de goede kant op. Is Djamapour kwijt en die gaat
2: kaart.
1: Een van de snelste gele kaarten pakken in ieder geval. Ja. De Canadees pakt de Nieuw-Zeelander vast op een mooie zomeravond in augustus in Emmen.
2: Ja, waarin waar het inmiddels donker is geworden. Emmen stevend af op de eerste overwinning van het seizoen. Drie belangrijke punten en meteen uit de stad blokken. Dat moet de Drentse burger moed geven. Menno van Dam, nonchalant, handjes in de zak langs de kant. Hij ziet dat het goed is, maar hij ziet ook, en mede misschien wel door die wisselingen van hem met Djamapour op de zes ervoor, ja, ga je Roda JC natuurlijk ook een beetje in de kaart spelen. Ga je achteruit hangen om maar inderdaad die absolute slotfase te overleven. Het is de 87ste minuut. En Emmen nog altijd dus op die 1-0 voorsprong. Dankzij die geweldige goal. Een knappe treffer van Freddy Quispel. Draaide zich goed vrij in de 16 met de rug naar het doel. Maar vond uit de draai de verre hoek achter Treigel. Overtredingje van Brei. Dat leek me een overtreding van Manen. Maar het geluk dat Beerten op tijd omhoog springt. En de slijding van de invaller van FCM langs de benen van de Limburgse verdediger gaan. De oude medaille gaat nog maar eens staan. Ze hebben door dat de ploeg de hulp nodig heeft. De verbale hulp vanaf de tribunes. Want Roda JC dringt aan in de absolute slotfase. 88ste minuut. Iedereen op de helft van FC Emmen. Maar dit is slim gedaan. Ik kan me even
1: Everink.
2: Everink, dat dacht ik al, doet dat heel slim. Zet zijn lichaam ertussen. Wacht dan op het contactmoment met zijn tegenstander. Gaat dan keurig liggen. En krijgt de vrije trap mee van Perez. En zo tikken de seconden weg in het voordeel van RC Emmen. Is de Zuidtribune in zijn nopjes. En zie ik de uittribune zich opmaken voor een hele lange terugreis naar Limburg. Poh, Dan begint je weekend wel heel min, denk ik, Jan Willem.
1: Ja, zeker als je de top 5 wil gaan aanvallen. Dan wil je beter aan het seizoen beginnen. Maar goed, we hebben nog even. En Roda komt weer met Marsman. Oh, die linkerkant meegeven in de as als de 90ste minuut begint te lopen. En Roda de 16-meterlijn bereikt. Maar dan eigenlijk de bal ook weer kwijt is. Marsman weer al oppikken met die flinke bos met krullen. En de bal weer richting Van der Hurk. Maar die komt hier nu ook niet aan. Karus weer, die peert hem maar lang richting vast. Lambers. Uitstekend. Lambers vasthouden, doet hij ook goed.
2: Geven.
1: De komt erin is ook goed. Maar dan is dit niet goed. Het meegeven aan Abdoulatif veel te hard. Werd misschien een klein beetje uit balans gebracht. Dat moet Lambers in het vervolg snel beter gaan doen. Om zo echt van
2: die jongen te
1: zijn. Nou, het inleveren. Abdoulatif kan nog niet naar Breij. Gaat dan zelf met de bal de linkerhoek in. Lisbeth komt in zijn rug. En Abdoulatif houdt hem vast. En krijgt dan een zwieper. Maar geen vrije trap. En ook geen ingooi daar in de hoek. De Syrië moet dan snel terug. Doet dat ook wel. Het gooien is ook lastig hoor. Hojabapur moet hier winnen. Doet dat. Maar dan verliest Emmen weer. Staring uitstekend. Wel, bal in staat. Emmen doen. Staring heeft hem vrij voor het rechterbeen. Staring en een redding van Truijgel. Prima geschoten hoor. Laag in de hoek van Kasper Staring. Maar daar is ook nog ergens buitenspel gezien. En dus is het geen ingooi voor Emmen. Oh, het zal de Breij zijn geweest, denk ik. Die op het moment van schieten van Staring buitenspel heeft gestaan. Ja, die kon hem wel twee keer goed leggen voor dat rechterbeen. Kasper Staring heeft hem ook wel eens binnengelegd vanaf de rand van de 16 meter. Nu leeft Roda JC nog altijd. En de blessuretijd is begonnen.
2: Ja, en Roda JC dribbelt in. Bierten doet dat. De man met de snor kiest even voor de veilige keuze. En dat is Marco Tol, zijn rechter collega, rechtscentraal achterin. Gaat de bal naar de linkerkant uiteindelijk. Naar Marsman. Marsman uiteindelijk op de huid gezeten. Staring verricht daar nuttig werk in verdedigend opzicht. Want staat tweemaal in de weg en voorkomt zo dat de bal voor het doel van

0: extra tijd. We zitten al anderhalve minuut in die vier. Dit mag Emmen natuurlijk niet meer gaan weggeven. Al die supporters die een plek hebben gezocht langs de boarding. Hopen dat Emmen het volhoudt. Wispel hier natuurlijk uitgeroepen tot man van de wedstrijd. Gestemd door het publiek. Kan ook niet anders, want hij lijkt Emmen de eerste drie punten van het seizoen direct te gaan bezorgen. Oh, slordig dit inleveren. Omschakelen dus. Roda. Marsman.
1: Oh, daar is hij.
0: Durk, daar krijgt hij zijn kans. In de rug gelopen. Nee, geen strafschop.
1: Oh.
0: En ook geen kans voor Van den Hurk uiteindelijk. Is woest. Kassies heeft de bal te pakken. En dan loopt dit heel goed af voor FC Emmen. En dan heeft het toch met een aantal momenten over geluk ook niet te klagen. Want Van den Hurk wilde eigenlijk met een strafschop zoals eerder in de wedstrijd. Bornbos dat ook al wilde. Maar het lijkt allemaal de kant van Emmen op te vallen. Zeker als Breij hier nog eens uithaalt. Een heerlijke pegel. Gered door Trijpel. Anderhalve minuut nog te gaan. En Lambers laat deze bal rustig over de zijlijn lopen. Weet ook wel dat Emmen op deze manier mag gaan gooien. Daar komt Vincent Karus aangelopen. Het fluitje van Pires klinkt. Karus kan niet te veel tijd nemen. Doet hij ook niet. Het vasthouden van de bal daar in de hoek. Dat is wat Emmen wil. En dan valt hij uiteindelijk via een Emmenbeen over de achterlijn. Dat is zonde. En dus kan Roda JC in de slotminuut van de wedstrijd nog één keer snel gaan komen. Met Trijgel die de bal met wat moeite neerlegt op de 5 meter lijn. En de uittrap voor zijn rekening neemt richting de lange mensen voorin. Maar die worden niet bereikt. Lambert buitenspel, ja. En Van Manen baalt, want hij levert op deze manier in. En dan misschien nog een keer Roda. 40 seconden nog. Officieel te gaan.
1: Overleven geblazen.
0: Lisbeth naar Van den Berg. In overleven inderdaad. Die mensen voor de goal. En deze bal van Van den Berg via het Ennebeen in de handen van Sam Kassies. En dan moet het klaar zijn. Kept Menno van Dam de boel nog één laatste keer op. Geeft Kassies aan wat hij met die bal gaat doen. En telt Pires af voor deze uittrap van Kassies richting Lambers. Die gaat onder de bal door. Doornbos ook. Tol terug op Trijgel. 10 seconden nog. Nog één keer Trijgel die iedereen naar voren maand en op zoek gaat naar Van den Hurk.
1: Staring
0: heel sterk. Wint dat duel en dan is het klaar en is Menno van Dam uitzinnig
1: wat
0: van vreugde.
1: Een ontlading.
0: En terecht ook, want het zat dicht bij elkaar vanavond. Het had ook de kant van Roda in Vaartuig op kunnen vallen. Maar Emmen begint heel sterk met een overwinning op de Oude Meerdijk. Dat is een heerlijke start. Dankzij dat ene momentje van Freddy Kustel.
1: Heren, daar in het stadion bedankt. En we doen ook bedankt aan de uit de studio in Assen. Bij RTV Drenthe natuurlijk Karel Post. Aan deze uitzending van 37. En RTV Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 10 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Waterschappen in het westen van het land zien steeds meer scheuren in dijken. In Zuid-Holland moeten 2 waterkeringen worden versterkt, omdat door de droogte problematische scheuren zijn ontstaan. Het gaat om een kade langs de Does bij Hoogmade en om een dijk bij Reeuwijk. De kade langs de Does zou over een paar jaar worden aangepakt, maar de herstelwerkzaamheden zijn naar voren gehaald. Spanje stelt per direct grenscontroles in voor reizigers uit Italië. Die gaan in om middernacht en duren tot 7 september, zegt de Spaanse regering. Het is een tegenmaatregel voor grenscontroles van Italië voor reizigers uit Spanje, nadat tienduizenden migranten in Marokko de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. De regering Meloni kondigde toen aan de Schengen-regeling voor vrij verkeer naar Spanje een maand lang op te schorten. Het aantal vakantiegangers dat is opgelicht via Booking.com is de afgelopen maanden sterk gestegen. Ook het totale schadebedrag steeg fors. Dat meldt Nieuwsuur op basis van de fraudehelpdesk. Vaak worden er nepadvertenties opgesteld met foto's en beschrijvingen van accommodaties en sturen de oplichters een betaalverzoek naar de klant. De Consumentenbond vindt dat Booking.com maatregelen moet nemen.
2: Bijvoorbeeld controleren van identiteit van de huiseigenaren. En als ze meldingen krijgen over een bepaalde vorm van fraude, moeten ze daar ook wel passende maatregelen voor nemen.
1: Excelsior is het nieuwe eredivisieseizoen goed begonnen. De Rotterdammers versloegen uit in Leeuwarden het gepromoveerde Cambuur met 4-0. En dan het weer, het is helder. Vannacht koelt het af tot ongeveer 10 graden. In het noorden kan het mistig zijn. Morgen veel zon en weinig wind. Het wordt dan 24 tot 28 graden. En zondag wordt het nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
3: De avond van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 11 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Spanje stelt per direct grenscontroles in voor reizigers uit Italië. Die gaan in om middernacht en duren tot 7 september, zegt de Spaanse regering. Het is een tegenmaatregel voor grenscontroles van Italië voor reizigers uit Spanje, nadat tienduizenden migranten in Marokko de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. De regering Meloni kondigde toen aan de Schengen-regeling voor vrij verkeer naar Spanje een maand lang op te schorten. Door de droogte zitten er in het westen van het land steeds meer scheuren in de dijk, zeggen de waterschappen. In Hoogmade en Reewijk moeten 2 waterkeringen met voorrang worden versterkt. Veel waterschappen doen extra inspecties vanwege de droogte. Het aantal fraudegevallen via Booking.com stijgt fors, meldt Nieuwsuur. Opgelichte klanten klagen over geboekte vakantiehuisjes die niet blijken te bestaan of waarvan de toegangscode niet blijkt te werken. Het totale schadebedrag dit jaar staat tot nu toe op €82.000 tegen €75.000 heel vorig jaar. In Rotterdam-Sjaarloos woedt brand bij attractiepark Spelen bij Belen. Bij de buren, een recyclingsbedrijf, staat afval in brand. Er komt veel rook vrij. Er is een NL-alert verstuurd en de Maastunnel is afgesloten. Over slachtoffers en over de oorzaak van de brand in Rotterdam is nog niets bekend. Bij een groot drugsonderzoek in Den Haag zijn 6 mensen aangehouden. Er is ook een grote hoeveelheid drugs in beslag genomen. De politie deed gisteren een inval in een hofje in de wijk Duindorp. Het onderzoek loopt nog. Excelsior is het nieuwe eredivisieseizoen goed begonnen. De Rotterdammers versloegen uit in Leeuwarden. Nieuwkomer Cambuur met 4-0. En het weer helder. Vannacht koelt het af tot ongeveer 10 graden. Morgen veel zon en weinig wind. En het wordt 24 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De avond van Drenthe.

0: zomer spelen we het weer.
1: Vriendje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing, dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Zonnebrillen, diner- en saunabonnen, wandelschoenen,

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 12 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De brand in Rotterdam-Sjaarloos veroorzaakt nog altijd veel rook. Bij een recyclingsbedrijf staat afval in brand. Volgens persbureau ANP trekt de brand veel bekijks en vraagt de politie omstanders te vertrekken. Er is een NL-alert verstuurd vanwege de rook en de Maastunnel is afgesloten. Volgens de brandweer ontstond het vuur in een schroothoop. Er zijn geen gewonden gevallen. Een naastgelegen attractiepark is voor zover bekend niet getroffen door de brand. De Belgische overheid heeft de overname van een helikopterbedrijf door China tegengehouden. Het bedrijf Noordzee Helikopters Vlaanderen vervoert personeel van en naar platforms op zee en wil ook samenwerken met de Belgische Defensie. Volgens het ministerie van Economie gaat de verkoop aan een Chinees bedrijf niet door vanwege risico's voor de nationale veiligheid en de strategische belangen van België. Het helikopterbedrijf is ook actief in Nederland op locaties in Den Helder en Rotterdam. Waterschappen in het westen van het land zien steeds meer scheuren in dijken. In Zuid-Holland moeten 2 waterkeringen worden versterkt omdat door de droogte problematische scheuren zijn ontstaan. Het gaat om een kade langs de Does bij Hoogmade en om een dijk bij Reeuwijk. De kade langs de Does zou over een paar jaar worden aangepakt, maar de herstelwerkzaamheden zijn naar voren gehaald. Volgens de Unie van Waterschappen voeren 11 van de 21 waterschappen in ons land op dit moment extra inspecties uit op dijken vanwege de droogte. Excelsior is het nieuwe eredivisieseizoen goed begonnen. De Rotterdammers versloegen in Leeuwarden de nieuwkomer Cambuur met 4-0. Het weer. Vannacht is het zo goed als helder. Daardoor koelt het flink af. Landinwaarts tot wel 9 graden. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Dit is Radio Drenthe met het nieuws van 1 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Spanje stelt per direct grenscontroles in voor reizigers uit Italië. Ze duren tot 7 september, zegt de Spaanse regering. Het is een tegenmaatregel voor grenscontroles van Italië voor reizigers uit Spanje, nadat tienduizenden migranten in Marokko de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. De regering Meloni kondigde toen aan de Schengen-regeling voor vrij verkeer naar Spanje een maand lang op te schorten. Een Chinese partij mag een Belgisch helikopterbedrijf niet overnemen. Volgens de Belgische overheid zou daarmee de nationale veiligheid in het geding komen. Het bedrijf vervoert personeel van en naar boorplatforms. Het dingt ook mee naar defensiecontracten. Het bedrijf is ook actief in Nederland en blijft dus in Belgische handen. Door de droogte zit er in het westen van het land steeds meer scheuren in de dijk, dat zeggen de waterschappen. In Hoogmade en Reeuwijk moeten 2 waterkeringen met voorrang worden versterkt. Veel waterschappen doen extra inspecties vanwege de droogte. Het aantal vakantiegangers dat is opgelicht via Booking.com is de afgelopen maanden sterk gestegen. Ook het totale schadebedrag steeg fors, meldt Nieuwsuur op basis van de fraude helpdesk. Vooral phishing is een groot probleem. In het afgelopen half jaar kwamen er ruim 950 meldingen over binnen. Het half jaar ervoor nog geen 170. Vaak worden nepadvertenties opgesteld met foto's en beschrijvingen van accommodaties en sturen de oplichters een betaalverzoek naar de klant. De Consumentenbond adviseert alleen officiële boekingskanalen te gebruiken en altijd te controleren of het vakantieadres wel bestaat. Het weer, het is vannacht zo goed als helder. Daardoor koelt het flink af, landinwaarts tot wel 9 graden. Morgen opnieuw veel zon. Het wordt 24 graden in het noordwesten tot 28 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Drenthe.
2: De nacht van Drenthe.

0: Deze zomer spelen we het weer.
1: Vriendje of tombola.
0: Ga je voor 10 euro of voor de verrassingsprijs? Kies je voor de verrassing? Dan maak je kans op kleine, maar ook grote prijzen. Van prachtige designer zonnebrillen, diner- en saunabonnen, tot wandelschoenen, schaatsen en luchtbedden. Het hobbelpaard zit er natuurlijk ook bij. En het leuke is, altijd prijs. Meer weten? Kijk op rtvdrenthe.nl/winnen. Tientje of tombola. De hele zomer bij Radio Drenthe. Altijd in de buurt.